0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

us with the day. Morn is the night om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, weer bang.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijekeer.
1: Ik wiek met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij hadden ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat gong de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneu om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

koort wel minder. En dat is al beter als gewoon. Een vrije zal innig rek het nene van oestjoen.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

waarom. Though he's the head van steel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Wist de vertrok in mijn kerel, uit de pijn.

you're a hero. Would you dance?

0: rest allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

als ik er net meer ben. En doof is de dagen net gewoon, de nachten net zat ze weer. Denk dan dat wij gewone dagen en gewone nachten hier, dat er zo'n soort bijzondere weer. Als ik er net meer ben, lid dan die teensen, die bijzondere dagen en nachten leren. En witte dat wij tussen al het gewone, zijn soort bijzonder.

0: en zit er net meer binnen. Weet dan dat wij bij nacht en bij dag in het gewone wat bijzonders werden. Als ik er net meer ben.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

Mooi Maarten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krekken in de hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoel.

je een blauw lever, maar wat sletten, ik ga niet, sure. Ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leren. Soms heb ik wat net sjoen, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

mooiste kwartermutten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, of ik ga het vergeten. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En nu wil ik net meer zo'n soort open jaren aan. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razers, word ik ook wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd beluid, hoe hard het erin. Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit lang. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid, is wat ik vaak verneem.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: De Melboer.
2: Dit is de stem van Paken.
1: Mooi Joop, de Melboer.
3: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar Paken.
4: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort andere melkboeren.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Friesland non-stop.
14: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Loven.
0: Friesland van de Moorn.
4: Kom op Friesland.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Nou in Friesland.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: With the OG's.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: 8 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor aan een breed scala van misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op verontstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in en tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Hoe is het op de Waardwaai bij Drachten van de Moor naar de skiën terug een ongeluk, juster? Dat juist dadelijk in Noord-Friesland.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden?
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Noe Friesland.
0: Tieten Science.

0: 23 kamer, mij dit noemer. Mika, relax. Take it easy.
1: Van 8 tot 9 uur.
2: Noe Friesland.
0: Ja, dat dachten wij. We starten stadig op deze sneeuw en tretje in juni. Het is zon en een hele minuut. Oer acht, een goeie morgen en welkom bij Nou in Friesland. En we praten bij daarbij oer de skeer om de N30 bij Drachten. Die on diep in de nacht tegen een ongeluk met een vrachtauto. En ziekenhuis Fries SMC ziek het gearworking met UMCG in Greens onder meer taspitst op vrouwen.
3: We weten natuurlijk allemaal dat vrouwen en mannen net iets anders in elkaar zitten. En toch ook dus een andere benadering of behandeling soms nodig hebben. En daar willen we eigenlijk in Fries ons met nader op specialiseren.
0: Maar eerst het waar in het kwad, Simon Mollema.
4: Goedemorgen. Jood oerheerske de bewolking, maar ik wat zin in mijn kans op een bui. Een heeste temperatuur van zo'n zandje in 18 graden, maar een soort wien op de midden. Morgen hebben we een mix van wolken en zinnen, maar een matige, gewoon vrij krachtige noordwestenwien wordt het echt dan zo'n zandje in 18 graden. Kans op een enkele lichte bui. Straks meer roerend waar.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Ons nieuwe oren.
2: Nou in Friesland.
0: Het herstelwerk om de grutte diek bij Drachten had ontmoet vannacht door. De N30 bij Drachten bleunt er toch langer dicht als verwachten. En dat hier al een keer te krijgen maar een ongeluk gistermorgen al. Een vrachtauto bedaarde op de oprit van de A-Zone naar de N30 op een kant. En het asfalt roemde er toch flinke skiën op. Ik praat erover met Christian Kooistra van Rijkswettersteert met Nederland. Goedemorgen.
5: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, die klus die worden volle langer als dat het eerst erop lieken. Wanneer wie de diek uiteindelijk weer klaar?
5: Nou, we zijn op dit moment zelfs nog bezig met de laatste loodjes. Dus op dit moment worden de wegmarkeringen weggehaald. En ik verwacht dat we hem elk moment kunnen vrijgeven, de hoofdrijbaan. Dus dan ga je van Oosterwolde naar Drachten naar Leeuwarden. De hoofdrijbaan wordt al vrijgegeven. En we zijn op dit moment ook nog bezig met de vangrail in de lus, hè, in de bocht, in de toerit als je van Groningen naar Drachten en naar Leeuwarden gaat. Die toerit, dat duurt nog iets langer. En dat zal dus ook nog eventjes omrijden zijn.
0: Ja, dus dat is echt volle langer werk als dat het eerst lieken. Hè? Want er waren juist de zijn dat de dik ongeveer juist om 8 uur weer iepen kom. Dat is dus nou nog net klaar. En hoe kan het nou alweer dat het zo lang doorgaat?
5: Ja, het zit gewoon tegen en soms heb je dat. En eigenlijk is het best uitzonderlijk dat vanwege dit ongeval het zo lang duurt. Dus dat is afwijkend. En een van de dingen die bijvoorbeeld anders is, is dat we heel veel diesellekkage hadden van de vrachtwagen. Die is op zijn kant gekomen, uit de bocht gegaan, op zijn kant gekomen. En daar was een lekkage van diesel waar we niet bij konden en dus ook niet konden stoppen. En dat ging heel lang door. En daardoor is er heel veel diesel ook in de berm gekomen. We hebben bepaalde milieueisen en verplichtingen. Dus we hebben daar bijvoorbeeld, om een indruk te geven, 45 kuub aan zand uiteindelijk moeten weghalen.
0: Sure.
5: Maar als je dat doet bij een weg, dan moet er ook zand terugkomen. Dus dan moet je weer zand zoeken en die snel ter plaatse krijgen om het te vullen. Anders word je weg instabiel zodra daar weer verkeer overheen gaat rijden. Een ander probleem was het rechttrekken van de vrachtwagencombinatie. Je moet dan de lading overzetten. Dus dan moesten we eerst weer een geschikte andere vrachtwagen voor vinden die de lading die leeg was en die de lading over kon zetten. Dat duurde uiteindelijk ook weer even. En dan moet je en dan moet het overgezet worden. Het duurt ook weer weer een uur. En als je dan de vrachtwagen op een gegeven moment wordt die recht getrokken, hè, door de combinatie. En dan werk je onder andere met luchtzakken om de klap op te vangen. En met kabels, lieren, et cetera. En toen werd pas duidelijk wat de schade echt was aan het wegdek. En dat viel gewoon heel erg tegen.
0: Ja.
5: En uiteindelijk moet je dus dan op zoek naar een asfalteerder die het kan regelen heel snel. Want dat kun je niet zomaar eventjes klein repareren. En
0: die hij net op afroep kleer zitten, zeg maar.
5: Ja, was er in Leeuwarden waren ze bezig. Dus dat materieel moesten we even op wachten tot het klaar was. En dan hebben we dat naar Drachten toe verplaatst. En daar zijn ze volgens mij mee aan de slag gegaan. En dan hebben we zo'n 1000 vierkante meter aan wegdek opnieuw geasfalteerd. En vervolgens duurde het afkoelen van het asfalt ook weer langer dan normaal gesproken zo is. En dan zit het allemaal even tegen. Maar goed, de hoofdrijbaan verwacht ik elk moment vrij te geven. En misschien wel op dit moment.
0: Ja, nou, had je dat al eerst zou opzommen, dan valt mij de moeder van die jippen van hoe volk in het zin zitten. Want dit maakt zin het alle dagen mooi, denk ik.
5: Nee, dit is uitzonderlijk. En meestal als dit soort ongelukken gebeuren, dan valt het dus mee. Als het langer duurt, dan hebben we vaak bijvoorbeeld stoffen die echt op de rijbaan komen, anders dan diesel. Hè. Dus dan zou zo in dit geval werd een zoutoplossing getransporteerd. Dan zou dat ook op de weg liggen. Maar dat is hier niet het geval geweest. Dus daarom zat het echt even tegen. Want het werkt even anders dan normaal gesproken.
0: Ja. En je som een heel soort logistieke uitdagings op. En dan weet ik nog dat het plak werd het ongeluk gebeurde. Misschien wel lastig. Wie op een oprit, hoe ingewikkeld is dat dan nog?
5: Nou ja, dat was ook een detail inderdaad die het iets lastiger maakte, omdat de vrachtwagencombinatie ook in de vangrail vast zat. Dus dan moet je dat ook weer allemaal losmaken. En wat vooral vervelend is voor de weggebruiker, is dat je soms kun je bij bepaalde ongelukken nog wel één rijbaan openstellen. Maar hier lag die net te veel geschaard. En moest er te veel andere werkzaamheden plaatsvinden. En de diesellekkage was aan beide kanten, dus zowel de linkerbaan als de rechterbaan. En dan betekent dus dat het hele wegvlak inderdaad niet bruikbaar is om overheen te rijden. Want dan kan er ook weer een ongeluk gebeuren. Ja. Dus daarom moest je dan helemaal afzetten. En dat gebeurt ook niet altijd.
0: Nee. En dus mat verkeer omrijden, dat had ik lang door. Hoe is dat al in je gang? Ging dat al hier een beetje netjes?
5: Ja, dat ging redelijk goed. We hebben natuurlijk de omleidingsroute voor de grote vrachtwagencombinaties was via Heerenveen. En dat geldt nog steeds zo, maar die gaat er dus elk moment af. Daar gebeurde dan op een gegeven moment in de avondspits ook nog bij Luxwoude was er een ongeluk, waardoor het allemaal weer wat sneller dicht slipt. Daar hebben mensen dus veel overlast gehad van langere rijtijden. En op dit moment kun je, als je gewoon een weggebruiker bent en automobilist, dan rij je om via, neem je eigenlijk de volgende afslag. En dan kun je via de McDonald's dan, hè, die langs de A7 is, kun je omrijden. En dan ga je via de industrieterrein van Drachten Noord, ga je daar langs, of A7 Noord is dat. En dan zit je weer op je route richting Leeuwarden.
0: Juist, ja. En dus nog eventjes wat mensen kan rekken horen, maar wat op en hoort. Maar als het goed is, doordat het net heel lang meer.
5: Ja, check even je digitale navigatie, want daar staat het goed in. En die informeren we ook gelijk als het allemaal klaar is. En dan weet je waar je aan toe bent.
0: Nou, hopelijk is het gauw achter de regen. Al een jaar en kunnen mensen niet zo het werken Obert om te sliepen. Want die had er ook al vannacht, hè?
5: Zeker. En ook dank aan de provincie. Die hebben ook meegeholpen met de wegbegeleiding. En natuurlijk een compliment voor de aannemer die de rechter schouders onder gezet hebben om het voor elkaar te krijgen.
0: Nou, waarvan acte. Dank u wel voor je taaljochting. Christian Kooistra weer dat van Rijkswettersteert. Op het water bij het Ameland wie een juste rekproblemen. Want hebben in juste medicijn en waterinners in Noordrekken. Ze zijn uit het water hellen en mijn helikopter naar het boothuis van de KNRM in Nes bracht. Kom wat en wurig wien ze neffens Jan-Willem Zwart van de Veiligheidsregio Friesland. Hij vertelt wat er gebeurd is.
6: Ze werden eigenlijk een beetje overvallen door het opkomende hege wetter en de wien. En konden eigenlijk net verder. Dus ze opdracht kregen om steen te blijven, bijnwanden te blijven. En de helpdiensten binnen in actie kwamen.
0: De plisje die waarschuwt inwoners van de Jouwer dat er op dit stuit nep-plisjes actief binnen. Even een burgernetmelding vreeg je de oplichters om geld, sieraden of een bankpas. En omdat dan mooi te jan, zodat die zaken veilig bewaren worden kunnen. En dan kan ze vreeg je om ruten en dwaren dicht te dwan. De plisjes uit mijn klant dat meesten er net op ingeën matten. Waar benaderen wordt toch deze nep-plisjes. Het vreeg om voort en dadelijk contact op te nemen met de echte plisje via het alarmnummer 112. En de Leeuwarden-tennisser Sander Arends en zijn dubbelpartner David Pell hebben geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Rosmalen. In de hele finale weer een Arends en Pell juster met 6-3 en 6-6. Te sterk voor Tellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp. In het tweede set moest er dus een tiebreak om te pas komen. En die wonnen Arends en Simaat met Alvin Jochen. De finale van het toernooi staat op het programma. En daarin nemen ze het op tegen Zizou Bergs uit België en Arthur Rinderknecht uit Frankrijk. Het is 20 minuten naar 8 en dadelijk in Friesland juist meer over de gearwerking van de Friesiërs ziekenhuizen op het Jereveen en in Leeuwarden, maar het ziekenhuis in Grijns, het UMCG.

0: Haar carrière begon in jongetje 80, want toen won ze een Song Competition Search for a Star. Lisa Stansfield, yes. En dit nummer wie Jochen hier en een grote hit. All Around the World. Ziekenhuis Fries MC in Ljouwert en op het Jerevinje zet vol in op gearworking met UMCG in Grains. Na het misleren van de fusievliedenier met Antonius in Snits en het schrassen van de plannen voor de nijbouw van een ziekenhuis op de Jouwer, is ze bij Fries op nij onderslag gingen met de toekomst. En dat bracht ze dus naar Grains. Erika Schaper is bestuursvoorzitter van Fries MC in Ljouwert.
1: Wij hebben de samenwerking vanmiddag ondertekend met het UMCG. We werken al op veel terreinen samen, maar we willen dat nog wat verder bestendigen. Wij zijn een topklinisch ziekenhuis en willen heel graag, als het gaat om opleiden, als het gaat om onderzoek, als het gaat om innovatie, nog veel meer samenwerken. Dat is nodig, want de zorgvraag neemt toe, de arbeidsmarkt krimpt, dus we moeten heel goed met elkaar kijken hoe kunnen we de zorgvraag verminderen, hoe kunnen we met minder mensen meer zorg verlenen. En daar hebben we de kennis en de ervaring en ook de goede dokters die opgeleid worden door hen met ons samen, hebben we daar heel hard voor nodig.
2: Maar betekent het dan dat de behandeling zit in Ljouwert binnen, naar Grains daarheen, en de behandeling zit Grains naar Ljouwert daar? Hoe moet je dat zien?
1: Nou, onderdeel van de samenwerking die we nu hebben heeft te maken met concentratie en spreiding. Dat zijn landelijke afspraken, waardoor wij wat behandelingen kwijt zijn geraakt aan het UMCG. Maar we hebben tegelijkertijd gesproken over wat krijgen we er dan voor terug, spreiding. Dat hebben we in goed overleg gedaan, dus we krijgen een aantal behandelingen weer terug binnen Friesland. En in die samenwerking moeten we echt proberen zoveel mogelijk zorg op hoog niveau in Friesland te behouden. En daar gaan we de samenwerking voor benutten.
2: Ja, want je schreeuwt van het is een versterking van de complexe zorg.
1: Ja.
2: Wat betekent dat voor de gewone Friese die het complexe zorg nodig had?
1: Nou, bijvoorbeeld, een van die samenwerkingen is op het hartvaatcentrum. Daarvan zijn er twee in het noorden, één in Groningen, één in Friesland. Daar proberen we zoveel mogelijk kennis te delen. En dat betekent dat er hoogwaardige zorg op het gebied van hart en op het gebied van vaat in Friesland beschikbaar is. Dus dat is wat het betekent voor de Friese inwoner.
2: Hij zelfs niet kreeg een heel fusietraject achter de rug, maar Jerevinje, jongenskons, dat is nou Fries MC Jerevinje. Je bent nou één organisatie, de oorgrote zwaarfusie binnen Friesland ging net terug. Dan zou het Antonius uit Snitsen bijkomen. Ben je hem daarvan een beetje bekaam?
1: Ja, zeker. Dus wij zijn vooral aan het kijken van wat voor stappen kunnen wij zetten binnen Friesius om die fusie ook echt ook tot een succes te maken. Dus wij zijn heel erg aan het kijken welke zorg willen we in Heerenveen, welke in Leeuwarden, om ervoor te zorgen dat we onze faciliteiten zo optimaal mogelijk benutten.
2: Ja, wat betekent dat nog voor de gearworking met die twee orenfrieske ziekenhuizen? Dus mooi het Antonius en mooi Nijsmellingen.
1: Kijk, ook daar moeten we mee delen. Wat willen zij voor profielen verder ontwikkelen? Wat willen wij? Dus daar hebben we de eerste gesprekken over gehad. Dat moeten we goed op elkaar afstemmen. Want uiteindelijk is natuurlijk het uitgangspunt, er is meer dan genoeg zorgvraag. Te veel eigenlijk voor de toekomst. En hoe gaan we dat zo goed mogelijk met elkaar organiseren? Nou, daar pakken we het gesprek weer over op.
0: Sorry, Erika Schapen van Friesius MC. En ze hier door de beide ziekenhuizen op het Jerevinje en Ljouwert dat die een oorprofiel krijgen. Marielle Wuiten-Eversdijk is medisch bestuurder bij Friesius en zij luidt uit wat weer aan zijn komt.
3: Het komt erop neer dat we de locatie Heerenveen heel erg willen gaan inrichten met als focus sport, beleven, bewegen en leefstijl. En de wat minder complexe ingrepen daar heel efficiënt organiseren. We gaan in Leeuwarden meer de multimorbide patiënt zien. En dat is een beetje een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk de patiënt met heel veel aandoeningen tegelijk. We denken dat als we die op één plek organiseren en op één plek in het ziekenhuis behandelen, dat we daar met patiënten sneller tot diagnoses komen. Dat ze minder lang in het ziekenhuis hoeven te liggen. En we zijn natuurlijk ook een stopklinisch ziekenhuis en de meer hoogcomplexe ingrepen willen we in Leeuwarden concentreren. En het allerbelangrijkste nog, wat boven deze visie hangt, is dat we twee volwaardige ziekenhuizen willen neerzetten. Dus we gaan zowel de basiszorg, maar ook de acute zorg op beide locaties borgen. Dat betekent op beide plekken een volwaardige eerste hulp, een IC en ook verloskunde.
2: Ja, mijn collega's van jou kwamen bijvoorbeeld een Wiekelien, maar echt een neetjalp, neuroloog, en iets is van de mat wat verorie. Er is een heel grote kwad om een goede neuroloog, een maag, darm, lever, artsen, dokters, daar binnen te meer van. Kun je hier maar dan een pad van die druk van het chatten, Helly? voor de mensen in de zorg?
3: Ja, kijk, ik kan dat probleem niet hier oplossen en nu oplossen, maar we zien dat wel overal. Dus er moet iets gebeuren om de zorg efficiënter te organiseren, om het tekort aan dokters op te lossen. Wat ook heel erg belangrijk vind, is dat we als ziekenhuis gewoon een goed palet aan zorg kunnen bieden voor de patiënt, maar ook om onze medewerkers tevreden te houden en aan ons te binden. Dus het mes snijdt aan twee kanten. We organiseren de zorg op deze manier, zodat het en voor de patiënten optimaal is, maar ook dat we onze medewerkers aan ons kunnen binden.
2: Ja. Hier moet ik heel specifiek zijn, nooit zorg voor vrouwen. Kun je dat uitlezen?
3: Ja, wat ik net uitlegde met de locatieprofielen, dat is meer hoe we dit beide locaties indelen. Wat ik zei, acute zorg en basiszorg op beide locaties. En daarboven gaan we over de beide locaties vrouwspecifieke zorg vormgeven. En wat is dat nou?
2: Wat is dat?
3: Ja, dat dacht ik al dat je dat ging vragen. Nou, we weten natuurlijk allemaal, dat lezen we denk ik allemaal wel in de media, dat we inmiddels steeds meer weten over dat vrouwen en mannen toch iets anders in elkaar zitten, genetisch anders in elkaar zitten. En toch ook dus een andere benadering of behandeling soms nodig hebben. En dat weten we bij ons. En daar willen we eigenlijk in Friesisch ons met nader op specialiseren. Door daar wat meer onderzoek in te gaan doen. Onderzoekslijnen in te opzetten. Zodat we ook voor de vrouwen de zorg beter en specifieker kunnen regelen.
2: Ja, want je kan heel makkelijk voorbeeld nemen. Het hard werken, het verzelfs heel oors. Maar hoe de medicijn omkomt, piekelijks. Ja. Dus dat is wat je van zin van, daar willen we echt specialiteit in. En de specialiteit in Helly.
3: Ja, daar willen we echt ons in Friesisch in gaan onderscheiden. En dat gaan we dus organiseren over de beide locaties.
0: Zijn Marianne.

0: zelfs een gouden. En ze haalt geld.
1: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
11: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie wel zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis.

0: thuis via 06 83 12 42 1 62. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis. Of shop op kunstgebiedaanhuis.nl.
1: Simmer in Friesland.
2: De kampioen!
1: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Blaatschapjaar te dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist tot deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
3: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
4: Noe in Friesland.
5: Tieten Science.

0: Ja, daar is het divers wel eens aanvregen. Als er omheen rinst of riest of als er inbist, die Blokhuispoort in Ljouwert. Wat zou daar in het verliezen wel al een keer net gebeurd wezen? De Frieslandak van dit weekend doekt in de skiernis van die romrofte feenzenis. En daar is dadelijk meer hoor. Maar eerst hebben we het over het waar. Sibo Mollema, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Tiete.
0: Hoe ligt het op dit stuit?
1: Nou, op dit stuit, de temperaturen zijn nog wat aan de lege kant. Skielge 14 zon, dan wordt 14 njoggen, balzert 15 fjouwer. Nou, dan laagsem 16 twa. Just een beetje de invloed van het IJsselmar. Grauw 15 twa, nee, beest 15 draaien. En in het eerste waske mar 14,9 njoggen. Ja, de rijmeters die blauwen vannacht gewoon leger blauw, dus droeg. Nou, we gaan joer te krijgen met bewolking. Maar bij 10 komt de Sinde de Rekkers even terug. U de bewolking kan een enkele bui ontstaan. Maar er ben dus echt plakken. Ja, werd het zo goed als droogbloed. Nou, de wind die komt eerst uit het westen. Maar die draait stadig naar het west-noordwesten. En neemt daar naar zijn kracht 5. En die vlagen 6 aan. Dat is dan Boppelon. Maar in het waardgebied van de mensen een kracht 6 rond 8. Dus een waarschuwing voor de wettersport op en in het wetter. Want we hadden juist op het waardje dat het rekken weer fout gaan. Ja, het werd juist een sessantje 18 graden. Ja, terug de onvier van koude lucht. Nou, jong, dan neemt de wind wat aan en is vannacht meest matig. Maar op de Waardeilanden is dit toch wel een kracht 5. Dus ja, voor de meesten van Oeral die intentie zitten, valt het nog net daar. Nou, vannacht dan zo goed als droeg en dan zo'n 13 graden.
0: En morgen hebben we dan ook weer van die hudde wind?
1: Ja, morgen zit er toch nog wel vrij wat wind. Die is dan noordwesten. Ja, op de Waterlanden krijgt 5, 6. Dus ja, een soort wind, kan ik wel zeggen. Ja, morgen heb ik weer een afwisseling van wolken en wat zinnen. Dus de bewolking die overheerst. En aan bij 10 valt er dan toch weer een lichte bui. Dus de buienkans die is wat groter dan juurt. Ja, de temperatuur die komt morgen terug die noordwestenwind. Ik maar uit op zo'n zonnetje 18 graden. Nou, op de middag hebben we dan de meeste kans op zinnen. En ik op de joen is de zin op tien nog te zien, maar de buien ben dan voortlutsen. En ik de nacht die bloed dan gewoon droeg, maar dan ja, wel fris mij zo'n halve graden.
0: En de naaien wieken, hoe zit die eruit?
1: Ja, van een manje zorgen, ja, hebben we een soort zin, zet het nou liggen. En loeken er wat onschuldige stapelwolken hoor. Dus een droege dij, zet het nou liggen. Maar een meest matige west-noordwestenwind die ja, nog steeds die frisse polaire lucht doorviert. De wind zit nog steeds in de verkeerde hoeken, wat het gewoon belangt. Ja, de temperatuur die leidt dan ik wat te leeg. En die leidt dan ik maar op zo'n zandje 18 graden. Ja, dat is dan hoe dij is in de nacht. Maar een 10 graden. Ja, deze, dan komt de wind uit het zuid-zuidwesten. En dat werd er wat zijftere lucht omviert. Maar die is toch nog wel vrij vochtig. Zat het nodig dat wij terug de bewolking de oerhoorn had. Maar ik meteen, ja, kinderen zien dat rekkers even met doorheen kniepen. Ja, een enkel licht buiken is ik op 10 mogelijk. Dan zo'n 21, 22 graden. En de wind is dan maar zwak. Nou, van een waasje, de zorgen dan, ja, vooral op de maan is de kans op een bui uit een frontje wat op de midden dan weer voortlutsen is. Ja, en dan op de middag weer meer zinnen. Ja, een matige west-zuidwestenwind en ik dan een temperatuur van zijn 21, 22 graden. Dus ja, al met al een stadig oprennende temperatuur, maar de kans op een bui bloed bestaan.
0: We houden de paraplu bij de hand. Dank u wel, Sibo.
1: Gradien.
2: Goeiemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Om 9 uur,
2: nou in Friesland.

0: Radio. Ja, dat is altijd mooi. Het meest kan een lovely song op een radio. Dat horen wij van Adrie de Boer. Wie dit? Noem maar ik radio. En ja, herkenst vast het origineel er wel iemand. Dat is van Stef Bos. Jo, het is de 12e aflevering te zien van Straffe Zaken in Friesland. Doc. In die documentaire riegen doeken filmmakers Wilfried Bijma en Jelma Hoekstra in de verburgen verhalen van de Blokhuispoort in Ljouwert. Want achter de moorden van die eerdere feestenis schoelt een indrukwekkende strafskiertnis. In 3 afleveringen vertelt acteur en presentator Laurens van den Akker over de meest aansprekende en soms verrassende zaken. En Laurens, is hier in de studio? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, hier een acteerondervinding voor het eerst aan het presenteren. Hoe is dat?
1: Ja, dat is wel even wennen.
0: Ja?
1: Of, nou, wennen. Ja, ik vond het heel spannend. Wow, het is een oorschot concentratie. Je maakt het alleen echt waar voor een camera natuurlijk. En mij het publiek, liggen ze op het toneel. Maar dan is het publiek net onwijzig. Die steen echt ergens hoors. Ik moest er even in komen. Maar ik vond het heel nieuwsgierig om te dwanen. Ik heb me goed voorbereid natuurlijk. Ik werd ondersteund en regisseerd door een geweldig team. Wilfried en Jelmar en Bas van Playback Images. Dus,
0: ja, wie is een mooi team om die heen. En waarom woest nou zo graag ons Straffe Zaken mooi werkje?
1: Ja, nou, allereerst, ik hou van true crime. Ik denk een soort meest in mijn generatie podcast.
0: Heel populair,
1: ik luister het een soort. Ik maak zelf ik podcast. En dat had ik vaak een crime gehalte. Dus ten eerste keer giet hoe voor dit soort zaken die je afspelen hè, en dan de meest bustebaarlijke zaken. Ja, dat is natuurlijk fascinerend om daar zien te doeken.
0: Ja.
1: En ja, ten tweede weer natuurlijk een hele mooie uitdaging en een verlengstuk van mijn acteren. Om een keer op een oren manier voor de camera te steken.
0: Ja.
1: En ik vind de maatschappelijke component van de verhaal, de mensen achter de verhaal. Ja, daarvoor ben ik in eerste ik acteur worden om in oren mensen hun rollen te doen of hun gevoel te verbeelden, oer te brengen. Dat zit je natuurlijk. Er zit een hele menselijke kant. Achter elke zaak zit een mens.
0: Ja.
1: En dat is heel nieuwsgierig.
0: Ja, en wat voor straffe zaak is dan daar het meeste bijbleven?
1: Ja, nou, ze binnen al jaar dus heel frappant. Ik werd en uit in je rind, de dokter O bijvoorbeeld, die zijn eigen vrouw online had, mij, ik leeuw arsenicum. Ook het nog goed herinneren, is een tijdje geleden dat ik het opnam. Hè. Maar dat hier net alleen nog bij zijn vrouw, maar ik bij de man, maar wie die in de feesten is, ziet.
0: Oh.
1: Ja, die mocht ik net leiden. Toen dacht hij, nou, dan
0: ik ken al wat arsenicum.
1: Ik ken al wat oer. Ik smokkel hier wat naar binnen. Hoe die dat dien heeft, dat weten ze volgens mij ook net.
0: Nee, hè? Goh.
1: Ja, en nou ja, dus wat beweegt zo'n man om dat ten eerste bij zijn vrouw te dwanen en dan, ja, dat er dan ik nog salie ook wordt op een oor in de feesten is en dat hij daar nog een keer doet?
0: Ja, adapaat.
1: Ja.
0: Ja, ja. De zaad is het dan, de beste podcastmaker, true crime, interesseert hij heel bot. En het komt in die acteurscarrière ik voorbij, want daar is hij een lulk spelen, een bankoevaller. Wat vind je nou zo intrigerend van true crime?
1: Ja, wat ik zei, dus het menselijke verhaal achter de zaken, achter de criminaliteit of zo. Omdat ik denk dat het bij ons al jaar op een, ja, zeker punt, als maar de genoeg verkeerde aanslagen neemt of tjinslagen krijgt of in bepaalde posities komt, dat iedereen uit neetzaak op een gegeven moment wil, ja, oer kan gaan tot iets waar ze eigenlijk net van tevoren van tochten dat ze dat waanzoen.
0: Hmm.
1: Ik denk dat Dr. O natuurlijk een oorvoorbeeld is of AGM, maar ik denk dat het voor een soort mensen die in de criminaliteit belanden, dat de jenige uitwaai is of een van de uitwaaien is. En dat is natuurlijk heel nieuwsgierig.
0: Ja.
1: En ik een maatschappelijk probleem.
0: Ja. En is dat ook de reden waarom we naar Straffe Zaken schema te zoenen?
1: Nou, ik zou Straffe Zaken echt bestempelen als infotainment. Dus het is ten eerste echt entertainment. Het is superleuk om naar te zien. Ik ben er ook heel trots op wat het team al in makken heeft. Ik ben er maar een heel iets onderdeel van. Maar de reenactments zitten geweldig uit. Het verhaal is goed kreun. Het ziet er mooi uit. Het is visueel. Maar ja, je krijgt ik een inzicht in hoe dat jet iets kon. En wat dat nog Joet Dijmuis doet. En welke weerklank of dat het op onze samenleving op dit moment.
0: Ja. Nou, mooi.
1: Ja.
0: Straffe Zaken, de 12e aflevering daarvan is Joer te sjen om 11 fjouweren bij NPO 2. En morgen van 4 uur alle oeren bij Omroep Friesland. Laurens van den Aken, dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: is bij mij vooral Hing Je Bleun als de titelsong van de serie Golden Girls. Thank you for being a friend with it van Andrew Gold. Het gaat net goed met de marvleermoezen in Friesland. En de rest van het land ook net trouwens. In vergelijking met 30 jaar geleden ben er nu al haast de helft minder van. De volslijne populatie wordt roest op 8000. Deze lietse beestjes die zitten vooral in wenhuizen, maar omdat die heel iets beter isoleerd worden, is er minder plak voor ze. Friesland is een populair gebied voor de marvleermoezen. Krek staat de namen al site, komen ze vooral voor bij maren en waterplassen en kanalen. Dit weekend is er een landelijke marvleermoezentelling en dat is belangrijk om te zien hoe het met de populatie gaat. Ik praat erover met John Melis van John Melis Ecologie, het ecologisch adviesbureau dat hem dwaande houdt met marvleermoezen. Goedemorgen, meneer Melis.
1: Goedemorgen.
0: Hoe slecht gaat het nou echt met de meervleermuis?
1: Nou ja, we zien de afgelopen jaren dat wij dit monitoren, en dat is echt al vele jaren, zien we gewoon een structurele trend naar beneden. Dus ja, daar is nog geen oplossing voor.
0: Nee, en komt dat nou vooral doordat gebouwen waar ze zitten steeds beter geïsoleerd worden, zodat het dus niet meer lukt?
1: Dat is natuurlijk iets wat de laatste jaren echt wel heel belangrijk is in dit verhaal. De achteruitgang van de natuur in de breedte, het wegvallen van habitat om te forageren, dat speelt ook mee. Insectenachteruitgang speelt mee. Het is een heel complex iets natuurlijk.
0: Ja, lastig op te lossen lijkt me ook.
1: Ja, nou, er zijn wel wat processen gaande. We zijn aan het zoeken naar wat goede alternatieven zijn voor de locaties die gaan wegvallen. Maar dat is, het is niet de makkelijkste soort die eventjes een hokje accepteert of iets waar wij bedacht hebben dat is ideaal voor ze.
0: Nee,
1: dus er moet echt goed gezocht worden naar werkende oplossingen.
0: Zijn ze kieskeurig?
1: Ja, zo kan je het wel zeggen. Ze hebben natuurlijk tientallen jaren besteed om optimale plekken te ontdekken. En als dat wordt afgenomen, dan hebben ze niet zomaar nog steeds hele goede alternatieven.
0: Hey. Dit weekend dus een telweekend. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Dat is een beetje verschillend in Friesland en voortaan ook in Overijssel met de rest van het land. Wat er gebeurt is dat er, wij weten de meeste plekken waar de kraamkolonies zitten. En op het moment dat wij het seizoen weer begint, dan gaan we een aantal van die locaties gaan we controleren of ze daar inderdaad dit jaar ook zitten. En op het moment dat we een kolonie kwijt zijn, dan worden er eerst vleermuizen gevangen. Die worden gezenderd en dan zoeken we die locaties waar ze dan nu zitten, zoeken we op. En in dit weekend wordt in heel Nederland alle bekende kolonies, staat iemand en die gaat tellen hoeveel eruit vliegen.
0: Ja, en hoeveel van die kolonies zijn er eigenlijk nog?
1: Ja, heel Nederland weet ik niet. In Friesland hebben we enkele tientallen die wij nu volgen. En er staan ook tientallen vrijwilligers dat uitwerk te doen.
0: Ja, en waarom is dit landelijke telweekend dit weekend?
1: Omdat eigenlijk dit de periode is dat de kans dat de kraankolonies compleet zijn echt groot is. En eigenlijk nog net voordat de jongen geboren worden. Want als je opeens een jaar de jongen gaat meetellen, dan vertekent dat de cijfers enorm.
0: Ja, precies.
1: Dit is de piek van de tijd.
0: Ja, dus dan moet het ook nu gebeuren. Maar wat moet er gebeuren om de meervleermuis weer wat in de vaart der volkeren op te stoten?
1: Nou, waar je zeker aan moet denken is het opheffen van belemmeringen die er zijn. Bijvoorbeeld verlichting op vaarwegen waar vleermuizen vliegen. Je kan denken aan het weer geschikt maken van kerkzolders waar ze vroeger heel veel zaten en tegenwoordig minder. Er zijn wel een aantal dingen mogelijk om te zorgen dat er voldoende mogelijkheden zijn voor ze om zich voor te planten. Maar dat moet dan wel echt opgepakt worden en het is niet altijd de tijd dat mensen natuurlijk leuk vinden om extra vleermuizen in hun kerk te krijgen. Omdat ze dat later weer kunnen tegenkomen als ze iets willen doen.
0: Ja, want dan mag het niet.
1: Het is wel, het mag altijd wel, maar niet helemaal altijd volgens de plannen die je vooraf bedenkt.
0: Ja.
1: En er zijn best interessante dingen spelend. En er zijn ook best kerken die op dit moment geïnteresseerd zijn om die maatregelen te treffen. En laten we hopen dat we het op tijd redden.
0: Laten we dat zeker hopen. Hartelijk dank voor uw toelichting.
1: Heel erg graag gedaan.
0: Oké, John Melis, weer dat van het Ecologisch Adviesbureau. Mooi, dezelfde naam.

0: Fever Dream van Alex Warren.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, Azen, dan zitten Roelof Lauwersma en Ted Roosendaal weer klaar voor traaie oren op en uit. Maar de leukste tips voor die om erop uit. Wij maar beslist in, Roelof, dat je me dadelijk wil hebben.
2: Nou ja, ik zou zeggen, ze gaan lekker springen, Azen, lekker op de boot en gaan een skielgen naar Oerol. Ik dacht dat in elk geval wel. Neumann, hey, man, die zal ik die kant op, dus dat ik een heel soort nog doen. Ja, er is een heel soort terrein en... Nou ja, wat ik mij opvoel is dat we een heel soort midsummerachtige tafereel hebben.
0: Och man, zo zin hoor.
2: Ja.
0: Toch?
2: De langste dag, kwart van nacht.
0: Ja, ja.
2: En dat is orenwieken pas. Maar we kunnen al heel lang genieten van die mooie lange dagen. En er is een midsummer dream Joert in Weidem. De Harmonie Day die speelt op Keertsveld. Een heel mooi orkest. Dus van mensen boeten. Maar onder andere Reinhold Ritsma die daar is. Zo is er orenwieken een midsummer canto. En dat is van Wiebe Kaspers, maar Johannes Hipma. Zij spelen dan piano. Dat is een heel bijzonder pianostuk waarbij ze in meditatieve staat komt. Hmm. Zij binden dadelijk bij u, omdat live al een beetje in vapbroken te Jan. We binnen op Oeral live dus, maar Wendy Kennedy die het verslag doet bij een van de leuke vaststellings der Oertaal. Ek de Skielgetaal. En we pakken uit met het Iepelhofspel van Bakkeveer.
0: Nou,
2: de vulkaan.
0: De vulkaan, oké. Okay. We moeten dat alle Jerren en Shen ken ik, want de radio, de televisiekist erbij ons zetten vanzelfs bij op en uit. Maar Roelof Lauwersma en Ted Roosendaal dadelijk tussen Jochen en Tolve. Nice dat ieder op de jaloeren op de radio en vanzelfs op uw website en de app. En we zijn er om 12 uur weer, maar een nieuwe editie van No in Friesland. Graag want dan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert... veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, het is lekker gezellig in de studio en wij zitten er helemaal klaar voor. Want op een uur is er weer, 3 uur lang, al hier uitgangstips. En zo is genietje van het IPLO-spel van Bankenveen. Daar is de vraag of de vulkaan uitbreekt er ook. En we hebben live muziek van 2 pianisten Wiebe Kaspers en Johannes Hippa.
11: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
12: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van die drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slepen net loed opstelst.
14: Hoe kom ik je waai?
13: Of in die tij wekker houdt.
15: Hoe kom ik aan het werk?
13: Vragen die toet in toekomst keer.
16: Waar kan ik van hoe werk leren?
13: Vragen die praktisch binnen.
17: Hoe vind ik personeel?
13: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
18: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
13: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
19: Big Green Funny zakje. Kind 1034 maar €924. Inclusief installatie.
20: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Omroep Friesland.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij Op en Uit. Ontemooi tolvoeren, Jest en Sjost, wat de leukste uitgangstips binnen voor de komende dagen en ik de komende weken.
2: Nou ja, wat zien, dan hebben we de toppers van het Friesk Jeugd van Vaderorkest om tafel. Want joen spelen ze koud en plat met onder oren held van Gurbe Douwstra en Iris Kroes.
1: Dat ben ik. Samar, de eerste de beste, hè? Tietje Huisman, die komt echt deel. Zij zegt de première van het Ipelofspel De Paupers bij Warkum. En zij vertelt wat ze ervan vindt. En we hebben Betty Kooistra hier weer zitten. Betty, waar heeft het door?
3: Margrieten.
1: Margrieten in de Berm. Ze binden al hier.
2: En die weiden vieren ze lange dagen en kwarte nachten met een midsummerconcert op het Keertsveld.

0: De fleurig begin je erin op een uurt met Betty Wright. Shura, shura.
1: Ja, van Betty Wright naar Betty Koistra. Het is maar een small step.
0: Ja.
1: Nou ja, want Liekes Allesneun hebben wij hier de natuurrubriek. Er komen al hier specialisten, zaakkundigen en amateur natuurfanaten. Zoals ja, Betty Koistra, ja. De winnaar van de Johan de Jongbeen van 2024. Ze ja. is hier. Maar ja, Blomkes. En dat past wel heel goed bij mij.
0: Ja,
1: dit is de Madelief. Nee,
0: het is wel dezelfde traaienpoort. Het is een Margriet.
1: Margriet. Ja. Sorry, ik ja. nou, de M en de M. Dus,
0: de M en de M, ja. Maar ze zeggen hier, ik wil zien het grote koopblomke.
1: Koopblomke?
0: Ja, koopblomke is de Friese naam voor de madelief. En ze nemen dit, ik wil het grote koopblomke.
1: Ze komen een beetje van de kant. Ja. De potje zit van die noos en ja. we willen daar wel even die volle naar het zien. Ja. Want dit is wel aardig, die binnen een heel soort nodig.
0: Ja, ik ben natuurlijk een beetje ontsluitend op het verhaal wat we die in gaan lezen voor de radio, hoe het raap zat in de berm. Ik zei, het zijn drie fases, we gaan eerst het giele gewoon en nu ben ze een heel soort berms met wit.
1: Ja, want toen hebben we een reportage maken van een oorprogramma, ja, ja. want wie, al, mensen zijn... Ik kreeg een keer al die vragen van op en uit. Hè? Bij ja. voor Klaas, wat is dat giele spul al hier in de
0: berm? Is koolzaad, is raapzaad. Nou, koolzaad is een landbouwproduct en raapzaad is een wilde plant. Nou, de Margriet is ook een inheemse wilde plant. Die is al vanaf de bronstijd. Maar als het nou gaat, klopt net.
1: Nee?
0: Nee, in de berm. Ik ben kenner in de Margriet van Vijverburg in het bos van die Peen naar Jouwert. Nou, en onder de achterkant daar ze een naaie polderdieke online. Is helemaal wit. Nou, dan riep ik je kamingen buren in, ik wiet. Alles wordt wiet. En het is correct hetzelfde verhaal als met het raapzaad. Die Margriet, die hoeven maar een millimeter zwart is maar om te kiemen.
1: Zwart op de groen, want dan
0: ja,
1: is het maar uitlijn.
0: Ja.
1: Er wordt vrij roeg mee
0: ja,
1: in die bermen.
0: Ja.
1: Ze hebben eigenlijk alles hoe de,
0: ja.
1: hoe de kop.
0: Ja, ik heb al je kapotten. En daar zitten sporen in. En nou, die sporen, daar vallen die shit in. En dan krijgt het raapzaad. Het kan soms binnen 24 uur kiemen. Nou, maar Griet en kiemen ik heel snel. Dus het hoeft maar even zwart te wijzen. En nu komen de seren van de raapzaad komt nou alweer. Nou, en sommige Margriet ben ik al uitbloeid. En nou ja, dat is massaal. Het wordt wat uniform, vind ik eens. Ik begin de boeteblom te messen in de berm. En het bevenkruid en het fluitenkruid en piepkroet. Nou ja, als ben rond, ik onmiddellijk dat door de tot piepkroet. Nou, ik begin het te messen.
2: Ja, klopt.
1: En dat
2: ja.
1: komt omdat dit nou, zaad massaal is de groente
0: ja,
1: onderdan...
0: Dit wordt inschieden. Mijn oor is van naaie dieken en zo. Om die groente zo gauw mogelijk te bedekken, wordt het inschieden met een mengsel. Nou, daar zit de dissen dus ook bij in. En ja, die vielen hun hier wel tussen. En dit ben eigenlijk niet eens inheemse Margrieten. Deze komen natuurlijk uit Boeteland. Want dat we echt inheemse kroeten hier uit uw eigen land, dat is net te betalen. Oh. Natuurlijk om geld. Maar dit wordt inschieden. Nou ja, en deze die kriepen de macht, hè, om samen te zeggen.
1: Maar dan zoest ik zeggen, oh, wat romantisch, lekker trots van heel veel, maar al die witte
0: ja,
1: blomkes
0: natuurlijk,
1: en die gele knopjes.
0: Ja, natuurlijk,
1: dat
0: is mooi. En ze jaren er ook wel bij. Maar het is wat te, wat er nou gebeurt.
1: Het is te. Want wat gebeurt er als je een heel soort van hert, wat gebeurt er dan met de groen? En met de
0: nou, zo, op een gegeven moment, er komen bepaalde insecten op deze plant. Nou, er zijn composiet, nemen ze dit in. Die witte blomkes eromheen, dat zijn alleen bloemen. En de giel is het hartje. Nou, insecten zorgen oost en kleuren als wie. Dit is voor insecten, het is blauw-groen bijenkleur. Dus die witte, dat is de landingsbaan. Die loopt ze, heen, die triggert ze. En dat is gewoon zeg maar, de richting van wezen, jongens, je maar daarheen. Want daar is de hel in, en daar is natuurlijk ook de hel in. Maar dan had ze maar één bepaalde soort. Of, ja, gewoon verschillende soorten bijkers die erop aankomen. Maar ja, als je een meer biodiversiteit hebt, dan zit ik meer verschillende soorten insecten. En nu wordt het monotoon. Dan wordt het hinderkristen. En dan beginnen er ook oren insecten. Die vroeger wel weer belangrijk binnen voor orenbevruchting van bepaalde planten. Die beginnen ja,
2: met
0: minder
2: elke,
0: te worden.
2: Elke bijken, niet elke blom zien
0: nee, we
2: in
0: nee, nee. Zo, deze is wolza. Dus ieder jaar doet het hartje wij. En je kan ook bijen bij mijn liedse snutjes. Want dat hangt van de snut af wat voor bijen dat erop komt. Dus je kan hier wel van alles vinden. Maar ja, als het alle jaar wit wordt en het
1: Nou, dan hebben dus al je dezelfde bijen en dan sterft uiteindelijk sterren die onderwas.
0: De biodiversiteit van de berm gaat de pot.
1: Maar wat was er dan ontwam? Want dit is gewoon Rijkswettersteed, hè? En de gemeente die donderd dat
0: ik
1: nog niet.
0: Ik weet net wat ik daar ontwam had.
1: Nou, ik gewoon die versketen onder groen als ze beginnen.
0: Hij krijgt een Greenpeace. Dat shot me al eens. Helemaal een kennis.
2: Ja, maar om die blommen versplaatst.
1: Dus, nee, maar wat was dan? Wat je, dat is er. Dus meestal die dienst
0: ervan. Natuurlijk. Het is nou massaal. Iedereen shot het. Iedereen vindt het prachtig. Dat ik het ook heel mooi. Al die witte blommen in het gas. Maar shot nou eens beter dan de berm. Want ja, nog eens toen. De vogelweken er dan nog heen. De vogelweken. Dat is zo'n kroep. Zo'n klimmerke.
1: Ja.
0: En die is dan zeker een inheemse. Maar ik shot verder weinig. Weinig kleur in de berm.
1: Dus dat mensen dat in ieder geval even bezien.
0: Ja, daar hint je nou eens zeker van. Denk van, hé, er mist wat.
1: Ja. Dan moest ik nog even over een excursie.
0: Ja.
1: En een info, jong. Want dit is nou helder. We weten dit mooi, maar
0: we
1: eigenlijk
0: hoe
1: iets
0: kan.
1: Te vollen.
0: Ja, het is iets te vollen. Ja.
1: Nou, dan geven we erop uit.
0: We gaan erop uit. Er kwamen een paar excursies van de IWN na een week zaterdag. We gaan zelf een excursie in Wijn Terpeskar. IWN De Waarden en Oost-Stellingwerf om 10 uur.
1: Wijn Terpes, dat wien je...
0: Ja, Wijn Terpeskar, dat is tussen Oerterp en... En daar tussenin.
1: Ja, die kant op.
0: Ja, Noordoost-Friesland had een orchideeëntocht in het Lauwens Marmedisch. En de regemeente die gaat naar het Vochteloverveen voor de flora en fauna. Dus... En dat is bij de IWN. Ik ga net naar die horen.
1: Maar kist is mooi op de website nog even vier.
0: Ja,
1: mag ik nog even een tip van daar? Want dan ben je altijd op Skielge. Daar ging ik al eens een weekend in. Maak eens de foto's van al die bijzondere eco-ideeën, toch?
0: Ja.
1: Waarom had ik omsnuipen om dat te zien?
0: Even bij paal 8. Achter het reddingsboothuis. Daar haast een hele vallei. Daar zit, ik denk, wel moerasvespen ergens. En de Noordsvader even goed om die heen te zien.
1: Oké, dat is dus mijn foto van wat ik fotografeer. Maar stuur ik daar een foto van naar daar. Wil ik die oprichten.
0: Ja.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja.
1: Oké, dankjewel Betty.
0: Ja.
1: En
0: ik hier nog een info, jongen.
1: Oh ja, sorry.
0: Tizi Jonne, er komt na je natuurgidsopleiding in de september. En er is Tizi Jonne nog een informatie over bij Kannen en Kruiken in Oosterwolle.
1: Dus dat je zat toekwezen willen en soort witte willen van de natuur, maar sterk heen.
0: Maar ergens beginnen. En dan is dat wel een mooie start.
1: Oké, dankjewel Betty.
0: Graag gedaan.
3: Goedemorgen. Dit is Ontoonvoeren. Op en uit. Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: vraag stellen.
1: Turn on, turn out. Kop, dat zit er volgens mij. Ja, dat is Freak Power. Nee, turn on, tune in, kop out.
2: Nou, vind ik mooi.
1: Ik heb nooit al gekondigd deze plaat.
2: Klinkt goed. Midsimmer Dreeën maakt het van het Keertsfield in Weidem joenen op een loftheater. Harmonie Weidem zwaargt in gewerking mij een verskaat om verenigingen en artiesten een muzikale joen. We hebben ja, dat ze verbinding eis heel wichtig vinden. Ons coach binnen vanuit de organisatie van de Harmonie Weidem, Janneke de Boer en haar dochter. Siske Dauma en Niels Kok, beide jeugdleden van de Harmonie Weidem. Is het nou zo'n familie Baren, Janneke?
3: Ik wist het, dat dat ja. Dat is wel het, natuurlijk wel zo. We gingen er in de auto hoor. Ik zei, we kunnen al je voetballen bij de Efkes, maar we kunnen net al je blazen. En er zijn best wel jeugdleden weer van de ouders helemaal net hier uit deze hoek komen, maar die komen natuurlijk in een compleet nieuwe wereld. Want ja, we hebben juster een technische tror in gaan. Maar dan is voor sommige mensen net vanzelfsprekend dat de lessen dan die daar vervallen. Want ja, het instrumentarium zit al in de CLC, zie ik steeds op de field.
2: Ja.
3: Dus het is bewolf een soort familieband.
2: Familieband. Ja. En hoe vies doe dat, Siska, om bij die mem in een harmonie te spelen?
4: Ik vind het zelf vind ik het wel echt heel erg leuk. Want nou ja, altijd wat is. Dus bijvoorbeeld of Salen King met die een mem in de sezen van. Hey mem, kies nu toeter bij een terugbreng naar Husta bijvoorbeeld.
2: Ja, altijd handig.
1: Maar oefen je hem ook alles maar ook hoor dan?
3: Nee.
4: Nee?
1: Nee. Van, hoe hel ik die hechten dan mem help?
4: Nee, dat zet een heel oor instrument als mij. Dus ze had een heel. Haar instrument had een hele lege toon, stem. En die van mij zit een stik heger.
2: Want wat spelen ze toe?
4: Ik speel je een bugel.
2: Een bugel, en dat is een stik heger.
4: Dat is een stuk heger dan een saxofoon, een baritonsaxofoon.
2: Een baritonsaxofoon, dat spelen ze toe dan, weet je, Janneke. En had je dat altijd al spelen?
3: Nee.
2: Hoe is die muzikale carrière?
3: Dat je noodgreep.
2: Oh.
3: Nee, ik op bugel begon en toen op tenorsaxofoon, altsaxofoon. En toen weer een god bij de trompetten. Toen ben ik op trompet gegaan, koek net. En toen hebben we ooit een keer een roentje die wat vol iedereen nog een keer. En toen wie er in die wil heel graag weer om op het tenor. En die wie volle beter. Nou, dan krijg je toch de tenor, saxofoon weer om. En toen kwam de bariton vrij. Ik gat, een stom instrument, die volk helemaal net.
2: Oh.
3: Ah, ik wil hem nou net meer kwijt.
2: Oh, dus er was de leefde ervan. Ja. En wat is nou, dat is toch denkst, wat een heerlijk instrument?
3: Ja, daar komt nog een hele mooie klank uit.
2: Oh ja.
3: De bastoon. En het is net heel moeilijk. Dat scheelt ik wel. Nee, het is gewoon een mooi instrument.
2: Mooi instrument. Ja. En Dios, wat spelen ze dan?
5: Ik speel de trompet.
2: De trompet.
5: Ja.
2: En is dat ook wel die grote liefde, die trompet? Of wat is die route west naar de trompet?
5: Nou, ik speel eerst op trombone. Want mijn huid en mem, die speel ik beide.
1: Dat is best een scoding, toch?
5: Ja, mijn huid speelt het trombone en mijn mem speelt het cornet. Dus ik dacht, dan probeer ik eerst trombone. Dat vond ik net zo leuk. Dus toen ben ik ophouden. Toen ben ik weer wat mooi gong, maar concerten van mijn huid en mem. En toen zei ik van, ik word wel eens webbesiekje.
2: Oh.
5: Toen ben ik op trompet gong.
2: Ja, oh, wat leuk. En nou, misschien les toch om hoe diezelfde is. Dus leef ik dat 10 collega's eens vreden. Hoe doet er het?
3: Heel goed.
4: Fantastisch,
3: ja.
2: Oh, fantastisch zelfs.
3: Dat is fitje, toch?
5: Ja.
3: Nee, ik het heel goed. Ze hebben Barke kunnen examen halen. En Niels maakt erbij steeds met lof.
2: Oh. Met lof.
3: Ja.
2: Dus het is toch fijn dat ze dat oppakt haast.
5: Ja.
2: Want doe wie is het eerst wat meer van oren, sporten en dingen, wokleeuwen?
5: Ja, ik zie wat op voetbal en keertsen soms.
2: Ja, maar nou toch volop van de muziek.
5: Ja.
2: En hoeveel tijd kost het hier dat dan in de week? Hè?
5: Nou, ik moet zeggen dat ik net een heel soort oefening
2: heb. Je bent gewoon zo'n vreselijk vervelend talent.
5: Nou,
2: wat nauwelijks oefent en dan begint te spelen en dan denkt, ja, nou, die doet het, zeg maar. Is dat zo, Siske?
4: Ja, ik denk het wel. Altijd zo weinig oefent en doet het zo goed. En, ja.
2: Dan is dat knap.
4: Ja.
2: Ja, inderdaad. En doe, Siske, hoeveel oren steekst u erin in de week?
4: Nou ja, net heel volle en meestal je oren per week. Soms misschien wel minder.
2: Oh, soms minder. Ja, ik ken dat. Ik weet nog, toen ik vroeger op pianoles zie, dan dacht ik, god, ik moet hem gewoon weer hinnen. Dan maak ik nou maar een oefening. Ja, dat ben je extra?
4: Ja.
2: En ben die ik, Niels?
5: Ja.
2: Ja.
3: Dat wil ik niet jaren.
1: Nee, maar je moet die jongens wel knallen. Dus dat moet wel even wat klinken.
2: Ja, je hebt zo nog wel je best die in haar. Want dit, wat gaat er gebeuren van de jongen?
3: Nou, u is Keertsfield in Weidem, dat loopt natuurlijk in een komke. En daar hebben we nog weer een nieuw kompje in maken. Dus dat is een mini Vrijthof worden. Mooi een tribune. Nee, een podium, mooi een U-vormige tribune eromheen. En daar dat willen mensen ook wel een beetje onderdompelen in het Vrijthofgevoel. Wij spelen daar mooi ons hele vereniging. Wij bestaan uit een fanfare en een slagbrugensemble en wat jeugdoordelings. Wat op zich altijd voetbal en korfbal naast elkaar is, met twee verschillende hobby's. Maar nu zitten we bij machine aan op je podium. Dat doen we net zo vaak, maar dat is wel heel leuk.
2: En je bespeelt nog een bijzonder muziekstuk, Fluid. Dat had betjutting van Jim.
3: Het Stille Wetter is
2: ja.
3: Het.
2: En dat weer van die grote voorstelling Biet Woudergemaal. Ja. Onder de regie van Theo Smedes, hier wie dus een heel groot ja. project Fluid.
3: Ja.
2: En waarom is dit van Jim een belangrijk stuk, Derut?
3: Omdat ik het goed zei, ze de regie lag onder Theo Smedes, maar Evert Bossema had de teksten en de muziek schreven. En Evert Bossema is ooit bij ons begonnen, op het trompet. Sint-Wurg zit ik naast zijn huid van 86, meen ik. Sorry, Remmel, als ik het verkeerd zei. En zijn zus. Evert speelt al heel lang niet meer bij ons. Maar Evert is in september stommen. En toen wonen wij heel graag het Stille Wetter spelen. En dat is gewoon een heel mooi moment.
2: Ja.
3: Heel bijzonder moment.
2: Een eerbetoon,
3: ja, een eerbetoon, ja.
2: Ja, en dan is je mierskepek in Weidem. Ik zorg ik dat het die even ontroert.
3: Nou, je hebt het wel goed zezen, hè?
2: Ja.
3: Dat komt, ja, het ja. komt wel correct.
2: Het komt correct, ja. want het is belangrijk.
3: Ja.
2: En leeft zo'n mierskepek, zou mij ook wel mij... Merk je dat in zo'n harmonie in Weidem?
3: Ja, ja. Ja. Justy Safrene, ik denk dat dat een stik uit de corona... Die herinneringen heen op het heden, heel op Facebook of zo... En dan berichten van mezelf, dan hij de eerste repetitie weer. Of in, moest we op 2 meter zitten. Maar dat gevoel van dingen delen met elkaar en dingen weten van elkaar, dat. En dat is nou net altijd lekker tastbaar. Maar op die momenten toen, oh wat mis ik dat. En ik weet net hoe. En dan iedereen zie ik. Ik weet net hoe dat thema is. Of ik weet net. Dat heb ik toen wel heel erg mist. En dat zit natuurlijk altijd in een vereniging. En ik denk... Vooral bij een muziekvereniging, want muziek is natuurlijk een extra dimensie, dat het extra is.
2: Ja, ja. ja. Die taal spreekt mij ook hoor. Die ja. taal gaat zo ja. verder als worden. Niels en Siske, Joen is dus een groot evenement. Waarom hadden de meesten even naar Weidem ta? Ja.
4: Het is een zeer leuk... nou ja, het liep het een beetje op André Drieu ja. gezet. En het is echt heel fantastisch. Daar kom ik nog oudere meesten en jongere ja. band.
2: Oh ja. Ja, er komt meestal van het verzwaringshoes, hè, toch ja. aan mij? Die,
4: inderdaad.
2: Die ging ook een toneel op, die ja. speel je ook wat.
1: Ja. Reinald ja. Ritsma, Sjonki. Ja. ja, en ja. nog wel meer, hè? Wat ja. binnen nog meer artiesten die het speciaal binnen?
5: Ja, we hadden 2 zangeressen. Ik, Vardouw, ik weet haar
2: achter. Vardouw van der Wouden, ja. hele goede sopraan.
5: Ja. ja. En dan, Toos.
2: Ja, weet, Toos Adema, toch?
3: Toos Tadema.
2: Tadema,
5: ja.
1: ja. Oh, dat is leuk.
5: En dan hebben we nog een toetsenist, Ruben Mulder. En ja, Reinoud. En Sietke Trinks op saxofoon.
2: Nou, ja. dit wordt geweldig. Janneke had meestal denk ik met de Joen in. En wij, hoe komen we nog op kaarten?
3: De kaarten binnen nog. Het schijnt een hele mooie qua waren prima jong te worden. En die binnen te vinden via harmonieworden.nl.
2: Nou, helemaal geweldig. Ik wees hier mijn fantastische jongta muzikaal. En dat je hem er al hier maar van genieten mij. En het publiek mij hem. Dank je wel voor je komst. Janneke de Boer, Niels Kok en Siske Dauma.

0: in streek Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Het is exact 11:10. Tieten Science is hier. Maar het is het Friesland.
12: Goedemorgen, Tieten.
13: Goedemorgen. Rijkswetter stiet had ons van een moment betiet ontwerp west op de Grutte Diek bij Drachten om de skeer te herstellen nadat een vrachtauto daar op zijn kant rekte. Dat ongeluk gebeurde gistermorgen al op de oprit van de A7 uit de richting Grijns naar de N31 in de richting van Ljouwert. Het was een hele tour voor Rijkswetter stiet om alle skeer te herstellen. Zij hier de vrachtauto een heel soort diesel lekt in de berm, wat grutte gevolgen hier, vertelt Christian Kooistra van Rijkswetter stiet.
14: We hebben daar bijvoorbeeld, om een indruk te geven, 45 kub aan zand uit uiteindelijk moeten weghalen. Maar als je dat doet bij een weg, dan moet er ook zand terugkomen. Dus dan moet je weer zand zoeken en die snel ter plaatse krijgen om het te vullen. Anders word je weg instabiel zodra daar weer verkeer overheen gaat.
13: Den Jonker moest de lading van de vrachtwagen oorzet worden, maar daar moest een geschikte vrachtauto vervoerd worden. De combinatie zit ook nog eens vast in de vangrail en moest met luchtkessers en lieren eruit hellen worden. Daarna moest 1000 kantometer asfalt vernijd worden, waarvoor het materieel uit Ljouwert komen moest. En doet door het aankwollen van het asfalt ook nog eens langer als dat verjongen weer. Het verkeer had al die tijd omrieden maten, maar kinderen in Tusken bedel. De twee ziekenhuizen van Frisius MC in Ljouwert en op het Jereveen krijgen beide een eigen profiel. Acute, basiszorg en verloskunde bleven in beide op peil, maar dat Jereveen richt het op sport en de justjes minder complexe operaties, richt ze haar in Ljouwert op de complexe zorg en het hert. In beide ziekenhuizen komt wel aandacht voor vrouwspecifieke zorg. Marielle Wuiten-Eversdijk van Frisius MC luidt uit.
15: Nou, we weten natuurlijk allemaal, dat lezen we denk ik allemaal wel in de media, dat we inmiddels steeds meer weten over dat vrouwen en mannen toch iets anders in elkaar zitten, genetisch anders in elkaar zitten. En toch ook dus een andere benadering of behandeling soms nodig hebben. Daar willen we eigenlijk in Friesius ons met nader op specialiseren, door daar wat meer onderzoek in te gaan doen, zodat we ook voor de vrouwen de zorg beter en specifieker kunnen regelen.
13: De plysje waarschuwt inwenners van de Jouwer dat er op dit stuit nep-plysjes actief binnen. Hebben ze een burgernetmelding, vreeg je de oplichters om geld, sieraden of een bankpas om die aan haar mooi te jan, zodat ze veilig bewaren willen kunnen. En ze vregen je om ruten en dwarren dicht te dwan. De plysje zei maar klam dat mensen daar net op ingeën matten. Waar het benaderen wordt door deze nep-plysjes, wordt vregen voor het dadelijk contact op te nemen met de echte plysje via alarmnummer 112. De Leeuwarden-tennissen Sander Arends en zijn dubbelpartner David Pell hebben geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in Rosmalen. In de hele finale wie je na Arends en Pell juster mooi 6-3 en 6-6 te sterk voor.

0: Tallinn Griekspoor en Botik van de Zandschulp. In de tweede set moest er dus een tiebreak om te bos komen en die wonnen Arends en Simaat maar al van Jochen. De finale van het toernooi zit Jood op het programma. Daarin nemen ze het optje Zizou Bergs uit België en Arthur Rinderknecht uit Frankrijk. En dan het waar. De loft is beroemd. Mike is op een bui, maar de zinnen kunnen er echt bij komen. Er zit een stevige west-noordwestenwind en het wordt zandjegraden. Morgen dan wisselen je zinnen en wolken elkaar uit. Het is meer droog, het wordt ook bij zandjegraden. Maandag is het droog, maar geregeld zinnen en 18 graden.
1: Tegen dank, Tiete. En dadelijk zijn wij de nog meer talenten van de Friesk Jeugd van Varenorkest Commodel. En Tietje Huisman die vertelt wat zij vond van de première van De Paupers.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Voorbij van Melissa Pander.
1: Op en uit.
2: Een goed begin van het weekend.
3: En wij hebben de tafel weer vol met nieuwe gasten die het al hier leuke tips hebben voor u. Zij is dadelijks van Tietje Huisman of het Ierpelospeel de Paupers in Warkum nou een besiekje wurg is. En we tippen nou een heel leuk concert met Friesk fanfaretalent.
0: Ja, want die talenten van dat Friesk Jeugd Fanfareorkest nodig je vreun nu om een concert met hun te gaan. Tak om zaterdag in de Klink in Koudum. Ons komt binnen dirigent Sire van der Ploeg en Gerben van der Ploeg. Hij speelt het Euphonium.
4: Ja.
0: En Vera van East, zij speelt het altsaxofoon.
5: Ja.
0: Even checken, je familie?
4: Ja, wel.
3: Ja, ja, wat krijg je horen.
0: Ja, het is altijd familie. Ja. Hoe ben je een familie?
4: Heid en zoon.
0: Ik kan
3: het wel zien, hè?
0: Jawel.
3: Tietje eikel, hè?
0: Jawel. Ja. We hier nu Harmonie Weidum kreeg met mijn dochter. Hebben we nou heid en zoon. Nou, heerlijk. Hé, hey, hoe is het idee ontstaan om dit zo te doen? Zo'n jong, mijn vriend.
6: Nou, ja. Eigenlijk zit je gewoon eens na te denken elk seizoen van wij willen graag weer iets anders doen. En toen kwam het idee van, we hebben in het verleden heel vaak optreden met bepaalde artiesten. En ik een aantal artiesten die zijn enthousiast dat we dit vaker met dien hebben. En het idee kwam eigenlijk van, misschien is het dus leuk om een aantal artiesten uit te nodigen waar wij vaker als één keer mee optreden hebben. En toen hebben we bij die artiesten een baltje opgegooid. En ze waren alle keer enthousiast en zijn alle keer ja. Het moest wel in hun agendas passen natuurlijk, dus dat we er wel even komen. En vandaar dat we heel blij zijn dat Iris Kroes, Gerbe Douwstra en Maaike Weddershoven volgende week maar eens optreden worden.
0: Nou, wat een geweldige trio is dat.
6: Ja.
0: En hoe begeleerde je hem deze stern? Hoe doe je hem dat?
4: Ah ja, wij spelen een paar begeleidingsteken gewoon, ja, van hun nummers en bekende verskes. En we hebben zelf een aantal steken die we spelen.
0: En Vera, is het oors om een jonger te begeleiden of zelf een stik te spelen?
5: Ja, dat is voor oors, want dan mag het wel echt maken samenvoegen. En het is, als het een eigen stik spelen is, dan spelen ze het met het orkest samen. En als het begeleid, dan was het wel echt samenvoegen met de zanger inderdaad. Dan mag ik de zanger helpen om... Ja, in het stik eigenlijk.
0: Ja, correct. En wat had een zanger dan van die nodig?
5: Zo goed.
3: Tempo. Tempo spelen, denk ik.
6: Ja, tempo. Ja.
0: Vaak is het net dus te rap.
6: Nee, maar sommigen hoor ik wel van op tempo.
0: Ja, Gerbe had wel van op tempo, hè?
6: Ja. Ja, Gerbe is vorige week al een bus op repetitie geweest. En
0: Je
6: zei inderdaad van, horen we van de cliffs door we dan onder andere.
0: Ja.
6: Maar het wel een bepaalde drive in zitten.
0: Ja, precies.
6: En... ja, dat is. En, maar een heel soort artiesten zijn ze wel. Wij willen altijd wel droegen door een orkest. Hè. Het begint op een gegeven moment toch wel. Zeker als dan met hun repeteerd heeft, dan komen ze in een bepaalde flow. En dat is toch wel zoals mijn geluidsbaan of mijn.
0: Zeker, ja. Het is heel riek viel dat. Wat ik van mezelf weet is dat er in de repetities vaak bij het orkest door de dirigenten zijn net al loed.
6: Nee.
0: Net al loed. Klopt dat in dit geval, ik Gerben? Maar studeer ik een beetje in orde, want het is maar in je zanger natuurlijk.
4: Ja, die heeft wel versterking natuurlijk.
0: Ja,
4: maar,
0: uiteraard.
4: Ja, het is wel zacht, ja.
0: Dan mag die inhouden,
4: ja.
0: Ietsje. En is er ook een stuk waarvan de Stinks No King even helemaal vol gas, Jan?
4: Nou, we hebben zelf een B-stikken. En in ieder geval is het concourswerk. We hebben in maart Mardi en On een kampioenschap. En dat hebben we daar spelen. Nou, dat is wel meer uitpakken. Ignition heet dat.
0: Ignition, dat klinkt ik al...
3: Branding, toch? Ignition?
4: Ja.
3: En dan gaat een raket omheen.
6: Ja. Ik had het ook goed.
3: Ja, oké.
0: En hoe ging het?
4: Ja, prima. Wel, zaten we verwachten hier.
0: Ja,
4: dus,
3: Met lof.
4: Nou, dat...
3: kreeg je het. Er is hier maar lof en is hier al gestudeerd.
0: Ja, dat klopt.
3: Ja, bij lof. Wel kijk, Roelof. Ik ben altijd maar lof.
0: Ik ben altijd maar lof. Wow. Oh, dat is heel
3: ja, slim. Maar slim.
0: Ja, weet je trof. Maar zie je, dit is ook een soort talentengroep. Hè? Je komt net samen bij.
6: Nee. Het Fries Jeugdvaren is opgericht om Nijs, die eigen dwarsorkest... mij het dan. Vaak vragen we dirigenten of mensen melden zichzelf aan via onze website. En dan was het minimaal een bepaald niveau om in te stromen. Ja, net iedereen, we binnen wel het Fries Jeugdvervaarorkest. Dat is wel echt vereiste.
0: Dat is dus, wel een talent.
6: Ja.
0: En Vera, hoe zat de wieken er dan van die uit als het Nijst in eigen squallen Door hast een eigen orkest en dan ook nog dit orkest. Hoe zit zo'n weekend er van die uit?
5: Ja, het is druk, dat zeker. Ik werk er nog bij, dus ik net ja, een hoop jongen binnen vol inderdaad. Maar ja, gewoon studeren. Ik word thuis op de stikken natuurlijk. Het is wel druk inderdaad, want het is de repetities. Het scheelt wel dat Fries Jeugd van Vaarorkest het Ingrid 2 weken had. Maar de optredens komen er ook wel bij, dus het kost het wel tijd inderdaad.
0: En discipline.
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
3: Wat is dit instrument ook alweer?
5: Alt-saxofoon.
3: Alt-saxofoon. Ja. Ben je er een soort van altijd, hè? Saxofonist, of net?
6: Ja.
3: We hebben een soort nodig in zo'n orkest?
6: Ja, we hebben in verhouding bugels en saxen. Daar hebben we eigenlijk het meest van nodig.
3: Waarom?
6: Dat is echt het kenmerk van een fanfare natuurlijk. Daar draait het orkest op. Het zachtkoper, bugels, baritone, eufonium, bassen. Maar ja, als je een eufonium hebt volle meer geluid. Dus dan moest ik weer een aantal bugels zien om de goede balans te krijgen. Okay. En alt-sax is wel iets specifieks voor een fanfare. Ja.
0: Okay. En Gerben, nou zit in deze talentengroep. Dus het had in aandacht. En die vindt het waarschijnlijk ook heel mooi om te dwalen. Hoe zorgt u die takkomst? Was kreeg ze hem uit de richting dirigeren? Of wat was met de muziek?
4: Nou, ik wil verder niks in de muziek.
0: Oh. Nee. En zei je hem van heel verstandig?
6: Ja, dat is.
3: Ja. Nee, maar hoe niks? Gewoon lekker genieten, meer net, geen druk?
4: Nee, gewoon als hobby. Ja,
3: ja precies. Ja. Ja.
0: Gewoon net, als hobby. Want wat is de dream? Net in de muziek, maar?
4: Nou ja, ik wil letter het les bij een braas bent nog erbij.
0: Ja, dus, precies. Daar is die werk als?
4: Ik wil letter arts worden.
0: Arts. Nou, dan kun je als hij het een grutsk op wijze.
4: Zeker.
0: Dat is ik een W. En doe, Vera?
3: Wat was dan weer als grut best?
5: Of ik let de grut in. Misschien wel iets bij de plisje of iets. Maar de muziek bleut wel een hobby. Nou, wil ik gewoon zelf in vierde groeien inderdaad.
0: Prachtig. Plisje en een arts en lekker spelen, Den Nijs. Nou, dat is echt een prachtige toekomst. Dank je wel dat je hem er wien. Hoe komen we aan kaarten?
6: Via de website. En er zal vast volgende week voor de ledcomers zal ik naar elkaar doen in de zaal.
0: Ja, het is grut, hè?
6: Ja, hopen we natuurlijk net. We hopen natuurlijk dat we van tevoren niet verkocht zijn. Dat is het mooiste wijze. Maar... ja, via de website fjvo.nl. Kim kaart bestellen.
0: Nou, een geweldig concert wens ik mij en Freun. Siede van de Ploeg, Gerben van de Ploeg en Vera van der Iest.
2: Op en uit. Maite Rozendaal en

0: difunto.
1: Juan es mi la camisa negra.
2: Wat vond je ervan?
3: Het is al hier een verste prik bij op een uur. Tien uren heen hebben we rond de Fries recensenten om u te leren terug het grote aanbod van theatervoorstellings, films, uitstallings en boeken. En Juwet is theaterkenner, oud theaterdirecteur, toneelspeler en Iepelhof-specialist. Ja. En Hurdekonten-specialist, want dat krijg je ook op die bankjes.
1: Wat voor ding?
3: Hurdekonten, op die bankjes.
1: Hurdekonten, ja zeker.
3: Is net, is dat
1: ja,
3: een
1: ja, maar ja, ik heb een kussentje maar. Hè?
3: Ja, dan komt dan maar zo'n hele poeren vol met ja. Attributen.
1: Tekkers.
3: Ja. Tietje Hartman. Ja. Huisman, zij is yes. Zij zegt je Justin even mij.
1: Ja.
3: Het stik door van de paupers, dat is even mij onder diek bij Warkum.
1: Ja, klopt.
3: Nou, vertel, neem eens maar. Ja. Want het is een pittig thema.
1: Het is femicide. Een heel pittig thema. Huiselijk geweld en femicide. De paupers brengen heel vaak stikken mij een maatschappelijk onderwerp. En nou, dit is wel heel pittig. Dus ja, ik ging direct heen van wat gaat hier gebeuren, hè? Wat gaan we nou zien? Als je er aankomt als publiek, dan het is net zo'n soort publiek, ongeveer 90 man, jaarde ik dat erin kennen, en het speelvlak is een soort arena, het is rond. En wij zitten als publiek zit je in een hele ronde eromheen. En dan het stik iepend mij een vrouw die het deer op de groen leidt. In een zwart jas, het zoon, en die luidt op de grond. En daar begint het maar. Dus daarmee weet je, daar gaat het stik heen. Dan veroordeelt de setting eigenlijk en vertelt zij, of zij liet zien wat de geschiedenis is dat tot dat gebeurde laat had. En dat deed mij heel erg denken aan het boek Ik was zijn bezit van Carola Jansson. Dat is een boek wat vorig jaar uitkomen is en dat vertelt het afschuwelijke verhaal van een vrouw die het hier mij te krijgen hoorn had. En zij had haar ontwrakselen eraan, maar in dit stuk van de paupers, ja, die vrouw die leidt, hè, dus daar ging me heen.
3: Is dat net beklemmend? Dat is eigenlijk al wat.
1: Nou, nee. En ik zal ik uitlezen waarom dat net is. Want eigenlijk had dat het mij te krijgen dat je dus van tevoren weet, daar gaat het heen. En dat is dus die geschiedenis die zeg je. En die vrouw die begint te vertellen over dat ze vereerlijk is en dat ze helemaal bedolven werd onder de liefdesverklaringen van die man. In de literatuur noemen we dat dan de love bomb. Hè? Dat is zo langzamerhand ook wel een bekend fenomeen, denk ik. Dus in het begin van zijn relatie wil je helemaal, je bent de prinses en hij is de prins op het witte paard. Dat is helemaal geweldig. En vrij snel daarna zie je dat die relatie verslechtert. Ik zal er Sanne wel wat over zeggen. Ja? En we zeggen ook de man. Dus ze stellen zich voor. En de man die eigenlijk helemaal in het begin van het stuk vertelt. Het is heel makkelijk. Ik hoef alleen nog maar te zeggen wat zij jaren wil om haar bij mij te krijgen. Dan is er nog een dochter in het stik, Jura. En dan binnen twee helpverleners, binnen vier acteurs. Dat de paupers van dit onderwerp kiest, vind ik dapper. Zeker ik, dat was het maar amateurspelers. Het is dapper, ik heb daar respect voor. En ik denk dat de paupers hiermee het gesprek over dit onderwerp, huiselijk geweld en femicide, epen je wollen. Het hiet door. Ja, dat is ook een logische titel. Wat gebeurt er achter de door en wat zeggen we? Ik moet ook nog even zeggen dat in het stik er omheen roemen we terug figuranten die als het ware hun oordeel, het oordeel van de buurt jouwen op wat zij waarnemen. Dus in het begin, keurige familie, leuke man. En dan later in het stik, ja, ik hier het wel tocht, want ze zeggen ook altijd zuterig uit. Zo, het oordeel van de buurt. Het stik wordt spelen dus terug die vier acteurs. Maar wat ik krijg is, die man die jou dus helemaal in het begin zien eigenlijk zijn motivatiepries. En die vrouw is het slachtoffer en dat is het. Dus die man is de slechterik, de dader en zij is het slachtoffer. Dat is ook heel duidelijk. En dat vind ik de sterkte en het zwakte van het stik. Want je kiest wel voor een theatraal concept voor dit onderwerp. En theater vreegt ook dat er spanning in zit, in dat we dingen net weten. Dat we dingen echt net weer te maaien, bijvoorbeeld. Of dat dingen oors binnen. Dat we zeggen dat dingen oors binnen achter de door dan van de door. En die nuance, die gelaagdheid, die mis ik. Hoewel die spelers mij hart en ziel dit spelen. En ik zeg ik de leefde van het stik. En ik zeg ik dat ze achtersteen, erachtersteen. Maar ik mis de vraag, want door vragen is dat beklemmend? Nee, zeg ik, dat is het net. Oh. Omdat het eigenlijk in het stik een beetje platslijn is. En dan komt hij net meer zo binnen. Dus wat ik best wel mis, is mijn rol als publiek. Wij zitten er heel dicht op. Ik heb geen vraag. Ik ken advocleer binnen alleen nog maar zeggen wat verschrikkelijk.
3: Ja, oké. Okay. Mm.
1: Dit is verschrikkelijk. Ja, dit is verschrikkelijk. Maar ik krijg net de vraag, wat heb ik zien? Of wat zeg ik in mijn omjouwing? Of wat dacht ik? Of, dus in die zin beklemt het net. We zeggen ernaar. En dat vind ik jammer. Het ik mijn spelstijl te krijgen. Dus leelk is heel leelk. Slachtoffer is heel erg slachtoffer. Dus de nuance, de gelaagdheid. Nou, daar kan deze voorstelling echt nog in groeien. En dat gun ik het ek. Want nogmaals, ik vind het dapper en mooi dat de Paupers kiest voor dit soort onderwerpen. En de sist het, maar de mast het maar dwan, hè? De mast het maar door. Dus het is eer beloofd. Dat is echt nog een moeilijke factor.
3: Heeft dat nog een extra taak?
1: In het beeld, er worden mooie beelden maken. Het is heel simpel, het is net een groot decor en dat is er al je net. Ja, ik, dat kun je uitbouwen nog. Ja. He, van er is meer mij te dwan. Dus ja, ik denk iedereen die dat wil, die zegt van ik wil dat zien, ik wil daarom nadenken, ik ging daar vooral heen. Maar de vragen, de beklemming, die het zeker in zich had potentieel. Die kan echt, dat kan echt nog groeien. En ik wil graag als publiek, als ik er zat dicht op zit, ik mij in de vraag van wat doe ik? En wat zeg ik? En wat is uw rol? En hoe delen we dit? En ja, dat is, daar is nog een hoop winst te behellen.
3: Kan dat nog? Kist dat nog oppassen?
1: Ik denk in speelstijl kun je nog wel wat doen. Dan kun je nuanceren. Hè? Je kan een volley zetten. Dus dan ben je leuk. En dan bam, dan komt die leuk. Maar dan kun je het echt opbouwen. En daar wordt het eigenlijk vilijner van. En eigenlijk wordt het er erger van. Dan kun je slachtoffer wezen. En dat is het dan. Maar de kist ook die slachtofferschap opbouwen. Trog bijvoorbeeld dat wij dat als publiek net witte maaien. Daar wordt het heel spannend van. Dat is een theatraal concept. Wat u als publiek meeneemt. Bijvoorbeeld dat we weten dat ze slachtoffer is. Maar dat ze wil net dat wij dat weten.
3: Ja.
1: Dat, en dat binnen spellagen die kist wil ombrengen, ja.
3: Nou, misschien is er nog wat te doen. Althans,
1: ja, dat klinkt,
3: dat is, klinkt raar. Want ja. Dat wist je net om tips te Jan. Maar wel om die idee te Jan. En ze het ontwat.
1: Dat vind ik geweldig, ja.
3: Ons 20 juni is het nog te zien. Ja. Het is zelfs wel een beetje wat verscoopt met Ryan en alles. Maar ja, zorg even op de site van de Paupers. De kist heel goed vinden hoe en wat. De binnenkaarten, dus de kist er altijd nog wat. Dank u wel, Tietje Huisman. En wij, ik weet het ook, is het echt een oerol, toch? Of net?
1: Ja, dat ik ben een oerol, men je. Ja,
3: ja, nou, we kunnen aansnel even een sfeer proeven. Want Wendy Kennedy is voor u op het eiland. En zij is bij een van de vaststellingsder.
0: De app van Omroep Friesland op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
4: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we oors eens omzien naar zijn steen op stoel?
8: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
7: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
8: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden?
8: Waar een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt,
7: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Best een leuke tip voor de voorstelling, optreden, opera, concert. Ja, dan ben ik al eventjes op de achtergrond. Er komt ook een leuk concert te doen. Dan kist ook nooit een berichtje sturen via de Omroep-app. En verder ben we dadelijk live bij Oerol. Ja, maar ik zei ze bij Oerol op Skielge. En weer dus een stik uit live uit Canto Ostinato van Wiebe Kaspers en Johannes Hipma.
5: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's is de van Elseny.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
12: Easyzit.nl, dan zit je goed.
13: Doe hast een hoes aan het wetter en woest dit verkeerpje. Dan zie ik eens de makelder die dwijnen aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou dan nog, wonenaanwater.nl.
14: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit je goed.
0: Op en uit.
15: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Rob Friesland. Wij gingen mooi vierde, maar de tweede oeren op een uur. En derdien hebben we omtinken van een midzimmerconcert in de tuin van muzikant Wiebe Kaspers.
1: Ja, in die tuin is heerlijk lezen tussen de strierbaan, geniertje van de canto ostinato. En we krijgen dadelijk een heerlijk voorproefje.
0: Ja, van Wiebe en van Johannes zit al klaar. Vierde komt Klaas Del, mooie bloemen en planten. En heeft ook nog wat leuks georganiseerd en kist nog wat reuring broeken. Stuur dan nou die berucht.
1: We binnen Joertek live op Oerol. Uw verslagjouwer Wendy Kennedy die is daar en neemt u mij op reis door het programma. Waar neemt u mij naartoe, Wendy?
2: Ja, hoi Ted. Nou ja, ik sta nu op West, op Skielge, waar het krijgt, waar een boot omkomen is. Dus we zullen zo meteen weer ladingen, mijn meesten op de fiets hier loskomen. Ik sta hier nu ook nog naast de tonnenlood, die is verbouwd. Daar is zo meteen ook wat te zien, dus ik straks ook hier mijn taal nemen. Maar eerst zo meteen zal ik even vooruit zien op 10 dagen Oerol.
1: Nou, dat klinkt geweldig. We gaan van Oerol West van alles beleven. Ik eerst weer naar op en uit hier live in de studio. Want ook in Friesland, aan de verste wal, is van alles te beleven. Daar zullen Wiebe Kaspers en Johannes Hipma no live voor u een stukje uitspelen. Het is de canto ostinato van de bekende componist Simeon ten Holt. Maar nou dus live bij u in op en uit Wiebe Kaspers en Johannes Hipma.

0: Wauw, prachtig. Kom gezellig bij u zo'n tafel. Wiebe Kaspers en Johannes Hipma. Want nij twakke bin door wo Wiebe graag zien prachtige tuin hier bestellen van de midzomerkanto. In het prachtige Jorvet Kister, orenwiekensneinte joen, heerlijk voor dremen. Welkom beiden.
1: Dankjewel.
0: Je dit al noffelijk. We hier nog piekenvel.
2: En, ja, fijn.
0: En ik dacht, ik moet wekker bluwen. Want ik ging al helemaal met de eren dicht. Ik dacht, iemand zei ik nog praten.
1: Ja.
0: Heerlijk. Eerst even wat over het muziekstuk zelf. Want ik koos in dat je heel erg contact met ook al hier ook al in dit kwartenstuk.
1: Klopt, ja.
0: Maar je zullen natuurlijk op die jong volle lakken spelen. Dus hoe praat je hem dat mij ook al af?
1: Nou ja, het is een stuk. Elk blokje wordt herhaald. Tenminste, dat mij zelf zou vaak herhalen als worst, als muzikant. En we hebben steeds bij elk begin van elk blokje hebben contact. Of nou ja, een beetje in zijn eerhoeken van Suriname koor of net. En ik knik. Als ik knik op het begin van een blokje, dan doen we dat nog één keer en dan geven we het rond het volgende blokje.
0: Oh, wauw, het is voor u heel ontspannend om naar te luisteren, Johannes. Maar hoe is het om het te spelen?
3: Nou ja, het is een heel bijzonder stuk. En het leuke is dat we eigenlijk ter plekke zijn maar bepalen van hoe lang je met rol. En voor mij is het vooral de uitdaging steeds maar om die concentratie zo lang vast te houden. Goed op wiebe te letten. Want dat hebben we al praten. Wiebe die houdt om wanneer dat we trok in. Ja, dus ik vind het zelf een fantastisch mooi stuk om te spelen.
0: Ja, vreemd. Uiterste concentratie.
3: Ja.
0: Maar dat is ergens gekken nog voor een brein misschien echt wel weer ontspannend. Want het is heel mindful. Dan kun je alleen nog maar dat bezig zijn. Ja, en net gewoon iets oorstinken, toch?
1: Ja, voor het publiek is dat wel oors, want we horen heel vaak dat mensen hele levensreizen maatje bij het luisteren van dit stuk. Er is 12 heel uren, of bij ons 12 uren doen we dit keer. 12 uren lang moest die oerjan on iets heel repetitiefs. En er zitten meestal soms maar dat de trin over de wangen rol je.
0: Wat, zonder te verklappen, privacygevoelig hoe of wat of wie. Maar wat voor soort reizen maakt je meestal dan mij? Wat reist dan weer waarom?
1: Nou, het stik neemt je heel erg mooi op bepaalde emoties. Is maar. Soms wringt het heel erg en soms is er weer ontlading. En soms is het weer heel spannend en dan komt die ontlading weer. En ik denk dat dat...
0: En wat gaat dan wel eens van iemand jet, wat van reizen, een bepaalde gebeurtenis wat naar boven kwam?
1: Ja, gebeurtenissen in meestal hun leven, die ze krijgen maken hebben, die komen dan heel erg naar boven.
0: Ja, zeker een soort verwerking zou samen, mij ook hoor, mij die muziek.
1: Ja, maar het is vooral heerlijk, hè?
0: Ja.
2: Ja, want ben je dan 12 uren non-stop ontspinning?
1: Ja, we hebben één keer gewoon, toen speelden we in het kerk van Jorvert. En toen begonnen we om 9 uren. En op een gegeven moment jij de klokken en we weer nou op 3/4 ongeveer. En ik jij de klokken van en ik telde mij en ik telde half.
2: Onder de spieling.
1: Half keer, ja. Dus ik dacht van, och, we moeten nog maar een lied stikje en we moeten eigenlijk nog een oeren. Want ik wil het heel graag op, nou, 3 oeren mikken. Het waren heel 3 oeren. En toen hebben we, nou, ik hoorde nog een jelloeren rekken, maar echt net langer. Maar toen bleek dat ik een slag mist hier. En dat we 3 jelloeren spelen hier nu uiteindelijk.
0: Dus dat klopt helemaal bij die gevoel. Dus toch dat kind net langer.
1: Ja.
0: Dat klopt uiteindelijk toch.
1: Ja.
0: Ja, oh, wat bijzonder. Hey, en die Simeon ten Holt, waar is dat? Wat is dat voor componist?
1: Ja, dat is een van de bekendste componisten in Nederland. Die de minimal music maken. Want hij is in 2012 net volgens mij verstoren. Komt uit Bergen, Noord-Holland. En heel veel van dit soort stikken maken. Dit is de populairste. Maar ik Meandres is een heel mooi stik.
2: Want was dit het voor canto of ostinato? Wat is de vertaling?
3: Ja. Nou, canto is volgens mij lied, hè, of zang. En ostinato is herhaling, repeterend.
2: Oh, ja.
3: En dat is het stuk natuurlijk.
2: Dat is meditatief ook vaak, hè? Want dat juist in hem is. Heel vaak juist dat dan weer om.
3: Ja.
2: Ik heb een vriend die het erbij mist en die zei... ik zie het op mijn strierbaal de vorige keer, maar ik ging nou werken, maar dan wil ik lezen. Want dan liep het me saf volle lekkerder.
0: Dan kun je nog meer ontspannen.
3: Ja, ja, maar dat zei ik. Ik wil zien mensen die het zeggen, ja, maar wat voor stik is het? En vind ik dat dan wel mooi, maar ik wil komen. Dan zeg ik van ja, die beleving is voor iedereen heel oors, want dat is natuurlijk persoonlijk. Maar ik vind zelf wel, toen wie bij mij het stik een carrière liet, toen vond ik het net direct een heel mooi stik. Maar je moet leren om je, zeg maar, als je er binnen, er echt een oor te gaan.
2: Heb je zelf wel eens lusten? Gewoon als net spelen en lusten. En wat gebeurde er bij jou dan?
3: Nou ja, op een gegeven moment komt ze helemaal wel in het stik. En dan
2: kun je er nog een moment eruit pikken, dat is oh, ik krijg emotie of wat gebeurde er?
3: Nee, maar wel het gevoel van dat het besef van tijd een beetje voortgaat. Dus hij heeft net het idee uiteindelijk dat het 12 uur dwars heeft. En dat jij heb ik wel een heel soort waarom, hè, van mensen.
1: Ja.
0: Maar de tijdloosheid.
2: Ja. Oh, heerlijk. Ja. Ja, is dat lekker?
0: Ja, want
2: dan zit je de hele tijd met die klok.
0: Het is echt iets voor u om even heerlijk de tijd los te litten. Maar en bij die in Jorwert, in de tuin, dat is nij. Waarom toch, ik hel je het zo tegenbij, want het is ik wel persoonlijk om het zo tegenbij hoe te houden.
1: Nou, we hebben een grote vijver, daar hebben we twee grote taluten, heuveltjes hebben daar omheen. En die ben heel geschikt om lekker, het heeft een hele mooie hoek om op te lezen. En we kennen best wel volle mensen kwijt. We mikken op 250 man.
0: Zo.
1: En,
0: hoe organiseer je dat bij hem thuis? Want hoe kun je net meesken? Dan kan je nog koffie schenken. Als ik speel je maast.
1: We hebben een grote bar. We hebben een foodbar. We hebben al je mooie picknicktafels, staattafels, mooie lachjes al hier. En nice, dat is maar op het loon lezenkist. Ik kom er deze week nog hangmat tickets in de aanbieding. We hebben al je mooie stroonstoel. En er komt nog een druwend vlot, werd voor jou meestal op Lissekinnen.
2: Nou, dan je, had je dit georganiseerd, maar dan had ik wel zelf een pot lezen.
0: Even niet die hangmat.
2: Hoe ken je mijn koor eigenlijk? Hoe is dat gong?
3: Nou, dat is, ik denk nou een Iras Tolleflien ongeveer. Toen zitten wij een keer te eten bij de Doel. En
2: in Frenscher is dat?
3: In Frenscher, ja. En uit mijn holle weer op mijn tennisteam. En daar zit een jongen achter de piano te spelen. En toen zag ik in een van mijn maten van die jongen kan mooi spelen. En ik zie het zelf toen correct. Ik denk een ier op pianoles, want ik ben eigenlijk vanuit het harmonieorkest waar ik altijd spelen, ben ik oerstapt op piano. Nou, en toen letter die wiekenhekkers vregen bij het doen van wie dat. En toen zag ik wie bebellen. Eens maar het idee van misschien wil wie bij mij wel les, Jan. Nou, dat is ik gebeurd.
1: Ja.
3: Ja, toen hebben we elkaar wat beter kenleerd en ben vervreemd worden, want heb je gewoon een goede klik. En,
1: toen wel.
3: Ja. Ja.
0: En, maar wat mooi, dus toen zat inspirator eigenlijk op zo'n onverwacht moment Chinkhouse. Want wat voor bijzonders had Wiebe als muzikant, want die daar kist dat nou waarom mee? Dus toch zei hey, wat maakt het hem toch echt een bijzonder muzikant?
3: Nou, ik vind dat Wiebe is gewoon heel getalenteerd. Hè? En je merkt bij Wiebe dat hij kan heel goed zijn gevoel in de muziek lezen. En ik ben altijd wel met muziek bezig. Ik heb dat zelf van nature minder, ik maak er voor mijn gevoel meer voor dwan. Maar het gemak werd mooi wie, zeg maar, spiel het en het gevoel er zeg maar inloopt, dat vond ik heel mooi. Nou, en daar toch dacht ik, ja, dat, hè, daar wil ik ook wat van leren.
0: Ja, mooi.
3: Nou, dat hebben die in. En voor mij is dat harde werking dan voor wie, maar ja, ik vind het hartstikke mooi om te dwan.
0: Ja, prachtig.
2: Maar is dat nog even een keer? Is het dichterbij gaan bij dat gevoel van, ik ken dat nou echt, ik heb daar iets.
3: Ja, maar ik vind sowieso muziek een prachtige uitlaatklep. Dus ik spiel natuurlijk een heel soort. Ik ben ik net per se direct van het optreden. Dat komt ik echt wel trouwen dat we dat theater wel doggen. Maar ik vind het gewoon heerlijk om met muziek bezig te werden. En daar lekker, nou was het ook recht zoist. Alle aandacht even alleen nog op de muziek, dat is gewoon heerlijk.
2: Fantastisch,
0: ja. Ja. Ja, prachtig mooi. Waar denkt ik wel echt even in die tijd leerziet. Mij ging in die gevoelige muziek van deze twee man, mij Simeon ten Holt, zien mooie kanto. Hoe komen we elkaar?
1: Die keer schreef je op www.midsomerkanto.nl, kanto mooi en C. En het belooft echt prachtig mooi waar te worden.
0: Dat helpt ook wel volgens mij. Ja, dat kist ontspannen.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk. Ja. Nou, dat is dus, daar komen snijn te joen in Jorven te brengen.
1: Volgende week, ja.
0: Ja, dat is orenwieken snijn, maar ik nog zeggen. Ja, precies. Nou, heel fijn dat je hem je weer en je gevoel en je muziek even meebracht hier naar u in de studio.
3: Dankjewel.

0: to me. Good news, bad news, Laurie Spee.
1: Ja, op Skiel is juster de 45e editie van Oerol uiteindzet. En wij doggen deze week bij de Omroep op Verskate kanaal verslag van dat gruste Ierplof theaterevenement van het Lom. Misschien wel van Europa, dat ben ik even kwijt. We schikken jullie daarom nou live maar verslagjouwer Wendy Kennedy. Zij is de S, is juster omgaan en zij zit de boorten vol met mensen die er zin in hebben. Al binnenkomen daar op West. Goedemorgen, Wendy.
2: Goedemorgen, Olaf.
1: Oeh, dat heeft lekker de wien in het hier. Het is nog net echt het Oerol waar, maar is het wel het Oerol zweken al voor die?
2: Ja, het waar, dat werkt nog net zo mij. Het is echt een stuk kouder dan juste, maar ja, dat is echt Oerol. Het is nog steeds droog, mensen blauwen nog steeds komen. En ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat wij de komende Jochen dagen is het nou verwacht je kennen. Ik heb nou hier Sabine Pater, zij is artistiek directeur van Oerol bij mij. Maar allereerst, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wees je zo persoonlijk het mis naar u?
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb hele mooie dingen gehoord over de voorstelling Chronos van Dunja Jocic en Silberzee. En prachtige stalen installatie in het bos van Luplak. Wordt een hele mooie dansvoorstelling. Daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja, en het waar werkt het nou nog net aan mij? En verneem je hem dit nou echt in het eerste weekend in de drokte?
3: Ja, we zagen het zeker gisteren op de eerste openingsdag. Kijk, hele gezellige bezoekerszaal. Lange rijen bij de servicepunten met iedereen die een festivalbandje op kwam halen. En dan zie je op zo'n eerste dag ook echt weer even een piek in het aantal tickets en bandjes dat wordt verkocht. Dus dat voorspelt veel goed voor het festival.
2: Ja, dus meestal lieten zich net zin horen dat het eerste weekend dat het waar wat minder is. Lieten wat oordingen erbij pakken. Heel wat natuurlijk het strittheater. Dat jettek echt bij Oerol. Wat kunnen we verwachten dit hier?
3: Ja, dat hoort zeker bij Oerol. Dat gaat vandaag ook van start. Vanaf vanmiddag is het 9 dagen lang te zien in de straten van hier op Westerschelling en Midsland en ook verspreid over de rest van het eiland. Er komt een hele bijzondere act, die heet The Air Between Us, helemaal uit Nieuw-Zeeland, van Chloe Loftus. Een dansvoorstelling met twee acrobaten, waarvan één in een rolstoel. En zij hebben een prachtige partnerdans hoog in de lucht. Daar verwacht ik heel veel van.
2: En wat binnen echt voorstellingen waarvan je moet denken van, nou ja, dit zullen we wel eens de highlights willen kennen.
3: Ja, ik noemde net al even Chronos, maar gisteravond was ik bij Threads van Remy van Kesteren. Hij heeft een prachtig locatiewerk gemaakt samen met lichtkunstenaar Jurjen Alkema. Fenomenaal op de crossbaan. Ze hebben echt een landschap gecreëerd over een landschap heen. Remy van Kesteren is natuurlijk een bekende harpist. En hij wilde heel graag een groot werk maken voor locatie. Nou, waar kan je dat beter doen dan natuurlijk op Oerol? En dat is echt een fantastische voorstelling waarbij harp overgaat in een soort dance. En de projecties, het is alsof je in een soort van vloed zit. De bomen komen tot leven. Het is echt fantastisch.
2: Ja, en er binnen verspreid door het eiland ben ik al jaren beeldjes en kunst dingen te zien. Ja. Dat meestal gewoon nou ja, op de fiets samen maar zijn oren in de kinnen. Mij een bandje dan wel beziekje kennen. Maar de streken is er ook, he, van Mark van Vliet. Dat is eigenlijk een soort van eerbetoon aan Joop Mulder. Ja. Dat wordt elke keer mijn Oerol en in de Simmer weer opbouwd. Maar dat is dit hier voor het laatst. He. Ja. En wat gaat hier mij gebeuren? Wist dat ik?
3: Nee, ja, het is inderdaad helaas dat hij voor de laatste keer is opgebouwd. Hij is ooit bedacht, ook voor tijdelijke installatie. Vandaar dat hij niet permanent kan blijven staan. Hij is nu net weer opgebouwd vorige week. Hij blijft staan tot begin september. Dus voor mensen die ook buiten het festival willen komen, kom vooral nog één keer de streken bezoeken. Ja, en daarna wat we natuurlijk doen met Oerol, al het materiaal wordt weer hergebruikt. Dus waarschijnlijk zal je het weer terugzien in andere installaties of andere projecten.
2: Ja, het waar is nog net al te best, maar er komt mooi waar aan. In de rit van volgende week verwacht je dan ook extra drokte?
3: Ja, zeker. En ook kijk, nu waait het natuurlijk hard, er waait een frisse wind. Maar gistermiddag zat ik al heerlijk in het zonnetje bij een voorstelling. Het weer gaat alle kanten op. Je ziet telkens de lucht veranderen. De ene keer is het strak blauw en de volgende keer zijn er weer wolken. Maar inderdaad, met het mooie weer voorspeld, verwacht ik zeker dat mensen komen. Je kan bijvoorbeeld ook een dagje komen. We hebben samen een dagretour met Doekse. Dus mocht je denken, nou, ik kom even een dagje naar Terschelling, dan kan het ook spontaan.
2: Ja, dankjewel. Soort succes nog komende weken. Wij gaan zo meteen gauw naar Binta, de tonnenlood zien. Want dan zullen we even praten met een aantal band van het eiland die het echt belussen binnen bij een van de projecten van Oerol.
1: Hartstikke leuk. We willen volle meer nog van Oerol. Dus naar Alvoeren komt Wendy weer om. En dan zullen we het oer de Skilgertaal hebben.
2: Dankjewel.

0: stem.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is in je minuut hoe jij van Alven. En ons coach van het Frieske Nijs is Tieter Seijens. Goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. Rijkswettersteed had ons van de morgen betiet onder het werk west op de Grutte Diek bij Drachten om de skeer te herstellen nadat een vrachtauto daar op zijn kant rekken wie. Dat ongeluk gebeurde justermorgen al op de oprit van de A-San uit de richting Grijns naar de N30 in de richting van Ljouwert. Toen een hele tour van Rijkswettersteed om alle skeer te herstellen. Zij hier de vrachtauto een heel soort diesel lekt in de berm, wat grutte gevolgen hier, vertelt Christian Kooistra van Rijkswettersteed.
11: We hebben daar bijvoorbeeld, om een indruk te geven, 45 kuub aan zand uiteindelijk moeten weghalen. Maar als je dat doet bij een weg, dan moet er ook zand terugkomen. Dus dan moet je weer zand zoeken en die snel ter plaatse krijgen om het te vullen. Anders word je weg instabiel zodra daar weer verkeer overheen gaat.
10: Den Jonken moest de lading van de vrachtwagen oorzet worden, maar er moest een geschikte orenvrachtauto vervoerd worden. De combinatie zit ook nog eens vast in de vangrail en moest maar luchtkessers en lieren daar uithellen worden. Daarna moest 1000 kante meter asfalt vernijd worden, waarvoor het materieel uit Ljouwert komen moest. En door het aankwollen van het asfalt ook nog eens langer als dat verjongen wie. Het verkeer had al die tijd omrieden maten, maar kin er intussen weer gewoon deel. De 2 ziekenhuizen van Frisius MC in Ljouwert en het Jereveen krijgen beide een eigen profiel. Acute zorg, basiszorg en verloskunde bleven in beide ziekenhuizen op peil, maar dat Jereveen hem richt het op sport en de justjes minder complexe operaties, richt ze haar in Ljouwert op de complexe zorg en het hert. In beide ziekenhuizen komt vol omdenken voor vrouwspecifieke zorg. Marielle Wuiten-Eversdijk van Frisius MC leidt het uit.
12: Nou, we weten natuurlijk allemaal, dat lezen we denk ik allemaal wel in de media, dat we inmiddels steeds meer weten over dat vrouwen en mannen toch iets anders in elkaar zitten, genetisch anders in elkaar zitten. En toch ook dus een andere benadering of behandeling soms nodig hebben. Daar willen we eigenlijk in Frisius ons met nader op specialiseren, door daar wat meer onderzoek in te gaan doen. Zodat we ook voor de vrouwen de zorg beter en specifieker kunnen regelen.
10: De plysje waarschuwt inwoners van de Jouwer dat er op dit stuit nep-plysjes actief binnen. Dat is een burgernetmelding, vreeg je de oplichters om geld, sieraden of een bankpas om die aan haar mij te jan, zodat die veilig bewaren worden kunnen. En ze vreeg je om ruten en dwarren dicht te dwan. De plysje zei maar klam dat mensen er net op ingeën matten. Waar het benaderen wordt door deze nep-plysjes, wordt vregen voor het dadelijk contact op te nemen met de echte plysje via het alarmnummer 112. En de Ljouwerter tennisser Sander Arends speelt dadelijk met zijn dubbelpartner de finale van het ATP-toernooi van Rosmalen. In de hele finale waren Arends en Pell juster met 6 draaien en

0: Van Sijs, te sterk voor Tellen, Griekspoor en Botik van de Zandschulp. De finale begint aarsen om kwartier uur halven. En Arendsen Pel neemt het optie Zizou Bergs uit België en Arthur Rinderknecht uit Frankrijk. En dan tot besluit het waar. De loft is broen, er is kans op een bui, maar de zinnen kunnen me geen litten. Dus zit een stevige west-noordwestenwind, het zandje graad nieuwt. Morgen dan wiksel je zinnen en wolken elkaar al wat. Het is misdroeg, het wordt ook bij zandje graden. Man die droeg, maar geregeld zinnen en achtje graden.
1: Nou, dat klinkt aardig. Ik zie het hier inderdaad aardig waaien moeten door. Maar het mooie waar komt er toch door?
0: Ja, in de rin van de week werd het warmer.
1: Nou. Wie toch het Jerry is, mij dankjewel. Wie Sjog en Jerry die oeren weer. En waar tussen trot nog wat meer nijs vinden wil, dat kan op omroepfriesland.nl of in de omroep-app.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Op en uit.
12: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Andries de Vries, maar geen plak astuus in op een uur.
1: De tuintips van Klaas.
0: Dat is mijn krek, Klaas, hè? De viel ik al wat tuuseren.
2: Helemaal. Ja, in green, dat neem ik altijd mee. Dus dan viel ik me al hoor al tussen.
3: Oh, wat
4: wil,
3: heerlijk.
4: Maar ik wil bij u toch?
2: Ja, ik wil bij hem. Ja, als de green er maar bij is, dan...
3: dat is zo mooi naar een versje van Pieter Wilkens, een variant werd op zijn plaat oer al tussen. Dat gaat natuurlijk over het wetter, maar in dit geval gaat het bij die oer het green.
2: Ja, ja.
3: Nou, kunnen we nog eens misschien al een leuk festival meidje.
2: Ik zit er natuurlijk konijtenting, maar op vakantie dan zie je ik altijd wel iets. Keer wat verder voort en zit onder de citrus bij of zoiets. Wist wel te koffie drinken, dan ik maak even weer wat green in de buurt werken.
3: Snap ik.
2: Vind de kust ik altijd volle minder leuk.
3: Oh.
2: Dat kustgebieden die binnen, nou dan haast de zee en dat soort dingen, maar er ben helemaal haast geen BM. Ja, Pinussen en dat soort dingen. En wat. Wat karmozijnbes en dat soort spul, dat groeit er. Maar dat is net, dat is vaak wat dorrig. Ik vind het binnenloon eigenlijk, al vind de zee heel rustgevend. Ja. Dus ik bedoel, dat is...
3: Beetje afwisseling.
2: Ja.
3: Hey, en Joert, wat voor green hast Biddy?
2: Ja, wat net.
0: Nou, dat best ontzettend best zeker. Want het ben net echt plant. Dit is gewoon toeken.
2: Ja, ik denk, dit is die zo mooi te bloeien bij mezelf.
3: Ja,
2: natuurlijk.
3: Die
2: mukken en mij, hè?
3: De geitenbaard.
2: De geitenbaard, ja.
3: Ja,
2: ja.
3: Ja, had ik van een boervrouw leerd.
2: Nou, Latijnse namen?
3: Ja, die ken ik net.
2: Oh, Aruncus.
3: Aruncus.
2: Ja, een heel soort tinken dat het astilbe is, de spirea. Deze dat het wel liek als de spireeën heel goed in het skaat. Dus vandaar dat er, dat er heel geliefd is bij mensen die een protte skaat in de tuin. Hè, dat het echt bijzonder goed. Het is moeilijk om skaduwtuin te meiden. Dus dat is altijd een ziekje. Ja, deze dat ik heel goed in de skaduwtuin. Ik denk dat er in de bron de zinnen maat.
3: De digitales.
2: Eigenlijk werd dat het net. Maar enorm sterk. Heel leuk als er een eerste zin. En als je alle hommeltjes erin kroepen. En dan komen ze helemaal onder het stoomhol, komen ze er weer uit. Want ze kroepen er helemaal in. En dat is wel een leuk gezicht. Vroeger als band zijnde, dat mij we nou natuurlijk net meer doen. Dat mij we ook niet vertellen. Dan knepen we hem stiekem dicht.
3: Klaas, nee.
2: Dat is grappig. Maar dan ben je wel met de beestjes bezig. Dus dat is...
0: Ja, om ze deert te
2: maken. Nee, absoluut net.
0: Oh.
2: Beetje dicht hoor.
0: Oh, man,
2: wel,
0: ook
2: maar dan koelt het er alleen nog net uit. Dat wie pleeg. Ja, en op het stuitstiet, de cornerstiet heel bot in bloei. De cornus causa. Binnen hem door een keer en ik mijn naam. Ze binnen ik in het roze en in het wiet. We de behoorlijk grote struiken. Maar ze kist ze ook helemaal snoeien. Zeer bijzondere bloei. In een eideel. En hij is echt geliefd onder een heel... Eigenlijk iedereen die in de planten zit... heeft wel een zwak voor een cornus. Dat is het grappige ervan. Alleen nog de consument pikt hem net echt op. Dat is heel apart. Hij had gewoon een heel normaal mooi blomke. Hij is rek als bodembedekker. Had er hetzelfde blomke, hetzelfde bledje. Het is heel eenvoudig. Gewoon, ja, zoals een blomke tekens zei je er. Alleen nog zien blad hing het altijd een beetje slap. Hij hing het eigenlijk al als het er heel mooi is, dan had er het bledje nog hing je van ik ga ook toast. Oh. Nou, en dat is een beetje wat een A-keer jout, denk ik. Om de populariteit van de cornus. Men kent hem heel vaak van die rode takken en de groene takken in de boeketten en in de gemeenteplantsoenen. En ik ben de meest in de tuin. Deze had die takjes net, maar wel enorm leuke bloei. Dus een hele leuke groep planten is dat. En toen ran ik roen en kwam ik nog volle meertje in. Die ik de vorige keer ekkel mij, maar daar kwamen we net meer aan daar. De boerenjasmijn. Nou, de hartstikke verleden week heb ik helemaal roekt.
3: Ja.
2: Dit is de dubbelblommige, die roekt wat minder. Dit is de Belle Étoile en de Mont Blanc. Die geuren allebei heel lekker. Vooral de Belle Étoile, die is echt... ja, Dauphine hem stjonken, want het is die geur net, Roelof. Maar Ted zei het van...
0: Oh, nee, dit vind ik wel lekker.
2: Ja, vind je hem wel lekker ook?
0: Ja.
2: Ik een heel eenvoudig blomke, een hele ouderwetse plant. Hij wordt...
0: Dit roept naar een snobbeskwotwinkel.
2: Nou ja... Het is hij. We zeggen dat er elk jaar ietsje populairder wordt. De oude struiken die wij vroeger, toen we in het green begonnen, eigenlijk leren moesten. En eigenlijk voortgong binnen toch. Nou ja, alle keer mooier en nijer sortiment, zeg maar. En nou just eigenlijk onder de jongeren, die kennen hem eigenlijk net. En die denken, oh, dat is best wel een leuke struik eigenlijk. Die beginnen hem nou wat meer op te pakken. Herzooi, kan met mijn naam. krijgt neide zien bloei, krijgt er hele mooie baaien erin. Als de neierwetse soort, de trokweekte soort van de magical types hest, dus een soortje van de gebroeders Kolster, die hebben wat dikkere baaien, krijgt die. Dus die is nog wat sierlijker als de gewone ouderwetske. Dus als die een keerpje was, als hem leuk vindt in de tuin, maar die baaien erin die jest in, pak dan even de magical hypericum. Ja, er is nog volop meer te bloeien. En deze, die
0: is leuk.
2: Dit is echt iets voor de jongeren.
0: Oh, jongeren?
2: Nou smiet ik hem helemaal leeg. Smiet
0: de hele bak
2: hier. Ze smieten alle keer de kwekers toch een laagje schors oer de potgroen hinnen. Dan heeft hij een les van tuug. En dus ik hoor hem wat scheef. Het is wat schors. Ik weet net dat het in beeld is.
3: Truus die zei te hege planten, maar is wat leger hoor, ja. Klaas. Want ik zie de bloeisels net.
2: Ja, Truus is altijd nog.
3: Ja, die let goed op.
2: Ja, jou mij Martijn maar.
3: Nee. Het is een sjogger, Truus.
2: Oh, een sjogger. Ja. Oh, ik denk Truus. Dan is Martijn al Truus.
3: Dit is Truus, die is Truus.
2: Normaal is die camera on. Werd nou op een uitstip van mij is die on. Nee, dan sjogger het
3: goed,
2: Truus, hè?
3: Ja, dan sjogger het goed.
2: Super. Hebben we hem nodig voor. Dit is de... Het grappige van deze plant is, hij krijgt hele mooie roze toefjes als bloei. Dat is hartstikke mooi. Schustem een heel soort in Zuid-Frankrijk steen. Vooral in Nijbouwweekend schustem daar bij de Diekloon steen. Vind ik hem wat iepen en hol. Ik vind hem leuker in de tuin, maar een mooie achtergroen. Want bij de Diekloons, nou ja, dan is het een heel emel plantje eigenlijk. Dus dat ga ik ook een beetje op mijn zin. Verkeerd schustem dan steen. Maar het grappige is, en dat is nou ook al een beetje, hij is nog helemaal dicht ontgaan, omdat er in donker zit. Dus als er in het licht zit, dan gaat het blijft helemaal iepen. En jongens gaat er helemaal dicht. Ben vindt dat geweldig. En daarom heet er ook Persische slaapboom. Dus hij gaat, jongens gaat er sliepen. Dus,
3: leuk.
2: Toch nog een leuke Nederlandse naam. De meeste Nederlandse namen zijn net zo leuk.
0: Nou, ik vind die geitenbaard vond ik wel leuk.
3: Ja
2: geitenbaard is ook leuk. Ja, nou, hebben we gehoord in de leuke Nederlandse naam. Dit is deze just net zo volle. En ik vind, ja... Als het hem just dan... voor degenen die de televisie on hebben, die kan dat zien. Ik krijg hier altijd een heel... Als ik deze plantje wil ik altijd vrolijk. Ja, ik vind hem heel stijlvol. Binnen dat Jim dat ik.
0: Hij is geel, maar een beetje
2: zo. Hij heeft mooie gele blommen. Op zich, ja, ik wie net altijd een geel liefhebber. Ik vind hem steeds leuker worden, de kleur. Maar hij heeft een heel mooi, puntig blad.
3: Ja, dat blad is echt mooi.
2: Een heel mooi, en dan zei ik altijd, een heel mooi artistiek blad, vind ik dit. En als dit in mooi schaduwtuin zest, met die geitenbaard en tal van orenplanten. Ik ga hier nog die Persische slaapboom. Als die er bigeliks bij haast.
3: Ja, prachtig.
2: Met de donkere stal van de Ligularia en die Persicaria. En als dan nog een keertje... Kijk eventjes. Een soort Nepeta mijn naam. Met een peersige blom. Nou, als dan die treien bijnmanders just, dan heeft een heel mooi palet krijgt dan. En dat... Nou ja, dat mag gewoon een bijnmanders zetten. En als dat dan just, dan... Ja, ze maken ze dan een hoekje. Mijn collega zei van hem, hey, dat was mooi bijnmander. Ik hier er totaal geen rekening mee houden. Ik alleen nog even mijn naam. Ik denk van, hey, dat is leuk. Hè? Deze komt nou mooi in blad. Pivik en Lien weer nog vrij liets. Dus nou begint er wat mooier in blad te komen. Nou, en dan krijgt uiteindelijk als net zo volle bloei in de tuin hest. Dat kan ik me haast net voorstellen, want het bloeit zo volle. Maar dan kist nog... Of als zij is, want het is zo vlak in de tuin. Hè, dat alles in je kleur hebt. En dat er weinig, nou, dat alles wit bloeit of alles blauw bloeit. Dan is het echt heel leuk om even een kleurbladje erbij te zetten. Dus nou ja, zo wie ik dan onderin. Ik denk, hey, maar de esdoorn, die ken Els Nienau ook. Hier eerst net eens mijn naam. De Japanse esdoorn is heel mooi reed. Catalpa is heel mooi reed. Utrinders het is voor de gruttere struken, de gruttere tuin. De gewone reer, de esdoorn, is heel mooi om als het een gruttere tuin hest. Dan komt in een wat minder aantrekkelijke, vind ik. Dat is de Corylus Avellana purpurea. Dit is de reerdblijdige hazelaar. Hij moet een beetje in de zinnesteen worden wat reerder worden. En hij moet wat vochtiger steen. Anders wordt er helemaal bruin in het blad. Dus in een pot is er altijd wat moeilijker. Dan is hem vochtig geworden. Maar in een tuin kan er heel mooi wijzen. Al vind ik dus een heel soort orensoort wat leuker. Als bijvoorbeeld Biggeliks de reetbladige prunes heeft, dat is een beam. En de, eigenlijk ja, heb ik nog twee soorten. En dus één nadeel bij de cotines. De cotines kan keel worden van onderen. Had een heel leuk bloesemke had er. De fog tree heet er in het Engels. Wij nemen de pruikenboom. Nou, wel een leuke Nederlandse naam. Dat bleef wel in een leuke Nederlandse naam. En de Cercis canadensis forest pansy. Ik denk dat dat de mooiste reetbladige plant is. Dus had jou denken dat er een mooier is. Ik jij het graag.
3: Geertje zei het, ik vind het prachtig, Klaas.
2: Ja, super. Ja. En het is de Judasboom.
0: Judasboom. Dus
2: dat is ik weer een leuke Nederlandse naam.
3: En Freek had deze vraag vorige week gesteld. Dus we moeten er even bij wijzen. Hij had drie griende bjermen in de tuin. Met griende gele stiekelbladjes. Maar er komen elk jaar rode bessen aan. Die toch alle hoornde vogels opeten worden. Maar nu ben de bessen geel. Hoe zou dit kennen?
2: Ik denk dat de baaien nog net riep binnen. Ik denk dat er nog geen wachtje maat.
3: Nou.
2: Aan het eind van de zomer worden ze pas reed. Dus ik denk dat ze eerst beginnen green, geel-green. En dan aan het eind van de zomer worden ze reed. En dan op een bepaald moment, dan is het in één keer poef, dan ben alle baaien fot. En dan ben ze lieke reed. En dan denk je, hoe ken het? Ja, waar weet het? Nachtfrost.
3: Oh.
2: Eén keer nachtfrost, dan vroren het zetmaal in zoekers. Worden ze zwiert. En dan pikken de vogels al hier in één keer.
0: Ja, dat komen ze massaal in één keer. Hè?
2: In één keer.
0: Ja, hier met mijn druiven nek. Poef, niet gevoerd.
2: Alles wat.
3: Nou, Freek, geduld, het komt vanzelf.
0: Ja, Freek.
3: Nou, dat is altijd mooi.
2: Geduld is slechts een schone zaak.
3: Nou, en zij is dat.
2: Een mooie Nederlandse uitspraak.
0: Het is net om gijs loeken, hè? Als het worst dat snel
2: nee.
0: Groeit. Een hele wijze uitspraak.
2: Ja, de beste.
3: Dus ik snoei hier.
2: De Haag snoei je nou nog. Denk erom net in de bronnende zinnen. Dus dag het nou nog. En jou en hoorn mest we waarom. En zwaar je ervoor dat de tuin lekker vochtig is voordat het heet wordt.
0: Oké dan.
3: Geweldig. Hartstikke mooi. Dankjewel, Klaas. Wie zullen die orde wieken weg?
2: Tot na je wieken.

0: Ze komt er gelukkig heel iets vaker voor, want ik vind het zo'n lekker noemen.
1: Oh.
0: Boston van Stella Lefty. Sla maar even op in die Spotify-listje. Okay. Hij is net lust het nooit noemen, want
1: hij
0: is een paar van kletsen.
1: Ik wil het kletsen.
0: Maar ik vond het een heel leuk versje.
1: Nou, wij dus doen
0: het nog. Nou, we beginnen het even van wat leuke tips. Ingrid Venema, goeiemorgen.
2: Hoi.
0: Hey, bist er klaar voor, Fajoen?
2: Ja, zeker. Ik ben gisteren al heel druk bezig geweest met de opbouw in de sluisfabriek. Om alles mooi klaar te zetten. Mijn orde foto's erbij, dus het komt helemaal goed.
0: Ja, want wat zul je Joen dwan?
2: Nou, wij hebben van Joen een heel mooi jubileumconcert. Dat is ter ere van dat ons orkest, de Drachtster Harmonie, 80 jaar besteedt. En dat is natuurlijk een hele lange tijd. En er is een heel skoft gebeurd natuurlijk tussen... Is 1946 en nu. He, eerst als alle orkesten winnen we vooral rinnend in de muziek, in mijn muziek in de stritten, mijn mariorettes en drumband. En dat is verschoot naar een zittend orkest van 42 leden. En we gaan van Jonne dus een mooi muziekmeidje. En dat doen we in samenwerking met het koor. Een zomerprojectkoor van David van Rooyen. En ja, wat spelen we dan? Van klassiek tot popnummers. Met het koor samen doe ik een aantal nummers. Zoals het Slavenkoor van Nabucco. Halleluja en Judex. Maar we doen ook veel muziek zelf. Zoals The Pirates of the Caribbean. Conquest of Paradise.
0: Ja, dat klinkt hartstikke mooi, Ingrid. Kim, mensen daar nog heen, jong?
2: Jazeker, kan ze nog komen, want we hebben gewoon kaartverkeep is daar aan de kassa.
0: Ja. En wat kost het dan om erbij te wezen?
2: Het kost voor volwassenen een tientje intree, maar ben tot 16 uur mij gratis mij. Ja. Dus er ben zeker nog kaart in het keep.
0: Nou, geweldig. Een heel soort willen daar, Ingrid. Het Drachtster Harmonieorkest besteedt 80 jaar, 40 joen. Mooi orkest in de Sluisfabriek.
1: Heb ik je verder met Clara Sietsma. Goedemorgen, Clara.
3: Goedemorgen.
1: Er is iets bijzonders aan de hand in het Bonifatiuskapel in Dokkum.
3: Dat klopt.
1: Vertel.
3: Dan ga je van zingen tot fjouwer. Je hoort een uitvaartbeurs. Uitvaartbeurs naar eerst Friesland in Dokkum in de Bonifatiuskapel. En dat is gratis intree. Mensen denken vaak van onze tradities. Samen over de uitvaart gaan, maar er is volle meer mogelijk en dat willen wij je goed snel hebben.
1: En wat voor meesken matten dan nou je goed heen? Ja. Want dan denk ik, oeh ja, dan moet ik nadenken om in uitveert misschien.
0: Of heb je plan om die hoor even te helpen?
1: Nou, hoe
0: uitveert?
1: Hoe zul je dat?
3: Ja, nou eigenlijk ben het alle jaar professionals in de uitvaartwereld en die hebben alle jaar hun eigen expertise. Dus dat is van live muziek, stien, vlindermandjes, al je soorten man. Er is van alles te beschenken.
1: Ja, dus
3: dan ga je dragers van actie, die doen al een demonstratie. Van midden Paulusma dragers. En er is live muziek.
1: Nou, dus het is echt nog gezellig. Nou, ja. Dat verwacht je dan eigenlijk echt net.
0: Het is net een reststemming, hoop ik.
3: Echt heel gezellig, ja. En er is een stiltekapel. Mensen kunnen echt nog een kerstje banen van een overleden dierbare.
1: Dat is echt hartstikke mooi, Clara. Dankjewel dat je er even over vertellen woest. En wie weet je een mooie uitveertbeurs daar in de Bonifatiuskapel in Dokkum.
3: Dankjewel.
0: Ja, het is belangrijk dat je het benieuwd kunt keer. Dan word je goed van. En dan krijg je daar dus inspiratie voor. Ik inspiratie voor heel wat oors. Want er is vreed een mooi theaterstuk of toneelstuk. En daarvoor praten we nou even met Ienze. Ienze Oosterlo, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen.
0: Door stuurde ze nog even een berichtje. Dus zoals ik wil nog even wat vertellen. Nou, dat kan.
4: Ja, nou ja, wij zijn de toneelvereniging Rug de Slucht uit Besleerd. En wij besteden dit hier 115 jaar. En wij zijn op het ludieke idee kwam om een toneeluitvoering die wij 20 jaar alleen ik spelen hè. Om die dit keer, en dat is dan komende vrijdag de 19e en zaterdag de 20e juni, in de Eepenloft te spelen op een zelfgecreëerde boerencamping aan Gesleerd Polder, waar de vereniging 115 jaar in ons tong is.
0: Nou, dat is mooi. En welke mensen aan elkaar komen?
4: Wij hebben nog, voor de zaterdag hebben we nog plak, dus vrijdag is totaal uitverkocht. Maar je kan, voor de zaterdag kan je nog een appje sturen naar 06-22-42-32-04 of een mailtje naar rugtenslucht@hotmail.com En dan binnen voor de zaterdag binnen nog iets van 40, 50 kaarten beschikbaar.
0: Nou, dat komt helemaal goed. Dank dat je mij eventjes een tip terugjoen hebt. En ik hoop dat het groot vol zit. Dat is de bedoeling van het stinnen erin. Hij zelf ook nog wat leuks georganiseerd. En denkt, nou, hoe kom ik daar nou eigenlijk tussen? Kist naar omroepfriesland.nl/agenda. Kist dan zelf die tip invullen. Fotootje erbij, persbericht, maakt het echt niks uit. Dat komt in de agenda, maar wij sneupen de rek in, Ted en ik. En dan kunnen we die belly om bij zo'n tafel te komen. Of we bellen die voor net stinnen erin. Nou, zij hebben ook weer een hele leuke tip binnen kregen uit Stiens, want er is een keunstroute en die zitten dadelijk na halven bij ons om tafel.
5: Krijg je allemaal in de mail?
6: Hij is vergees en hij is super actueel.
7: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
8: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
9: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
6: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: In de tweede oren van op en uit hebben we treien heel verskate uitgeerstips van die. Zak is de oren wie op een struin bij Keusnesdel, ja, in Stiers. Ja, dat kist ik in de Nije Skalm in Stiers. Er is al je mooie keust. En het Iepelhofspel van Bakkeveen gaat los en door krijgt inspiratie op oeral.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
15: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de voor Elsen hier.
16: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
17: Op en uit.
18: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je er nog bij bent bij Op een Uut Tredde Oeren. En we hebben echt een heel leuke tips voor jou op deze sneunte morgen. We zitten klaar voor onder de oren het Iepen Lofspeel van de Vulkaan. Na Jelve Tolven, dan hebben we live muziek en dan hebben we alle je mensen die dat vieren. Want het heeft weer ekke te krijgen, mooi jubileum daar.
1: Ja, ze zitten nu al op tafel. Twee keusters die het orde week in mei doen om de trimdeal keusroute instiers. En ze haar ek al je werk mijn naam. Dus dat keer wel een mooi beetje.
0: Zeg ik dat Donald Trump? Ja, nee, Donald Trump die komt echt weer voorbij. Maar we beginnen eerst even een Oeral. Had je het in het slim vinden? Want de 44e editie van Oeral is juist eruit aangezet. Wendy Kennedy die is daar voor u. En die ja, neemt dus dadelijk mee in een heel lokaal project. En dat is ook wel eens leuk. Wendy, wat kunnen we van die verwachten?
2: Ja, ik ben intussen klaar in de tonneloos. En ik geef alvast even een sneak preview. Wat we samen meteen hoe haar zullen. Het is een hele grote videoprojectje. En dat ik eilander ben bij Belutsen binnen. Want het gaat over de dialecten die je nog praat worden op Skielge. Ja, samen meteen heb ik twee jongeren die mij werken om dit project. En dan zit ik samen meteen maar praten.
0: Oké, nou ben heel nieuwsgierig naar, want er is dus nog een dialect. Maar ja, waar praat dat dan nog? Nou, dat jaren we dadelijk. En het is ook mooi dat ze dat in Oeral en op Oeral daar omteken voor hebben.

0: Ja, Roelof is het direct ontshaken. Want dit zit ze wat zijn enige cd in zijn hele leven. Van Harry Belafonte, Jump in the Line.
1: Dat is de eerste cd. Oh. We kregen een cd-speler en er zit één cd bij. En daar hebben we gewoon helemaal gries eruit. Dus ja. Harry Belafonte en ik, ja.
0: Je hebt
1: we bingen fun.
0: Ja.
1: Nou nemen we even een grutte hap azem. Want we nemen een doek richting Skiel. Hè, en daar zet just de 44e editie van Oeral uiteind. Nou, we doggen deze week daar verslag van. Verskatenkanaal. Verslag jouw Wendy Kennedy. Die is heel talig zelfs. En is nou bij een installatie op het eiland. En dat gaat over de Skielger dialecten. Dus Wendy, ik kan me voorstellen dat stoot ik wel wat maar heeft met die taal daar.
2: Oh, is dat zo? Ik ben mijn eigen.
1: Dat is toch talig?
2: Naast... Ja, klopt, dat is hier. ik zit hier naast twee jonge Rijnen. Dietje op Skiel gewen je. Ja, misschien kun je je voorstellen. Waar bist?
3: Ik ben Kiki Slinger. Ik ben 12, 13 jaar oud en ik kom van Westerschelling.
2: En waar bist je?
4: Ik ben Lise Elkhuizen. Ik ben 14 jaar oud en ik woon in Misland.
2: Ja, en je bent bezig met dit project, wat over de dialecten gaat. Want worden er nog een soort dialecten praat hier op het eiland?
4: Nou ja, er zijn zeker mensen die hier nog dialect spreken. Maar veel van hun zijn zeg maar oud. En eigenlijk zijn er weinig tieners en weinig jonge mensen. Eigenlijk wel vooral boven de 40, 50. En dan houdt het meestal wel op.
2: Ja, want Jim had voor dit project, hij heeft eilandbewoners interviewd over of ze het dialect nog praten, klopt dat?
4: Ja, dat klopt. We hadden een project van school waarmee we podcasten moesten gaan maken over het dialect op de Schelling. En wij hadden Oene geïnterviewd, ik met een klasgenootje. En ja, dat was eigenlijk hartstikke leuk.
2: En Kiki, wat had je zelf met de dialect? En kist dat een beetje?
3: Nee, ik praat zelf geen dialect. Ik kan het een beetje verstaan, maar dat is het eigenlijk ook wel. Dus ja.
2: Ja, en nou haast dit project die en dan haast al je meisken interviewd. En ja, bist nou ek ja, nieuwsgierig geworden naar de dialect? En zou je het misschien wel leren willen?
3: Wat zei
2: je? Zou je het misschien wel willen leren nu ook, nu je hier zo mee bezig bent geweest?
3: Ik zou het wel graag een keer willen leren. Maar ik denk niet dat het me nog echt gaat lukken om het vloeiend te spreken of zo. Dus ja.
2: Je kist een paar butjes?
3: Wat zei je?
2: Herken je een paar woordjes in dialect?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: En dan?
4: Nou ja, ik ken Mem, volgens mij. Is dat Mem?
2: Dat is ook Fries.
4: Oh ja, dat is ook Fries. Maar volgens mij is dat ook iets in Terschellings. Nou, eigenlijk niet heel erg. Er zijn wel Terschellinger woordjes met een beetje een uitspraak waarvan je denkt... Oh ja, dat zou ook uit het dialect kunnen komen. Bijvoorbeeld Slieperwiefke.
2: Is dat?
4: Maar, ja, dat is een stambeeld over een oude vrouw. De Engelsen waren hier ooit aangekomen.
2: Oh ja.
4: En die had toen West helemaal platgebrand. En Slieperwiefke die had hem eigenlijk een soort van weggejaagd. Dus het is wel een beetje een Terschellinger held.
2: Ja. Dus dat is echt een dialect, is maar, die benaming.
4: Ja, dat is wel een Terschellinger ja, dialectische naam, als je dat zo zegt.
2: Oké.
4: Okay.
2: Dankjewel. En ja, hier is op basis van de verhalen is een hele video-installatie makken. En ik zie nou even naar de makkers van het project. Dat is Babette Rijkhoff en fotograaf Helene Heitema. Babette, want wat was de bedoeling van dit hele project? Wat wilde je graag bereiken?
5: Ik wilde graag dat het eilander kinderen dialectsprekers gingen interviewen. Om zo eigenlijk een beetje erachter te komen. De plek waar ze vandaan komen. Of ze zelf iets hebben met het dialect. Of ze, ja, of ze er iets mee kunnen.
2: Ja, en Helene, daar had die dwaande houden mij het beeld. En ja, wat was de oerbrengen? Wat voor beeld had makken?
6: Babette vroeg mij in eerste instantie om bij deze audiodocumentaire poëtisch beeld te maken. Wat ondersteunend is voor de audio die je hoort. En ik heb de eilanders die geïnterviewd zijn gevraagd eigenlijk wat hun favoriete plek op het eiland was. En ik heb ze allemaal stuk voor stuk op die plek gefilmd. Ja.
2: Ja, want het zijn inderdaad video's ja. Worden.
6: Het zijn video's, inderdaad. Het zijn zo bewegende foto's. Ja. Maar dan samen gemonteerd tot een montage van 50 minuten. Ja.
2: Ja, en nu zitten we hier in een rondte, maar aan alle kanten. Ja, dit is een video. En ja, best tevreden. Hè? Wat voor gevoel roept dit op? Wat voor gevoel roept dit nu op, nu hier zo staat?
5: Ja, ik ben super tevreden. Ik vind het echt fantastisch om het nu eindelijk te zien. Ook dat het beeld zo groot is. Dat had ik van tevoren echt nooit kunnen bedenken. Maar ik vind het dus ook heel leuk dat het... op het eiland hoor ik steeds meer mensen nu ook een beetje interesse krijgen voor het dialect. Maar ook gewoon voor de verhalen van elkaar. Dat je als je van Terschelling vertrekt, dat je, hoe is het om te vertrekken en weer terug te komen? Wordt die taal dan anders? Of... ik heb bijvoorbeeld ook iemand geïnterviewd die... ik heb opnames gemaakt. De kinderen hebben alle interviews gedaan. Maar ik heb nog extra opnames gemaakt van iemand die in het verzorgingstehuis de ouderen in dialect probeert te verzorgen, zeg maar. Koffie rond te brengen, koekjes rond te brengen. En dat maakt dat mensen ook weer tot praten komen. En ik denk dat het heel leuk is om de verhalen te delen van de plek waar je vandaan komt. Dat je daar wat meer over weet. En helemaal omdat nog maar een handjevol mensen het spreken, is het denk ik heel mooi om die verhalen te bewaren.
2: Ja, en daar is dan al een soort eerste voorzet voor die, maar dit project. Dat is je nou te zien tijdens Oeral in de Tonnenloods. Alle jaren verhaal, een soort van podcast is het mij. Heel mooi beeld erbij. En op zo'n manier, je kiest helemaal onderdompel je litten in het verhaal, maar ook in de verskaarte dialecten van Skielge.
1: Tig dank, Wendy. En een heel soort willen daar de komende weken op Oeral. En de reportages die ze maken en de verhalen die ze maken, die binnen al je buis weer. Waarom te vinden sowieso bij omroepfriesland.nl. Goeiemorgen.

0: Why didn't you call me Shelby Lynn?
1: De keusroute Trimdeal had een centrale locatie, maar daarnaast kist ik omstiens hinnen naar ateliers. In de nije Skam is dan instiens een thema. Ja, daar is eigenlijk de hele route had dat als thema. Some Like It Hot. Maar in die nije Skam is tak om vrede opening mij onder oren de film Some Like It Hot. En op zaterdag en snijn is de uitstalling te bezien. Maar ook de rest van de simmer is dat mogelijk. Op de boppenverdieping van de nije Skam is de uitstalling van uw gast Ronald de Haan te zien. Hij is ook mede-organisator. En in haar eigen atelier is werk te zien van keusner Marian Beuker. Welkom beiden.
2: Dank je wel.
1: Ronald, het is een hele happening in Stiers.
3: Behoorlijk, ja.
1: Want zeker. Het is in de Nije Skam, maar je hebt toch echt nog een soort combinatie met het Midzomerfestival. Kunst u eens wat meer vertellen?
3: Ja, het is voor het eerst dat we dit zo combineren. En vorig jaar bijvoorbeeld hadden we geen kunstroute, maar wel een Midzomerfestival. En de jaren daarvoor hebben we iets van 14 keer een kunstroute gehad. Maar nu hebben we bedacht om het voor het eerst te combineren. We hebben wel eerder bijvoorbeeld de kunstroute met muziek gedaan. Maar dit is een experiment eigenlijk, zien hoe het uitpakt.
1: En wat is het Midzomerfestival in Stiers?
3: Midzomer, het zegt het al. Het is de langste dag. Hè? En het festival houdt in live muziek. Er is dance-up en workshop geven die. En we hebben een paar bands die daar optreden. Milk and Alcohol met Erik Enema, die ken je waarschijnlijk wel.
1: Zeker, ja, is een collega, ja.
3: En Los Abuelos, ik geloof dat die een soort Tex-Mex muziek maken. Dus ik denk dat het erg gezellig wordt. En
1: dan in al die gezelligheid kist dus ik nog even naar...
3: Ga je naar binnen en daar is dan de expositie te zien van alle deelnemers van de kunstroute.
1: Want en, van iedereen had er wat heen je, Sadoster eigenlijk Sienkist, waar wil ik heen? Is dat het idee?
3: Dat is het idee, ja.
1: Ja, precies. Ja. En maar dan haast u zelf een heel groot gedeelte claimt erboven.
3: Nou ja.
0: Dat toch organiseren.
3: Het is best een flinke ruimte hoor, die Nije Skam.
1: Ja.
3: Dus daar is die ruimte is er gewoon.
1: Ja, en toen dacht ik, ga wel wat om erop te hingen. Wat maken ze toe?
3: Ja, van alles wat. Ik maak portretten, ik maak landschappen. En ik ben op dat festival zelf als portrettekenaar ook aanwezig. Dus dan kunnen mensen zich laten portretteren. Dat zijn snelle portretjes, een kwartier, half uur of zo.
1: Ja, en, ik weet ook dat ooit iemand materus dwal in.
3: Ja, precies.
1: Zat die sfeer.
3: Ja,
1: wat leuk.
3: Idee, ja.
1: Hey, en ik zul je een portret lezen. Hier ik wel even horen. Is dit een van de portretten die stoel daar hing je naast?
3: Ja, ik denk dat ik deze wel ophangen. Het is een portret.
1: Ik
3: zal hem even laten zien. Ja. Dit is eentje van een serie Dictators.
1: Oh.
3: Maar ik denk dat iedereen wel kan zien wie het is.
0: Dit is Donald Trump.
3: Dit is Donald Trump.
0: Hartstikke groen, een hele corpulente vrouw.
3: Wilderig.
0: Ja.
3: Dat is Stormy Daniels. Daar gaat hij ooit een affaire mee. En,
1: hij shot nogal, wat voor blik had hij?
3: Zelf ingenomen.
1: Ja, exact.
3: Zelf ingenomen. Ja. Hij is erg blij met zichzelf.
1: Ja.
3: Maar goed, dat is de enige affaire waar hij ooit voor is veroordeeld. Dus hij is de enige president die een strafblad heeft. Ik denk dat hij wel meer verdient, eerlijk gezegd. Maar dat komt er voorlopig niet van, geloof ik.
1: En wat gaan we er nog meer van gezellige mensen heen?
0: Nou, ja. Poetin, ik hoop. Ja. Poetin, ik gokje.
3: Nou ja, ik heb ook iemand van Poetin, inderdaad. Hetzelfde idee, daar, met een achtergrondje van allemaal vallende vliegtuigjes, zeg maar. Dat zegt ook wel iets.
1: Goh, en die stijl, er zit ook wel weer een bepaalde humor in. Dus hoe benaderst u dan, zeg maar... Want ik denk, je naar een uitstalling en de chocolade dictators. Maar het is bijna ook haast komisch.
3: Ja, het hangt een beetje in tussen realistisch en karikaturaal.
1: Ja, precies. En waarom woest dat graag meidje?
3: Waarom?
1: Ja.
3: Ja, je maakt dingen omdat het je op een of andere manier bezighoudt. Hè? Omdat het je raakt en daar moet je iets mee dan. Zo werkt dat. Ik denk dat iedere kunstenaar dat heeft. Doet iets met dat wat je bezighoudt op een of andere manier.
1: Ja, ja, zei het Marian. Dat
4: precies.
1: Klopt.
4: Ja. Precies. Want ik ben ik heb een nieuw project ben begonnen over Prediker. Dat is een boek uit de Bijbel. En ik vind dat inderdaad, dat raakt me heel erg, omdat het ook uit de Bijbel komt. Maar het is ook, Prediker is een boek wat eigenlijk de zin van het leven bevraagt. Dus daar maak ik dan een installatie van. Ik heb dan bijvoorbeeld, is het wijsheid bijvoorbeeld, hè, wat ons heel veel brengt. En heb ik dan allemaal... Oh, kijk, die hang ik dan allemaal met touwtjes vast.
0: Wie is dit? Wat voor gezicht zullen
4: we... Nou, dat maakt niet uit.
1: Oh, beetje Medusa-achtig.
4: Ja, lijkt dat wel zo, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
4: Maar dit is eigenlijk... ik hang dat in, met rode touwtjes in een hele grote koepel. Dus die maak ik van bamboestokjes. En dan hang ik daar allemaal dingetjes in. Bijvoorbeeld, nou, is het vrolijkheid of is het plezier? Of is het de drank die gezellig... hè? Want is dat het leven? Of is het gewoon maar een kringloop? Hè? Heb ik een babytje bijvoorbeeld, een kringloop? En dan word je wat ouder. Hè? Is het een, nou, de kringloop van het leegte, van alles... He, gaat het alleen maar door en door en door. En dat hang ik dan in een hele grote koepel. Maar dit is een start. Dus daar ben ik nog niet mee klaar. En dat schilderij wat hiervoor staat... Ja, weet je wel, voor de...
0: Ja, dat zult de cameraman wel...
4: Dat boek, Prediker, begint met het is leegte. Alles is leegte.
0: Ja, wat omskrult schilderij is?
4: Dat schilderij, dat is... nou, het is eigenlijk een soort groen. Lichtgroen. En ik heb dat geschilderd omdat het mij rust geeft. Maar het geeft ook een stuk leegte weer. En ijlheid, dat staat in de Naderse Bijbel. Het woord ijlheid, dat leegte. De ene zegt leegte. En een Fries zegt neet. Er is alles is neet. Uh-huh. Nou, dat vind ik heel mooi. En dit is eigenlijk ook, dan denk je, wat is het eigenlijk? Maar ik probeer daar dan wel iets... Ja, het is niet niks.
0: Het liep het op een wolkendek, werd wat beginnerskind. Ja. Wat zou maar wat even omskrullen voor de radio?
4: Het wisselt ook heel erg per licht. Want ik heb daar onderlaag is neon, zitten neonkleuren in. En dat vangt ook licht. En daar hou ik heel erg van dat het ook licht vangt. Bijvoorbeeld dit is ook met opzet met was gedaan. Zodat het ook licht vangt, ook in de installatie.
1: En die installatie, hing het bij die in die atelier?
4: Nee. Ik ben er gewoon mee aan bezig. Oh. Maar die ben ik mee aan het start. En ik vind het heel leuk om
1: Maar als we nog naar die atelier tagen, wat zorgen we daar dan?
4: Oh, allemaal schilderijen en allemaal spullen wat ik mee bezig ben. En kleine dingetjes en grote dingetjes.
1: Dus het is echt net, die is altijd al hier. Oh, we zorgen eigenlijk het proces.
4: Precies. En ik misschien... Dat zet ik nog aan te denken van... misschien ga ik ook wel laten zien hoe ik werk. Want ik werk met branders. Dus ik werk niet als met verf. Mijn verf smelt allemaal. Of dat is met bijenwas en hars. Doe ik door elkaar.
3: Encaustiek is niet?
4: Ja, dat is encaustiek heet dat. En dat doe ik door elkaar. En dan doe ik dan kleurstoffen bij. En het is een heel mooi proces, zeg maar. Want op het doek kan het veranderen. Hè? Door branders. Kan het door allemaal door elkaar gaan.
1: Nou, wat bijzonder. En waar vinden we die atelier in de kunstroute?
4: In Britsum.
1: In Britsum.
4: Weverster 7.
1: Nou, sure. Dat is duidelijk.
4: Ja.
1: En we gaan nog even weer om naar Ronald van de organisatie.
3: Ja.
1: Wat wilst u nog even toevoegen?
3: Nou ja, iets wat ik sowieso wil vertellen is dat op de poster staat bij nummer 1 Neeltje van der Brand. Maar die kan helaas niet meedoen. Die heeft wegens omstandigheden afgezegd.
1: Ja, dus geen DNS heden? Nee.
3: Nou ja, zij zit in Oudebeeld Zeil en haar buurvrouw doet wel mee.
1: Oh. Dus die kan
3: rustig die kant op.
1: Ja.
3: Daar heb je Jannie Vellinga nog. Dus,
0: Oh, die heb ik vaker hier in de studio.
3: Ja, Jannie Vellinga gaat het ook meestal aan de Slikweg goed mee, bijvoorbeeld.
1: Ja, correct.
3: En verder, de poster, de folder, die is sowieso verkrijgbaar bij de Nijenskalm, het voormalige gemeentehuis in Steens. Dus voor alle mensen die de route willen doen, raad ik aan om in ieder geval naar de Nijenskalm te gaan.
1: Nou, hartstikke mooi. Om alle informatie nog eens even weer om te vinden. Waar maar dan wezen?
3: De informatie staat op www.cultuurregioostiens.nl.
1: Oké, en als nou naar die film worst, Sam Like It Hot?
3: Voor de film moet je je van tevoren aanmelden. De film is gratis. Maar je moet je aanmelden via de site van de Nijenskalm. www.nijenskalm.nl.
1: En dat is ook even een beetje het openingsfeest eigenlijk, hè?
3: Ja.
1: Dus dek is die echt nog...
3: voor de kunstroute als voor het festival.
1: Nou, dat is een groot feest. En wat je dus biwezen, dat is takom vreed. Vreetioen, klopt toch?
3: Precies,
1: In de Nijenskalm in Steens. Dank je wel van je komst, Marian Beuker en Ronald de Haag.
3: Dank je.
0: Op een dag bist de moine kwiet, wielst de sterren onoptellen bist. Die poëtische zin die je hebt bij het stik De Vulkaan, dat de Shen is in Bakkeveen. Het stik oer altijd maar meer en meer. En naar Jelve Tol van Jerve van de Spielen, de regisseurs, onder oren. En we hebben live muziek in de studio. Wat ze daar nou krijgen, mooi bedoelen.
5: Snijn in Bureau de Vries.
6: De Melboer.
7: Dit is de stem van Paken.
6: Gewoon Joop, de Melboer.
8: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar paken.
9: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
14: alleen de prijs is anders.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
17: Pas op hoor, deze is heet.
18: Oef, ja.
17: Wil er iemand nog wat drinken?
18: Ja,
17: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
18: En voor mij, mam?
17: En een frisje voor jou.
18: Dank je.
19: Bro.

0: Jelvertol, want hebben we heel mooi rooit. Dit zijn ze hier, maar daar zit Friesland. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Rijkswettersteed had ont van de morgen betiet ontwerkwest op de Grutte Diek bij Drachten om de skeer te herstellen nadat een vrachtauto daar op zijn kant rekken wie. Dat ongeluk gebeurde justermorgen al op de oprit van de A-Zoan uit de richting Grijns naar de N31 in de richting van Ljouwert. Toen een hele tour van Rijkswettersteed om alle skeer te herstellen. Zij hier de vrachtauto een heel soort diesel lekt in de berm. Wat Grutte gevolgen hier, vertelt Christian Kooistra van Rijkswettersteed.
2: We hebben daar bijvoorbeeld, om een indruk te geven, 45 kub aan zand uiteindelijk moeten weghalen. Maar als je dat doet bij een weg, dan moet er ook zand terugkomen. Dus dan moet je weer zand zoeken en die snel ter plaatse krijgen om het te vullen. Anders wordt je weg instabiel zodra daar weer verkeer overheen gaat.
1: Den Jonken moest de lading van de vrachtwagen oorzet worden, maar daar moest een geschikte oren vrachtauto vervoegd worden. De combinatie ziet ik nog eens verst in de vangrail en moest maar luchtkessers en lieren eruit hellen worden. Daarna moest 1000 kantometer as asfalt vernijd worden, waarvoor het materieel uit Ljouwert komen moest. En toen wordt het aankwollen van het asfalt echt nog eens langer als wat verjongen wie. Het verkeer had al die tijd haast een dag dus omrieden maten, maar kinderen intussen bedel. De twee ziekenhuizen van Frisius MC in Ljouwert en op het Jereveen krijgen beide een eigen profiel. De acute zorg, de basiszorg en verloskunde bleven beide in beide ziekenhuizen op peil, maar dat Jereveen hem richt het op sport en de justjes minder complexe operaties, richt ze haar in Ljouwert op de complexe zorg en het het. Maar in beide ziekenhuizen komt omdenken voor vrouw-specifieke zorg. En Marielle Wuiten-Eversdijk van Frisius MC leidt dat uit.
3: Nou, we weten natuurlijk allemaal, dat lezen we denk ik allemaal wel in de media, dat we inmiddels steeds meer weten over dat vrouwen en mannen toch iets anders in elkaar zitten, genetisch anders in elkaar zitten. En toch ook dus een andere benadering of behandeling soms nodig hebben. Daar willen we eigenlijk in Frisius ons met nader op specialiseren, door daar wat meer onderzoek in te gaan doen, zodat we ook voor de vrouwen de zorg beter en specifieker kunnen regelen.
1: De plysje waarschuwt inwoners van de Jouwer dat er op dit stuit nep-plysjes actief binnen. Even een burgernetmelding vreeg je de oplichters om geld, sieraden of een bankpas aan haar maat te jassen dat die veilig bewaren we de kinderen. De plysje zei me klam dat mensen er net op ingeën matten. Waar het benaderen wordt, toch deze nep-plysjes, wordt vregen voor het dalen contact op te nemen met de echte plysje via het alarmnummer 112. En Friesland had er weer een internationaal toptalent bij. Het fietser Jurgen Zomermaand van Frentje timmert on the way. Hij is 20 jaar en doet van morgen aan mei on de Giro Next Gen. Dat is de Giro d'Italia, maar dan voor riders onder de 23. De Frentje riet voor de opleidingsploeg van Team Picnic PostNL en had talent.
4: Door het schaatsen ben ik in het fietsen gerold. En dat fietsen ging steeds beter en beter, waardoor ik steeds naar een grotere ploeg ging. En sinds de junioren reed ik veel wedstrijden in het buitenland. En sinds toen moest ik wat testen doen voor de ploeg. En die waren heel goed, en waardoor ze me gelijk een contract aanboden.
1: En dan het waar. De loft is beroen, maar ik kans op een bui. Maar de zinnen kinderen er ook bij komen. Er zit een stevige west-noordwestenwind en het is een graad of zandje. Morgen dan wikselen je zinnen en wolken elkaar aan. Het is meer droog, het wordt ook weer zandje graden. Man die droog, maar ik geregeld zinnen en dan wordt het 8 graden.
0: Tegen dank, Tieter Meerhuis. Dadelijk zeg ik om tolvoeren in No in Friesland. En op de website vanzelf. En op de app, alles is daar te vinden.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je

0: nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Op een uur. Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: still good. De kast met Jan Tekstra, my Marilyn.
1: De première.
2: In de première hebben we nou omtinken van een dwarp dat de laatste weken al oespeeld wordt troch Ipelhof Theater en leefhavers ervan. En ik hoop dat ze daar nog even wat meer van profiteren. Want ja, mijn zwembad van theater wie het al heel drok. En nou heeft ze ook nog haar eigen stik en dat is het Ipelhofspeel De Vulkaan. En daarmee hopen toneelvereniging Nijbegin. Ja, en ik een groot succes te hebben, want ze vieren echt van alles. Ze zijn weer heel lang al bij elkaar. En daar praten we oer, maar de mensen hier om tafel zijn we heel wies, maar dat ze er binnen, Feitje Lindhorst, Postuma, Wagenaar. Ik heb een heel soort naam, klopt dat alweer?
3: Ja, nou, de beste het richtje een beetje trokken. Dus Postuma, Lindhorst, Wagenaar.
2: Oh, oké. Okay. Nou, ze hebben trok kregen. Ze is in de jubileumcommissie.
3: Ja, klopt.
2: En soliste, dus ze is dadelijk ook jongen.
3: Ja.
2: En heeft ze een mooie rol?
3: Ja, dat vind ik wel. Ik speel je Madame La Veuve. Klinkt Frans en dat is ook de bedoeling, want het speelt hem al in Sadet, een Frans pittoresk dwarpje in de Pyreneeën.
2: Ja, en daar gebeurt van alles. Daar zit het aanstel even nog hem, maar in ieder geval een vulkaan. Nou, dan moeten we maar eens even maar de oren hatrospieler oer hebben. En dat is Peter Westkamp, is de burgemeester.
4: De zittende burgemeester.
2: Ja. En ja. Jacob de Vries is de oren hatrospieler.
4: Ja.
2: Geert Lauwers zit je rek op tafel. Ja. Die speelt net maar, maar die is van de stekken en alles neerzet, hè?
5: Ja, net die in Oorswald dat waren.
2: Dat waren wel, hè? Maar Jacob Doop, bist Emiel?
4: Ja,
2: en wat speelt het er? Wat is het verhaal van het dorp?
4: Nou, het verhaal van het dorp is dat er is wat leeglopen en leegstaan. De jeugd die daar is net volle meer van te dwaan en dat is die rennen voort. Wat in het dorp is wel gebeurd en vooral ook in Frankrijk. Er had op 3 juni een artikel in de Leeuwarder Krant gestaan over de dwarpjes van Frankrijk, dat die al je leeg rennen en alles. Nou, dat gebeurt in Sardé eigenlijk ook een beetje. Ik was in Parijs, dus eigenlijk had ik het net voor mij te krijgen. Maar in één kreeg ik een wingard uit een erfenis wij. Nou, en dat is wel heel nieuwsgierig natuurlijk, dus dan ga je naar dat dwarpje daar en het is zo'n mooi dwarpje. En dus wil ik daar net weer bij. En, maar ja, hoe krijg je dat dan van dat het dwarpje het leven in de brouwerij komt? Want er gebeurt niks. Er rent iemand die wordt dwaan vol. En de burgemeester, die rent er ook wel wat om. Maar die doet ook net echt volle.
2: Ja, elk dwarp heeft een burgemeester derde.
4: Ja, zeker. En dus de Emiel die bedenkt van jongens, had ik nou eens burgemeester weer. En daar is wat om te maken. En dat mag ik van me aan de brouwen.
2: En er is een haatrol ook voor de vulkaan.
4: Ja.
2: Het is wel aardig, ik lees er even een stukje. Het is een bewerking van het boek van Ilja Gort. Ja. Dat is die wienkenner, die mama dat sikje en het petje al te top. Ja. En die heeft het echt mooi maken. Die zei, ik heb echt mooi maken dat ik ergens wie op troorreis en zeg dat die dwarpen helemaal leven in Wielst zo mooi is.
4: Ja.
2: Ja. En daarom is het ik wel aardig, maar dat is Bakkeveen helemaal net geval. Nou, ben je een kist door de kop maar in.
3: Ja, broer. Het
4: is in Bakkeveen in feite krijgen we zo om, want wij willen wel uitbreiden.
6: Ja.
4: Maar het mij daar net. Maar dat is een heel oor onderwerp.
2: Ja, met het wollen even, daar komt het emotie bij het publiek binnen.
4: Ja.
2: Jouw rol is dus de burgemeester, hè?
6: Ik ben zittend burgemeester. Ik ben al 39 jaar burgemeester van Sardé. Ik doe mijn stjonker de best om het dorp wat te redden en overeind te houden. Maar ja, dat lukt niet alleen net meer. Het kilt is op.
2: Ja.
6: En dat is het probleem.
2: Daar komt er die vulkaan. Wat voor rol heeft die vulkaan?
6: Nou, die vulkaan, ja, ik dacht er net al te volle mij. Maar die vulkaan, ja, dat put de toeristentrekker worden.
2: Want dus. die is er, maar die doet niks.
6: Niet
4: dat is correct, ja.
2: Maar die doet nog niks.
4: Dat is het idee van Emiel om daar dus een toeristische attractie van te maken. Ja. En dan liefst beetje à la Pompeii.
2: Ja. Nou, daar praten we aan. Een mooie verder. Er is echt een heel mooi stik. Of zit ik mooi muziek in.
3: Ja.
2: En dat is ook Feitjes Jongen.
3: Ja,
2: heel leuk. Henk Jelsma is die mem. Die begeleidt die daar.
3: Ja, klopt. Nou, en ik in het stik. Want we hadden dus ik live muziek. Samen met toevallig ik, mijn broerke Annie-Hannes Wagenaar. Die speelt het in het stik gitaar. En zo zetten we de Franse sfeer. Mooi del.
2: Ja, en dat was jongst. Dus nou voor u. Begin maar die kant op. Naar het hoekje daar. Het wie een mooi verhaal. Oerzet troch Jelle te Wal. Baseren op Une belle histoire van Michel Fugain. Hier is Feitje Magemem, Hinkje Jelsma. Te jaren dadelijk live act bij het Ipelhofspeel van Bakkeveen.

0: Nou, Kijkje en Hinke, wat leuk.
1: Met mijn dochter.
0: Ja, dat is toch mooi. Dat is gewoon wat we de hele mooie al jaren hebben. Mensen die dan bij een korps zitten of wat dan ook. Of bij een toneelclub. Ja, die loeken me koorien in de familie denk. En daar moet ik het ook eventjes mijn Geert over hebben. Geert Lauwers, in een organisatie. Ja. En het bestaat 94 jaar, hè, dat nijbegin.
2: Ja, 94 jaar, ja.
0: Hoe lang ben jij er al bij?
2: Nou, dan hebben we Jutte betaald, dat weer 50 jaar.
0: 50 jaar, hè?
2: Ja.
0: Dus meer dan de held al.
2: Meer dan de held, maar er zijn dan ook mensen die overtreffen mij. Hè? Die zitten er al 55 jaar bij.
0: Ja, wat die ben je
2: dan? Die ben ietsje ouder, maar die ben net vol ouder, maar die ben wat jij er begon.
0: Ja. Wat en, weet je nog het moment dat je toch, nou, hoe oud wie je toen je begon?
2: 23.
0: 23, ik dacht, ik domme mooi.
2: Nee.
0: Het moest toch zo?
2: Nee.
0: Hier niet te min.
2: Hier niet te min.
0: Ja, dat is wel.
2: Ja, dat zei je dat. En dan moest een jonge man gaan. Ja, dat weet ik toen.
1: Maar dat klinkt alsof het nog altijd hetzelfde verhaal is. 53 letter. Nog steeds zijn je, ja, dat kon het hier in Oostwand. Dus ik maak het wel.
2: Ja, is eigenlijk altijd bij mij. Net die en dochter. Nou ja, dan doe ik het wel. Soms is dat wel eens wat te volle. Maar dan ik had hem maar weer achter de auto en spul erop. En dan tuur je nou weer naar de vulkaan. Je had eerst het gouddolven aan vorig jaar. En nou naar de vulkaan. En dan timmeren we daar de boel. We hebben het in elkaar. En dan. Ja, zo gaat dat dan.
0: Ja, maar wat brengt het je? Je doet het natuurlijk je hebt een pistool op holen, hè? Dit brengt je.
2: Nou, thuis nog wel eens, maar. Nee, dat wordt wel mij leeft. Ja, dat.
0: En maar wat brengt het jou?
2: Ja, een plezier. Ja. Soms denk ik, ben ik in godsnaam aan begonnen. Maar ik ga eigenlijk scherm in ocht.
0: We gaan hier even. Maar die vulkaan, die is, wat is er een fotootje van? Dat ziet er heel leuk uit. Hey, dat zou wel in maken.
2: Ja, dat gaan we zelf in elkaar timmeren. Ja, ik wilde net de volle verzetten van een vulkaan, maar hij staat er.
1: En is het mooi? Is het net zin?
2: Ja, het is, hij is dus wel net zin.
1: Ja.
2: Zo.
0: En maar er gebeurt een heel soort omheen. Want we hebben dus die vaststelling. Nou ja, dat zullen soort mensen nu te dwarp komen.
2: Theater, die zei het 6000 mensen. Toen zei ik bij het theater, ik zei, nou, wij 10% krijgen hè, van wat bij Jim komt en wat de buurt komt, dan zitten wij goed.
0: De 600 man, dat hel je hem wel?
2: Ja, ik ga correct in die zijn. Ik zei, we maken nog 100 en dan ben we er. Dus, maar ze zijn krap, ja, de kaart. Nou, ze zijn krap.
0: Ja, dat is helemaal
2: onder je. Ik ga van de morgen even zoen. Ik denk, nou, als je van met je wij bent. Nou, ben ik die 100 kaarten kwijt.
0: Komt er dan een nieuwe vaststelling?
2: Nou, nog een extra. Want het spul zit er toch, hè? We hebben reservedaten vanwege het waar. Ja. Want we rijden er wel eens even uit, de laatste tijd. Dus dan kunnen we die snijden, ik nog.
0: Ja. Maar Peter, even naar jou, want jij ben ik al lang lid, denk ik, van die. Zit in ieder geval in de jubileumcommissie?
3: Ja, ik zit wel in de jubileumcommissie. Ik zit vanuit wat ons zontje pas bij het toneel.
0: Oké.
3: Okay. Geert, heb je erbij sleept?
0: Ja, vanzelfs.
3: Ik in de rol toe van burgemeester.
0: Ik moet een pistool op holen?
3: Nou, nee, dat niet. Nee, hij zei, dat best een hele goede burgemeester. Ik denk, ja, dat is raar, man. Ik kan er nooit toneel spelen.
0: Dat wie bij een stik van de band, toch?
3: Dat wie bij een stik van de band, ja, klopt. En mijn dochter spelen toen. En die zei, als het op een spieling is, hard ik er wel.
0: Oh ja?
3: Nee. Oh. Is dat geen gong, ja. Maar uiteindelijk is het wel ophouden. Maar dat was een zandje, dacht ik mij.
0: Ja, en wat brengt het jou dan?
3: Plezier. Prachtig plezier. Leuke groep.
0: Ja. Wat is een moment dat je denkt, oh ja, je dacht het voor. Is dat oefening?
3: Ja, het oefenen, de groep, het publiek, het spel. De live muziek erbij. De eerste keer dat we het voeren, zit er echt muziek bij. Echt een live muziek bij. En dat brengt wat. Dat maakt het een heel mooi verhaal met mijn kwarten.
0: Ja, dan ben je grutskop dan.
3: Nee, grutskop,
0: dat snap ik wel. En je hebt 94 hier, hè? Ja. Hoe, is dat dan op een andere manier nog als een gewoon stik? Want je hebt toch altijd in de winter, hè? Gewoon een stikje.
3: Ja, we doen de jeugd door de prot. Die door de stik, hè? Maar dan heb ik natuurlijk een jeugdafdeling. Nou ja, jeugd is geen jeugd meer. Maar een jeugdafdeling, maar nee, net de jeugdafdeling. We hebben een leefafdeling en we hebben dus het nijbeginafdeling. En die doet vaak winterstikken. Nou, en je hebt luchtspul. En we zijn best wel actief. De toneelvereniging is actief. We spelen hartstikke vaak per jaar. Dus dat.
0: En Feitje, dat is. Want ik weet van Jacob, die is ook wel in Zwart optreden. En Snakkeborn. Dus die gaat de hele provincie vertrouwen. Daar hebben we heel iets vaker een keer om tafel mensen die het wat roeleren. Hoe is dat bij jou?
4: Nou, ik ga eigenlijk. Mijn tiende wel mijn toneel bezig was. Natuurlijk met een musical van Squallen. Daar begon het eigenlijk al wat te prikkelen. En ik ben het Trom in Heid destijds in Orbekeep. Bij de Frieske Krieten toen nog. Ben ik er eigenlijk bij belutsen. Want die hier in zijn vregen, die zijn. Ik weet net dat het wat van me is. Dus die hier met mij nam. Nou, toen ben ik eigenlijk net meer bij toneel Weigang. Dus wel wat tussenposes natuurlijk. Maar de studie, dat hij natuurlijk op een bepaalde leeftijd. Maar het liep het me prachtig om bij mij te dwalen. En toen vregen ze spelers in Bakkeveen, Noha Strijelien. En ja, sindsdien ben ik eigenlijk bij de vereniging. En zit nu zelfs in de jubileumcommissie en in het bestuur.
0: En mijn grote willen. Ja, want wist ik nog wat jongen. Dat ja. Jou, denk ik, nog wel wat extra spanning als alleen nog spelen, of net?
4: Nou, ik vond dit heel spannend, want ik had dit nog nooit eerder gedaan.
1: Nou, even live op radio.
4: Ja, eventjes. Nou,
1: die is hartstikke goed.
0: Ja, deze
4: maar ik vind het machtig mooi. En in uw varige stik, Aron de Winter, hebben we wat nice geprobeerd. En daar heb ik zang.
1: Maar wie is dan eerder van het jongen? Of pak ze dat nou correct op? Of?
4: Nou, eigenlijk ik mijn hele leven al. Nou ja, Mem is in de muziek. En vroeger vanuit het kinderkoor is dat al begonnen.
1: Precies.
4: Dus ja, de muziek zit in ons bloed.
1: Ja, muziek en theater.
4: Ja, dat vind ik mooi, hè, om te dwangen.
0: Jacob, wat is het niveau? Als het ook is het wel een beetje vergelijkje. Snakkeborn is natuurlijk heel niveau. En Sjewatek.
3: In Bakkeveen spelen we net zo vaak hier beloffen. Dus dan is het niveau wat oorzaas Snakkeborn of Jarwert of en daar leven ze er echt voor. En eigenlijk doof het er in Bakkeveen, doof het erbij. En dat maakt het dus heel nieuwsgierig. Want vanuit een winterstik, ja, dat repeteert oors en dat speelt oors. En ook nou ben je boeten en dan heb je meer ruimte en dan moet op een hele andere manier spelen worden. En ja, dat maakt het heel nieuwsgierig. En ik moet zeggen, deze groep die pakt het geweldig op. En wij gaan eerst repeteerd in gymnastiekzaal. Dus dan is het heel krap bij me. En dan gooi je naar boeten en dan maakt het al je room uit. En dat, dan worden de looplijnen al je weer oors. En dan maak je er eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. En dan, maar ja, de groep die pakt het gewoon heel geweldig op. En dat, daar ben ik dan met grutsk op. En,
0: maar kist zei ik nog wel ergens mee helpen? Dus zoals, nou ja, dat heb ik in de ervaring wel vandaan. Dit maar misschien even ooit van.
3: Ja, dat zijn soms hele simpele dingetjes. Dat je denkt van, nou, ik moet daar heen. Maar doch dat dan ook. Hè? Ik bedoel, doe maar gewoon. De ken mij hier beloofd gewoon volle meer. En dat is... want als het op het toneel zit in de zaal, ja, dan is het dat stikje. En meid zit grutter en dat is...
1: benutte ruimte.
3: Ja, benutte ruimte, dat is een goede omschrijving. Ja.
0: Ja, want toch even hoe dat thema nog. Hè? Het meer is dan eigenlijk nooit vol. Hè? Dat is het idee. We hebben er maar meer mensen in de tuin. En dan komt dat, eindigt dat maar een klap. Klinkt wel zezen, hè? Want volgens mij is dat de mensen die het boek kennen weten hoe dat eindigt. Ja, maar Jim, hebben zelf natuurlijk daar in Bakkeveen ook wel wat uitdagingen zijn. Daar komen grote recreatieondernemers. Nou ja, het is ondernemers. Het zijn multinationals. Die keep je dat spul op.
2: Ik heb het spul op. Ik weet er zijn oren.
0: Ja, grutte grutst, hè? Ja. En mensen kunnen mooie caravans die moeten op een gegeven moment voort. We de druidbonsjoerd. Ja. Zit er nog een stek in? Of,
2: Nee, in dit nee, nou ja, misschien het verhaal, hè, van de vulkaan. Het maakt al je grutter, het maakt meer. En dan slagen dat net. Dus we kennen we waarom naar hoe het weer. Hè. Ik geloof net dat altijd een oplossing is. Hè, dat net. Maar zoals Jacob zei, rondom in Friesland ben al je op een hoofdspul. Wij zitten in Friesland met de reg. Zijn grens en Drenthe aan. Dus we gaan maar een liedje. Het is vereerst. Ja. Je merkt, mensen komen net van hoe de grens naar u staat. Dat wil eigenlijk net, dat loopt net hol apart, maar het is toch zo. Maar wij hebben wel een verschrikkelijk enthousiaste club. Hè? Wij zetten daar wel wat deel en daar horen wij echt net van te schamen. En daar kan het publiek echt wel komen te zien.
0: Ja, maar we zien het even hoe dat meer van die bakken vinden. Is dat een ergernis daar, al die grutte
2: dat leeft daar net zo. Dat leeft als nou op een social short in bakken vinden, kijk, zijn er maar geen hoes meer bouwd worden, maar één hoes nog gebouwd worden. En dan jij daar nog wel wat hoort, maar. Want de recreatie, mij wel van alles. Hè. Straks het Dodo Festival, theater, mensen in grote spektakel. Bij iets lichter, een spektakel natuurlijk. Vlooienmarkt, 14 net. Hè, nee. Die we daar duizenden auto's die daar komen. Hè. Het leeft wel in Bakkeveen.
0: Ja, zei je zit te knikken?
3: Ja, het leeft. Bakkeveen leeft zeker. Ja, Bakkeveen wil wij ook graag bouwen. Dat lukt dus ook net. En we varen hier, hebben we daar nog een stuk over proberen. Nou ja, dat wie ik een kwinkslag natuurlijk naai. Ja. ja, uiteindelijk nog.
0: Je, je miste dus net de gering in Samierskip daar terug. Want dat juist is wel eens. Dan komt die toeristen die komen dan als een soort verspringhaan. Die komen in één keer, wop, en dan de hele simmer is leuk. En dan,
2: nee, dat merkst eigenlijk net. He, dat merkst net. Die toeristen die binnen er worden, dat had ik een voordeel natuurlijk. Daar is als de supermarkt in stand en het zwembad bloed in stand. En dat soort zaken. He, dus dat wel. Maar verder gaan wij daar weinig, want het leeft het holle hier terug. Bakkeveen, dat broest het holle hier. En nu is het toneelvereniging die broest ik het holle hier.
0: Nou, je broest het ook nou in 94ste editie. Ja. Nee? Of in ieder geval hier. En dan een prachtig mooie vaststelling, De Vulkaan. Ja. Wek in mijn kaart, ik zei het even, vreeg het even om die,
4: want, ja, dat ken. Dat ken online via www.bakkeveen.nl/toneel.
0: En dan binnen voor alle jongen nog wel kaarten? Of hoe maakt dat zien?
4: Nou, het laatste weekend begint aardig vol te rijden. Je maakt het eerste weekend en de wijn zit in midden, dat is een matinee. Nou, daar kennen we wel meestal bij. Dus ik zou zeggen, kom.
2: Maar ik wil zeggen, dat ben ik een van de weinigen die ik op een midden speelt.
0: Oh ja.
2: Want er zijn een hoop van de meesten die willen Joost net meer voort. Joost, we beginnen nu om 9 uur, maar ik al even zeggen, hoe zit jouw jongen? Had al die onpas gezegd, we beginnen wat later, want het is de langste dij, het is lang lucht, hè, dan boven daar wat meer. Maar de winnenhopper, mensen willen om 9 uur de jongens net meer ergens zitten. Kijk, mooi smidjes.
0: Ja, nou, is prachtig. Mooie uitvinding daar. Ik wens je met heel zat willen daar. En dat komt heel goed. Bedankt voor de muziek. Mem, top dien. En dit wie op een uur weer voor deze week. Nou, waar maakt ze er een mooie week van?
1: Absoluut.
0: Denk ik. En wat je met al je dogma de tips die we doen hebben. Jim, maakt ze er hopelijk een mooie week van. Doeg.
1: Doeg.
5: Simmer in Friesland.
6: De kampioen.
5: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Waatschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio- of televisiecommercial, kist door deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
7: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toe in toekomst keer.
10: Waar kan ik veel over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer. Service en auto's is er van Elsing.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Slitage en squorren verhinderen een skoft lang dat er echte wedstrijden houden worden konen op de atletiekbaan in Snits. Maar van jongens al kinderwedraafd en sprongen worden. Als een show in Snits, in Friesland.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Simmer in Friesland.
11: De kampioen!
9: Schitterend! Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het Vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Boatskipjaren leden? Dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we onze zomsje en naast een steen op stoel?
18: Maar lieve, dat is anders net te betellen.
17: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
18: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
13: Voor een naaie Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
18: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet.
17: Zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
14: Noe Friesland.
15: Tieten Science.

0: de girls band van vroeger. Wie je dat van de Spice Girls, My Stop.
1: Van Tolvo, die in oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, welkom bij Noe Friesland. Dadelijk zullen we in Snits, want daar viert de atletiekvereniging een feestje omdat ze weer een fatsoenlijke baan hebben. En Kisto die de tijd van de melkboer nog herinneren, die vroeger maar de wijn aan hoes kwam, er is een theatervoorstelling om maken.
3: Meis even op de bestuurderstoel zitten. En dan kroep ze eigenlijk in de holle van de melkboer. Die het onderwijs is. Ze maakt echt een ritje.
0: Ja hoor, die vaststelling is dadelijk volle meer. Nou eerst het waar in het kwad. Maar Simon Mollema.
4: Goeiemiddag. Nou, van de mensen eerst nog een soort bewolking en kans op een bui. Letter wat meer zinnen en droeg. De temperatuur die leidt om de 16 graden. En er staat een beteden krachtige, onthudde, vlagerige west-noordwestenwind. Morgen hebben we wolken en wat zinnen, maar vooral op de morgen kans op een buiken. Een zonnetje graan met een matige, onkrachtige noordwestenwind. Straks meer roer het waar.
0: Ja, een momentje weer. Ja, daar winnen we. Hoewel we een Neemak Chemchen. We zijn een beetje in de waardieren. Want we zoenen een snit, maar we beginnen naar Stiens. Want Stiens maakt hem zwaarig en oer de takkomst van de merken. Die werd al jaren houden op het plein in het centrum van het dorp. Maar er ligt nou een plan om dat plein op te knappen. Waarbij er ook meer green komt. Maar nou liek het er aasentum in plak voor alle merkenattracties. Hoe maakt het nou verder? Johanna Brinkman die praat erover met voorzitter Renze Broekes van de Merkencommissie.
5: Het is je nou nog op dit stuit wat stil, maar ja. Aasen, dan je kinderen de loeden er al wat bij betinken hier van ja, de merken.
6: Ja.
5: En had je je dan even zuggen bij de botsauto's. Ja, dit neemt wel een heel soort romte in beslag.
6: Ja.
5: Want had je er Aasen blombakken en bjemsteen, ja, dan past dit echt heel dan net.
6: Nee, nou is op het plak van de botsauto's hebben we geen probleem, gelukkig. En we gaan hier rond op het plein stond ik al blombakken. He. Alleen die hebben we verplaatsbaar maken. He. Die hebben we even voorthelen bij de kermis. He. Dus, zodat ze er geen les van hebben. Want ja, ze maken hier inderdaad ook heen om het spul uit te plaatsen. Dus de botsauto's steen je prima. En ik het naaienploggen kunnen je prima steen. Het is meer even alweer omdraaien. He. Richting richting de lange boren, zeg maar. He. Waar het plein opgaat. Daar stonden ook twee grote attracties. He. En nou ja, daar is dan. He. Want de ideeën binnen. He. Die die BM die is alleen shirt, die was eigenlijk trolloeken. Bij de lange borden los. Nou ja, dat is natuurlijk een probleem als het op diezelfde plek een attractie plaatsen was.
5: Een beetje aan de kant van de winkels en dus nou echt twee grote attracties steen, maar van die karkens erin die alle kanten op gaan azen. Ja, dat past er dan net meer. Want die plan die lezen er al een skoft. Is het dan zo dat je hem er nou echt pas krekt achterkaan binnen omdat nou die merken hier is?
6: Ja, nou ten aanzien van dit probleem wel. Ik moet zeggen, die plan ben best wel breed bepraat met elkaar. Hey, ik ben de ondernemersvereniging, plaatselijk belang, bestuur van de Skalum, de gemeenschap hier omheen. Dus de gemeente had het op zich prima dien. Hey, iedereen is erbij betrokken geweest en waar ik zijn zat over. Alleen dit probleem is ontnoten dat je er in beeld was. Dat kwam nog ook omdat de kermis nog voorbij kwam. Vanuit de politiek is eigenlijk aandacht van vregen toen de tijd met de ontwikkeling van de plan. Hey, hoor ik met de weekmarkt, hoor ik met de kermis. Nou ja, dat probleem kwam nog naar voren. Hè. En gelukkig ben we in de fase. Er is nog niks groeven, hè. Er is nog niks online. We zitten in de fase dat het uitbesteed worden moet. Dus we zullen ze, ja, de maaien maal qua een draai hoe je aan kennen. Dat we het zodanig doen dat we toch richting die verduurzaamheid wil doen. Hè, vergroening. Hè. Alleen dan misschien wat op mooie plakken of op wat andere manieren. Beroep, hè. Dat maar weer maal kunnen lezen.
5: Want hoe wichtig is dan deze merken Fastinius, deze attracties ek?
6: Nou ja, wij vinden de kermis natuurlijk heel belangrijk voor Stiens. Het is echt een evenement, een groot evenement. Koppeld aan de keersdagen die we hier hadden. Dus het is ondenkbaar dat we hier een kermis hebben. En we willen ook een kermis. He, als kermiscommissie willen we hier een kermis hebben. Ja, die een bepaald niveau had, die echt wat voorstelt. En als die grote attracties voor het helst, ja, dan zeggen ze de kermisexploitanten, dan wordt zo'n kermis een stuk minder interessant. Ook voor u. Want je man heeft publiekstrekkers nodig op zijn kermis om het publiek hierheen te krijgen. Dus als we daarin beginnen te strepen, ja, dan zak het zijn kermis in. He, en dan krijg je een heel ander niveau kermis. En die komen we juist net uit. En het jet ik een beetje besteed. Ik ken het oors, me herinner je. Dus volgens mij wel 76 hier dat die kermis hier in Stiens is. Jet echt bestiens. Dus die moet gewoon blijven.
5: Je maakt goed contact met de gemeente in Roer?
6: Ja, ja. We hebben voor het aanronde dagen contact met de gemeente gewoon. Het probleem is voorlijn. En nou ja, we krijgen loeden weer waarom dat de gemeente die had het verhaal gewoon niet. Maar natuurlijk even zien in wat voor vader zitten we nou met de onbesteding. Maar ik probeer wel, ik de wil om normaal qua een goede oplossing voor te vinden. Dus dat rent op zich goed.
5: Ik begin wel een beetje zin te krijgen in een zoekerspintje.
6: Ja, precies. Dan mag je even geduld. Hij is nog net hier, maar volgens mij vanmiddag 12 uur was me er echt helemaal op ver begint. Dus dan mag je nog wel even een keer heen.
5: Kom ik dan even weer om.
6: Prima.
0: Dat wie de situatie in Stiens, wethouder Evert Stellingwerf van de gemeente Ljouwert, zei in een reactie dat voor het centrum van Stiens een skoftje lien een plan maken is om, zat ze dat in termen dan nemen, verblijfskwaliteit te vergrutsen en om het centrum een impuls te gaan. Die plan die kon in het voor besjoen worden toch elke nien. En er is ook meerdere keren praat met partijen die er belang bij haast, zei de wethouder. En toen is het plan versteld door de gemeente Rie. Nou, de gemeente Ljouwert beschut nou dat er binnen het plan een oplossing te vinden is voor de merken en daar is op het sluit oerlis hoor, maar belutse partijen. Het is 30 minuten naar 12, en dadelijk even een stik nostalgie op de radio. Want wat vroeger een vertrouwd stritbeeld weer, de SRV-wijn, ja, dat is nou haast uitstaan. Er zijn nog maar een peer van zulke malkboeren. Maar als het de tijd werbelibje worst, dan kind dat, want er is een theatervoorstelling oermaken en daar is dadelijk meer hoor.

0: Die liet zit je in 2012, maar wel heel vaak die aan je bij ons bij Omroep Friesland. Train my bruises. Wat is er al jaar verdwenen met het verdwijnen van de SRV-wijn uit het stridbeeld? Die vraag zit centraal in de theatrale audiotour van theatermaker Eline de Vries. In Eilan is over 2 weken de première van SRV. Ze is inspireerde, Eline de Vries, door haar paken Joop. Hij was melkboer en riep als een van de lessen in een SRV-wijn door Friesland. En de jonge Eline die ging altijd mooi. In Bureau de Vries is er morgen een reportage te jaren. Niet makkelijk is toch Rolf Laus, maar Rolf die is even hingebleun naar op en uit. Rolf, waarom spreekt dit thema van de SRV Wine die on?
1: Nou, het spreekt mij on omdat ik helemaal waarom ging toen ik in die SRV-wijn stapte in de tiert. Dat is daar, ja. Als het liedje jonkje naar binnen gongst en dan jaren dat gerammel van die melkflessen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: De roekte het gewoon en ik kreeg altijd snoepen.
0: Ja, ik ook. Ja.
1: En gewoon de flessen likker, al die dingen kwamen voor. En het is heel gek dat je...
0: Skrabber zijn wij.
1: Skrabber? Oh ja.
0: Skrabber, ja.
1: Dat is er gewoon dan weer. En dat denk ik, wat is eigenlijk voor geks gebeurd? We litten nou alles bij ons bezwargie. Mm-hmm. Dus er komt ook een wijn, maar spul. En we willen net meer die gewone oude wijn weer hebben. Dus dat wie wel, vond ik fascinerend. Maar ja, het is voor zelfs Aline die het helemaal onder slag wist. Het. En ik vond het nieuwsgierig om te jaren, wat is dan die ziektocht? Nou, daar had ze een hele mooie audiotour bij maken. En ja, SFV stierf haar paken altijd voor slaap rustig verder.
0: Ja.
1: Zo van, jongens, het komt wel goed.
0: Ja.
1: Ik ben er, ik denk om je. En dat vertelt ze. Dus ik, nou, ik ben bij haar, heb ik die audiotour van een pad maken. En ja, we kennen even jaren nog een stukje van de reportage die ik maak. Heb in die morgen dus die is bij Bureau de Vries.
2: En dit is echt de zuivelafdeling. Dat vond ik zelf wel heel leuk. Omdat hier al je stoetjes staan. Misschien dat die dan flessen.
1: Oh, dit zijn de flessen, ja.
2: Dit is echt die ouderwetse.
1: En dan heb ik zo'n kratie, zo'n oranje kratie, dan moest je saus niet passen.
2: Want deze nemen ze nog mee, toch, Romke, als ze bij die in de wijn komen?
3: Ja, zeker, daar kom ik wel met dit soort mansjes. Of het mansje stiert bij de door. Een briefje erbij en wij vullen hem.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja, dit is het.
2: Dit is het, ja.
1: Dit is de audiobeleving.
2: Dit was Jere, ja. Nou ja, dat hoop ik ook als het onderwijs bent in de ervaring. Dat zelf ik het gevoel haast alsof het onderwijs bent met die SRV-wijn. Dus de meisten even op de bestuurderstoel zitten. En dan kroep ze eigenlijk in de holle van de melkboer. Die het onderwijs is. Ze maken ze echt een ritje. En de gist bij de kassa steen. Bij de kassa juist het opnemen. Of juist loeren alsof bij de kassa steen. Maar ik hoe de klanten daar aanrekenen. En hier bij de zuivelafdeling. Juist bij het schap. De makers van mijn omke mij, die het vroeger hier op een kratje zit en dat schap ontinrichten wie. En dan deelt hij, ik zie verhalen hoe hij de toekomst zit en hoe de toekomst van het badskippen dan eigenlijk is. Ja, ik weet nog wat toen hij zijn laatste rondje riep, dat ik dacht van dit is bijzonder, want hij dit verdwijnt. En eigenlijk Aron het zien hier, want hij is zien in stappen, dacht ik al van hoeveel blowen er nog rieden. Maar voor mij is het echt dat ik dat nou steeds meer mis. Ik denk daar een jaren van, ja, jammer dat dat plak er net meer is. Dat die net meer naar binnen stappen kist. En toen kwam ik eigenlijk deze wijntje. En toen kreeg ik helemaal dat gevoel weer van het mijlkoolwijs, het nog allemaal kort denken, het praatje bij de kassa, het vertrouwen. Want mijn paakje had altijd een mega grote sleutelbos van al je vaderen waar hij gewoon de boodschap naar binnen bracht. Of codes van kastjes. Nou, zag ik dat toen. En het mooiste vond ik eigenlijk de rol die hij hier in de maatschappij eigenlijk. En dat mis ik wel heel bot erin.
0: Ja, Eline de Vries, weer dat. Wat een prachtig idee om hier een theatervoorstelling van te maken. Want ik kom eigenlijk helemaal bij die sfeer van vroeger. Ik had zo'n volle herinneringen aan huis melkboer. Meneer de Haan, weer dat. Hele goede kerel. Ach jongen, en als de boel uitverkocht, wie dat is misschien ook wel herkennen. Dan zijn ze van, ik breng het jong wel even.
1: Dat weet ik eigenlijk net.
0: Nee,
1: ik weet wel dat ik altijd heel erg... hier sta ik van die flessen met gekleur... of met rode of met roze vla.
0: Ja.
1: Nou, dat wie echt uniek. Had we daar een flessen van kregen?
0: Aardbeienvla.
1: Ja,
0: of frambozenvla.
1: Ik weet het, ja. Maar dat mocht dan tussen gewoon bij de vla en yoghurt in. Nou, dat wie dan luxe.
0: Ja.
1: Pikte ik ook wel nog wel eens, pikken we ook nog wel eens flessen van achteraf en die leven ze dan weer in. Kunnen we
0: snoepkeepje.
1: Ja, maar dit is het gevoel, denk ik. Hè?
0: Ja. Ja, en ik betocht correct, want Usmem die ging dan altijd in de karen, hè, voor de soepbrei en de yoghurt. En die wie kleurenblind, die koet verschil in het cent tussen green en bruin. En de yoghurt, weet ik nog, hier sangriene zilverkleurig, zilverpapier dop, wie dat. En het bruine, dat wie je volgens mij. Soep en braai of zo.
1: Dat ken ik net.
0: En dan woonden we yoghurt haan en dan kregen we soep en braai. En nou ja, mijn broer houde daar dan weer net van. Dus dat, ja, herinneringen aan.
1: Ja, een heel soort. Ja. Ik denk dat een heel soort mensen dat ik leuk vind om daar te wijzen. Nou, in Nylon is daar die vaststelling, of nou, de wine zit er. En die wine is van Romke Wielinga, die het zelf, dat is zo'n wine dus opkocht en die had een duibesteging. Dus die docht dat thema. Want eigenlijk is er net meer van besteden.
0: Nee.
1: Dat is het. Dat is eigenlijk. Het ging gewoon net bruut. Ik wie in die wine die product met een hartstikke duur. Dan ergens zoals. Maar ja, kleer, dat is gewoon zo. Ja, en wat zij dus eigenlijk daarmee vertellen wil, is hoe denken we nog om elkaar? Want dat is het.
0: Ja.
1: Net in een shirt meer dat die gedien dicht binnen al een paar dagen.
0: Nee.
1: Ze is wil eigenlijk op paard, maar die wine op verschillende festivals. Ze is op Hongerige Wolf. En waar wit. Ja, op meer plakken. En dan kiest hij koptelefoon opzetten en dan beleeft
0: hij. Oh, prachtig. Nou, ik hoop dat ik het zien kom.
1: Mond dus meer, de Roer. Een lange reportage, maar een heel soort sfeer en heel soort leuke herinneringen qua audio.
0: Anekdotes, hartstikke leuk. In Bureau de Vries dus mond hier. En dit is een reportage van Roelof Lausma.

0: Stevie Wonder, wie dat my higher ground in Njontje Treien Santig makkerder, dit nummer. Trint nog 11 in, dadelijk het NOS-journaal en het waar van Sibo Mollema.
1: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
2: Zicht zou het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
1: Wie het de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op die.
1: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie@omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie@omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.

0: wij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Beduurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis en ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in wijk Beduurstede moet er deze maand komen en sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag droger, tot dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
3: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
5: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzol nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
6: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
7: Noe in Friesland.
8: Tieten Science.

0: We zeggen dadelijk in snit. Dat de atletiekvereniging viert dat ze een nieuwe baan hebben. Want de orde die koe echt niet meer. Maar eerst het waar, Sibo Mollema, goeiemiddag.
1: Een hele goeiemiddag, Tieten.
0: Ja, wat zijn een beetje droeg worden de baan draven wollen der Azen in snit. Dan haast er dan goed naar voor ze, of hoe liek het dat?
1: Ja, dat hing er een beetje van over de buikers delloeken. Als ik het wist, zie ik al op de Bahama's, denk ik. Dus ik weet het net. Maar de kan van mij nog een enkel buiken vallen. Van de morgen in de rekkel zie je, en daar was wat val. Dan waar die zit op zo'n 0,4 mm. Grauw, of misschien, ja, grauw 0,6. Nijbeets 0,5. Ja, en de temperaturen die wisselen wordt, wasken maar. Die zit maar op zo'n 13,6 graden. En ook de heegste show, dat is op dit stuit Skielge, 15,7. Ja, ik van de mensen is er nog kans op een, ja, eerst nog een soort bewolking. En dan kan er nog eens even een buikje vallen. Maar tussen, ja, de meeste plakken zullen toch nog wel even droog bloeien. Nou, op de Nijmeisje en de Joen komt er toch wat meer zin in. En dan ben de buien weer voortlutsen. Ja, er stiert een vlagerige west-noordwestenwind en krijgt 5-6 betekent. En aan de kust een 6 en in Poesters een 7-8. Dus een waskorging voor de wetterspotters. De onvierde lucht die is nog, ja, gewoon wat te kort voor heel juni. Maar een, ja, zo'n, ik denk dat we hier maar krijgen zo'n 16 graden, hè. Ja, wilst het normaal zo rond de 20 graden?

0: Maar ja, zolang de wien uit de Westhoekenwijk komt, hebben we hiermee te krijgen. Joen en vannacht zo goed als droeg en minder wien, ek al stierde er in het waargebied altijd nog een vrij krachtige westenwien.
1: En hoe ligt het voor morgen?
0: Ja, morgen hebben we ik weer een afwisseling van wolken en zinnen. Maar op de morgen komen ze op een buiken, zei het nou liek het. Ja, net een soort millimeters, dus het zijn wat lichtere buien. De noordwestenwind is matig en ja, toch meteen vrij krachtig en krijgt als joert ja, gewoon vlagerig. Morgen houdt het ik met zijn zandje graden wel op. In de rin van de joen neemt de wien weer aan. Ja, dan valt er een droge nacht met bewolking en opklaringen, waarbij de temperatuur om de 12 graden leidt.
1: Nou, is het voor de komende weken wat beter, Nijs?
0: Ja, het wordt stadig een iets beetje beter. Maar ja, manje is eerst nog ja, steeds die matige noordwestenwien. Die pleegt dus dan nog steeds en die is dan ja, toch wel matig. We hebben dan wat meer zinnen en enkele stapelwolken. Maar het bloed wol droeg, dus dat is wel goed nijs. Dan heb ik weer een heegste temperatuur ja, om de zonnetje graden. Dat komt ik nog steeds door die noordwestenwien. Ja, de nachttemperatuur die leidt wat leger als de vang in de dagen. En die leidt, denk ik, in de nacht maar om de 8 graden heen. Ja, een tientje, ja, de wind komt dan uit zuidelijke richtingen. En daarmee werd er wat zeftere lucht in Corsis naar uw stad gebracht. Met de temperatuur op de midden. Nou, zo rond de 21, misschien in de eerste nek nog eens 22 graden leidt. Toch een ja, vrij vochtige lucht vorm je zich wel makkelijk stapelwolk. Die oerheerski, die dij ik behoort. Maar betekent niks wat zinnen. Nee, in de nacht kwamen ze op een bui. Dus stabiel zimmer waren ze nog net. En als we een waasje zorgen, hebben we ja, ik werd een matige west-zuidwestenwind die op de morgen toch wel wat buiken zo'n viert. Op de midden is er dan weer meer zinnen. En dan echt zo'n 21, 22 graden. Dus al met al. De maximum temperaturen die worden in de rin van de komende weken wat heger. Maar de komende dagen is er nog wel kans op een bui.
1: Ja, we doen het er mooi. Dank u wel, Simo.
0: Gradien.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Oant 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: Libben, nou, de leefde wie dit van Fangrail spelen juster nog op het festival Stoke City in Gautum. In Snits bejoort de vernijde baan van atletiekvereniging Horror weer iepenen. Die opknapbeurt wie het nedig, want de baan wie er min ontaat door slitage en er ziet niks scoren in. Officiële wedstrijden die konden net meer ophouden worden. Maar van Joet ook in dat alle jaar vol werd. Reden voor een feestje, tocht ik. En reden dan ik om verslagjouwer Johanna Brinkman erin te sturen. Want Johanna, hoe luidt het er nou in de heren?
1: Een goeie met je, Tieten. Ja, hoe leidt het erin? Het is een hele mooie nije baan. Dat kist hier ook wel Shen. Er zit een soort van ja, demping of ja, vering ook wel op die baan. Dus als ik er zou oprin, dan viel ik mezelf ook een beetje opveren. En ik ben hier nu bij de start van de baan. Dus ik zag ook mooi de Sivus in onder mijn size om van hier te starten en te draven op die baan. En het wordt van een beetje officieel iepenen. En nou ja, nou is het nog een beetje stil. Ik zag een mooie bogen om de baan heen. Als een soort van ja, startplak, maar ook om het feest aasen van de midden te vieren. Dus het zit er Chris uit en Ronald de Lange is een van de trainers van deze vereniging. En Maria Pooy is ook een van de juryleden. Ja, een prachtig nieuwe baan, maar ik vreeg je mij dan al wie het dan zo'n verschrikkelijke horror voor deze baan.
2: Nou, bijna wel, ja. Want er zaten wat scheuren in de baan. Hij werd ook te slijten, dus hij werd wat minder. Dus hij was niet meer goed, dus het was hard nodig. Ja,
1: ja Marie, het weer dus net met het wan.
3: Nee, het weer net met het wan. Het klopte van alle kanten niet meer. Hè. Er was afgekeurd ook. En dat is natuurlijk wel heel, heel jammer. Kun je geen officiële wedstrijden meer doen. Dus de gaten vielen erin. En ja, het was heel hard toe aan een nieuwe baan. Zodat we supermooie wedstrijden kunnen organiseren.
1: Wat had je in de tussentijd aan het wanlitten? Hoe is deze baan dan oors of verroren ten opzichte van die oren?
3: Nou, voor ons, ik heb dan een behining. En dan is het wel heel belangrijk dat je overal bij kan. He, voor de atleten moeten overal bij de technische nummers kunnen komen. Maar ook de vrijwilligers, he, die dan jurylid zijn. En ja, die dan makkelijk erbij kunnen. Voorheen was dat, moest je half over het grasveld heen. En dat was gewoon niet handig. En nu hebben ze overal overgangen gemaakt waar ze de goten uit kunnen halen. En dan kun je gewoon naar de plek toe rijden. En dat is wel op 4 plekken is dat gerealiseerd.
1: Dus jou zit dan in een scootmobiel en jou kunnen dan makkelijker dus naar de andere kant komen dan?
3: Ja, en met de rolstoel gaat het ook heel makkelijk, ja.
1: En hoe zit dat dan voor de band die je de atletiek toggen?
3: Ja, met de frame runners, dat doen we ook vortex gooien en allerlei technische nummers. Dus die moeten ook heel makkelijk met hun frame, hè, dat is een soort loopfiets, een driewiel loopfiets, ook bij alle plekken kunnen komen. En ook voor de spellen, dan gebruiken we dat grotere stuk asfalt voor of rubcore voor. En dan gaat het fantastisch, ja.
1: Ronald, we kunnen even zien hoe dat werkt, hè, maar die goortjes. Kun je dat eens even demonstreren hoe dat krijgt?
2: Ja, er zitten gootjes voor de afvoer van het water. En op sommige plekken hebben we een soort tunnels ingebracht. En daarmee kan die gootjes eruit gehaald worden, zodat de framerunners en de rolstoelers makkelijker de baan over kunnen steken.
1: En dat werkt het op hokkere manier?
2: Dat werkt gewoon op tillen, eruit halen. En dan kan dat later, als je klaar bent, kan je het weer in terugzetten.
1: Kun je dat eens zien litten?
2: Natuurlijk kan ik het laten zien. Ja, kijk.
1: Ik wil het wel eens even zien.
2: Kijk even. Ja, zo gaat hij eruit. En dan hebben we een opening en daar kan de framerunner dan doorheen komen. Ja.
1: En van Maria werkt dat dan ook? Want jou zit al op de scootmobiel. Jou kunnen de Dangeliek hop trainen.
3: Ja, je komt van de baan af en dan kun je samen op het middenveld komen. Dus dan riet je er saai in. Dus geen enkel probleem meer. Dan moest je over die goten heen rieden. En dat was niet handig, nee. En zeker voor de band die dan scheef erin gingen, dan was het wel eens even de adem inhouden van gingen ze net om.
1: En je bent eigenlijk een beetje een voorbeeld, dat is voor de oren atletiekbaan.
2: Ja, wel voor wat betreft die gehandicapten zeker wel. Ja. De mensen die wat minder valide zijn, die kunnen dus bij deze baan alles doen. En ze gaan nu bij de Atletiekunie dit in het hele land toepassen. Bij alle verenigingen die de atletiekbaan wordt gerenoveerd of waar de nieuwe atletiekbaan wordt aangebracht. Ja.
1: En voor de orenleden is het echt noffelijk om weer echt een eigen baan te hebben.
2: Natuurlijk. We hebben natuurlijk meer dan een jaar niet op een baan kunnen trainen. Want deze ligt al sinds 1 mei 2025 uit. Dus dat is bijna 14 maanden dat mensen hier niet hebben kunnen trainen. Dus die zijn weer blij dat ze weer heerlijk op een atletiekbaan kunnen lopen. Ja.
1: Hoe was dat dan in de tussentijd horen?
2: Dan gingen we of op de straat voor de hardlopers. En voor de, zeg maar, voor de technische nummers, het discuswerpen en zo, ja, dan mochten we bij de buurtverenigingen wat gebruik maken van de accommodaties. Dus we hebben ons moeten aanpassen in de loop der tijd. Maar we hebben het gered en we zijn blij dat we hier weer terecht kunnen.
1: Ja, het is echt mooi, maar ook een stukje veiliger, hè, had je op deze wijze draven kunnen.
2: Ja, dat klopt. Hier loop je veilig en je bent, loopt niemand in de weg. Alles is bij de hand. Je kan je eigen dingen doen. Hoogspringen hebben we gewoon meer dan een jaar niet kunnen doen, want dat kan niet ergens anders. Dus dat is heel fijn dat het nu weer wel kan.
1: Van een beetje een feestje, haak erom.
2: Dat klopt, ja. Hij wordt zo dadelijk wordt hij echt officieel geopend. Dus dat wordt een feest vieren hier. Ja.
1: En Maria, was je gejoen naar uit? Noot die banen echt een mooi inleid?
3: Ja, dat we met z'n allen weer flink aan de slag kunnen. Dat we weer wat meer leden kunnen krijgen. En dat we ook weer wat meer sportgroepen kunnen ontwikkelen. En zeker ook voor het behind sporten. He, dat we meer ook het G-atletiek kunnen ontwikkelen. Dus er zijn al afspraken over met Sport Friesland en de gemeente. Dus dat gaat zeker lukken.
1: Hartstikke mooi. Ik zou zeggen, een mooi feestje. En ik tiet hem maar de baan even nu testen. Want ik hier wel even een drafke dwan, toch?
0: Nou, dat is wel even aan het eten. Dus veel plezier, ja. Johanna. Johanna Brinkman in Snits dus op de nieuwe atletiekbaan van de Vereniging Horror.

0: Ja, de Ingrid hit in Jontje Fjouweren 90. Dit is een versie van Inner Circle van Games People Play. Maar het origineel, dat is een scoffelingmaker, ja, dat wie in Jontje de 68 terug Joe South. Hoewel we in Friesland een hoop fietsen, hebben we bij de mooie met wat profs in het hut fietsen. Maar dekking komt het hier wel eens verroering in komen. Want Jurgen Sommermaand van Frentje, die timmert on de waai. Jurgen is 20 jaar en hij doet vanmorgen al mooi on de Giro Next Gen. Dat is de Giro d'Italia, maar dan voor ieders onder de 23. De Frentje riet voor de opleidingsploeg van Team Picnic PostNL. Dat is een van de grootste teams van Nederland, vertelt Jurgen Sommermaand.
1: Het is samen met Visma Liesebijk zijn het de twee ploegen die acteren op het hoogste niveau. Dus ja, dat is super vet.
2: Want hoe bist o Jurgen nou bij een van de beste ploegen kwam als jongen uit Frentje?
1: Ja, door het schaatsen ben ik in het fietsen gerold. En dat fietsen ging steeds beter en beter, waardoor ik steeds naar een grotere ploeg ging. En sinds de junioren reed ik veel wedstrijden in het buitenland. En sinds toen moest ik wat testen doen voor de ploeg. En die waren heel goed, en waardoor ze me gelijk een contract aanboden.
2: Want hoe bist al als fietser? Hoe soest die zelfs omschreeuwen?
1: Ja, ik ben redelijk lang, maar wel redelijk mager gebouwd, waardoor ik best wel goed omhoog ga. Maar ik denk dat ik ook heel veel progressie nog kan boeken in mijn tijdrit, waardoor dat ideaal maakt voor het klassement.
2: Ja, dus het Susanna wijze kennen, dat is toch misschien wel de eerste Fries wust die het ooit een heel mooi klassement riet in een grote ronde.
1: Ja, dat is wel mijn grote droom waarvoor ik elke dag op de fiets stap.
2: Nou, mast voor een goed klassement echt de grootste bergen van Europa oerkomen. Hoe kan je in Frentje, uit Friesland, de meest platte provincie haast wel die er is, zo goed klimmen?
1: Ja, vooral op de afsluitdijk met de wind tegen heb ik leren klimmen. Nee, niet per se op de afsluitdijk, maar alleen ja, ik denk dat het gewoon mijn lichaamstype zal zijn geweest.
2: Ja, dan komt gewoon goed de bergen hoor.
1: Ja, precies. En daarnaast een grote motor gekweekt in de afgelopen jaren, waardoor ik redelijk goed omhoog kan.
2: De neemste ik de afsluitdijk inderdaad, want ja, dat binnen dat is de dijk waar vroeger als Lietje jonkje een heel soort on het fietsen west had.
1: Ja, zeker weten. Ja, samen met mijn vader vooral in het begin. En later zelf ook eigenlijk bijna elke dag op de afsluitdijk te vinden.
2: De Giro Next Gen, die staat op het punt van het begin. Wat voor wedstrijd is dat?
1: Ja, dat is de allergrootste meerdaagse wedstrijd voor de onder 23, dus de belofte categorie. En ja, dat heeft een hele grote status.
2: En der Dostal Mai, wat ben die doel voor de komende weken?
1: Mijn grote doel is om richting top 5 in het klassement te gaan.
2: En wat is uiteindelijk die doel? En wat is ja, een beetje het plan voor de komende jaren? Hoe wil je de volgende stappen zetten?
1: Ja, het plan is om vanaf volgend jaar, hoop ik, prof te worden. En vanuit daar weer langzaam te ontwikkelen. Tot uiteindelijk hopelijk in hopelijk 4-5 jaar. Dan is mijn eerste grote ronde voor het klassement te kunnen gaan doen.
0: En dat zei Jurgen Sommermaand. Wat een prachtige naam trouwens. Hij is 20. Het is een hutfietstalent. Hij komt van Frentje. En morgen dan begint er dus onder Giro Next Gen in Italië.
3: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, Azen, dan is het tijd voor Sneun in Friesland. Geert van Thun, wat ben je van doel?
4: Ja, een heel plotte, want er komt nog iets onverwachts bij. Want Sander Arends, de tennisser uit Ljouwt, die zit in het finale, in de finale van het dubbelspel in Rosmalen.
0: Er ook van tennis in, hè?
4: En we hebben Rolf de Vries, vliegende verslagjouwer de Paatstiel. Die is van de morgen maart toer in de auto stapt en die zit die partij te volgen. Die het letter begonnen is, dus dat pikken we al hier even mooi.
0: Wist je intussen staan of net?
4: Het weer size 5 die me kreeg. Maar wees, ik bel hem op en dat mag je niet doen, want die publiek is heel stil in de mooi en ik zei ze. Dus hey, ik kon net goed mooi
0: praten.
4: Dadelijk vertellen we het om en horen zien. En komt helemaal goed. En we hebben prachtige 12 finale wedstrijden in de nieuwe competitie. Sir Hustervingen, die wil het eerste klassenskip toch nog even veilig stellen. Ik hoop hier echt dat het haar een slag had, want die hebben wel een protte ellende en pech gewoon. Ze matten Spirits in Gorecht, dat komt uit Haren. Die wedstrijd die we spelen in Roden op neutraal terrein. En daar is Anton Faber bij. Ek FVC, die beschikt het tweede klassenskip te behouden. Die matten ontreden Tjen Wildervank. Nou, dat het de het West jongen wet die West iets spelen worden, maar op neutraal terrein, hè?
0: Oh.
4: En Wildervank, dat is een beetje roerige ploegen die wonen op kunstgas en FVC is een voetballende ploegen die wonen op kunstgas. Ze zijn aan het knokken, West zowat. En ze kwamen er net uit. Maar de KNVB besliste, die zei, weet je wat je doet? Je gaat naar Doezem, naar Gruttegast. En daar werd die West iets spelen. Yeah. En daar zat hij in de boer dan weer bij. Maar ja, we hebben de verste onderdelen verzeld, jukebox platen en we draaien een hele platte muziek. Ja, dat komt heel goed. Die kist van Wanfregenbuurs in, dat is bekend. Plaat nu de jaren 60, 70 en 80. 06, 20, 4 en Jochen, 1 en Jochen. En de app van de Omroep Friesland zit wagen weer hier. Wij hopen op een hele protte mooie fysiekje, zodat we een prachtige gevarieerde midden krijgen. Mooi sport en nostalgische muziek.
0: Daar horen we van. Hartstikke leuk. Aasen tussen Ienen en Seizen, Sneun in Friesland. Maar Geert van Thun, dit weer Nooi Friesland. En hij zit er op de website en de app van Omroep Friesland. Een hele goeie middag verder.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Dit is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
9: Por favor.
10: Proost.
11: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is oorlog minuut door Ian. Ja, we hebben lekker betiert in het matrek, want we hebben prachtige sport en werkelijk heerlijke muziek in de ombering. Die muziek die kist van een grutpad, zelfs onvreegje. Platen uit de jaren 60, 70 en 80. We gaan weer op de nostalgische tour op de sneutermiddie. Zat je hem wat van die zwend binnen? Ik zou zeggen, viel die vrij en wees welkom bij die muziekplaten uit de jaren 60, 70 en 80. 06, 20, 4, 9, 9, Ian, 9, of de app van de Omroep, liet ze 3 minuten. Dan ben je er.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn kunstgebit aan huis 06 83 242 1 62. Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
20: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
24: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je...

0: Everlasting Love is een origineel van Robert Knight, maar het wie werd eens een keer Sophia, zeker in Engeland. Het krabbeke wie werd populairder als het origineel. Het wie de Love Affair en Everlasting Love in 1968. Zo'n 60, sorry.
1: Sneur in Friesland.
0: Kijk op die hersteld. 8 minuten hoor je hem. Goeiemiddag al hier. En van harte welkom. Dit is Sneur in Friesland. Het is juwe 13 juni 2026. Het is een bijzondere dag. Zeker dat je Sjoggenoi de sportieve zaken niet op het programma steen. En het is een vrij normale sneur te midden. Dat je Sjoggenoi dat wat we weer meer dwaan willen. Namelijk een hele plotte mooie plaatsjes draaien. Uit de jaren 60, 70 en 80. We willen hem weer mooi nemen op een muzikale reis door die decennia. En je kunt het al jezelf weer beïnvloeden. Maar eerst even naar de actuele sport. Nog 12 finales in het amateurvoetbal. En wij binnen erbij. Sir Huisterveen in Gorecht om een plak in de eerste klasse. En FVC in Wildervank van een tweede klasse plakje. De verslagjouwers binnen Andor Faber en Arjen de Boer. Je merren ze in het komende oren. Maar nou eerst een orenverslagjouwer. Hij moest van hem een iere betiet rieden. Want in Rosmalen, om precies te wijzen, daar moest er heen. Daar zit de Ljouter Sander Arends, Massima David Pel in de finale van het Grutte tennistoernooi der. Rosmalen is vooruit verneemd. Tjistanders, dat binnen Zizo Bergs en Arthur Rinder. Knecht. In de tocht we, ach, als het 1 keer 10 minuten oorheen is, wat het nou zo'n beetje is, dan ben je wel een mooi aan hinnen met die partij. Maar dat pakt even oors uit, Rolf de Vries.
2: Ja, we zijn wat letterbegoeden in deze partij, omdat ze eerst op baan 12 spelen. Toen zoen ze weer naar baan 1. En je merkt natuurlijk, ik maak je natuurlijk wel stilwijzer, maar die zou voorstellen dat ik zit op dit stuit Roenenbaan. Ja. Maar zo'n toezend meisje. En op het moment dat ik zachtjes begin te praten, ben er een stuk of 50 meisjes die nou naar mij zitten te staan. Dat is dikke, waarom is die man niet kostbaar die de service van Sandra Arends wil praten? Laten we maar een goede nice beginnen. Want ja. Sandra Arends en David Belsteen, maar left my chance, zij is in de eerste set voor. En treien in de tweede set. De eerste tiebreak pakken ze maar 8 zijs. Je had onder het echt heel spannend is dat bij de partij dubbels echt onkel wegen binnen. Kit al hier op service. Ze hebben alle twee 1 breakpoint hoorn. Maar meer dan dat is het ik net west. Dat betekent dus dat de service gewoon heel goed rint. Ik bij die van Sander Arends, want dat vol nog vol is een probleem geweest bij Sander Arends en David Bell. Maar goed, ze winnen dus de eerste set. Maar zoals zij het is op dit stuit draaien. En op de service van Sander Arends is het 40-30. En ja, dat ziet er dus wat dat betreft heel goed uit. Zo de eerste 3 is überhaupt wijze die een wedstrijd wint. Wist hij nou echt een beetje met Sivisot zit in binnen, ja.
0: Hard het kwart, Rolof.
2: Hij is een treien. En je bij hard het kwart.
0: Dat ligt in onze handen. Ik heb ooit een keer geregeld. Een verslag die van biljartwedstrijd. Nou, hier maakt hetzelfde probleem te maken. En dan maak je echt je moment even kiezen. Dan kwart verslag van en dan huppakee even stilwijzen. Wij komen er voluit mee, Rolof de Vries. Daar in dat prachtige. Dat moet een schitterend plak wezen, natuurlijk. Rosmalen. Simon Mollema, die komt om die nog jouw size bij is. Mooi het weekend in Haberjocht. Maar vanzelf draaien we heerlijke muziek. Hè? We krijgen weer mooie platen in de jukebox van Fokker Veenstra, van Frensier, van Rijn Vallinger uit Bolzat. En we houden weer een schitterend pronkje in de ombering. Nou ja, vertel eens waar bist, was dost en dochter dan vooral die favoriete plaat die de jaren 60, 70 en 80 bij. Ik heb van die zelfswerven van Noor, Samar of mooi en bijzonder reden. Het is een leuk verhaal, vertel het eens. Wij noegen die van het uit om eens mee te gaan op muzikale reis. 06, 20, voor jou en Jochen, of de app van de Omroep. Dit is ons size hoor, op radio, televisie en internet, Sneun in Friesland. En dit is die in dezelfde wieken van dit hier in Jochentje Zondag heeg in de hitlisten. Hij is fleurig. Ja, hij is echt fleurig, hoor, een plaatje. Hier is Keep

0: Ja, heerlijk hè, Jorritje Santer, James Lloyd en Keep On Smiling. En dat brengt de tijd op exact kwartier, Orion. Dat wordt tijd om de eerste euro 70 erbij te pakken en te smieten in de jukebox.
1: De jukebox van Fokke.
0: Zo is het, van Fokke Veenstra uit Vrijstad. Goedemiddag, Fokke.
2: Goedemiddag.
0: Nederlandstalig repertoire uit 1961.
2: Ja. Voor de verandering een keer.
0: Ja, leuk man. Ja, leuk.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Wat heeft voor is dit zacht?
2: Nou, ik zie toch een tijdje wat om te denken, maar dat is dit week eigenlijk de trekker Elfstedentocht.
0: Ja.
2: En een beetje met de combinatie met het WK voetbal in Amerika, dacht ik van, Ria Valk, een van de eerste rock'n'roll legendes uit Nederland. Maar hou je echt nog van mij, Rockabilly.
0: Rockabilly, ja, prachtig mooi. Ria. Ja, Rockabilly wie een beetje, of Ria Valk wie een beetje de vrouwelijke chinhanger van Peter Koelewijn in die tijd, hè?
2: Ja, ja, klopt.
0: Eerste vrouwelijke rocker in zijn makken van die
2: allemaal. Ja, alle toevallig ik uit Eindhoven.
0: Ja, ja, ja, zie je een goede connectie. Prachtig mooi, man. Hartstikke leuk. Ja. Ik zie dat eens even wat te onderzieken. En toen zeg ik van dat, dat Ria Valk in de Sanne het klasje van Fonogram zitten had.
2: Ja.
0: Dat nemen ze het klasje van Fonogram. En er zitten een tal muzikanten in de, en Fonogram, de platenmaatschappij, die regelen alles. Willeke Albert, die zit erbij, Anneke Grunlo. Nou, en daar mocht Ria Valk ook bij. Dat is toch wel grappig natuurlijk. Dan wist wat ik weet, namelijk dat hou je echt nog van mij, Rockabilly, oorspronkelijk een Zweeds liedje is. Hè?
2: Ja, ja.
0: Spreekstouder weer door Rickert.
2: Nee, ik weet het niet hoor. Ik weet dat het van Steek Andersson is, hè? Van Adal.
0: Juist.
2: Maar is het? Echt Zweedse tongbreken.
0: Ja,
2: dat,
0: zeg.
2: Dat doe ik maar net.
0: Er du ker in mij en de Klaas Gordon.
2: Netjes.
0: Net verkeerd, hè?
2: Nee,
0: ja, prachtig mooi. Hou je echt nog van mij. Ja, later kwamen worstjes op mijn borstjes, dijtjes, knijtjes op mijn knijtjes.
2: Ja, een heel leuke
0: vestjes
2: inderdaad.
0: Ja, ze hier van die hele grappige vestjes hier ze vaak.
2: Ja.
0: Nou, ik vind het leuk. Het is een heerlijke jeugdherinnering. Zeven met zes en jongetje, Jenne zegt er. Ik ben echt nog jong en dat van die weet ik het net precies. Maar...
2: Dat krijg
0: ik net, Fokke.
2: Nee, er moest nog
0: twee
2: hier wachten.
0: Ja, oh jongen, kijk zeg eens want dit is voor het pre-Fokke tijdperk, zullen we maar zeggen.
2: Inderdaad.
0: En toch zit hij in de jukebox, Fokke.
2: Ja, zeker. Ja, je moet er echt inderdaad.
0: We knallen erin. Dank u wel. Leuke plaat, leuke keus. Nederlands repertoire van Ria Valk, Rock en Billy. Dat doet ze groet naar Titi. En wij zijn het in de...
2: Ja, doen.
0: Om het naar je wieken.
2: Om het naar je wieken.
1: De jukebox van Fokke.

0: Ja, lekker hoor. Ria Valkenhaar, Rockin' Billy. Dat draaiden wij uit de jukebox van Fokkerfeest. Ik zit eens even naar het oeuvre van Ria Valkenhaar. Het is veel bijzonder natuurlijk. Want ze hier natuurlijk, kijk, ik wil een cowboy als man. En meer van dat soort heerlijke dingen. Maar cowboyachtig. Maar ze hier ook wel wat melancholieker werk. Wat mankelieker werk. Als ik de golven aan het strand zie. Dat is een hele leuke plaat. En Santo Domingo. Nou, dat is toch wel een zeer gevarieerde artiest. Weer trouwens ook kunstenares. Een heel mooi mens eigenlijk. Kijk, ze leeft nog altijd. Rockin' Billy komt van Ria Valken, 1961. Nog een minuut voor jou, wat waan is het? Is eventjes Jen in Rosmalen bij dat tennistoernooi. Wat docht uw pleerselijke favoriet, om het zo maar even te zeggen, Sandra Arens-Bashima, David Pell in de tweede set. Roelof.
1: Ja, het is 4-5 in de tweede set. Dus zoals hij is, de eerste tijdbreek woon toch David Pell en Sander Arens. Op dit staat 4-5 in die tweede set. Wil de punten nou binden van de Fransman Rinder Knecht. Zou je dat uitspreken, mate? En Zizou Berg. Dat is een Belg. Ja, je verwacht je het net. Hè. Als je zegt Knecht, dan denk je net dat het Knecht is. Maar zoals hij is het wel. Zoals hij is dus in de eerste tijdbreek de winst naar Sander Arens. Nou, 4-5. Dat is eigenlijk een kwestie van, ja, wel breekt. Maar ik ben bang dat er helemaal net iemand blutsen wordt. De service is te goed. Ik ben bang dat we weer opgaan naar een tijdbreak in die tweede set.
0: Wij krijgen het alleen mooi van Roelof de Vries. 8 minuten van jou, wat 12 is het. 06, 20, 4, Jorgen. De kist is op bericht om die favoriete plaat om te vregen. Dat gebeurt net altijd via dit nummer. Dat gebeurt ook net altijd via de app van Omroep. Dat gebeurt ook wel eens als ik ergens in de provincie ben, op een Keersfield bij Geleaks. En dan zeggen ze meestal, nou, zo is dan nou die plaat nog een keer draaien. Wel, hij is last nekkers een keer. Nou, en zo gaat dat dan. En dan komt van het in het oren. En zo kwam ik Paulus en Bouwkertje in. Die zijn, ja jongen, wij binnen werkelijk helemaal gek op de staccato's in Steve Ashley. Ze jongen Cry to Me. Toen zei ik, ja, maar wacht even, dat is een Solomon Burke klassieker. Ja, maar dit is een hele mooie uitviering. En dan vinden wij eigenlijk, kijk, wel Paulus en Bouwkie. De staccato's, even iets vertellen, want dat is net echt heel grut bekend in Nederland, denk ik. Dus het is een groep uit Zuid-Afrika. In 1961 opgericht in Sint-Johannesburg. In 1968 kwam echt de grutte troopbraak, maar die speciale uitviering van Cry to Me van Solomon Burke. Nou ja, die had het net zelfs kunnen. Bert Ernst. Hij staat op het label vermeld als Burt Russell. Die had het eigenlijk eens kunnen, maar Burke die maakte er in 1961 een hit van. En toen kwam die speciale uitviering van de staccato's en Steve Ashley. En dat is de uitviering waar Paulus en Bouwkie werkelijk helemaal verliefd op binnen. Wij begrepen dat, want het had een bijzonder uitviering kregen. En mooi bleef het. Cry to me, de staccato's.
2: When your baby leaves you all alone. And nobody calls you on the phone.

0: Het verbraak van de staccato's in 1968. My Cry to Me. Dus een heerlijke Solomon Burke klassieker Cry to Me. Het is een ode on Insemus en Langsme. Het is een van de eerste nummers waarin country, gospel en rhythm and blues bij elkaar kwamen. Zeer bijzondere compositie. Prachtige uitviering van Solomon Burke. Maar dit mocht ik wijzen. Steve Wesley en de staccato's. Ik heer in mijn eer Roelof. Oere Tennyson in Roosmalen. Vertel Roelof.
1: Ja, we zijn aan het uitbreken van deze wedstrijd. Het is een echte kerstwedstrijd die zoals zo vaak gaat op service. Ik deze wedstrijd is er nog geen één keer een game brutsen terug waar ik drie breakpoints have machine. En oh, dit is weer een typische Sander Arendsbal. Ja, zoals zijn bondscoach Paul Haarhuis. Ik zei, hij heeft dus misschien wel de snelste handjes van de wereld aan het net. Dat lukt hier weer even zien. Soms is deze set gewoon nou de tiebreak in de tweede set. En 1-0 voor in die tiebreak. Wie deze zo'n punt had in die tiebreak, die wint de set. En in dit geval winnen David Pel en Sander Adens dan ik de wedstrijd.
0: Nou, het is reuze spannend in Roosmalen. Roelof de Vries, hoort u op zien met een werkelijk schitterend timbre, Roelof, op de hichte. Wij kregen een leuk bericht aan. Ja, een sympathiek bericht van Auken, die zei het haggoeien. Hij heeft van de middag een mooi nummerke van Uriah Heep. Mijn huid, die hier van de week is zondag hier weer een altijd nog leven hier. En hij wil altijd gek, Uriah Heep. Goed, mensen komen van Alke. Ja, begin hier de Santer Alke. Dat bier wat, jongen. Ik weet net als dat zelf. Mike Riegen, Hastien Hoy, zeker wel. En ik zeker. Jongetje 2 en Santer, dikke hit voor de jaren. Heep en Easy Living.

0: service. Ik douw weer de opslag van de Belgen. Zizou Bergs, echt een goede singlespeler. Hij zit hem op nummer 40 op de world ranking. Die Rindecrash is de nummer 24. Ze spelen eigenlijk net zo heel vaak dubbel, Majitwaan. Maar nou dus vol, eerste keer ik. In een ATP Tour überhaupt. En hij liep dus voor de finale. Traaien is het nou in die tweede tiebreak. Eerste tiebreak dus Woentrog, Sandranes en David Pell. En als ze dus het tweede tiebreak ik winnen, dan pak ze de overwinning hier in het ATP Tour in Roosmalen. Mochten ze deze set verliezen, dan wordt het trouwens net een tweede set. Maar dan is het een super tiebreak. Dat is dan om te mooi te zien. Traaien. Dus op dit stuit in de tweede tiebreak. Maar 1-0 in set voor Sander Aerts.
1: Hoi Geert, mijn werkers van Joerd graag Dobie Gray. Plaatsje komt het jongetje in traaien zantig. En het heet Drift Away. En dat is informatie die ik krijg van Johan uit de Tienje. Daar is hij voor daar, Johan. Yeah.

0: Ja, Drift Away van Dobby Gray, of muziek van Johan uit de Tier. Wij skikkelen naar Rosmalen. Is er een matchpoint voor Sander Arends in zijn maat, Roelof?
1: Absoluut. Oeh, die eerste service van Sander Arends. Het krijgt dus. Het is 6-4 in het voordeel van Sander Arends en David Bell. Net alleen nog een matchpoint, maar een championships point, zoals ze dat dan nemen. Sander Arends staat bij onze service, van zijn tweede service. En ja, als die eerste service in is, dan is dat altijd de punt. Het is de hele wedstrijd bij elke opslag. Maar nou, de tweede service. En er zit natuurlijk de druk op. Die komt wel goed in op de backhand. Maar daar is de return goed van David Pell. Ja, daar ja, ja. Is de overwinning en afleren. David Pell en de Jouter Sander Arends. Akkoord in de Erems. En juichen ze te jaren met haar coach. Want zij pakken de ATP-overwinning in Rosmalen. De eerste volslijne Nederlander soort Njontje, Sanne Njonte van Doevin. Het. Paul Haarhuis en Jacco Elting. Jawel, die woonden wel 6 keer achter mekaar. Dat maakte Arends zijn pijl nog maar eens dan. Maar dit is natuurlijk wel heel erg knap. En met deze overwinning komt Sander Arends weer rond in de top 50. Daar wie die even nu kroeg.

0: Maar ach, wat is het een goede gearwerking. Zoent Roland Garros, toen helden ze al de kwartfinale. Ze won nog een challenger daarvoor. En nou gaan ze intussen ik dit ATP-toernooi won in Rosmalen. En het is bijzonder dat ze deze winnen, dat zie ik al zijn. Maar er komt ik nog eens een keer bij dat ze Jung heel gauw opzetten, Matte. Want ze stellen een interview met mij aan en dan stappen ze in de auto. Dan gaan ze naar Halle. Zij zoen in de auto, want dan wilden ze haar nog kwalificeren van het A-toernooi. Dus dan moeten Jung nog een wedstrijd spelen. Ja, dat is tennis. Hij dan een beetje als er een heel soort rij van, dat je natuurlijk in Rosmalen. Ja. Maar goed, Sander Arends wint het ATP tennis toernooi in Rosmalen.
1: Ja, fantastisch. Uw lokwensen gaan uit naar de Ljouten. Ja, die tennissers, die houwekkers vieren klus. Tot mij denken aan de motocrossers in die zoals Theo Pijper vroeger, die Rintse Magiest. Man, die stapt ergens op een motor, reeds in race en dan stapte die in de auto en dan reed die kilometers verder om dan even later nog een keer in actie te komen. Maar dat is mooi. De eerste titel is binnen op deze sneuntemiddag, de 13 juni 2026. Het ATP tennis toernooi in Rosmalen. Wit op namens Kreun van Ljouter, Sander Arends, Massimaat, David Pel. Goedemiddag. Hartstikke even lekker op de trekker. Voor alle mensen die de trekker al steden toch weer rijden. En de groet is komen van Gerrit Elgersma. Gerrit Elgersma riet zelf. Ik maak hij stuurt werkelijk een prachtige foto van hemzelf op een prachtige orde trekker.

0: nostalgie op de sneuntemiddag.
1: Maar muziek jutieren 60, 70 en 80.
0: Op die fysiek.
2: 06, 20, 4, 9, 9, 1, 9, 9.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep-app.

Goedemiddag collega's, we zijn weer terug van de vakantie Denemarken. En daar hadden wij dit plaatje voorbij komen. Dus graag Baby I Love You van Andy Kim. Dat is ook alweer een oortje, zo zei Boukje Pool. Dat is correct en tevens juist Boukje Pool. Want wij combineren dat met een fysieke dat we kregen van Hanny Kuiper uit Kuiper, uit Kortstertille, die zei Hagoeien. Ik ben Joort 69 hier weer, draai maar een mooi plaatje uit Joortje 69. Precies, Andy Kim en Baby I Love You komt uit Joortje 69. Heerlijk toch? Kwartier voor 12 is het. Dit is Sneun in Friesland, we beter ons huis horen. In het volgende oren, dat over de 12 voetbalwedstrijden bij. Het wordt hartstikke spannend en we hebben een heerlijke muziek van hem. Uit de jaren 60, 70 en 80. Die draaien we graag en die draaien we op fysiek. Ik is bij je zoon Freegi. Ik mag er even bij vermelden dat het redelijk druk is op de lijn. Dat maakt het niks uit. Maar het betekent alleen nog dat de wacht hier een beetje op erin een keer dat je met even witte. Maar de platen binnen werkelijk geweldig die het onvreken worden. Dus bleef bij u, zo'n Sizer. Dit is de omroep, mijn Sneun in Friesland. En op fysiek van Egbert pak ik Man of the World van Fleetwood Mac erbij. Wat een klassieker.

0: Dat gevoel van Jet Eats.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al jaren weer boppen. Bij de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: My Geert van Tun.

0: Oh yeah, oh, for eternity. Ball and chain.
1: Ah, dit bericht, dat kreeg ik van Jappie Weijer. Goedemiddag, Geertiaansie-technicus, daar ben ik weer. We gaan naar 11 december 1926. Dan wordt in Arrington, Alabama, United States, Willie Mae Thornton geboren. Helaas overleed deze blueszangeres, mondharmonica speelster en songwriter op 25 juli 1984 in L.A., Californië. Veel van haar nummers werden gecoverd, onder andere door Janis Joplin, door Elvis Presley en vele anderen. Maar ze liep heel vaak de auteursrechten mis, omdat Beaton Records de rechten behield. Boeven binnen het. Ze kreeg $500 voor het nummer Hound Dog en Elvis verkocht er meer dan 2 miljoen van. Die boeven winnen van mij. Hè? In 1969 bracht ze het album Stronger Than Dirt uit. En mijn pareltje van deze week, zo zei Jappie Weijer, komt van dat album. Het is deze zaterdag Big Mama Thornton, My Ball and Chain. Fijne uitzending toegewenst en tot volgende week. Ja, Jappie Weijer, Tieke Tank, mooi verhaal weer. Ze zit al wekenlang op de Blues Tour. Ik stel voor na je weekend weer eventjes op de Americana/Country Tour. Dat is in het kader der broodnodige variatie. Wij zorgen dien berjochten der mooi belangstelling in de midden. Zeven cent, goeiemiddag Geert, Jaansie, Dolf. Mijn verzoekje voor vanmiddag graag het nummer Your Inspiration van Chicago. Nummer dat komt uit 1984. Alvast hartelijk dank en succes met jullie programma. En de groetnissen komen van Aukie Heres. Zij komt uit De Lieke en is eigenlijk alle weekenden wel van de partij bij u in het programma. Het is de laatste plaat in dit oeren van Sneun in Friesland, Jullie Inspiration, dat we er nog een plotte inspiratie van krijgen, mooi voor het komende oer, ik denk het wel. Want wat een band is dat, in Chicago. Joggetje 84, Jullie Inspiration, voor Aukje en Jamal hier. Graag, ondanks.

0: Manje te Joen, 24 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijekje.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
8: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
12: Hoe kom ik je waai?
11: Of in die tij wekker had.
13: Hoe kom ik aan het werk?
11: Vragen die toe in toekomst keer.
12: Waar kan ik vrouwen werk leren?
11: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
11: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
11: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
16: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
17: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft. Dan laten we het zien, voelen en proeven.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle illegale spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten in de supermarkt. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het droger en het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: In Demmen wordt het precies 2 minuten over 12. Dit is Sneur in Friesland. We zijn er rond 6 uur met prachtige muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Kies bij zo'n vraagje op 06 20 41 99 99 of de app van de Omroep. Even zelfs, krijgen we weer live sport, want we beginnen om jouw vertrouwen los met 2 nieuwe competitiewedstrijden. Finale wedstrijden tussen Sir Husterveen in Gorecht en FVC in Wildervank. Anton Faber en Arjen de Boer melden haar in de rit van dit jaar horen. We hebben er zin om en we draaien heerlijke plaatjes op fysiek. We beginnen dadelijk met Sir Dickless Quintet, een van mijn favoriete bandjes, wat leuk.
14: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oef, ja.
14: Wil er iemand nog wat drinken?
21: Ja, lekker.
14: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
21: En voor mij, man?
14: En een frisje voor jou.
21: Dank je.
22: Proost.
23: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
31: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is er voor Elsen.
31: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
32: Sneur in Friesland.
33: Geert van Tunen.

0: Hey, het zou je plaatje willen draaien van Marten, want die is vrijdag 29 jarig en hij wordt dan 63. Ik wil graag Mendocino jaren van het Sir Douglas Quintet en Sir Jansje. Dankjewel, Jansje.
1: Friesland.
0: Ach, meneer Roer, 12 is het. Deel 12 van Sneur in Friesland. We zijn er ontzettend horen met dit programma. We draaien werkelijk de heerlijkste plaatrit hier de 60, 70 en 80. Door al hier op 10 fysiek, kist bij zo'n vregen. Wees welkom. Viel die vrij om een leuke plaat bij zo'n te vregen op 06 20 4 Jochen Jochen Ian Jochen Jochen of de app van de Omroep. Ja, dat weer toch een heerlijke plaat. In Mendocino van het Sir Douglas Quintet. In Amerika die het plaatsje eigenlijk net zo verschrikkelijk vol, maar in Nederland is zeker in Duitsland waar het een grote hit in dat heerlijke orgeltje van Augie Myers. Man, man, man, het is legendarisch, Willem. Wat een heerlijke plaats is binnen het. En wij willen ook weens kematten verzeld, zeg maar zien. 63e jiddy, vreed joggetje in juni. We toch wel meer in het komende uren. Nou, we draaien net al in de platen, maar we hebben ook heerlijke sport. Want om jou te trainen, dan beginnen de 12 finale wedstrijden in de NOI-competities. Die uit de eerste tweede klas in Roden, neutraal terrein. Sir Husterveen, Gorecht, Ander Faber is de verslagjouwer. En in Gruttegast, in Doezem, om een plakje in de tweede klasse. FVC Utliouds in Wildervank. Arjen de Boer is derde verslagjouwer. En zo komen we op een prachtige manier terug het komende oren heen. Daar ben ik wist van. Maar die plaatsjes die Tim bij zo'n vregen, wij vinden het gewoon heerlijk. Ginnen mij terug. Lollipop van de Cordettes, zei Geeske. Het is van eind jaren 40, begin 50. Maar ik ga altijd wel een vrolijk noemer voor. Ondanks het ik zelfs in de 50er jaren zit. In mijn puberteit werd het vol in de arbeidsvitaminen draait. Het bleef een leuke tijd, zei Geeske. Ja, daar ben we maar die eens. Ik wist net precies uit welke tijd het kwam. Maar dit is wel mooi natuurlijk. Hè. De Cordettes, die ook nog even noemen. Lollipop.

0: lollipop. Lollipop.
1: Ja, lekker man. Lollipop van de Cordettes. Geeske die verwees naar de jaren 40. Ik heb het toch even opzocht, want ik denk ik mag het al eventjes weten. Het nummer is kreuntroog Julius Dixon en Beverly Ross. Dat dienen zijn jongetje in 58. Het was eerst opnaam troog duo Ronald en Ruby, waarbij Ross optrad als Ruby. Dat die net een groot succes, maar toen kwam de viering van de Cordettes. En dat was een hele dikke hit in de United States of America. En dat plaats je dus oorspronkelijk, ja, het is 57, 58. Daar zitten we. Nou, hebben we dat ook eventjes goed kaarten. Is het 12 minuten door 12. Dan zie je bij contact met de 12 jukebox klant van familie.
2: De jukebox van Rijn.
1: Ja, zeker. Ja, Rijn Valling uit Bolsward. Ja, die is wel eens een keer net thuis. Die is elders in de Provence. Goedemiddag, Rijn.
3: Goedemiddag, Geert. Hoi.
1: Ik zeg op Facebook ja, werkelijk prachtige beelden voorbij komen in Ek Dien Mustang, volgens mij.
3: Dat zoeken.
1: Want in een tocht voor gehandicapten van Maaike hier in Sint-Nik. Kan dat kloppen?
3: Ja, dat klopt helemaal. Wij ben vanochtend vroeg ben wij om 10 uur vertrokken richting Maaike hier in Sint-Nik. En dan hebben we de bewoners hebben opgepikt. En dat doen we al jaren. En dan gaan we met hun een lekkere rondtocht maken. Dus ja, dat is fantastisch. En heel dankbaar werk.
1: Ja, dat is echt, dat vind ik echt geweldig. Nou, ik zeg hem even voorbij komen. Die brunige Mustang is het, hè?
3: We noemen het Gold Brown.
1: Dat zeg ik, Gold Brown.
3: Ja, klopt.
1: Ja, Golden Brown. Dat is nog een nummer van de Stranglers. Maar dat is een geheel, andere koek. Nee, hartstikke leuk. En mooi dat je hem daar doet. En wat heb die mensen genoten. En wat ziet hem er? Ik heb die hele optocht even voorbij komen zien op Facebook. Wat ziet hem daar? Ja, nee, Corrie de Jong, een oud klasgenoot van mij uit Ulo, die had dat even keurig gefilmd. En die waren echt hartstikke blij dat je hem daar doet. Er werd een prutte waardering uitspreken. Toen heb ik dat al even bezien. En dan kwam ze prominent in beeld, Rijn.
3: Oh, leuk. Moet maar eens even zien waar ik dat kan vinden. Komt vast nog wel eens.
1: Ja, Corrie de Jong, Facebook. Corrie de Jong. Ja, ja.
3: Corrie de Jong.
1: Corrie de Jong krijgt nog al je bezoek op Facebook.
3: Die zoeken we op. Corrie de Jong.
1: Ja, zeker.
3: Hoe heet het ook alweer?
1: Ja, Corrie de Jong.
3: Corrie de Jong was het.
1: Ja, en zie ik eens even op een Facebookpagina van Corrie de Jong. Dat is misschien ook een idee.
3: Nou, anders zoek ik bij Corrie de Jong even.
1: Dat is echt een idee. Leven dat met wel. Nou, genoeg gauw hoe het. Kom op, we gaan naar de plaats. Wat voor we van die draaien?
3: Een nummer van The Animals. Ja. Bring It On Home.
1: Aha. Nou, ik mag daar even toevallig iets vertellen. Want dit programma, we draaien hele platen op fysiek, maar we hebben ook altijd een soort standaard basis kleersteen voor wat dan ook. En ik zie het justerioen het programma in elkaar te zetten hier in de studio in Ljouwt. En wat komt er voorbij? Bring It On Home To Me van Sam Cooke, het origineel.
3: Die
1: de muziek samenstelt in het Martijn Engbringhof, hier in het programma set. Wat leuk, hè?
3: Ja.
1: Aha. Nou, ik zei, dag Sam, tot ziens. Wij hebben Rijn met de Animals.
3: Ja.
1: Wat is het wat hij record in dit nummer? Kist er iets van zezen?
3: Ik ben altijd van de intro's en van de samenzang, maar dit is weer zijn intro. Zodra die piano begint in te zetten. Ja. Dan denk ik dat de helft boven ik denk 80% van de 60-plussers het begint. Animals, bring it home.
1: Ja,
3: je herkent het direct.
1: Ja, dit is wat je noemt een significant intro.
3: Ja, echt wel. Ja.
1: Ik broek even een moeilijk woord. Nou, hartstikke mooi. Wij zullen die voor die draaien. Nog even een vraag, want ik heb een foto op naar mij gestuurd op WhatsApp. Dus die prachtige camper van die in die Mustang. Westen hem dan op een camping dan?
3: Wij staan in Jouren op een camping met onze club, de Northside Custom Club en NSCC. Dat doen we ook al jaren. En dat is nu tegelijk met het evenement Vroom in Jouren. Ja. Heet je welkom, zou ik zeggen. De auto's staan allemaal in de midstrutte.
1: In de midstrutte, daar staan ze hem al hier.
3: Nou, ja.
1: Voor de mensen die het nog wat zien willen van die optocht, even naar de Facebook-site van Corrie de Jong. En oors naar de midstrut in Jouren om het al hier nog weer mooie spullen te zetten.
3: Met live muziek.
1: Nou, alsjeblieft, moest zelf ook spelen of net?
3: Nee.
1: Nee. Vrijdag.
3: Vrijdag. Ja, heerlijk.
1: Wij gaan naar een van de mooiste intro's uit de popmuziek, Rijn. Dankjewel voor die bijdrage. We gaan naar het jongetje 64, My The Animals en Bring It On Home To Me. En na je weekend, groet nog Klaske.
3: Na je weekend, dankjewel. Hoi.
2: De jukebox van Rijn.

0: Mooi, hè? Bring It On Home To Me van The Animals. Uit de jukebox van Rijn Vallinga. Ja, heerlijk is dat, zees. Nou, prachtig. Het is ondertussen 19 minuten over 12. Lidden wij eens even de blik rjochtje op wat voetbalzaken.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Sneur in Friesland.
0: Want er binnen nog 12 wedstrijden natuurlijk even Friese clubs bij belussen binnen finales in nieuwe competitie. Dan keert het echt om handhaving of om promotie. En dat is zelfs van belang. Wij hebben 12 klanten in die nieuwe competitie zitten die knokken voor handhaving. Dadelijk komen we weer bij de eerste tweede klasse. We beginnen eerst uit de tweede en derde klasse. Met Grutte Gast uiteindelijk het decor vormt voor de wedstrijd tussen FVC en Wildervank. Wildervank is de tweede klasse. FVC is een herkanser in de tweede klasse. En zij wollen in die tweede klas blijven wat net heel jout maar degraderen, zo is de gedachte. Arjen de Boer is een grote gast.
3: Geert, ja, het wie nog een heel log heen van waar moet die wedstrijd aan plak vinden. Want ja, Wildervank, die woe eigenlijk het liefst naar Drenthe. Ta. Die zei, wij wollen absoluut net naar Friesland. Nou ja, en FC zei, het maakt het dus eigenlijk net zo vol uit. Wij wollen lekker wel in Grijnsland. En uiteindelijk heeft de KNVB besloten. Die zei, weet je wat, dan doen we het precies op de helte. Dan doen we het gewoon in Gruttegast. En dat is dus nou het decor van deze wedstrijd. Ja, en het is natuurlijk wel van Wildervank. Ja, die hebben hier een hele oren ja, gemoedstoestand. Ik het zou omskroeven. Want ja, zij kunnen omheen. En als ze net omheen gaan, nou ja... Ach, niet getreurd, tak hem hier webbeziekje. Maar ja, FVC won natuurlijk net naar die derde klasse. Dat is wel de ere toernooi. Dan FVC naar de derde klasse, jongen. Hoe is het mogelijk? Maar goed, wie in de strijde wedstrijden hebben ze voetballiematten. Want ze hebben het net goed in de competitie. Ze hebben in eerste stongetje woen van Zuid-Laren. En Vlindwieken woen ze bij 4-0 van Bekwiek uit Dokkum. En dan nou dus Wildervank. Ian Gutte, de backsetter, is er voor FVC. Want de topscorer, Rick van Loon, hij scoorde zijn Achillespees verliende weken al. Hij is er dus net bij. En hoe belangrijk is Rick van Loon? Nou ja, heel belangrijk. In de competitie, 20 doelpunten en 14 assists. Die is er dus net bij voor de ploeg van Johan Grote. En dat is een behoorlijke te backzetten. We gaan ze los hier in Gruttegast.
0: In Doezem, Gruttegast, FVC Wildervank. Arjen de Boer houdt is precies op de hicht. En dan geven wij de finale van de nieuwe competitie. Eerst het klas, tweede klas. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Sir Huisterveen, Mat Oer Libje. Wat een seizoen heeft dat Sir Huisterveen hoorn. En wat een eind van het seizoen, mooi een bekerfinale. Maar ik mooi een triest versterren van een van de mensen van Sir Huisterveen. En dan toch maar weer opdraven komen. En dan moet je deze wedstrijd ook spelen. Ja, het moet gewoon. Sir Huisterveen, zijn Gorecht, dat komt uit Haren. We spelen in Roden onder tafelsjog van Andor Faber.
4: Een prachtige accommodatie. VV Roden, mooi lijn in de bosk. Hier op de Rhône van Drenthe en Grijnsland. En het dript, ze staan er gewoon wat vol hier in en om het Haatveld van VV Roden. Ik zag achter de goal, een van de beide goals, een spandoek in de kleuren van Sir Huisterveen. Mij ook al sterk. Ja, dat is een beetje het motto van dit seizoen, want ook zei ze het al Geert. Er is nogal wat bad bij de club die het in 2023 voortkwam is uit het VN 58 en VV Sir Huisterveen. Ja, in die dat bestuurslid Joost Nieuwenhuis dat in maaie volslijn Hommels kwam te versterren. Zijn zoon spiel het bij het eerste. Dat had Sakisti voorstellen nogal wat impact hoor. Ze spelen onder oren nog een bekerfinale van de districtsbeker. Gine Wolkonsli is ooit in HZVV. Maar ja, voor een club als Huisterveen is dat vanzelfs een prachtige prestatie. Dat je überhaupt al die districtbekerfinale hel je. Want dat betekent ook dat je takomseizoen in Stremermaaien in het Grutte KNVB toernooi. Alteerst in de kwalificatieronde. Dus dat krijgt nog een heel mooi vervolg. Ja, wat de competitie onbelangt, zal het Joert Barrematte in Rode dus zit Gorecht. We zien er Nies krijgt ook al even zoeren in de bestuurskeer. Maar je lip je dan toch als die twee clubs een beetje oorsnijden in zijn finale tafel. Sir Huisterveen is het een beetje meer matte. Want ja, eerste klasse onder storm verplichte eens om VV Gorecht uit Haren dat vierde waard in de tweede klasse J te verslaan. Maar ja, Gorecht, dat mij, dat hoed net. Die versloegen in de eerste ronde Snitswiet Zwart met draaien in. Vorige ronde, de tweede ronde, woenen ze van Oranje Nassau. Dat is een eerste klasse. Ja. En zo zie je maar dat ze een tweede klasse lekker frank en vrij spelen kennen. En dat joert dus ik kindje in Sir Huisterveen. Sir Huisterveen dat verleden week Gomos versloeg. Ja, dat kost een hele hoop moeite. Daar wie een verlenging voor nedig. Daar wie zelfs nog een efterstorm voor nedig. En uiteindelijk maken ze nog een heel soort goals. Waard dat 4-4. En lieken dat dus heel uitzorgend. Maar dat wie het beslist net. En ja, ze is het lastig om op voorhand te zitten. Hokkenkant deze wedstrijd op Geert. Letten we er maar een heerlijk cliché ingooien. Geert, het is Joerten 50-50 wedstrijd.
0: Ja, heerlijk. Dat hoort de spanning er ook in. Dankjewel, Andor, weer de hele middag mooi het verslag van die wedstrijd tussen Rusterveen en Gorecht. En ik ben zelf ook wel een keer op het terrein van Rode geweest. Het is werkelijk een prachtige accommodatie. Goedemiddag, Geert. Zo begint de bericht van Sjoerd Bloemhof, Geert, Jaantje en Björn. Nou, het is Dolf. Vrienden, wieken hier ik het nummer El Paso aanvreken. En nou is er een vervolg op maken, zo zei Sjoerd Bloemhof. En dat vanuit het verhaal van de barvrouw Valena. Maar ik zag nou dat nummer meer dan 8 minuten wordt. En dat zal Jaantje vers net willen. Nee, dat klopt, Sjoerd Bloemhof. Dat wil Jaantje absoluut net. Dus zei hij, ik ga even een oor noemen, zag de ballade van de snoorde boerendochter van Roel Slofstra en Joop Veenstra. Goeie Sjoering te wens, kende groetnis dus van Sjoerd Bloemhof. Nou, beste Sjoerd, wij hebben van Chique West, we kinderen net bijkomen bij dat nummer, dus ik mat helaas teleurstellen. Maar ik ben toch, het is ook wel mooi. We hebben 12 voetbalwedstrijden voorbij komen met de voorbeschouwing ervan. Litten we nou eens eventjes naar Okke van de Kamgen, die zei van jongens, voor alle goede Cambuurfans, naar alle negatieve berichten in de kranten, graag het woordskip van Anneke Dalma.
1: Okke en Etsy, dat waren twee mensen, heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar ze hadden geen woning. En daaraan had Etsy geweldig de pest.

0: En ver zullen we een mooie stunt met die radio beleven. Lekkere orde muziek behaard ik je misschien ook zeker en Evans, maar in de year 2525. Samar, nou ja, omdat het een prachtige plaat is, alvast bedanken en de groetjes komen van Jan Tromp. Het Njochtje en Jochen speciaal voor die Jan en de year 2525 van Sager en Evans. Rijn de Nauta, die meldt hem ook, die zwaait goeie geert, door als sportleefhaver met dit oorsteen. Basketbalvereniging BV de Hornets uit Hurdegriep, die besteen 50 jaar. Joert has een jubileumtoernooi, ik zal het ook weer even besieken. Ik ben begonnen in 84 als jonkie van 14 en ik ben vliegend hier ophouden. Het ging mij al je vissen te rap. Graag Sweet Georgia Brown van Brother Bones and His Shadows. Dit nummer waard drukt door de bekende Haarlem Globetrotters. Kunstenaars mooi in basketbal. Ja, geweldig is dat. Groet is van Rijn der Nauten. Nou, we moesten even zieken, Rijn der Nauten, maar is technicus Dolf Tannema, die het voor me, hè?
1: Hey man, who's that cat coming down the street?
2: I don't know, but it sounds to me like that whipping man with the bone.
1: Sure having himself a ball.

0: Yes, that was that cat, all right.
1: Op Sneuntemiddie neemt
2: Geert van Tun
1: die mij op een muzikale reis.
2: Waarom in de tijd?
1: Sneur in Friesland.
2: Die muziek uit de jaren 60, 70.

0: Echte klassieker van zelfs. We were all wounded at Wounded Knee van Redbone. We draaiden hem op speciaal versie van Alberto Baum. Op plaatsje komt dit Njoggetje in 72. Dit is Sneun in Friesland. Het is 20 minuten voor treien. Nog 12 wedstrijden, maar wat voor wedstrijden? Finale, nieuwe competitiewedstrijden. Bij we live bij van de midden. We beginnen naar Roden, waar de wedstrijd Sir Husterveen Gorecht om een plakje in de eerste klas. Andor Faber.
1: Goed 6 minuten spelen. Tusken staan nog 0-0. En beide ploegen bij Wolaren gewoon ook overwegen. Waar voor beide goals wat gevaar zoen. Een kans voor Sir Husterveen. Voor Lucas Nieuwenhuis. Hele talentvolle voetballer. Maakt het na dit seizoen de oerstap naar de beloften van Cambuur. Die man wie in de gaten horen dus. Een jong talent dat Joert zijn laatste wedstrijd speelt. Voor de ploeg uit Sir Husterveen. Ik hoor echt een paar kansjes horen in de beginfase. In de eerste minuten. Doelpunten hebben we dus nog net zoen. Wat we voor zoen bij de opkomst. Ja, het jet er een beetje bij. En voor mij het officieel net. Fakkels en vanzelfs een beetje vuurwerk. Ja. Ik denk dat de vogels hier in de bosk in ieder geval weten dat er voetballen wordt. Maar nog net, ze binnen nog net werken van de goals dus. Want die hebben we nog net zoen in de eerste zo'n minuten ondertussen.
0: De finale van de Nike-competitie. Twaalf de derde klas, Ingrid de Gast, FVC Wildervank, Arjen de Boer.
2: Ja, hier 10 minuten onderwijs. Oh, komt hier een mogelijkheid om voor FVC? Nee, prima optreden trouwens van die keeper van Wildervank. Ons is die spits van FVC er echt van terug. Tussen stond hier nog altijd een 0-0. En ik van een behoorlijk van het publiek. Ik denk wel een man als 400 die er absoluut wijzen zullen. Want het is hier hartstikke vol. Wie trouwens wel een hele gutte mogelijkheid niet krijgt voor Wildervank. Die een prachtige actie van die middenvelder. Ivar Hoving met de vastzet voor de linkerkant. En dan komt die bal nu duidelijk voor de foto van Laurens Huizing. Dat is de topscorer van Wildervank. Dit seizoen al zontje een keer goed voor een doelpunt, maar hij zet die bal nootje in de peerlontje in het aluminium van FVC en daar hebben de jouwtjes dus alle gelok en wij zijn dus hier 11 minuten onderwijs. Tussenstand is hier nog altijd 0-0.
0: Wij kregen een bericht van Fokje uit Jout. Die zei, ja, beste Geert, wij eren net zo vaak een Duitse plaat in je programma. Daarom doel van Peter Maffay, dank ervoor. En de groet is dus van Fokje uit Jout. Het is wel een beetje weer, Fokje uit Jout. We zitten de laatste tijd wat minder in de Duitse platen. Wilt er zoals ook op prachtige Duitse platen. Maken binnen ek in het Verliende Verzels. Gerhard Wendland met Dansen met meer in de morgen. Vicky Leandros, Theo wie van nog lots. Oder etwas. En zo kan ik nog enige seconden weitergehen. Maar het is weer, we binnen de lessen hier een week net om elkaar kwam. Maar als er dan een Duitse plaat waait wordt, dan is het echt een goeie neem. Hier is Peter Maffay. Doei.

0: Ja, als je dan een Duitse plaat draaien, maar het is er wel bij zijn. Doel van Peter Maffay. Het is natuurlijk een icoon in de Duitse muziek. Weer een geregelde jarnek in dit programma. Het is 14 minuten voor het draaien. Wij gaan naar de wedstrijd tussen Sarhusterveen en Gorecht. Doelpunt aan daar.
1: Ja, de Veensters mat in de eftervolging. Want die minuut zie je wie het Sven Hazewinkel die het Gorecht met een prachtige vrije trap op een 1-0 voorsprong zetten. En dat we in Friesland net vanuveren binnen dat die Sven Hazewinkel van Gorecht voetbal je kent. Ja, dat binnen we vanzelf net. Want hij speelde in het Verliene bij Hakemasse Boys. Nou, dan weet je, daar kun je wel een beetje voetballen. En dat etaleerde hij dus krijgt met die vrije trap. De bal hij op een heerlijk plak. Meter als Sontje een achtje van de goal. Een beetje aan de linkerkant van het strafschopgebied. Perfect voor een rugspoort. En hij krult hem heerlijk in de vierde hoek. Boetenbrik van Vincent van de Veen. En dan is de bittere realiteit dat ze Hustaveen dus maar 1-0 eftersteert. En dat Gorecht, dat de ploeg uit Haren, een voorsprongnaam had bij het duel in Roden.
0: Bij Wildervang Chin FC nog geen doelpunten, Arjen?
2: Nee, en dus nog altijd 0-0. Het duel speelt er vooral op het middenveld. Ik denk wel dat FVC iets meer balbezit heeft als de ploeg uit Wildervank. Maar ja, Johan Grote, de trainer van FVC, zei net van neer. Ja, hij betitelde Wildervank als een soort van luizenploeg.
0: Ik kom er direct even, Arie, want er is op mij scoort bij de wedstrijd Gorecht sinds Sarhusterveen. Andor.
1: Het begint een vervelende middje te winnen, want het wordt al 2-0 na 14 minuten. Het is Robin Zuidema die de rebound heerlijk op de slot neemt. De rebound van een Scott dat door Vincent van de Veen voortbokst wordt naar van de keeper de rechterkant. Dan komt hij dus voor de voeten van Zuidema en dan neemt hij hem heerlijk op de pantoffel. Kiezelhut boetenberik van de Veerste keeper. En dus is het al 2-0 en met Sarhusterveen serieus aan de bak om Liersbehaard in de eerste klasse veilig te stellen.
0: Wat meer balbezit voor FVC. En dan vier draaien.
2: Ja, en dus zei Johan Grote, dit Wildervank is een echte luizenploeg. Ze loeren op de counters. Jouw huis het balbezit en dan, wat mogen we dan oppassen voor die counters? Nou ja, één keer hebben we dus een gevaarlijke situatie gehoord voor de goal van de FVC, van doelman Jochem de Haas. Maar gelukkig wie de topscorer van Wildervank, die wie er net heel erg goed bij. Ja, hij skit die bal in het aluminium. En dat wie ontnota de enige echte mogelijkheid in deze wedstrijd. Die ging er net in en dus is het tussenstoorn 0-0.
0: Willem Brilsma, die constateert dat er een hele plot evenementen in dwarsfeesten in Friesland binnen onder oren Stoke City bij hem afregelt of de spelers van FVC daar net al te lang in het waarschuwen hebben. Wij zullen dat dadelijk toch even controleren bij het verslagjouwer ter plekke die hij misschien zelfs ook wel west had. Hoewel, dat weet je maar nooit. Dwarsfeest is er in zijn woord. Dwarsfeest, Oudsher, Dwarsfeest. Of eigenlijk Merkind, Stiens, Ljouwert, Into the Grave. Kortom, er is van alles te beleven in uw provincie. Maar, ze zei Willem Brils met de jinnige en echte asfaltrocker Henk Wijnga, die weet je hoe 80 hier. De MNR bennen in Stadskanaal, je had zelfs een jubileum gezet. Hij had, ze zei Willem Brils met safvolle album zijn single produceert, ik ben het tel kwijt. Hij treedt nog wel gauw eens op in Friesland en in 2023 hier die echt nog eens een keer een single, maar ik moet nog wat jaren mee met het doel lezen. Met de vlam in de pijp, wie verzelf zijn gerustet op zingen het, maar in 80 kwam hij mij de containersong. De Veske Kamer nummer 11 is die in Jochel Weken in de top 40. Kist 10 nog eens eventjes voor eens draaien. En de helke groetnis komen van Willem Brilsma, Niels Huis, 20, jou en Jochen, Jochen, Jochen, Jochen, Jochen. Op de F van de Omroep van die favoriete plaat. Uit hier 60, 70 en 80. Henkie,

0: het gevoel.
1: De ondenkers.
0: Op sneunte middie van Ian Nonsijzen.
1: Waarom in die tijd naar de jaren 60,
0: 70
1: en 80?
0: Dit is Sneunie Friesland.

0: Ik zoek graag een plaatsje van de Kerstzoon Freegie Wolfer, Hendrik Houtsma uit Chimerum, omdat hij zo goed van mijn zwargenoot ik weer thuis ben. En de groetnis in die plaat, die krijgt Hendrik dus van Marie van der Meulen. Dankjewel Marie, en een protobertenskip daar meisje. Er ben je meer mensen wandelen in de afdeling mantelzorg, want Tineke die wil direct even wat aandacht voor Freegie. Die zei, ik ga van operatie gewoon om je voet, 6 weken gips, 12 weken spalk en dan nog 4 weken rin steungips. Dus ik ben aan hoesbon en ik kan net zo volle. Maar ik ga werkelijk een top mantelzorger. Mijn man, van de hele graag een plaatsje voor is van de Cats of Est. Of als tegentaan groetnis Tineke. Nog een heel minuutje, doelpunt bij FVC Arjen.
1: Ja, doelpunt FVC en Jerrit Wolland. Een geweldige pegel. Jerrit Wolland enthousiasme hier op de tribunes. Het is een heerlijke pegel van Westerloos, die middenvelder. Krijgt op het moment dat je denkt van FVC komt wat lekkerder in de wedstrijd. Niet krijgt enkel een aardige mogelijkheid. In één keer die keer er net in van Jari Terpstra. Maar nou dus in één keer op de pantoffel die middenvelder van de Leeuwarders. Hij zet FVC op een 1-0 vastsprong.
2: Wat voor verkommersjes is Toon net gauw vierte?
3: Laat die telefoon op Bali oppakt door een aap. Vierde stodie Jiddy op de camping en zon Eltsen hier in Vadij.
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder. Wij maken de meesten een indruk op die.
3: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
2: Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
4: Hasta pronto.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
11: alleen de prijs is anders.
12: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgaard. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgaard.
13: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 12 minuten door 2 en Dallas Golf verder mooie tredde oeren van Sneun in Friesland. Mooie 12 voetbalwedstrijden in de nieuwe competitie. 12 finales. Ruisterveen Gorecht staat net goed van Ruisterveen. 2-0 van Gorecht. En bij Gruttegast, in Gruttegast, werd FVC Wildervang spelen. Daar staat FVC op een 1-0 vastprong. En we drijven zelfs prachtige platen. Die team graag jaren wil uit de jaren 60, 70 en 80. En ik is bij zo'n vreemd. Gewoon even dwan. Even een bericht sturen naar 06-20-4-1-1-1-1-1 of de app van de Omroep. En dan komt die plaat erom. Oh ja, we hebben nog een schitterend pronkje in de ombering. Het zit er al even in. We binnen. Oer 12 hele minuut.
17: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Ik heb veel pijn.
20: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks Bo.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie Olifant.
20: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
22: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
25: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
26: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Maar Robbie van Leeuwen heeft zelfs Mariska Veres rechte boegbeelden van Shocking Blue, die Haagse band die een geweldige hit scoorde in 1969. Internationaal Venus. Jennie, de evening van het Treidoeren Sneur in Friesland. We draaien het plaatje trouwens op fysiek van Frilk de Hoop. In die site bedankt alvast en een fijne dag. Verdij ik, Frilk.
1: Sneur in Friesland.
0: Ja, dan geven we mijn treden horen. Het is 9 minuten naar de trein. Rap naar Gruttegast, want er is koord bij FVC Wildervank. Arjen de Boer.
2: Ja, FVC zit op roze en het lijkt het wel dat Wildervank is er helemaal aan. Het is 2-0 voor de Leeuwen. Het is toch een doelpunt van Mark Magila. Prima onval via Noekwer. Dit is opkomende back Benny Zijlstra. Die het niet schrik uitstekend zien vastzet. Komt uiteindelijk bij Mark Magila. Keeper kinder net omkomen. En dan shit Magila die bal in het lege doel. En op een eino die Benny Zijlstra onder de jochterkant. Kinder van Troch. Wordt het dan nog mooier? Wordt het dan nog mooier voor FVC? Nou nee, hij rint hem vers, liep het vol. Daarbij die corner vlagen. En Boppe dat werd hij prima verdedigd. Toch de verdedigers van Wildervank. Maar goed, FVC zit op rozen. We zijn even 39 minuten onderwijs. Het is 2-0 voor de Leeuwetjes.
0: Dan gaan we terug naar Roden. Voorlopig net al te fijne verhalen van Sarhuster Veenkant in de wedstrijd in Gorecht. Andorf Haber.
3: 36 minuten, nog altijd 2-0 in het voordeel van de Grenslanders. En ik zie dat ze niet krijgt, heerlijk die eerste held. Ik denk, ah, dat zullen die nou wel komen. Het drinkskoft. Maar ja, we binnen natuurlijk alle jaren een beetje vernuiveren door wat er op het WK gebeurt. Daar gebeurt het in elke helte. Ja, we hebben wat horen temperaturen in Roden. Het is hier net neder. Al kwam dit niet krijgt wel een situatie bij in de buurt. Want de keeper van Roden, ja, het is echt weer hier. Ja, het liep wel kramp na 34 minuten. Die moest even behandelen worden. Dus dat waard maar als veredelde time-out, drinkskof broekt en elke die een kamer naar de kant. En voor Sarhuisterveen trainer Gert van Duinen voor de kans om het even oorsdeel te zetten. Want Sarhuisterveen, ja, ze komen er wel wat beter in. Maar het eerste jaloeren rinnen ze benammen even de feit noorn. Het leek het wel alsof de koek een beetje op is bij de ploeg uit Sarhuisterveen. Al komt er de oorhonderd minuten dus wel ietsje verhoring in. Ja, ze zal ik wel niet zien. Wollen we nog wat van deze wedstrijd meidje? Dan moeten we hem voor het skof nog meidje, die ons sluitingstreffer. Want ons wordt het een vervelende midje en zo Sarhuisterveen weer dalen naar de tweede klasse. Zover is het nog net. We hebben 8 minuten nog te gaan in de eerste helft. Gorecht dus op 2-0 nog.
0: We hebben hiermee eens een associatie in Maitje met het WK-voetbal in Amerika. Zou je vanmiddag liever onder jetplane van John Denver willen draaien, zo zei Jan uit Jereveen. Het is zo toepasselijk voor alle WK-gangers. I'm leaving on a jetplane, don't know when I'll be back again. Al naar de voorrondes of pas naar de finale. Groet dus van Jan uit Jereveen. Ja, ik ben net zo positief, jongens. Ik denk dat dat Nederlands elftal, Montion, een klap voor de kont krijgt van Japan. En dan zakt dat in zo'n plumpudding in.

0: I'm leaving on a jet plane. Ja, ik ben net zo positief dat het gaat om hoe de kansen van het Nederlands elftal op het WK voetbal in. Maar misschien ben ik daar een beetje te negatief in. Zo zou maar kennen. Nog even temperatuur hier in Ruttegast. FVC Wildervank, Arjen?
1: Ja, nog altijd keurig resultaat voor FVC. Maar nog 1 minuut in. Sterker nog, de blessure is nu ingegaan in die eerste helft. Maar die 2-0 tussenstoorn tot doelpunten van Wessel Oost en Mark Michiela. Die kijkt weer een enorme pegel van Oostom van Marco Biegel. Maar daar hier gewoon een prima reflex van de keeper van Wildervank. Hier een goed antwoord op. Maar het shot er heel goed uit. We moeten net de hut van Stapel in, want er moet natuurlijk nog 44 minuten spelen worden. Maar het shot er heel goed uit van de Ljouwen. Dus we gaan aan zijn Nijtskoft. Het is 2-0 voor FVC Chin Wildervank.
0: Terug naar Rode. Nou is er Husterveen Goorrecht. Er kwam wat meer positivisme in de zinnen van Andor Faber. Heel voorzichtig, Sir Husterveen. Toch, Andor?
2: Sorry Geert, ik jette die net hier onder de verbinding weer even voort. Maar we komen er op het goede moment weer in. Ja. Want Sir Husterveen krijgt een penalty. Het is een alleraardigst moment, want we zitten...
0: Ja, die verbinding is
2: inderdaad... En voor mij zitten twee...
0: Ja, doe maar. Ja, valt een beetje voort zijn nou dan. Ja, nee, doe maar. Geef me terug, Andor.
2: Ja, we zitten hier natuurlijk midden in de bos. We hopen dat deze penalty nog even mij niet meer kennen.
0: Zeker.
2: Want het wie een overtreding van de keeper. Een hele mooie onval van Sir Husterveen. Een bolsje toek tussen trog. Dan is het uiteindelijk 1-1 met de keeper. En dan maakt het de keeper de overtreding. Is te let, krijgt er voor de gele kaart. En dan gaat de bal op de stip. En dan is het Albert Nijboer, nevens mij, die de bal deadline heeft voor de strafskop. En ja, het perfecte moment. 12 minuten voor het skoft om waarom te komen in de wedstrijd. En om de kansen op liefstbehoud in de eerste klasse toch weer wat te verhegen. Ja, dan zult ze erin matten. Albert Nijboer, 1-1, maar de keeper van Goorrecht. Nijboer zit hem in de goede hoeken. Het is 2-1. En de spanning is dus weer waarom. De kist het jerre. Er is hier ook wel wat volk vanuit Sir Husterveen meekam. Er is wel wat blietskip. En er is weer wat leven ek bij de ploeg in het blauw en het oranje. En ik denk dat zuiverhaast het belangrijkste is. Want ik zei, ik krijg al hier wat nonchalant. Een beetje simmerjong voetbal. Maar de fleur zit er nou weer een beetje in. De sjaals worden hier al omheen gehouden. Finalist KNVB beker 2024, 2026. Ja, de vernimst. De fleur zit er bij het Friese pad hier in Rode en wat in. En laten we hopen dat... Ondertussen wordt de speaker nog op de vinger. Ja, er gebeurt hier van alles, Geert. De speaker, ja, we zitten. Ik zal het niet vertellen. We zitten op een hele mooie
0: verkeerde doelpunt te maken.
2: Tribune. Ja, en hij neemt de verkeerde doelpunt te maken. Maar voor mij zitten twee diehardse Husterveen fans. Die de speaker, die je krijgt, jonk mij in zijn hokje zit. Even vertellen dat het Albert Nijboer is. En ja, die is het.
3: En dat is Albert Nijboer.
2: Nou, Nijboer, die verdient de credits. En alsnog het applaus van het volk hier in Sir Husterveen. En de complimenten van je heren, want we kunnen hem goed nemen. Albert Nijboer dus, 2-1. Ja. Dat is het meest lichtere.
0: Ja, oké. Er is weer kans voor Huster, vaste Husterveen. Het is 18 minuten op trein.
4: Het tronkje.
0: Het is tijd voor het tronkje. Dat is die plaat die krijgt een beetje oors is als oors. Een plaat die dus krijgt wat meer record. Zo'n plaat die je net alle dagen op de radio jaren, maar die is goed en een goed plakje nemen kunnen. Dus muzikale geheugen. Het tronkje wiekt wel eens wat al, is vaak wat bijzonder en beeld dus meestal wel bij. En dat tronkje dat zit alle weken om dit tijd in Sneun en Friesland. Ja, ik zeg vrienden wieken dat op 29 mei verschijnt is het nieuwe album van Willie Nelson. Zijn 69ste album alweer. Het is echt net een leeuwen. Dream Chaser is de titel. Ja, Nelson, 29 april, was er 93 hier. Werkt op dat nieuwe album met Gear My Bob Dylan. Ja, en toen dacht ik van, wat zal ik nou eens draaien van Willie Nelson? Dat moet even wat rondgaan in het tijd. En toen kwam ik uit bij prachtige opname werkelijk weer van Farm Aid. Farm Aid, dat werd houden in Minneapolis in Huntington Bank Stadium. En ik heb de laatste editie pakt, die is van 20 september 2024. Willie Nelson is een van de oprichters van Farm Aid. En die organisatie staat voor stiepen om boeren in Amerika. Nou, dat is altijd een heel bijzondere bijeenkomst. Maar dat is bij Shannon op YouTube, er staan prachtige opnames op. En daar ben ik echt al aan de kaam. En dan kom ik bij een nummer uit, dat heet Last Leaf. Ja, wat wil je nou nog meer? Last Leaf on the Tree. I'm the Last Leaf on the Tree, zong Willie Nelson in dat nummer. En het is brekbaar, het is broos. Want de zoon van Willie Nelson is als koffenlang net al te geweldig. Maar hij bleef optreden. Hij gitter zitten op het podium, met zijn gitaar. En zijn zoon Lucas Nelson, die docht hier ook al mooi. Ja, het is een hele bijzondere opname. Misschien net het allermooiste zongen van Willie Nelson. Maar och, wat komt dat binnen. En dan moet je me even opletten op de accordeon. want die werd spelen door Mickey Raphael. Die als jongetje een 23 een verslid is van de band van Willie Nelson. Zit bekend om zijn kenmerkende soulvolle stijl. Hij speelt net alleen nog met Willie, maar ook met oorartiesten als Chris Stapleton, de Highwaymen, et cetera, et cetera. Ja, normaal speelt ze dat doet hij dat op een moelhout. Nou, op de accordeon. Het is werkelijk een schitterende combinatie. Last Leaf on the Tree, live op Farmaid 40. Willie Nelson, you het bevorderen, ta?
4: Het pronkje.
5: I'm the last leaf on the tree. They all done took the rest, but they won't take me. I'm the last leaf on the tree. And when the autumn wind blows, they're already gone. They flutter to the ground. They just can't hang on.

The last leaf on the tree, the autumn take the rest, but they won't take me. Wat is dat een heerlijke tekst, Willie Nelson. Ja, ja, ja. Hij is ondertussen trein, jongen, de gier. Hij is broos, maar wat een heerlijke opname weer dit van 20 september 2024. Die moest ik even kwijt. Nou, het verschijnen van het 29e album van Willie Nelson ergens op 29 mei. Heerlijk is dat toch om eventjes waarom te griepen op prachtige, mooie live-opnames van een artiest die het al heel lang meedraait in de scene. Het is krap om 4 minuten Jelve Fjouren. Dit is Sneurne Friesland. Wij draaien platen op fysiek. Platen uit de jaren 60, 70 en 80. En die kist bij je zoon Vregie op 06 20 Fjouren Jochen Jochen Ian Jochen Jochen Jochen Jochen of via de app van De Omroep. Ik zoek eventjes op mijn scherm. Daar komt dit bericht. Ga goeie, mijn moeder Betty Touring Koenen wil graag het volgende nummer aanvragen. I'll be all smiles Tonight van Martina McBride. Groetjes van Rinette. Ja, oh, Rinette, jongen, dit komt in 2012. Het is een beetje te naïef voor dit programma. Maar we hebben wel een heel mooi alternatief voor die phone. Met onvregen tot Griet. Die zou ik wil graag Going Up the Country van Kenneth Heath, Jerry. I'm Going Up the Country van Kenneth Heath. Dat weer het noemer dat stier onder het begin van de legendarische film Woodstock. Dit is net Going Up the Country, jongens. Het spiet me verschrikkelijk, maar het is toch, al wel? Nee, toch? Wat zeg je? Oh, het is hem wel. Ja, nou een beetje apart intro, ja. Dat is hij. Ik denk al een keer hele orenklanken voorbij komen. Als dit Going Up the Country is, dan ben ik Bruce Springsteen. Zal ik precies zo ongeveer. Ik weet net waar het waar komt, maar dit is hem. Legendarische klanken onder de beginscènes van Woodstock, Kenneth Heath.

Legendarisch, Going Up the Country van Kenneth Heath. Die ik vanzelf net onkundige man hier, want er ziet een plaat voor me. Die zeg ik net in mijn scherm zien. Dat klopt, want dat komt in het hele oorscherm en daar heb ik het zicht net op. En toen weer ik hem even kwijt, maar de tekst zit wel van mijn neus. Want wat zeg ik daar, des dit alvast bedankt van Albert. En wat zei hij daarvoor? Hij zei goedemiddag alweer. Was ik aan het rondneuzen, kwam ik Dracula in. En toen bedacht ik dat er in de 60er jaren ook een bandje was dat in zogenaamde Dracula kleding optrad. En toen kwam ik bij de Count 5. Dat bandje heeft toen 1 hitje gehad. Psychotic Reactions. Dat klopt, de tekst en muziek bij elkaar hoor. Zou je die eens willen draaien? Alvast bedankt. En de groetjes komen van Albert. Dankjewel, Albert.

0: gevoel. De ontdenkers.
1: Op sneuntemiddy van Ian Nonsijzen.
0: Waarom in die tijd naar de jaren 60,
1: 70
0: en 80?
1: Dit is Sneunie Friesland.

Ja, ik zult graag Rain, Rain, Rain van BZN horen. Ja, dat wollen. Maar dit is een randkist mooi binnen even werkjes, zei het Yveske. Dat is weer, Yveske, dankjewel voor die fysiekje. Jan, Jaap, Kikkert, meldt hem ook even. Dat zei het goede middenteam geert. Goed, geef fysiekje, dat is een uitzondering. Maar fysieke, hij vreegt het alle weken wel een plaat om. Maar, er is een reden voor. We zullen ze eten en daarna naar de blokhuis parten. Maar om die tijd wel Omroep Friesland aan. Groetnis van Jan, Jaap. Dankjewel, Jan, Jaap. Nou, dat is mooi. Straks zullen we even contact zieken. Mooi voetbalverslaggevers. Maar eerst eventjes nog een verzoekje. Is afkomstig uit Dokkum van Ida de Jong. Die zei: Goeiemiddag, Geert van Tun en anderen. Zou graag een plaatje van Boney M willen navragen. The Rivers of Babylon. Zomaar, ik vind het erg gezellig. De groetnis van Ida de Jong uit Dokkum. En alvast bedankt. Doe ik bedankt, Ida de Jong. Wat je er een mooie middag van. Ik zei het al, dadelijk waarom. Nou, is verslagjouwers. Adi en de Boer. Dit is FIC op koers, lees een shirt. En nou is er Huisterveen dat we weer rondkomt in de wedstrijd in Gorecht. Het kennen al die jaar. Maar eerst dit. Wat een hit. Rivers of Babylon. Boney M.

0: van Boni M brengt het tijd op 9 minuten over jouw bevjouwer. Er komt werkelijk een schitterend bericht binnen van Rijn van der Wal, die Servus de Veen, die zo uit Hooi Omroep Friesland. Misschien weet hij hem het wel, maar de rest dan bij Servus de Veen in Goorrecht is 1-2 voor Goorrecht. Vriendelijke groetnis van Rijn van der Wal, Servus de Veen. Dat is toch mooi, want het kind uit oors of Rijn van der Wal, Servus de Veen, luistert net naar de omroep. Had toch het idee, liet ik ze eventjes in zijn, de 4-0-6-20-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- foar de helte, Andor.
1: Zullen wij je vertellen dan dat de tussenstand in 49 minuten 2-1 nog altijd is. We binnen dus weer uit zet om die tweede helte. En voor Sehuusterveen zullen de vies wezen om voor te beduren op ja, die laatste 10 minuten voor het skof. Toen kantelen het momentum een beetje. Maar denk erom, want daar Geert Goorrecht maar een goede ingreep der Efterien van Sehuusterveen voorkomt dat er uiteindelijk een vrije terugtocht komt van Jens van der Wouden. Spieler van Goorrecht. Aardig verhaal trouwens, Jeddik Faro in de bestuurskamer. Twee spielers van Goorrecht die hielden net heel op rekenen dat ze nog nijcompetitie spelen moesten. Waaronder dus Jens van der Wouden. Dus die zitten in Spanje, die hielden de vakantie opboekt. Ian is weeromkaam, die van der Wouden dus die het niet krijgt, haast op naar het goal. Die oren, die is er net bij. Geen idee om waar dat gier. Maar van der Wouden had zijn vakantie dus onder brutsen om Jetsi en Sehuusterveen te spelen. Hij zorgt in ieder geval dat het voor hem onnoten de moeite waard is. Want die twee in tussenstaan voor de Grijnslanders die het nog altijd op het scorebord. Maar we hebben dus nog genoeg die het. En Sehuusterveen, ja, dat liek het dus wat waarom te komen in de wedstrijd. Wat de veerster Boager een beetje moeit, Jan.
0: Nou, laten we het erop houden en hoop je dat dat al eerder de goede kant uit wordt. Hoe is de situatie in Doezum in Gruttegast bij de wedstrijd FVC in Wildervank. FVC in een zetel op naar het verlengen van het verblijf in de eerste klas, Arjen.
2: Ja, zal ik dan Rijn van der Wal even vertellen dat het hier nog altijd 2-0 zit. Hier in het vaardeel van de Ljouwers, FVC dus. En dat is wel opmerkelijk om te zien. Hoe komt het nou in de beginfase van die tweede helft? Want FVC had alles onder controle. Maar ja, als er heel petit een goalpunt komt van Wildervank. Ja, dan ben je de rapen gaan natuurlijk. Hè, dan heb je een probleem. Maar goed, Wildervank, dat is een beetje, dat zei Johan Groot om het begin al. Een beetje een luizenploeg, een counterploeg. Liet het balbezit onder Tjinstander en dan loeren op de uitval. Maar ja, no, maar ze in één keer het spul mooitje. En dan leidt het natuurlijk even wat rond te van de Ljouwers. En dat wie niet kijkt, ik al liet duidelijk maar een corner. De kopbal van Robin Hollander, de spits uit een corner van Wessel Oost. Dus de eerste mogelijkheid in de tweede helft wie Eko werd voor FVC. We zitten in minuut 53. Het is 2-0 voor de Ljouwers. En het liek het er toch op. Ja, dat mag je het misschien toch wel zezen. Ja. Dat het verbouw in de tweede klasse gewoon mijn hier verlengd wordt.
0: Ja,
2: minimaal.
0: Ja, mag ik dat zezen? Ja, dat mag je Arjen zezen. Een hele goede mitigering, Jansje. Ik kreeg het even in de gintertin. Het houdt net oer, ze zei de Zeze Piet en Grietje Rienstra van Nijenmarm. Het hoorde net over met de warmte, maar de jetbijen die marsten er al. En toen dacht ik gewoon strawberries. Ik ga ooit onder het steksteen in Liverpool. En daarbij dacht ik gewoon die het plaatsje draaien kan, zodat in alles geval daar ik wel even van genietje kan. Uw strawberry field is net zo groot, maar jou dus een soort jetbijen. Een noffelijk weekend aanwezig. En de groetjes komen van Piet en Grietje Rienstra van Nijenmarm. Dankjewel voor het mooie bericht. En dankjewel voor de geweldige associatie. En daarbij dus ik dank voor de heerlijke plaat van de Beatles. Strawberry Fields Forever. You

0: Ja, dat is een mooie combinatie natuurlijk van Albert Hammond en Albert West en Give a Little Love. En ja, dat is toch wel even een plaatsje met een bijzondere reden. Want het is afkomstig uit Dinxperlo. Het is afkomstig uit fysiek van Bouwen en Hanny van der Meulen. Die wen die daar. En ja, dat is natuurlijk, hoe moet ik het zeggen, bin verste harkes. Ze vreeg geregeld een plaatsje aan. En soms weer er een bijzondere reden. Dat is Joetza. Want, zo zeiden ze, deze keer u spraken ze Carlijn Hengeveld, die het niet krijgt haar praktiekdiploma muziek B op Bugelhelle had. Denk, het is wel een amper droeg en dat wist het al. Zij verzinnen het een mooi muziekje in Sneun in Dinxperlo. Wij kiezen voor Give a Little Love van Albert Hammond en Albert West dus. En ze zei ze erbij, als je een keer in Dinxperlo bist, dan speelt het Carlijn voor die op Bugel, maar je moet een mooi stikje, misschien zelfs wel op de Duitse grens hier. Maar de groetnis van Bouwen en Hanny van der Meulen, ja, dat is namelijk het Dinxperlo, daar rent de Duitse grens. Jij weet dat, Dolf, hè?
1: Ja, Achterhoek.
0: Ja, ja, het is Achterhoek, ik weet het. Oh. Ja, daar hoef je de nadruk niet op te leggen, dat weet Dat weten wij. Dus ik heb eens even zitten te zien. Ja, ik zit een keer natuurlijk even naar de camping De Twee Bruggen gaan. Of boerderij camping De Mabel. Of boerderij camping De Belukke. Of camping Landsbult. En er zijn campings genoeg in de buurt van Dinxperlo. Het zou samen kunnen bouwen in Hanny van der Meulen. Dat wij de caravan daar een keer heen rijden. Maar je weet het maar nooit. Goeiemiddag. Het liek het mij aardig om de Brando's deze keer te jaren. Maar het noemen de keeper. Maar het is misschien nooit hier een 80. Zo trouwens uit hier een zondag of 80 komen kennen. Grand Hotel van Procol Harum is echt een heerlijk noemer om wel eens te jaren. En de groetjes komen van Simon. Nou, ja, we doen toch de keeper. En daarmee ligt weer een beetje de hoorn bij de 80er jaren. Oh, we gaan eerst naar Andor, Jerik. Nou, de wedstrijd van Sir Huistervingen sint Gorecht. Vertel, Andor.
2: Ja, het is 2-2. De stoorn is weer in Liekwicht. En Sir Huistervingen, ja, dat is toch de ploeg van de wake-up call. Verline Wieke, Tjin Gomos in de tweede ronde. Wie het 0-0, 90 minuten verlengen. En toen 1-0 Gomos. En dan kan het in één keer wol. Uiteindelijk wint Sir Huistervingen die wedstrijd met de 4-1. En Juwet, ja, had ze weer een wake-up call nodig. Gorecht komt op 2-0 in de 14e minuut. Maar ze boeg het helemaal om. Het is Albert Nijboer voor het skoft met de 2-1. En het is nu het doelpunt van de noemerolven Kees de Vries, die de bal heerlijk in de vierde hoek krult. Boeten Brik van de keeper van Gorecht. En zo noteren we minuut 60. De kansen zijn weer volslijn liek, want het is 2-2. En Geert, ik zou zeggen jou dit maar terug om meneer Van der Wal in Sir Huistervingen.
0: Ja, ik had de speaker de verkeerde naam aan hem, dan kom ik er zelf zo aan. Hè. Denk erom. Ik jou dit even terug aan Rijf van der Wal, dat komt helemaal goed. En Blommen voor Kees, zou ik zeggen. En hier is de keeper, de Brando's.

0: Ja, het is wel een heerlijke plaat, Jeff van de Brando's. The Keeper, dus we hebben de hoorn even door het head strutsen. Zo nou en dan krijgt Jansi een vlaag van ja, hoe zal ik het zeggen? Dat ze zei, nou ja, vooruit maar, hè? Ja. We beginnen Doezem, FVC Wildervank, Arjen.
1: Ja, het is nog altijd 2-0, maar het is nog olie rooskleuriger geworden voor FVC. Want de Leeuwarders kregen een vrije trap. En dan denk je van, nou ja, neem even de tijd. Want ja, je steent immers mij 2-0 voor. Maar die vrije trap wordt heel vlug naam. En dan gaat die laatste man, die doet even een stippen. En dan kan Robin Hollander haast profiteren. Waar het niet dat die laatste man, dat is Bastiaan Jager, die loopt dan Hollander onder het shirt. Hollander is toeken nog om dan lezen te gaan. En dan zei de skierzocht, ja, ik ken niet oors als alleen nog maar die rede kaart, Jan. En dus met de chest onder om met Simon Fielder Wilder. En dan wordt het alleen nog maar mooier. En is dit dan misschien de 3-0? Nee, Hollander, maar een enorme mogelijkheid. Komt er nog een mogelijkheid in 2e instantie. En dan leidt die keeper. En dat is Michel Bakker weer in het paard. Nou ja, je begreep het wel. FC wie al sterker. En mij Olver Tjinsien wordt de situatie alleen nog maar beter en mooier voor de Leeuwarders. Dus ja, ik zou haast zeggen, ja, kan dit nog mis, Geert?
0: Nee, dit kan niet meer mis, Arjen. Dit weer het alle kanten mooi. En boppen dat. Wildervank is een luze ploeg, die mag net winnen. Bij Jere Arjen, nou, ik jou worden weer. En Andorrek, want daar is het spannend. We kregen zelfs al een appje uit Kroatië. Wat dan mooi net verlengd worden, want die mensen willen naar het zwembad. Dat al je dadelijk meer, want dan ben we de weer met de volgende woorden sneu naar Friesland.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
3: Nou in Friesland.
2: Maar het nijste nijs uit Friesland.
4: Ja, dat jouw album.
2: Verslag jou eens die trofregje.
4: Wat gong de toen tro die hinnen?
2: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
2: Het waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
2: En nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
3: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
8: En een keer, niet een keer.
2: Over op Friesland. Ja, ja. Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
16: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn er in Australië vaker haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 12 minuten over vier. Een dadelijk gauw 40 mooie sneeuw in Friesland. We hebben nog spannende voetbalwedstrijden. In elk geval nog één. Wat docht Sir Huustervingen in de strijd tegen Gorecht? Pakt FVC de overwinning tegen Wildervank bij Tinker van Wol? En wat voor muziek werd er draait in het Commodore? Dat bepaalde je hem eigenlijk zelfs. 0620, Fjouwen, Jorgen, Jorgen, Ian, Jorgen, Jorgen. Of de app van de Omroep Mondalex.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
23: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.

0: Goedemiddag. Gisteren we wel een fysieke man als er nog een plak is. En wel een plaat in 1974 van Henk de Nijf en de Jets, maar de Guitar King en de groetnis komen van Matje ten Boom.
1: Sneur in Friesland.
0: 8 minuten of jouw is het. Dit is Sneur in Friesland. We zitten in het vierde uur. Maar de spanning die dan in bij de wedstrijden die wij van hem in aanbieding hebben. Die beslissende wedstrijd in de naaicompetitie. En dit werd een van de langste aankondigingen van een voetbalwedstrijd. Want Andor Faber, let goed op. Hoi, Omroep Friesland. Ik zit bij de wedstrijd en ik luister hier nou naar de rest vol naar de omroep. Vriendelijke groetnis van Rijn van der Wal uit Ruisterveen. Er komt nog een. Ook vanuit Porto luisteren wij mee. Spannend hoor, Bert Vos. Hij is bestuurslid van Ruisterveen. En deze kan binnen uit Poreč, Kroatië. Wij zitten hier in Kroatië te luisteren naar de verslagjouwing van de wedstrijd van Ruisterveen. Het zou wel mooi zijn dat er geen verlenging komt, want we willen graag naar het zwembad. Met de groetnis van de familie Koster. Ja, ik denk toch dat we verlengingskoers lezen aan, of net?
2: Ja, het wordt net heel lang meer. Nog iets meer dan 11 minuten. En de storm is nog altijd 2-2. Maar ik mag wel zeggen dat het doelpunt van Ruisterveen in een loftingetje. Dus ja, het zou maar kennen dat hij in het restant van de 90 minuten nog valt. Ruisterveen voetbalt makkelijker. Is het gevaarlijker. Alleen nog kan het net echt uitdrukken in het creëren van grote kansen. We hadden eerst Jon die is krijgt. Albert Nijboer. Hij wie de keeper al voorbij. Alleen nog wie krijgt wat te bot. Uitwiek naar de zijkant. Koede bal. Maar krijgt voor de Efteling binnen horen. Bezocht. Een soort hakje om nog een ploeggenoot in stelling te brengen. Dat misleren. Dat trok hier de bal er net in. En is het dus nog altijd 2-2. En koersen we misschien vol op die verlenging. Gorecht in alle geval. Dat had net zoveel meer te vertellen. Dat beziekert het nog wel wat op de opportunistische wijze. Maar succes had dat aanzien de tweede helft net heel bot gewoon. Dus ze huurste veen. Ja, ze hadden de beste papieren. Maar ja, misschien hadden ze wel weer een wake-up call nodig. Hè? Want dat is toch wel een beetje het verhaal van die ploeg van Gert van Duinen. Dit seizoen. Wat waren nog altijd. Nog 10 minuten ongeveer te gaan.
0: Ja, hoe vol comfortabel is de situatie voor FVC in de wedstrijd in Wildervank, Arjen?
3: Ja, zeer comfortabel. Maar nog 9 minuten te gaan. Lood Wildervank er eigenlijk echt net meer in. Boppetat spelen ze natuurlijk ook al vrij lang met een man minder. En eigenlijk, Geert, is het gewoon wachten op de genadeklap. Want FVC krijgt wel degelijk de mogelijkheden om de 3-0 te maken. Ja, en dan is het natuurlijk Jon Dol clear. Ah, nou krijgt nog de middenvelder van Wildervank. Vanwege commentaar op de leading nog een gele kaart. Ach ja, dat kind direct nog wel wat bij. En daar komt er dus nog een geustig slotakkoord. Om dit toch wel bewogen seizoen van FVC. Want ja, we weten het al hier nog wel. De trainer Rick Jansma, die waart krijgt voor het eind van dit seizoen. Waart er toch afskie van naam. Toen kwam good old Johan Grote. Ja, en toen kontle alles. En dat wil trouwens in de winterstop nog zijn waard. Dat Rick Jansma, dat ze er langer mee terug woen. Maar uiteindelijk werd hij toch de laan uitgestuurd. Nam Johan Grote het oer. Een paar wedstrijden voor de Ein. Waar er dus nog een nijcompetitie voetbal spelen. Waar het eerst uit Laren versloin. Vervolgens bekwiek Dokkum met 4-0. En nu is FVC dus echt te sterk van dit Wildervank. Zitten we echt al in de eindfase van deze wedstrijd. In minuut 83. Maar nog altijd die comfortabele 2-0 vastsprong. En dus keer we nu echt wel definitief aan deze FVC. Ja, die bloot gewoon in die tweede klasse. Hoeft net meer benauwd te wezen van degradage. Ek takkom seizoen speelt het FVC. In de tweede klas.
0: Mooie nieuwe trainer.
3: Mijn nieuwe trainer.
0: Bas Bijen.
3: Sorry?
0: Bas Bijen.
3: Bas Bijen. Ja, dat is de nieuwe trainer van, van FVC. En Johan Grote
0: assistent.
3: Met ons zijn assistent.
0: Ja. We hebben de verhandelingen, Zarien. Het is saai, maar het is ook wel leuk. Ik vreeg hier een plaatje van Mie Mallen, zei Elske Takonis van voetbalclub Snits Zwiet Zwart. Ik dacht dan wat verhoren, maar ze hadden echt voor mij wat. Maar ze hadden echt voor mij West Aron hier. En dat heb ik heel bot op prijs gesteld. Er is maar één minpuntje, en dat is de muzieksmaak van de mannen, zei Elske. Maar ja, je kent het alles af. Daarom maar een plaatje dat swingt, status quo, rocking all over the world. En oren hier mag ik in de dugout zitten. En het liep erop dat even FVC echt weer treffen. Jazeker, Elske. Dat zou mooi wijzen, Elske Takonis. Ja, al jarenlang. Actief op de voetbalvelden als masseur, als verzorger. En ik weet, Elske, dat is al ongelooflijk gehoord van de muziek van Muse. Toen zei ik, Jertje en de regisseur en de technicus, zullen we even een plaatje van Muse draaien? Nee, zei je, nee, dat is niet uit de jaren 80. Dat is uit 2006. Dus, het leidt hem net aan mij, Elske. Jou gewoon de regisseur en de technicus, maar dat is echt leuk. Rocking all over the world, status quo.

0: Rockin' All Over the World van de Status Quo. Draaien we Vrijelske Tacones. Prachtige plaat, heerlijk, lekker vlot. En dan komen we bij de genadeklap die het FVC u deelt om Wilder van. Of net, Arjen?
1: Ja, die is binnen. Het is 3-0. Doelpuntenmaker Robin Hollander. Ik moet wel zeggen dat de architect van dit doelpunt, dat we hier echt die middenvelder Marco Biegel. Dat is een linksboot
0: eigenlijk. Die,
1: ja, dat is echt een knappe voetballer. Ja. Die naar binnen neemt wat tegenstanders mooi. Jout aan de nieke, die paas naar de linkerflank, komt er een vastzet. En dan is het eigenlijk helemaal net weer moeilijk voor Robin Hollander. En hij zet dus de 3-0 op het scorebord in minuut 88. Nou ja, goed. Dit is dus de definitieve genadeklap. De kers op de taart. En het is dus 3-0 voor de ploeg van Johan Grote.
0: Na een week, of Takkum Station, wat ik zei, ze weer in de richting van Snitswietzwart, want dat is de ploeg die zegt, we zijn commercieel in die tweede klasse. Hoe spannend is het? Nou, heel spannend. Bij Sir Huisterveen en Gorecht, Andor.
2: Rijden een hele minuut nog op de klok en dan zitten we op de minuut. Jochen Tug zullen nog wat extra tijd bij komen, maar gaan we toch op wij naar die verlenging. Want met deze 2-2 tussen staan, hebben we geen winnaar en mogen we er nog een jaloeren onvers plakken. Ik concludeer kijkt mij de collega van de Leeuwarder Krant, Harm Posma, dat we u nog geen zwaar hoegen te meiden hoe Qatar Zwitserland doen om Jochen Hoeren. Dat mogen we wel heel kennen. Dat jaloerke, dat keren we er wel bij. Maar ja, het kan dus nog een verlenging worden, want Koolsen die bleef in die laatste minuten wel een beetje uit. Sir Huisterveen nog altijd het meeste balbezit, maar net heel effectief. En, wat ik zeg, de spanning die neemt op het veld. Ja, daar komt wat meer argewaasje. De spanning die wordt grutter natuurlijk. De spelers worden wat onvriendelijker. Maar ik moet zeggen dat de skierzuchter uit Drenthe, meneer Melchior Knol, het alweer in heel goede banen liet. En dat het alweer prima verrint. Maar je verneemt gewoon alles dat de spanning grutter wordt. En dat de belangen taannemen. Maar die twat wat tussen staan. En nog 2,5 minuut te gaan in de reguliere speeltijd.
0: Ja, dan is de angst om te verliezen misschien wat grutter als de wil om te winnen. En dan krijg je die bijzondere slotfase van dit soort wedstrijden. We bleven erbij tot het allerlaatste slot. Ik al werd het verlengd. Hoi Geert, in onze verkeringstijd zou ik voor Jaap, zo schreeuwt Tjalli mij, de LP kopen voor zijn verjaardag van de Bellamy Brothers. Maar ja, die was toen uitverkocht. Nu dan graag de Bellamy Brothers met Freddy Fender met de Vertical Expression of Horizontal Desire. Wij vinden het beide een prachtig nummer in de groetnis komen van Tjalli. Tjalli, ik vind het echt een prachtig nummer. Echt schitterend. Ik ken er net meer van zezen. De Bellamy Brothers en Freddy Fender. Luister en huiver.

0: het is gewoon hartstikke mooi dat ik dit net vaker draai in het programma. Dat begreep ik eigenlijk net. Vertical Expression of Horizontal Desire. We hebben wel eens draaid, maar het is Koftelien. Dankjewel, Tjalli, dat zijn weer eventjes bij u in gedachten waarom bracht is. We gaan eerst eventjes naar Arjen de Boer, want ja, je kunt wel zeggen, alles zit in de zetel. In zijn
1: het is
0: in
1: nog draaien in je woorden.
0: Ja, doe ja, maar.
1: Het is draaien in je woorden, ja. Voor nog een doelpunt voor Wilder Frank. Jerry en mij, jongens, ja?
0: Ja, zeker.
1: Hartstikke mooi. De topscorer scoort dan toch nog in de blessuretijd van Wilder Frank. En dat is uitstekend. Dat is Laurens Huizing, onthoud die naam. Hij skeert in de eerste helft wel eens een keertje in de peerloon. En dan zit die bal noods in de touwen. En dan is het helemaal niet lang meer. Maar het is in elk geval treien. Het is een doelpunt van de statistieken, maar hij telt wel.
0: Ja, dat is duidelijk. Dan geven we terug naar Rodem. Naar Sir Husterveen Sjen Gorecht. Wat een spanning, Andor.
2: We voetbal je nog in de reguliere speeltijd, maar lang in het net wezen. Want we zitten al een aardig eindje voorbij de 90 minuten. Sir Husterveen is in de aanval. Er komt nog een voorzet van Kees de Vries. Die rekent hem net heel goed. Wordt voortkapt terug Gorecht. Uiteindelijk voortwerken. Ja, we hebben maar een aantal wiksels. Gewoon twee wikselmomenten. Geen al te lange blessurebehandelingen. Dus ik verwacht je dat we echt haast op het moment komen dat de skierzochter meneer Knol zei. We meisje er van de reguliere. Hier speelt hij het een eind. Maar Sir Husterveen mij nog een keer. Maar de voorzet van de linkerkant komt voor. Bij de 12e peel wordt voortkapt dan ter efterin. Terug Gorecht wordt weer oppikt. Terug Sir Husterveen. Nee, balverlies. En dan kan er nog een counter komen. Zo, meneer Knol heeft er zin in. Want hij liet nog maar lang terugspelen. Lange bal naar de rechterkant. Maar die is te hut.
0: Even een moment. Andor, ik kom zo bij die waarom. Maar er gebeurt toch weer van alles daar in de wedstrijd bij FVC Tjen Wilder van Arjen.
1: Ja, het is heel bijzonder, jongens. Want ik heb meestal ongesteld om richting Johan Grote te rennen voor het laatste interview. En in één keer, ja, ik stel ik mij de recht naar de goal daar, maar vlocht die bal er nog in, is het in één keer 3-2. Ja, no thing, Wilder Frank natuurlijk ook. We vinden nog even wat extra energie. En die zitten die bal nou naar voren te gaan. Nou wordt het nog even een penibele situatie voor FSC. Al zal het echt net heel erg lang meer wijzen. Nou hing het dus al hier, hoor, van de skierzochter. Give je nog terug of give je net terug? Moet ik mijn apparatuur nog onder lader zetten of hoort de batterij het nog? Dat is eigenlijk nou de grote vraag. Wordt het nou nog geliek? Het zou toch wel heel bijzonder zijn. Het is niet 3-0, dan wordt het 3-1 voor de statistieken en de blessuretijd. Nou is het 3-2. Nou, het is nog altijd 3-2 en heel lang kan het toch net met worden.
0: Nee, nou, hou hem in de loft, dat apparaat, zo ik zei. En dan geven wij weer om naar Andor. Toen maar Andor.
2: Ja, hier voetbal ik nog altijd. Want ik hier had de skierzuchter er wel nog in. Als je het er nou wel op zijn horloge, lid er deze onval van Gorecht nog ta. Het antwoord is ja, er zal een voorzet komen van de rechterkant. Het wachtje is daarop. Daar komt de voorzet. Heeg, ja, te heeg. En voorbij onder goal. En dan klinkt daar het fluitsignaal. En dan betekent het dat we u ze opmeidje zullen voor 30 extra minuten. Even Sjen, want Arjen, ja, daar waar dat spant bij mij net 48%. Dat red ik nog wel.
0: En dan, Arjen?
1: Ja, wacht, ik is het. Ja?
0: Hoeveel procent zit er in dat ding? Nog, qua stroom.
1: Nou ja, qua stroom, er zit ongeveer nog 40%. Oh. Dus, we rijden het vol. Ja, en even zeggen, ja, de keeper van Wilder van Kink, jongens, die denkt ik, lange ballen, goud thuis. Nou, als ik van de voren dat ik dit in je lezen op een groen, maar de skierzochter zei niks van de hoorn. Maar hij had nooit bal bezet, dat is FVC. FVC, kan nou misschien die bal in de ploeg horen. Nee, ik een lange bal, Rjochting Hollander, de man van de 3-0. We toch nog leren het slotakkoord. Nee, hij wint het duel, de verdediging gaat lezen. Nou, Hollander, oh jongen. Die verdediging gaat lezen, die heeft in één keer oerlkramp. Ja, ik dacht, een sniper zit je ergens in één keer gaat lezen. En dan is er nou een blessurebehandeling van die laatste man. En ja, bij Robin Hollander, die skeert die bal dus voorbij de goal. En nou is er dus een blessurebehandeling. En kost het alweer weer extra tijd. En die skeertsochter, shot op zijn klokje. Ja, het klokje doet het nog wel, denk ik, bij hem. Of ik zie batterij is leeg. Dat zou ik zomaar kennen natuurlijk, hè. De batterij van het klokje van de skeertsochter. Maar ja, hij had er nog altijd nog toen. Het is 3-2 en we voetballen. Nooit is de blessurebehandeling gewoon terug.
0: Ja, nou ja, dan kom je als een beetje in een vreselijk dilemma te zitten als programmamakers. Waar mij dan een plaat draaien, die is leuk. We niet willen mensen negeren. Of moet je toch wachten tot Arjen klaar is met die spanning daar. Andor die krijgt een verlenging. Daar komt twee keer een kwartier bij die twatwa eindstaan. En dan maken we het dan maar even een plaatsje site. Wat? Shane Fenton. Leave overs. Leven omroep Frieslanders. Kan die hem van mij draaien? Shane Fenton, Why Little Girl. Kom weer wat arbeid.

0: Why Little Girl. Van Shane Fenton. En die zorgt ervoor dat in het slotakkoord Arjen de Boer is meldenkind wat de definitieve eindstaan is bij de wedstrijd tussen FVC en Wildervank.
1: Nou, de definitieve uitslag, Geert, het is echt gebeurd nou, is 3-12 voor FVC. FVC bloot dus gewoon in de tweede klasse. En ik ga nu richting de trainer naar Johan Grote. Johan, we zijn live op de radio. Allereerst, lokwenske.
2: Dankjewel. Ja. Ja, hier hebben we voor gedaan.
1: Ja, toch?
2: Hiervoor ben ik er ook in gestapt.
1: Ja, want ja, dan bist natuurlijk, elke niet weet dat misschien wel, maar dan bist onder eind van de competitie bist erin gestapt. Ja. FVC moet dan nog na competitie voetbal spelen. Zuid-Laren, Bekwiek, Dokkum. Dat wordt altijd een heidens kawaii. Bij elke verliespartij, dan is het over en uit.
2: Ja, klopt. En dan is de knock-out fase. Ja, ik vind we zijn goed voorbereid. We hebben een goed strijdplan gehad. Ik wist heel veel over Wildervank. Eigenlijk alle onze tegenstanders. Ons kent ons, hè. Ja,
1: en, maar daar zei je dus van, want dit Wildervank is een luizenploeg.
2: Ja, dat zag je ook wel, hè. Snel de lange ballen hanteren. Ja, en daar hebben wij goed met 3 achterop en met 2 wingbacks. Ja, en voortreffelijke Mickey Reitsma natuurlijk. En ik moet zeggen dat de keuze voor Wessel fantastisch uitviel. Die pegelde ook die 1-0 binnen. Ja, werelds. Maar weer typisch FVC dat we weer zo in de pinerie komen weer.
1: Het is toch eigenlijk, wat stel je voor, Jim Blouwen nou in die tweede klasse, ja. Gelukkig maar. Ja, maar een derde klasse FVC, dat is FVC onwaardig.
2: Dat vind ik ook. Daarom zijn we ook heel blij dat we dan erin gebleven zijn. Hier hebben we voor gedaan. We hebben een andere dynamiek in de groep gegooid. Ik ben eigenlijk weer teruggegaan naar 4-3-3 om iedereen in zijn eigen kracht te brengen. Maar nu speel je tegen 2 spitsen. Ja, dan gaan we met 3 achterop spelen. En dan gaan we meer met onze wingbacks doen. Aan de binnenkant, aan de buitenkant. En ik moet zeggen dat ze dat fantastisch hebben ingevuld. Ik ben echt trots op die knapen.
1: Ja, dat is heel leuk. Ja, dat is en nou elke niet op de foto. Ik denk dan maar stiekem op een foto, toch?
2: Ja, nou ja, ik hou er niet van. Dat weet je wel.
1: Ja. Maar eigenlijk heeft helemaal net echt mijn heel soort spanning op de bank zitten. Want Jim Wien gewoon wil eigenlijk wel gewoon de betere ploeg. Ja, het verschil tussen de tweede klasse en de derde klasse, wie wil duidelijk zichtbaar.
2: Ja, en dan kijk, Willem den Hartog, die zit dan bij Groen-Geel. En Willem, die ken ik heel goed. Hij zei, Johan, het is een hele lastige ploeg. Die heel snel diep spelen. En eigenlijk vanuit de tweede bal spelen. Ja, en dat kunnen ze wel aardig. Want ze hebben wel iemand die erin loopt. Die 7, die had ook 17 gemaakt, hè. Dus, ja.
1: Jim Blouwen 3, 3-2 winnen. Het wordt toch wel onnedig spannend. Maar goed, 3-2 is genoeg. Ja, en Takkum hier, gewoon tweede klasse, Johan.
2: En een geweldige Beni, hè. Uit het beloftenteam, hè. Een wereldvoetballetje is dat.
1: Die rechtsback, toch?
2: Ja.
1: Beni Zijlstra.
2: Heel mooi ventje.
1: Ja. Dat zei Johan Grote, Geert.
0: Ja, wat is dat nou dat ik hier een hele pak gevoel krijg bij deze opmerking? Ik weet net waar dat precies waar komt, Arjen.
1: Welke? Beni Zijlstra?
0: Bij Beni, ja. Ja.
1: Nou, zal ik niet dat eerlijk vertellen?
0: Ja, vertel
1: me. Zal ik niet dat eerlijk vertellen? Ja, ja. Beni Zijlstra, de rechtsback, is een hele leuke jongen. En dat is de vriend van mijn dochter. Nou, is die cirkel lekker weer doen.
0: Hartstikke mooi, man. Met het feest. Jongens, dit Joey Veerman voor een speakerpakkenmerk. Waar pagina grut in de Telegraaf met een gouden bal. Maar daarop Holland op de dijk van Volendam. Daarom vreeg ik Sharp Dressed Man van CC Top on. En de groet is komen van Sietse het Turbo. Ja, het is toch echt wel weer geweldig, hè? Wat is de vrouw atleet, hè? Heerlijk.

0: onder het motto alle mannen moeten mannen met baarden zijn. ZZ Top vindt dat in Sharp Dressed Man. Speciaal voor Joey Veerman in die tikkie provocerende foto in de Telegraaf. Hartstikke mooi. 4,5 minuut toer, jou voor 4 is het. Nou, dan geven we dan mooi de verlenging bij de wedstrijd tussen Sarhuisterveen en Gorecht. Ander Faber.
1: Ja, het wachtje is of we dan nou in die verlenging een winnen krijgen of dat er zelfs strafskoppen voor nodig binnen. Ja. Het zou een mooie apotheose wezen. Maar zover is het nog net. We binnen een minuut of 4 vlien. Uiteindelijk zet om de verlenging. Scoort is er nog net in die verlenging. Dus 2-2 is nog altijd te tussenstaan. We hebben hier vol een oegrieselijke toeke speaker naast dus. Want die had gewoon fascissende gaves. Want die verkondigt op een gegeven moment, als die wedstrijd dus even stilheid, dat er een wiksel bij Soes te vinden is. Dat Wessel de Vries erin komt. Nou ja, zo'n skoft, daar steen je even op. Dan rekken en strekken je even. Dan zit je misschien, Matic Tajan, net altijd lieke goed op te letten. Dus die wedstrijd begint weer. En ik begin die nummer 6 in te zieken. Ik koel maar net fine, Maar nou, 12 minuten lien. Dan staat hij klaar. En dan komt hij er toch nog in. Nummer 16. En dat wie Wessel de Vries. Hij mij dus de laatste 20 minuten nog mij. Want frisse skonkend zal de trainer van Sarhuisterveen wel tocht. Haar Gert van Duiden. Hij neemt Oskie naar een aantal hier in Sarhuisterveen. Hij gaat naar Assen, naar Achilles. En hij wil voor zelfs Oskie nemen. En zijn ploeg in die eerste klasse horen. Ik moet eerlijk zeggen dat Sarhuisterveen op basis van deze wedstrijd, daar ik het meeste jeugd op had. Maar ja, je moet het worden. Je moet die bal er wel in zitten. En dat is wat het bij de ploeg van Van Duinen een beetje onmankeerd had benammen in die tweede helft. Het is spannend. De belangen, ja, die binnen nog altijd lieke grut. En het wachtje is op doelpunten op kansen bij de wedstrijd tussen Gorecht en Sarhuisterveen. 2-2 in Roden. En we hebben een minuut als 8 hoorn in de verlenging.
2: Van Ian Losijzen.
3: Snel in Friesland.
2: My Geert van Tun.
0: Het is 6 minuten over half 4. En soms dan moet je een partier vieren op de radio waarvan je denkt van ja, hoe zet ik dat in vredesnaam op? Want het is eigenlijk grut geheim werd ik wil praten. Maar toch moet er een beetje aandacht om ons konken worden. Ik zul beziekje om het je mee te lezen. Ik heb contact met Ariane. Dat is de vrouw van Siep van der Ploeg. Goeiemiddag, Ariane.
4: Goeie, hoi.
0: Ja, want hoe stek ik dit onder een varken zonder grutte geheim een priester, Jan? Help mij alsjeblieft.
4: Ja, nou ja, dat hebben wij natuurlijk. Ik dacht. Jeetje, ja, hoe geeft het wel? Dus ja. We hebben eigenlijk heel ouderwets iedereen een soort van kettingbrief via de app. Stuur dit terug naar Elsen in die kerst. Met vast wist dat hij een connectie had met Siep. Ja. Dat ik hier door Siep. Ja. Die 60 werd.
0: Juist, Siep werd 60. Ja. Man je, hè? Ja.
4: Man je, ja. En nou ja, wij dachten van. Dat maar we vieren op een bijzondere wijze vanzelfs.
0: Ja, ja. Nou mag ik eventjes vertellen. Want door Hester verzwargen dat Siep nou net thuis is. En ik net

0: in de gelegenheid is om te luisteren, hè?
1: Nee. Ik hoop dat ik slaag, dat die aas bellen, dan heeft het de radio op een verkeerde zender hoor. Maar ja, dan ben je een heel lang kaam. Zij ja,
0: nou
1: is dat
0: want, nou ja, dan maar wat ik maar vertellen, want wat zul je morgen dwan? Het is een geweldig idee, mag ik zeggen.
1: Nou, dank je. Ja, nou, hij is helemaal waai van de Elfstedentocht natuurlijk.
0: Ja, wees.
1: En die had hij op alle sportieve wezens, die is betekent kerst al dien.
0: Ja.
1: En toen dachten wij, hoe krijgen we nou Sinaisen en Bijlkoor? En dat hij noffelijk die toch nog een keer belibje kan. Dus we hebben een bus regelen die lieke oud is als Siep zelf. Die komt ik uit Sijzen 60.
0: Oh, die mag u toch halen komen volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja. Daar zitten we mijn familie en vrienden in. En onderwijs ben er al je verrassingen regelen waar we daar niks van aan weet. Nou ja, en de onderwijs weet ik van alles om hem verteld. Een quiz is er hoe hem maken, dus het wordt een groot feest.
0: Ja, dat wordt het absoluut. En er zijn momenten dat hij even de bus uitgeert. Dus je volle mensen ook wel oproepen om bij die route te staan. Hè? Dan moet je wel een beetje weten hoe let je hem weer binnen. Je hem starten om jou te zien bij Hotel van der Valk in Ljouwt. En dan gaat het richting Snits. En daar is een stempelpost, hè?
1: Ja, nou, klopt.
0: Dan ben je om te zien door in Snits.
1: Ja, en die informatie, al die tijden en al die plakken waar stempelposten binnen, die worden op dit stuit dus bekendmaken op zijn website.
0: Ah, mooi.
1: www.siepvandeploeg.nl. Ja. Nou, dat ken heel goed, want hij is Sam Digibeet, hij shut er nooit op. Ik hoop, joe het ik net. En manier op de socials ik. Dus daar kun je precies zien wanneer we weer binnen.
0: Nou ja, dat hier de kernvraag, want ik mag ik nou die hele route ophoesten, dat ben je meestal ik ogenblikkelijk bij Vierten verzelfs, maar dat is mooi. www.siepvandeploeg.nl, daar zit de hele route in. Dat begint dus in Ljouwt, dat gaat over Snits, dat gaat over Sleert, Starem, Hilpen, noem maar op wat. Echt een halve sterrentocht. Nou, en dan komt er ergens kom je hem uit in Dokkum, morgenmiddag.
1: Ja, klopt.
0: Dat is omstreeks jouw of jouw wijze. En dan is er toch wel wat bijzonders daar, hè?
1: Ja, daar is Silsi Mem, dus Tempeljaan. Ja, omdat daar natuurlijk, daar is hij ben en daar leidt zijn jeugd, zijn eerste jaren.
0: Ja.
1: En ze had eigenlijk alle stempelplakken wel iets bijzonders in petto farm.
0: Oh ja.
1: Dus dat wordt wel heel bijzonder.
0: Ja, dat heeft al dit betocht, dit idee?
1: Ja,
0: nou,
1: het komt al eens omdat toen we trouwden binnen, ben ik in een oud squalbus mijn familie en vrienden richting de trouwlocatie rieden.
0: Oh, ja.
1: En toen dacht ik in één keer, hé, dat is nou wel leuk. Het. En zij is dit steeds grutter worden eigenlijk, maar hulp van vrienden en familie.
0: Ja, ik vind het echt schitterend, want hoeveel mensen komen er in die bus te zitten? Hoeveel mensen heen mij morgen?
1: Nou zitten we op 40 plus. Binnen al wat lege plakjes. Heb ik mijn zin in. Want misschien komt er wel eens in bij. Je te werden zien nu.
0: Spannend, hè?
1: Ja. Dus ik zou zeggen, ik hoop dat die route volkomt. Maar meesken die het even zwaaien.
0: Ja, nee, dat mag. Meesken nu te hoes. Het wordt morgen best wel knap waar, dus geen enkel probleem. Dus voor alle meesken die dit lustrie en toch morgen eventjes zwaaien willen of erbij wijzen willen met als Siep in de bus komt. www.siepvanderploeg.nl. En er zit die hele route in. Kan je met al die gewoon rustig naar lezen. En ik zou zeggen, al die massaal eruit. Nou, ik vind het echt prachtig. Maar goed, nou, heb ik het nou goed lezen? Dat Siep de Ironman dwansil.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat doet hij vrijwillig toch wel, hè? De hester net jaagt, hè?
1: Volledig vrijwillig, ja. ik denk dat dit zien midlife-crisis is op staat, denk ik. Ik weet het. Nee, het zit ik een beetje sa. Hij zei, als ik dan 60 ben, dan zit ik in de agegroep 60 plus. En dan kan ik misschien dan nog eens een goeie, echt iets goeds daar zetten. Oh. Dus dat zit er ik wel aan.
0: Oh, dat is ook nou weer, het is echt nou even beredeneerd, zul ik maar zeggen.
1: Ja, absoluut. Het is bewust wachten op deze leeftijd.
0: Ja, want wanneer mag dat wezen?
1: 10 oktober is dat.
0: 10 oktober, ja. Oh ja, ik heb hem voor
1: op
0: me zien.
1: Op Hawaii.
0: Hawaii, ja, ik zeg hem. Oh, dus, Nou, dat is een uitputtingsslag.
1: Ja, zeker. Ja, als het trok je mooi, dan geven we al je mooi, dus we slepen ze het trok in.
0: Oh, je hem al je mooi.
1: Ja.
0: Prachtig. Nou, ik hoop je echt dat het een geweldig succes wordt, die Ironman. Maar morgen eerst, die prachtige oversterren toch, die stalbetocht heeft. Ik hoop dat er een hele protte mees naar boeten komen. Dus zou ik zin in, dan mag ik even weten wat voor plaat ik van die draaien, mat. Dat moest het even landen. Toen ben ik zelf even op zich in. Ik denk, nou, 60 jaar Ironman. Hij is nog jong van hart, kunnen we stellen, hè?
1: Nou, zeker weten, absoluut.
0: Een hele fijne dag te wensen, Karian. En wij draaien Young at Heart van de Bluebells voor Siep.
1: Dankjewel, Geert.
0: Oké, tot ziens, hè.
1: Oké, tot ziens.
0: Doei, doei.

0: De Bluebells in Jong het Haas, speciaal voor Siep van de Ploeg. Hij werd komende man die 60 jaar in Moorn. Dan is er die bijzondere Alversterrentocht die zijn vrouw Ariane Farm regelen had. Het ziet er echt geweldig uit. En wij typen eigenlijk wel Ariane om zo volle mogelijk mensen eventjes op een dik te krijgen om te zwaaien naar Siep. Dus ik zoek even op zijn website, siepvanderploeg.nl. En ik is precies zijn hoe let die bus, waar is in de provincie. Het eindigt al die jaar om Lieke nog 11 of jaren in Dokkum. En dan krijgt hij de laatste stempel van zijn mem. Het is een prachtig idee. Alweer even naar boeten en zwaaien. En naar Siep. 13 minuten van 5. De eerste helte van de verlenging tussen Sir Huistervingen en Gorecht. Ander Faber.
1: Die zit erop, want het is skoft op dit stuit. En alles en elke nien die het maar een beetje eelt op de handen heeft, die wordt nou broekt om te masseren. Want ja, de Wost het Leeuwen had je 104 minuten in de Fortena op een dij als Joert, waarin nou het sintje er lekker bij is in Roden. Dan hakt dat er vanzelfs ook wel in. Bij de ploegen spelen Vliene Wieken, ek een verlenging. Ek 120 minuten dus in de skonken. En dus is het een slitageslag voor deze beide ploegen. Zo aan de eind van het seizoen, zo heerlijkwijs juni, waarin ze dus nog spelen om een plaats in de eerste klasse. En Hokken kant het op, Git. Ik dacht er werkelijk weer niet van te sissen. Want Sir Huistervingen had er wel het bettere voetbal. Is better on the ball. Had het meeste balbezit. Alleen gecreëerd gewoon te min kansen. En ik Gorecht zet er eens net een hele hoop tsinoer. Dus wat dat onbelangt, is het wel een typische wedstrijd. Die daar zijn uitdraait op penalties, ja. Inderdaad. Maar ja, ik nooit al te bouwde uitspraken te was. Nee. Dus toch is Jenna dat aan ze weer oors is. maar het feit is dat we u Sastade gewoon op maatje varen. De start van de tweede helft. De skiertzuchter fluit het. Alles en elke nier van de sterf. Die gaat weer naar de dugout. En de spielers die gaan het veld weer op. Ik zeg hier en daar wat wisselgebaren. Er zal nog wat varske kreft in komen. En dan wordt het spannend. Bluwt ze Huistervingen eerste klasse. Takom seizoen. Of Mats een stapje waarom dan naar de tweede klasse. Nog heel, ik weet dat was het verder. Heel kwad, wel aardig om te vertellen. Ik bel mij de vastzitter Jan Lammers van Sir Huistervingen. Van de wieken. En ik zei, nou ja, dat is toch wat. Er gebeurt al even wat bij Jim dit seizoen. En die bekerfinale. En dan dit nog. En misschien ook nog wel degradatie. Maar hij zei, ja maar Andor, als wij degraderen, dan bezieken wij het oorseizoen gewoon in de tweede klasse. Zo is het dan natuurlijk. Maar hij jekkerde rond daar heel vlug. Ja, hij jekkerde heel vlug rond daar. Maar we spelen je er wel van, Bliksem. Dus ze zullen het net samen voor Jan. Maar het is in ieder geval behoorlijk spannend. En we meiden dus nou echt clear. Want de skiertzuchter die zal nou op zijn fluit blazen. Voor de tweede helft van de verlenging. Voor het laatste kwartier. En misschien dus wel penalties. Want het is nog altijd 2-2.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we horen het al hier van je in de gaten. Wij zijn er rond 6 uur met dit programma. Dus we zullen zeker niks missen. Er komt een fysiekje binnen van Geert en Roos uit Fitsand in Germ en Renate uit Oranjewoud. Fitsand, dat loopt in Zweden. Wij zitten op een camping in Zweden na een mooie reis door Noorwegen met onze vrienden uit Zweden. Dus we zijn nu op weg naar hun huis in Fitsand. En natuurlijk hebben we Omroep Friesland erbij. We zouden graag On the Road Again horen van Kenneth Heat. Hartelijk groet van Geert en Roos uit Fitsand in Germ en Renate uit Oranjewoud. Ja, dat is toch, hoe is het toch mogelijk? Maar die plaat die hebben wij draaid van de midi. Dus dat mag ik even combineren. Dit is echt wat binnenkomt. Oh, wij luisteren mee in de Pyreneeën. Groetjes aan de familie in Sir Huistervingen van Roel en Aukje Salustri. En alle hoeken van een vrouw naar de wedstrijd tussen Sir Huistervingen in Gorecht en Andor Faber. Nou ja, en dan mag je dus combineren. En dit kwam ook binnen van Peter. Het is gewoon een heel leuk plaatje om te combineren. Dus Geert en Roos en Germ en Renate. Dit vinden wij echt een mooie plaat, VM. En onvrede terug, Peter. En dat is Mud en de K.

0: Al die mensen die het voetbal in dit programma volgen, vanuit de Pyreneeën, vanuit Porto, vanuit Fitsand, vanuit, ja, Wernet, hoe ik zei ze willen, Porets in Kroatië, die zitten nu ook nog toch aan de ronde van het zwembad. Nou, hoe dan ook, maar luister nu Ander Faber, want we binnen los, Ander, maar de tweede helft van de verlenging, hè?
1: Tja, zo is de VN hier het beslissen kennen. Want Kees de Vries, hij hier hem op de voet. Hij helpt het heerlijk uit. Helpt de bal. Maar het boetenkantje rochs. Spikkelhut zet hij die bal in. Ja, in principe doet de haast alles goed. Alleen nog vleent de bal een paar centimeter over de latte. Misschien hier die gewoon heel rustig de bal om de keeper heen te tikken matten. En wie dat genoeg west. Maar hij maakt het een orenkaar. Bal giet dus oer. En dus is het nog 2-2. Is de spanning om te snijden. Hebben we nog iets meer dan 10 minuten te gaan. En Geert, was het Leeuw of net? Maar Gorecht is de tweede keeper aan het opwarmen. Ja, nee. De penalty-serie komt erom. We krijgen een
0: krulletje.
1: Jasper Sillessen. En dan in 2026. En dan bij Gorecht Tjintse Huusterveen. Ja, het had er alles schijn van. Want hij mij nog wikselen. En de tweede keeper wordt isketten. Dus het zou samen kennen, Geert. Het zou samen kennen. We hebben nog iets meer dan 10 minuten te gaan in de verlenging bij die 2-2 tussenstand.
0: Nou, wil erbij. Goedemiddag, Geert. Mooie muziek werd deze middag. Graag Heartbreak van Elvis Presley. Dat noemen komt het nieuwtje zo. 50 tegen Tankalfé. Groetnis van Sonja uit Frenscher. En dit komt echt binnen van iets snits van Bouke. Graag wil ik een nummer van Elvis Presley. That's alright, mama. Live Louisiana. Hey, right. My groetnis. Succes van snits uit snits van Bouke. Nou, we hebben de studioversie voor, want de rest komen we even net bij komen. Maar dit is al 4 woorden. Elvis en That's alright. Right, und Alex. Bye.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De Melboer.
2: Dit is de stem van Paken.
1: Mooi Joop, de Melboer.
3: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar paken.
4: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren.
5: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het is 12 hele minuut of 7 op de lijst horen van Sneun in Friesland. Mooi verzels. De wedstrijd tussen Sir Huistervingen in Gorecht. De tweede helft van de tweede verlenging. Ja, het is natuurlijk ongelooflijk spannend daar 2-2. De uitslag bij het net te sezen. Maar daarvoor hebben we dus een verslagjouwer ter plekke. Die komt dadelijk weer in de sturing. Wij binnen de roer krap 3 minuutjes weer ontstaan.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
23: Meesken, als je keel wilde, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
24: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
23: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
25: Sneun in Friesland.
26: Geert van

0: Je noemt die zonnezondig, Cold as Ice van Foreigner. Wij draaiden hem op speciaal fysiek van Albert Prins. Die zat versierde Hewitt in de snee op de Nebelhorn in Oberstdorf. En dat past ook erbij. U2 met White as Snow, Albert Prins. Ja, helaas, konden we die zo gauw even net vinden, Albert. Maar we toch een Cold as Ice van Foreigner. Dat is een lekker toepasselijk plaatsje.
1: Sneur in Friesland.
0: Nou, het is als 10 minuten of 4, want ik even maar het lijst toeren van Sneur in Friesland. Het toeren werd de spanning oprint, zeker bij het voetbal. In Sir Huistervingens in Gorecht, in Roden. Het is clear met de verlenging, Andor.
2: Het is clear met de verlenging. En de spelers staan clear in de middencirkel op een riegje. En dan wist al hoe let het is, Geert. Dan ben wij op het punt dat er strafskoppen naam worden om een plak in de eerste klasse tak om hier. En ja, we hien het van het Nijs van zelfs over die wikselkeeper van Gorecht die onder het warmer in de bier. Nou, hij is erin, Kamier. Tijmen Veenendaal. Hij mocht oren minuut voor de eind van de 12e verlenging invallen. En hij stiet het nou Tjenoer Steef Loopstra van Sir Huistervingens. Veenendaal, ja, die giet een beetje ouwe hoeren. Die wierst op dat die bol net goed leidt. De kist die spultje zo weer vol. En hij giet nou naar de line. Loopstra mij de oor in. En nou, Veenendaal had het onnota nog net. Ja, letten, want Loopstra zit hem in de linkerhoeken. Veenendaal kiest voor de oren. En dat betekent dat Sir Huistervingens dus de leiding neemt.
0: Mooi zo.
2: Ze mij ook beginnen in de strafskoppenserie. Ja, ik weet net.
0: Dat vind ik altijd zo lastig, Andor. Ja. Ik denk dan, ja, wat zou ik kiezen dat ik onvierder wie en dat muntje dat valt van mijn kant. Ik zou toch de verste, er zit altijd in je verste in, die maakt hem. En dat zou ik beginnen, wil ik, die hier.
2: Ja, dan heeft hij in ieder geval
0: de drukker
2: de lead. Ja, de zesde drukker op bij de tjinstander. Nou ja, dat voordeel had ze Huistervingens nou. Wilst Sven Hazewinkel kleestje. De man van dat hele mooie doelpunt in de eerste helft. De oud-Harkemasse boyspeler. Die vindt Vincent van der Veen, de keeper van ze Huistervingens. En hoor hem, Hazewinkel. Die zit hem. Oeh, hij zit er dichtbij van der Veen. Maar hij zit erin. Hazewinkel zit hem in de linkerhoeken. Ja, perfect in het zietnetje.
0: Ja.
2: En dan kan Vincent van der Veen er net bij. Is... Ja, wat ik het zou ik net de allerlangste. Dus komt dan misschien correct die peer centimeters te kwad. Om de bal van Hazewinkel Jonken te tikken.
0: Maar in het Citadel Andor dan best meestal kansloos als keeper.
2: Ja, liever ik gewoon de credits on Hazewinkel. Ja. Jan, die zit hem gewoon goed in. Dan geven we naar Heiko Atsma. Die het nou naar de stip daarin. De bal deelheid. Het tempo zit er lekker in. Dat docht de skierzuchter goed. De oorin van Atsma. Ja, we zijn toch weer benijd naar die Tim Krul van Gorecht. Oh, hij pakt hem. Ja, nou, nee. Hij giet er nog in. Ja, jongen, wat een discutabele penalty. Heiko Atsma, hij zit hem in de linkerhoek.
0: Ja.
2: Dan tikt Veenendaal die bol eruit. Maar er zit er zo'n karambol in dat hij aan de orenkant er weer in rollet. En dan telt hij dus vol. Hoe is het mogelijk? Ja, Atsma, die laket, die stekt het voesje op naar de zitkant. Nou... Die komt mij de schrik vrij, liet ik het zo zeggen.
0: Had je bij het biljart een chin-effect hebben, dan ben je de meester. Maar dat is hij ook nou.
2: Nou, dit is de titel jou van hem, wat dat te belangrijk. De meester van Sir Huistervingens.
0: Ja.
2: Die is nou bij je Gorecht Berend Rondhuis kleestje. Die neemt een lange oor in, rucht achter de bal. En die pegelt er wel mis. Mis, de redding van Vincent van der Veen.
0: Yes.
2: En dus stiert Sir Huistervingens mij 2-1 voor. En is dit de voorsprong van de Friese ploeg. Ja, die het nou dat liefst behoort in die eerste klasse wolroeken kent.
0: Ja.
2: Als Kees de Vries de bal rent. Ja,
0: Kees scoorde, hè?
2: Die scoorde inderdaad. Maar die miste ook die goede kans in de verlenging.
0: Ja.
2: Dan laten we hopen dat dat net toch die holle van hem spookt. Hij zal de bal delizen. Zul weten dat Veenendaal dus krijgt die penalty hast pakte. Maar hast, dat telt net. En dus zit zijn Huistervingens voor. Is het Kees de Vries met de kwad oor in. Boom, draai in.
0: Hoppa.
2: En het ziet er goed uit. Ja, het ziet er goed uit voor zijn Huistervingens. Als Vincent van der Veen het Westjen litte. Maar misschien had hij wel tips gekregen van de keepertrainer van zijn Huistervingens. Want door Kerstem Geert, Martin van der Kamp. Van sportclub Jereveen. Hij had net een hele hoop wedstrijden keeper ook in het eerste.
0: Maar zeer betroefd in het amateurvoetbal.
2: Ja, absoluut, absoluut. Had mijn trainer zelfs ik nog best, maar liever net over die carrière van, van mij. Want we hadden toen de strafschoppenserie. Treien dus voor Zuusterveer. Ja. En het is de oorin van Thijs Hekman. Die het voor Gorecht nou de stand weer naar treien 12 brengen mat. Want oors komt Zuusterveer op pole position. De penalty gaat erin. Ja, Vincent van der Veen de verkeerde hoek in. En dus is het treien 12. Ja. En dan zorg ik nou dat Rink Bauma onzet is. Dat die zo huiste veen nog net naar de wind. Ja, ik mag nog even loert oprekken. Nog net naar de wind zitten.
0: Nee.
2: Want hij kende voor jou het waarmaatje. Dan is het Wolfsham altijd hij scoort natuurlijk. Dat Gorecht dan scoren mat. Want ja, is het clear.
0: Zo is het.
2: Ik zorg naar de wikselspielers, naar de ster van Zuusterveer. Er binnen een ontel die dwarren net de Sjen. Die zorg naar de groen, onderhoren de onvier de wiebel van de werf. Zit op een knibbels. Ik zorg daar Lucas Nieuwenhuis. Leidt op een kont. En ze zorgen nou naar de onrin van Rink Bauma. De onrin. Hij scoort. Zo, daar ziet de Veenendaal weer dichtbij. Hij ziet in de boeie hoeken. Maar de bal krijgt via Genoeg. Ja, dan schiet het er wel heel goed uit.
0: Ja, als Gorecht nou mist, Andor, dan is er Huusterveender, ja?
2: Dan is er Huusterveender. En let ik het nou, hoe verzin je het? De enige Vriers bij Gorecht, die zal nou de penalty nemen. Oh, okay. En dan hebben we het over Hein van Marm. Komt uit Kolm, heb ik mij vertellen, Litten. Oh. Toch de begeleiding van Gorecht. Ja, de Vriers van Gorecht. Die nou, Tjisse Huusterveen scoren maar dus om in ieder geval mijn Gorecht nog kans te maken op die eerste klasse. Ja. Het is Fjouwer 12. Alle pingels van Tjisse Huusterveen zie het naar in. Hein van Marm, Uitkolm, hij scoort, cool. En hij zucht nog even naar die keeper, naar Van der Veen. Zei van, nou jongen, zie het eens maar mooi in de verkeerde hoeken. Maar hij scoort vol en dat betekent dat Tjisse Huusterveen nou onzet is. Ja. Dat het mijn nummer 16, Wessel de Vries is, die het kuiert naar de bal, naar de straf. Kopstip. Als hij scoort,
0: is clear.
2: Dan is het clear in die. Ja. Dan is FC Zuusterveen ek takomier weer eerste klasse. En dan zou het een toch nog mooi eindwezen van een heel
0: verschrikkelijk
2: seizoen.
0: Ja,
2: absoluut. Er is wat gebeurd. De Zuusterveen zijn misschien nog wel OH. Als Wessel de Vries komt mij door in. Tjenoer, Tijmen Veenendaal, de Tim Krul van Gorecht, Wessel de Vries. Hij scoort en Sir Huusterveen bloot eerste klasse, viert het feest. En alles en elke nier sprint de hoeken in naar de keeper. Daar wordt het feestje viert. Wie op de bank, de kroep daar is voor de technische sterf van Sir Huusterveen. Berusting bij Gorecht. Die matten de meerdere erkennen in Sir Huusterveen. Sir Huusterveen de terjochte winnaar. Ze hebben er al in een gevoel strafskoppen van Ede gewoon. Ja, die wake-up call in Sir Huusterveen. Dat gebeurt toch een dingetje. Maar uiteindelijk gaat het om de uitkomst, Geert.
0: Zo is het, jongen.
2: Positief.
0: Ja, het is een wonderbaarlijk verhaal. Toch weer achter. Mooi 2-0 zelfs. 2-0 komen. Dikke kans missen. En dan toch in de penalty-serie uiteindelijk de beslissing forceren. Het werd 5-3 in het vadiel van Sir Huusterveen. Ek omdat Gorecht die laatste penalty nummer hoorde erin. Andor Faber, die doekt er in het feestgedruis, zal ik maar zeggen. En die jaren we dadelijk mooi reacties vanuit het Sir Huusterveen-kamp. Maar wat zielte der ongelooflijk blied wezen. En wat hing het ter een enorme emotie omvers. Dat snappen we al direct. Hoi Geert en Jaatsie, ik wil graag een plaatje aanvragen voor Desiree. We gingen samen naar het RIF in Leeuwarden in de taxi. En we maakten kennis. En dat klikte meteen. Ik had een kinderwagen van haar gekocht op Marktplaats. En dan kom je elkaar tegen met het vervelende nieuws. Desiree, bestraling en ik ook. Graag een plaatje van Suzanne en Freek, maar de groetnis van Jan Maus. Nou, het is een mooi verhaal, Jan Maus. En ik vind het geweldig dat je hem elkaar zou omeer. Misschien ik maar zeggen, maar ja, Suzanne en Freek, dat is wel wat al te nijf voor het programma. Dus dat mag ik even combineren. Dit is wel leuk, hè? Plaatje van mijn Italiaanse vriendin. Dat is ietsje. Oh, sole mio. Dank wel, van Franke. Mooi toch, hè? Italiaanse vriendin die het ietsje heet. Ik vind het geweldig. Nou, er is maar iemand die dat wank in, oh sole mio. Dat is Luciano Pavarotti himself. Oh sole mio. Had ik net wel, hè? Nee.

0: Parietje van Franke en O Sole Mio. Nou, de emoties zullen heeg oprinnen bij Sir Huus ter Veen. Maar ze hebben het redden. Ze spiritakken meer weer in de eerste klas. Andor Faber.
1: De emoties rinnen zeker heeg op. Trainer Gert van Duinen, oorskiën nemen bij Sir Huus ter Veen. De trennen steen die in eigen. De bernkaam krijgt bij die. Kist eens beschreeuwen wat voor emoties er al hier door die hinnen gaan.
2: Ja, kijk. Nee, je bent hier 3 jaar geweest en fantastisch gewerkt. En heel hard gewerkt om in de eerste klasse te komen. En misschien nog wel harder om erin te blijven. En dat dat dan zo op deze manier, op de laatste manier lukt. Ja, daarmee staat de kroon er wel echt op voor mij. En dat wil je zo graag en daar werk je het hele seizoen aan. En ja, dan gebeurt dat, denk ik.
1: Zit die emotie vooral in wat er daar oren al hier gebeurd is bij Jim, bij Sir Huus ter Veen als vereniging?
2: Dat werkt natuurlijk mee, hè, maar...
1: Daar is een wetterdouche van die spielers. Was het hag, hè? Ik hoop dat het geen koud wetter is, want dan kist moeilijk uit de wind komen. Maar, nou ja.
2: Het was zeker koud.
1: De best weer even weg, hè?
2: Ja, ik weet niet of het de afgelopen maand is, maar... dat werkt natuurlijk wel mee. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. Hoe je dicht bij elkaar blijft, denk ik, als team, als club. Dus dat vormt je wel extra, denk ik, met elkaar gewoon. En, ja, goed. Wat ik zeg, het is vooral dat je zo hard werkt voor iets en dat het uiteindelijk mag lukken. Je neemt natuurlijk afscheid nu en ik heb daar nog helemaal niet over gesproken. Want we waren veel te druk met wedstrijden winnen. En, nou goed, dan overkomt je dat ineens een beetje.
1: Ja, dat mij toch?
2: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
1: Ja, we kennen wel hoe de wedstrijd gaat, maar laten we er één ding uitpakken. Hoe kan het dat je hem altijd die skop onder de kont nedergaat om in actie te komen? Met wie vorige week het Sigomosa dat je hem in de verlenging met 1-0 achterkomen moesten. Toen won je hem, nou moest je hem weer met 2-0 achterkomen.
2: Ja, ik vond dat we heel zwak begonnen. Ik vond dat zij het tactisch heel goed voor elkaar hadden. Hoor. Dus we hadden het heel moeilijk om dat onder controle te krijgen. Nou, na wat omzettingen lukte dat, alleen toen was dat wel 0-2. Dus ja... En dan weet je dat wij nooit verslagen zijn. En ik denk dat je in het voetbal ook wel zag op zich dat we wel de bovenhand hadden toen. En heel lang in de wedstrijd. En ik denk dat we ook terecht terugkomen. Ja, daarna zetten zij het weer om en krijgen we weer ietsje minder grip. Dus het was tactisch ook een leuke wedstrijd, denk ik. Ja, goed. En op het eind is iedereen moe. En dan ja, is het soms een vrije trap die je dan nog weggeeft, die erin kan vallen. Ja, aan de andere kant nog een kans, is het net wel, net niet buitenspel. Ja, dan komt het op zulke kleine momenten aan. En, nou, goed, dan wordt het uiteindelijk strafschoppen.
1: Ja, en dan komt er een Tim Krulletje nog bij de tjinstander. Uiteindelijk is Jim keeper degene die er in uithoudt. Dan bleurt ze Huus ter Veen in eerste klasse. En is dit denk ik een droomscenario voor jou om ons keer te nemen?
2: Ja, zeker een droomscenario. En met die strafschoppen, dan weten we wel dat het goed zit. Alleen voordat we de strafschoppen begonnen, zei ik, ja, hier staan alle nemers normaal. Hè?
1: Die is dan wisselen.
2: Die hadden we allemaal gewisseld. Ja, maar goed, trainen we vaak, dus iedereen weet echt wel wat hij doet. Onze keeper weet ook zeker wat hij doet. Dus ik zei al, raak nog niet in de war van een keeperswissel. Ik vind dat wel slim en wel tactvol ook. Hè? Misschien doet het wat. Ja, maar gelukkig bleven we rustig en schoven we gewoon 5 binnen.
1: Lokweenske en een heel soort succes in Assen.
2: Ja, dankjewel.
1: Zij Gert van Duinen, de trainer van Sir Huus ter Veen. En mooi om te zien dat zijn collega bij Gorecht nou een dikke kroepje houdt. Want dat wie een bladenpotje, maar heel vreunlijk wat dat om belangt. En een bijzonder eind dus van Gert van Duinen.
0: Ja, absoluut. Goed, dank u wel, Andor. Misschien dat daar is nog een spielervinekist die het even bij die onder microfoon komen wil. Wij hebben nog wel wat oorsten van hier. We even zien wat komt hier binnen. Katrien, die zei het, ik wil iedereen die morgen aan de Love Live Run Friesland in Drachten meedoet, even succes wensen en zet hem op. Zoek maar even een mooi nummer uit. Is dat wat nou klaarsteert, jongens, dat mooie nummer?
3: Ja.
0: Jaantje? Ja. Oké. Ja, je weet het niet, hè? Het is wel een mooi nummer, ben ik wel mee eens. Daniel Gérard, Butterfly.
4: Tu me dis

0: Even fluitje nog. Ja, dat jij er al bij. Daniel Gerard en Butterfly. Mooi plaatsje. Speciaal voor Katrien. Het is oorlog minuut voor Jelve Suizen. We schikken voor het les naar het voetbalveld van Roden. Even zijn of we nog een reactie krijgen van een van de spelers van Sir Hustervien. Dit nooit het nemen van penalties. Woenhaven van Goorrecht en Takkemeer dus weer uitkomen in de eerste klasse. Andor.
1: Hey, komt er echt nog bier om? Wie in de wun van de keeper Vincent van de Veen niet kijkt. Want een bierke Vincent, heeft wel verlet van?
2: Jawel, jawel, zeker weten, ja, absoluut.
1: Lok Weeske, je bent daar komen hier weer eerste klasse. Ja. Dat is de held, hè? Dat pakt dus de panel.
2: Ja, nee, dat doen we mij snel. En ik pak erin inderdaad mijn wisselmat hem nog even binnen zitten. Dus,
1: nou, is geen profvoetballer toch? Nee, maar die clichés, we doen misschien al.
2: Dat is ik samen, maar het zij is vol. Ja,
1: ja, tuurlijk. Maar dan pakt ze maar uit.
2: Ja. Ja, dus
1: lekker.
2: Zet dus wel op die positie, ja, dat zeker. Ja, absoluut.
1: Skrok dus een beetje toen ze bij de tjenstander een Tim Kulletje die?
2: Nee, absoluut net. Nee, hou op. Voor de bühne toch?
1: Ja, zodat het wel.
2: Dan komt er erin en pakt er net in. Ja, nee, kom op, ja. Nee, absoluut net. Nee, ik zei foto'tje in die man. Ik zei, let maar op, wie pak hem. Dit is dus het moment weg.
1: Ja, je hem ik wil verchinnen toch op basis van 120 minuten?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk iedereen die je west had, die kent dat wel zessen. Absoluut.
1: Alleen nog is het gekke dat je hem altijd een skop onder de kont haalt maten voordat je begint te voetballen. Hoe kan dat?
2: Ongelooflijk, ja. Dat is, ik denk, het hele seizoen al zo. En we gaan zoveel moeite om goals te maken. En als het rent, dan rent het wel. Alleen ja, we hadden zoveel moeite om ze voorin erin te schoppen. En ja, ik weet niet wat dat is. Maar als je wel weer bent aan het wachten komen, we zijn net samen te verslaan.
1: Je rijdt zich net in paniek?
2: Nee, je rijdt ze absoluut net in paniek. Nee, zeker net. Nee, dat is dus, ja, daar stem je voor. Als rustigveen zijn. Dat gaan we altijd doen en dat zul ik altijd zo blowen. Ja.
1: Goed nice, want ik zie dat er bier omkomt. Jim haat natuurlijk de oude man nogal wat beleven bij Sinan. Maar de heid van je ploeggenoot, bestuurslid, die het verstoren is. Jim haat een district bekerfinale spelen. Ja. Dan komt het je nog op aan. Hoe had de oude een week van Jim als spelers West?
2: Ja, zwierig. Maar al die extra bekerpotten en op een gegeven moment merk je dan is de zwongen wat uit. En nou, hadden we dit dan met Sinan toch nog de streep bloeken, dan is het echt een... Won seizoen zes maar in het viel echt wel als een prijs en die bekerfinale dat wie een beetje een anticlimax is dat wordt voor u helaas en dat we hem dan naar zouden streepbloeken maar snel ja dat is echt ja werelds
1: ja een echte teamprestatie wat dat allemaal lang
2: ja absoluut
1: dan maakt het dat de cirkel weer roen. Jim zei krijg nog mij weer nog een plaatsje omvragen. Hoe zit dat?
2: Ja, mijn opa voor Geert Hommes. Daar ging je altijd heel goed op mijn snel. Ik werd net artiest maar noem maar iets mijn opa.
1: Dat is dat ze nou in van, paniek ja, binnen in de studio?
0: Ja, nee, geen paniek. Nee, dat komt uit. Ja, zuster, nee, zuster. Dat is een serie die tamper meer bekend is bij het mensen van die leeftijd. Mijn opa, mijn opa, mijn opa. In heel Europa was er niemand zoals hij.
1: Hij jongt hem zelf, ja.
2: Geert voor Geert.
1: Geert voor Geert.
2: Ja, mooi. Wij draaien hem helemaal doen, hè, zoals je zei.
0: Nee, wij draaien hem zelf eventjes. Het is Hattie Blok, die het jongt, denk ik. Hattie Blok uit Ja, zuster, nee, zuster. Zie ik weer er even bij. Ja, wacht even. We zijn over dat direct weer. Hattie Blok. Ja, dat met Y. Dat weet ik even niet. Nou, doe maar.
2: Mooi.
0: Mijn opa. Ja, er is hij al, jongens. Leen jongenbaat, mijn opa. Hoppakee, komt hij al aan door. Dank u wel.
3: Ja. Elke zondagmiddag bracht hij

Als ik me verveelde, ging ik altijd naar hem toe. Hij verzon een spelletje en nooit was hij te moe. Van de dijk afrollen en mijn opa was de dijk. Detectiefjes spelen

0: Nou, opa, mijn opa, alleen jonge baten met die blok. Die prachtige televisieserie van mijn zuster Clivia. Heen, ja, zuster, nee, zuster. Het is een televisieserie dat Oliken niks meer van bewaren bleun is. Want die ban werd het op opname waar. Die weer nog het jongeren. Er zijn zo'n programma's doorheen. Dus er zit in het archief niks. We hebben de schatkamer van, in het museum van Hilversum. Nou, er zitten werkelijk prachtige dingen in. Maar er zit net zo vol op het inkomen van ja, zuster, nee, zuster, helaas. Wij draaien ze voor de opa van Sir Huustervingers, hebben we maar zezen. Nou, hij moest even geduld hebben, maar dat had hij wel. 4,5 minuten door jou verzuimd. Dat hoop ik tenminste maar. Zien we hem allemaal.
1: Goeie mensen, Geert. Goeie, ja, je wordt erin door, hè?
0: Ja, soms lopen dingen, herinneren dingen even door, zoals dat wij betocht
1: hebben. Ja, dat mag natuurlijk. Dat maakt
0: het leven niks. Ja, leven nooit baas, joh. Ik zeg ze nou dan even niet meer. Ruzie, waar je dan de bem in de werking. Dat is wat bevolkt, wat heel bevolkt. Het is, ja, als, ik weet, als wat het juist is, als je het eruit wist, wel?
1: Ja, zo ziet het rek uit. Ja, en de temperaturen, ja, die ben ik aan de lege kant. Ja, het lezen nu al eens een beetje rondom in de provincie. Zo rond de 15 graden, 15 en heel. En van de morgen, ja, voor mij is het er nog niet in het geval. Maar van de morgen, en daar toch eens even zo'n hele millimeter. Dus stel net een soort vorm. Je kon er even goed weer van worden.
0: Ja.
1: Nou ja, en jongen, ja, dan ligt het gewoon droog te bloeien. En vannacht is het goed als droog. Kan dan een spatje water vallen, maar op de meeste plakken bloedt het gewoon droog. Die wind die neemt dan ik aan, die wind die nog vrij stevig is, die neemt dan aan en matig, gewoon vrij krachtig. En die vrij krachtig dan in het watergebied. En dan hebben we vannacht zo'n 12 graden.
0: Ik moet morgen het keertje in Stienjes. Ja, ik gooi hem er maar even hierpen in.
1: Ja, nou, ik denk dat als er hulp betekent, hinder is dat de Ruttewesters nog even aangemaakt. Van de kinderen zijn lichte bui vallen, maar de nij zat het nou liggert. De kaarten veroordeel ik heb wat, maar zat het nou liggert, is het dan verder die dij droeg.
0: Mooi.
1: Ja, dan hebben we een matige, maar aan de kust, ja, toch wel een vrij krachtige west-noordwestenwind. Ja, verkeerd is natuurlijk ik net al.
0: Nee, net echt lekker, nee.
1: Nee, en dan hebben we wat een afwisseling van stepelwonken en zinnen. En ja, het bloed moet wel fris, maar 16 graden.
0: Oh, ja, die temperatuur, dat is dat vol maar net, hè? Hoe komt het in de rin van de week, Sibo? Kist er iets van zezen? Want ik jij dan al die geloen, ja, maar het wordt mooi in de komende week. Klopt dat?
1: Ja, nou, we moeten een trotsoere appeltje hinnen bieden. Want ja, man, hier heb ik weer een mix van wolken en zinnen. Ja, wel een droge dijzer, nou liggert. Ja, en dan werd een meest matige noordwestenwind, waar de, ja, die koude lucht gewoon bij komt. Ja, dan moeten we ook weer warm met zo'n 16 graden hoe dat is. En in de nacht gaat er zelfs nog even verder naar beneden, dan hebben we zo'n jong graden. Ja, deze hebben we een zwakke zuid-eerste wind. Maar daarmee wordt er wel wat warmer lucht omviert. En dan komt de temperatuur op z'n 21, 22 graden. Okay. In het eerste denk ik wel in zicht.
0: Ja,
1: ja, wel een soort bewolking. Maar een morgen kans op een lichte bui. Ja, dat zullen we wijzen. Ik kans op een enkele buikers. Ik een soort bewolking. En dan ik was zo'n 21, 22 graden. Dus ja, het bloed gewoon wat lekker vallen. Maar wat hegere temperaturen. Maar nee, wijzen.
0: Ja.
1: Dan zoek ik even 4 uur de haren heen. Dan gaan we toch richting de 24, 26. Misschien nog wel even wat meer gratis. Oh,
0: jongen. Wat zullen we er uit? Nou, we zullen daar net persoonlijk op aanrekenen. maar ik vind het wel fijn dat je het even verteld hebt.
1: Mooi, dan ook net in de schoolkelder.
0: Ik zei het je daar wat voor plaatsje kan ik voor daar draaien. Toen kwam het al mij.
1: Johnny Nash, uit 1922, en de titel weer I Can See Clearly Now.
0: Ja, die hebben wij natuurlijk ook op het netvlies van Lee Leen Huizer.

0: van Litouwers.
1: Ja, Litouwers, ja, die had ik me omgeriemd.
0: Ja, zeker. Ja, die had ik me omgeriemd. Maar dit is het origineel. Het jongetje 72.
1: Zij is het.
0: Dank u wel, Sibo. Goed weekend.
1: Grazie. Jezelf.

0: It's gonna be a bright, bright, bright, sunshiny day. Lee Towers had er een dikke hit van maken in Nederland. Maar dit is het origineel. Skrunter Johnny Ness en Jorritje Santer. I can see clearly now. Fysiek van uw zwaarman, Sibo Mollema. Het is 18 minuten voor 4. En dadelijk smaakt u contact met uw skietsjochter Peter Pool. Hij is voor het lesbius in uitsturing. Hij wil natuurlijk nog even waarom zijn op die geweldige actie die Vlieden Wiekes aan fantastisch einde kriegen. Maar dan heb ik nog een fluitje west. Dus we willen alles van hem weten. Even zien wat hier nog binnenkomt. Oh ja, dit is echt leuk. Van Jurgen iets Snis. Die zegt, ja, dag Geert. Straks is het Rode JC Stadion, dat is in Kerkrade, weer het decor voor het Wereldmuziekconcours in de vakantie. Graag, Pieter Wilkes.
1: Jongs, dan is het disco.
0: Mijn blaasmuziek.
1: Ritmebox. En ze volgen de top 40. Het is hasten, paradox. Maar elke dag pakt zij de beugel. En wat is het? Fanatiek. Er is altijd en even. Blaasmuziek.

0: en van jongens en van Hingel, maar waarom? Het is aan Vrije Fleur of Famke, het is nog San Jongeblom. Maar op cornet dan wordt ze jeestig en wollieke energiek. Er is altijd en eeuwig blaasmuziek.
1: Lippen, oren, zeuren, sissen.

Nooit die gezicht, nooit de wil en de nacht. Als ik jij naar al die klanken, wordt het bij de meesten docht. Dan viel ik schoon dezelfde leven en wat binnen wij dags rinken.

0: Ja, mooie uitviering van blaasmuziek bij Janneke Dauma, Griet en het Frieske Jeugdorkest. Het is echt prachtig om te horen. Pieter Wilkes, en die brengt de titel op, alweer 30 minuten verzuizen.
1: Waar zou die nou weer wezen?
2: De wedstrijd van Peter Pol.
0: Ja, dat is zo'n zeg, die heb geen wedstrijd meer, maar er weer nog een toernooike in Stiensgilly ook, Peter, hè?
3: Ja, toernooike.
0: Oh,
3: 45 ploegen wien er op vrijdag en zaterdag.
0: Oh, er wie een groot toernooi in Stiensgilly, Peter,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, mega groot. Dat wie een pasmaat German Premium Sons in Sons toernooi in het AC. Ja, nee, geweldig georganiseerd.
0: Ja.
3: En door Instagram, maar het is eigenlijk ook mijn familie. Hè. Komen, ik wist waar ik zin kwam. Rink de Boer van Susterveen. Die beste man is 81 en die draagt ik nou op de velden.
0: Ja, hier speciale stoel, hè?
3: Ja. Maar wij alle, hè. Maar Rink, ja, ik ga hem even op een foto zetten. Maar geweldig.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, ja, mooi. En is dat een eerlijks veromkerend fenomeen, hè, bij ASC?
3: Dit was mijn eerste keer, hè. Maar ze gingen hier een keer op een 24-plus op een vrede onderwerp. En toen vroegen ze mij, oh ja, doe kerst ik wel weer uitkomen. En toen op een gegeven moment zei ze, oh, doe kerst in actie, ik word wel. Ja, maar ik zei, die rent opzij, zie je niet, oh, in je ratten vallen. Dus, ja. Maar ik denk ook dat je moet eindigen hier, wie ik een groot succes werd. Maar ik ben je moet. Al die mensen zien kamp Thea van Harkema Saboers, die met de bus rondwerst, die had ik nog één bedankt. Dat is heel grappig, die kan ik zien.
0: Ja,
3: en die
0: hadden
3: toen ik voor jou 100 euro of zo op, iets bij de boys.
0: Ja.
3: En mensen met zich huis hebben, die zijn van, oh, wat geweldig wit Vlindenwieken. En dus dat, ja, dat is de voetbal. En dat is ik, wat ik hier zei, nou, het familiegebeuren met de voetbalreis is maar. Dat is echt geweldig, als je dan ik nog details zien komen.
0: Ja, ik heb toch het idee dat ik er nou even een oortjoentje bij gooien, Mat.
2: De bus van Peter.
0: Want zonder dat we er erg in hebben, praten we er alweer over.
3: Oh ja, dat begint het. Ja, dat begint het.
0: Het is toch net al leuk, hè. Nou ja, waar het hart vol voor zit, daar loopt de mond van over. Daar hebben wij al die begrip voor. Wat een geweldige dag, Vlietenwiek. Of net dan, Peter?
3: Ja, onvoorstelbaar. En eigenlijk de hele week daarna ik nog. Alleen maar positieve geluiden. Ja, ik mocht snijden nog even te toeren op de beurs. Heb je al wat zien? Mocht ik aan het werken. En toen had ik de uitsturing erop gegooid. Waarom lusteren je? En toen ziet Peter Weijankend achter stuurde. De meesten in Grijns die dachten van wat is dit nou?
0: Dat is dit nou weer, ja zeker.
3: Ja, en letter de beelden. We hebben omgezien met je en Tiesje. En ik ben de hele week aan het nagenieten. En ik ben aan het geld verdelen. Werd eigenlijk een beetje, zag ik het wat in de holle. Hè? Ja. Maar ik mocht ik nou een beetje... Ja, eigenlijk zelf bepalen werk je het wat in, maar
0: zeker,
3: je wist net wat zijn bedrag weer.
0: Ja, nee, daar heeft het bij elkaar hele domme, de verdeling van, hè?
3: Nee, ik net al in. De omroepers, Geert, Jaantje, Aljer, Waarnet. Echt. Ik wil iedereen bedanken die hier in mij bijdroeg had, zeg maar.
0: Nee, maar
3: dat
0: is
3: net al in.
0: Wij hebben wel genoten van hoe het organiseert weer. Ik heb een paar keer het genoegen gehad om mij die en mij de bestuursleden van de voetbalvereniging Rottevallen te vergaderen. Ik moet ze een groot genoegen.
3: Ja, dat is fantastisch. En, maar hoe het uit Delft zetten, is ik trojem complimenten aan iedereen.
0: Nou ja, en dus, maar we nou uiteindelijk toch ook even vertellen. Ja, wat is dan uiteindelijk het eindbedrag? Want ik heb mijn briefje hier al lezen. Ik heb hier op een brief gezet, dat is van Vliet en Wiek, ik er een bijpakt. 24.264. Maar dat klopt net.
3: Ja. Nou, nee, er is nog wel iets bijkomen over een week. En ik ga alle de buslijn weer door de kop gooien en alles erop telt en bla bla bla. En ik kwam nog een donatie binnen van Parker Bartle sinds de weekend daarvoor.
0: Oh ja.
3: Nou ja, uiteindelijk 26.424 euro. Dat is het eindbedrag worden.
0: Ja, dat is 154% van zo'n 1000 euro. En dat wie de al bijstelde doelbedrag. Hè?
3: Ja, wij begonnen op in half week, hè, met die 2000. En toen ging ik hem op 4000 euro staan. Ja, wist, die praten over geldbedrag. En dat die eigenlijk het hele doel net. Het doel weer het verhaal naar boven brengen. En dat hebben we al in val mij wel van me gekregen.
0: Ja, dat
3: is wel. Ja, en dat gaat net eigenlijk ook mijn naam net eerst mee nemen, maar het gaat om dat we dat met elkaar rapporten zetten en dat het gewoon zo belangrijk is. Ja. Dat dit,
0: nou, ik patseer dat wij daar vanuit dit programma ik met alle wil om meewerken hebben, want wat wij graag willen met dit programma, dat is toch ik wel de verbinding zie ik hier met ons publiek en gaan we voor dat wat er om is heen gebeurt. En dat combineren we dan met draaien van leuke plaatsjes, maar dat is eigenlijk wel de bedoeling en dat deze actie hier alles om dat te vertegenwoordigen, vinden wij.
3: Ja, dat is super slaaf. Nogmaals complimenten aan iedereen. Alleen mevrouw Janne die zei van nou eerst maar even rust. Wie ben er ik nog? Doe maar eerst net weer acties ervan.
0: Nee, maar,
3: dus,
0: nee.
3: Ja. Mijn Jan, ik heb nooit een Jan aan de band.
0: Nou, dat is niet familie. Nee, maar dat is die van harte gunt. Er zal ooit nog een moment komen dat die duo-fiets daar in de Wilhelminenhoeve onbeheer wordt. Dus is bijwezen, denk ik. Hè?
3: Ja, zeker. Dat had ik zijn. Ik ga van de week een appgroep komen maken. En Wilhelminenhoeve die krijgt dus 15.000 euro.
0: Ja.
3: De Dirk Odensehoers Drachten, Beesterswerge, Oetrup, krijgt 4.000 euro. Mooi. Die voelen een klaagdroer.
0: Ja, prachtig.
3: En de rest wordt gewoon verdeeld door de projecten in Friesland, Alzheimer Friesland. Maar alle Alzheimer cafés en de VR-brand van Gea, die komen er ook. En nou, alles is realiseerd, of wordt realiseerd. Dus het krijgt ik een tastbaar iets.
0: Ja, nee, dat is absoluut duidelijk. Nou, we zoeken voor hem op een bijzondere gearworking, Peter Pol. Want ja, door toch een peer hier bij u zitten gastwest als Kiertjochter mij als subliem einde deze actie. Tieke dank voor al die een bijdrage aan uw radioprogramma. Dit is het, ik kan het echt helpen.
3: Nee, ik ga de zeker krijgen, hè. Ik krijg nog een seks. Maar bedankt voor de wederzijdse samenwerking. Je hebt super geweldig.
0: Ja, ik net mooier, maatje. Dat is.
3: Nee, ik zal Jantje en Geert wel missen. Die massage maar... die komt nog wel. Jantje, van die kwade beeldjes en dat soort dingen. Dus.
0: Goed, dat komt helemaal clear. Wij matten nou die allerlaatste plaat die zo'n vrege gast. En welke is dat?
3: Wie vries om Utens.
0: Ja.
3: Friesland wil hebben. En doe je mijn hat natuurlijk. En dat is ik. Dat gaan we wel op elkaar zetten, toch? Friesland, het light dip in mijn hat.
0: Dat dacht ik wel. Rolling home with snits. Dank u wel, Peter, voor alles. Het gaat je goed en we houden dan wel even contact, hè?
3: Yo, jij
0: ja,
3: bedankt.
0: Okay, hoi.
3: Doei.
0: Yo, hoi Peter. Peter Paul, die dat.

0: De allerlaatste plaat die Peter Paul bij zijn onvregen had, al te eerst inzien hoedanigheid als skischofter van dit programma. Nou, nog even een Peer Berjocht mooi nemen. Salom in Paling binnen weer klaar. Zegt Dirk Kiepma uit Vereniger. Doe maar even maar één plaatsje. Na je wieken wel weer van de partij. We krijgen een Berjocht van Peter Slump. Die zei, oh, dat is leuk. Die had bij Zeewolde, dus SV Zwichtwest, op de prachtige accommodatie van Ovias in Oldebroek, wint Zeewolde. Neef Jordi Grovenstein nam als keer mooie prachtige voetbalcarrière. Bijzonder over een Vitesse en NEC en OC Wolde. Graag een leuke plaatsje van Jordi Goedwig en Alier en de groetnis van Peter Slump. Nou Peter, we hebben dat plaatsje van die schrikdek voor van Jordi draait. Fietsen overal, alle kleuren onderweg. Fietsen, festival, Barbara graag. Bicycle race van Queen komen we helaas net aan toe. Maar ze stuurt wel prachtige foto's bij. En zo hij hem weer massaal reageert op deze aflevering van Steun in Friesland. En wat ben wij daar alle weken toch weer van onder de indruk. En wat vinden we dat prachtig. Wij binden na een week weer, Jaansie en Dolf en ik, om op een mooi programma te maken van Ian Onsuis. Wij hopen van je Mac namens Dolf en Jaansje Tiekertank voor het hartje. En graag ont na je wieken. Dag.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiep het dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jessel Gus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekemans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
15: Simmer in Friesland.
16: De kampioen.
15: Schitterend. Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in Boatskipjaren leden? Dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial kist voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
22: De Jong van Friesland.
23: Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland.
13: Non-stop muziek.

0: Oranje te Joen. 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijenkeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Douwe Heringa neemt die mee.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Hoe gaan we het komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: krijg je dan allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodinooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs van Seizen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag is daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelde bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. Ziekenhuis Fries SMC in Ljouwert en op het Jerevien zet vol in op gearworking met UMCG in Grains. Na het misleren van de fusie vliegen hier met Antonius in Snits en het schrassen van de plannen voor de nijbouw van een ziekenhuis op de Jouwer, is ze bij Friesius op nij onderslag gingen met de toekomst. En dat bracht ze dus naar Grains. Erika Schaper is bestuursvoorzitter van Friesius MC in Ljouwert.
1: Wij hebben de samenwerking vanmiddag ondertekend met het UMCG. We werken al op veel terreinen samen, maar we willen dat nog wat verder bestendigen. Wij zijn een topklinisch ziekenhuis en willen heel graag, als het gaat om opleiden, als het gaat om onderzoek, als het gaat om innovatie, nog veel meer samenwerken. Dat is nodig, want de zorgvraag neemt toe, de arbeidsmarkt krimpt, dus we moeten heel goed met elkaar kijken, hoe kunnen we de zorgvraag verminderen, hoe kunnen we met minder mensen meer zorg verlenen. En daar hebben we de kennis en de ervaring en ook de goede dokters die opgeleid worden door hen met ons samen, hebben we daar heel hard voor nodig.
2: Maar betekent het dan dat de behandeling zit in Ljouwert binnen naar Grains gaan en de behandeling zit Grains naar Ljouwert daar? Hoe moet je dat zien?
1: Nou, onderdeel van de samenwerking die we nu hebben heeft te maken met concentratie en spreiding. Dat zijn landelijke afspraken, waardoor wij wat behandelingen kwijt zijn geraakt aan het UMCG. Maar we hebben tegelijkertijd gesproken over wat krijgen we er dan voor terug, spreiding. Dat hebben we in goed overleg gedaan, dus wij krijgen een aantal behandelingen weer terug binnen Friesland. En in die samenwerking moeten we echt proberen zoveel mogelijk zorg op hoog niveau in Friesland te behouden. En daar gaan we de samenwerking voor benutten.
2: Ja, want Jim Schroeven van, het is een versterking van de complexe zorg.
1: Ja.
2: Wat betekent dat voor de gewone Friërs die het complexe zorg nodig had?
1: Nou, bijvoorbeeld, een van die samenwerkingen is op het Hartvaatcentrum. Daarvan zijn er twee in het noorden, één in Groningen, één in Friesland. Daar proberen we zoveel mogelijk kennis te delen. En dat betekent dat er hoogwaardige zorg op het gebied van hart en op het gebied van vaat in Friesland beschikbaar is. Dus dat is wat het betekent voor de Friese inwoner.
2: Hij zelfs niet krijgt een heel fusietraject achter de rug, maar Jerevien, jongenskons, dat is nou Friesius MC Jerevien. Je bent nou in een organisatie, de oorgrote zwaarfusie binnen Friesland ging net terug. Dan zou het Antonius uit Snitsen bijkomen. Ben je hem daarvan een beetje bekaam?
1: Ja, zeker. Dus wij zijn vooral aan het kijken van wat voor stappen kunnen wij zetten binnen Friesius om die fusie ook echt ook tot een succes te maken. Dus wij zijn heel erg aan het kijken welke zorg willen we in Heerenveen, welke in Leeuwarden, om ervoor te zorgen dat we onze faciliteiten zo optimaal mogelijk benutten.
2: Ja, wat betekent dat nog voor de gearworking met die twee Oorfrieske ziekenhuizen? Dus met Antonius en met Nijsmellingen.
1: Kijk, ook daar moeten we mee delen. Wat willen zij voor profielen verder ontwikkelen? Wat willen wij? Dus daar hebben we de eerste gesprekken over gehad. Dat moeten we goed op elkaar afstemmen. Want uiteindelijk is het natuurlijk het uitgangspunt, er is meer dan genoeg zorgvraag. Te veel eigenlijk voor de toekomst. En hoe gaan we dat zo goed mogelijk met elkaar organiseren? Nou, daar pakken we het gesprek weer over op.
0: Sorry, Erika Schaper van Friesius MC. En ze hier door de beide ziekenhuizen op het Jerevien en Ljouwert dat hier een oorprofiel krijgen. Marielle Wuiten-Eversdijk is medisch bestuurder bij Friesius en zij luidt uit wat weer aan zijn komt.
3: Het komt erop neer dat we de locatie Heerenveen heel erg willen gaan inrichten als met als focus sport, beleven, bewegen en leefstijl. En de wat minder complexe ingrepen daar heel efficiënt organiseren. We gaan in Leeuwarden meer de multimorbide patiënt zien. En dat is een beetje een moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk de patiënt met heel veel aandoeningen tegelijk. We denken dat als we die op één plek organiseren en op één plek in het ziekenhuis behandelen, dat we daar met patiënten sneller tot diagnoses komen. Dat ze minder lang in het ziekenhuis hoeven te liggen. En we zijn natuurlijk ook een stopklinisch ziekenhuis en de meer hoogcomplexe ingrepen willen we in Leeuwarden concentreren. En het allerbelangrijkste nog, wat boven deze visie hangt, is dat we twee volwaardige ziekenhuizen willen neerzetten. Dus we gaan zowel de basiszorg, maar ook de acute zorg op beide locaties borgen. Dat betekent op beide plekken een volwaardige eerste hulp, een IC en ook verloskunde.
2: Ja, collega's van jou kwamen bijvoorbeeld een week geleden, maar echt een neetjalp, neuroloog, en iets is van, de mat wat verorie. Er is een heel grote kwaad om een goede neuroloog, een maag, darm, lever, artsen, dokters, er binnen te min van. Kun je mij dan een pad van die druk van het chattelhelly voor de mensen in de zorg?
3: Ja, kijk, ik kan dat probleem niet hier oplossen en nu oplossen, maar we zien dat wel overal. Dus er moet iets gebeuren om de zorg efficiënter te organiseren om het tekort aan dokters op te lossen. Wat we ook heel erg belangrijk vinden is dat we als ziekenhuis gewoon een goed palet aan zorg kunnen bieden voor de patiënt, maar ook om onze medewerkers tevreden te houden en aan ons te binden. Dus het mes snijdt aan twee kanten. We organiseren de zorg op deze manier, zodat het en voor de patiënten optimaal is, maar ook dat we onze medewerkers aan ons kunnen binden.
2: Ja. Hier moet ik heel specifiek zijn, zorg voor vrouwen. Kun je dat uitlezen?
3: Ja, wat ik net uitlegde met de locatieprofielen, dat is meer hoe we dit beide locaties indelen. Wat ik zei, acute zorg en basiszorg op beide locaties. En daarboven gaan we over de beide locaties vrouwspecifieke zorg vormgeven. En wat is dat nou?
2: Wat is dat?
3: Ja, dat dacht ik al dat je dat ging vragen. Nou, we weten natuurlijk allemaal, dat lezen we denk ik allemaal wel in de media, dat we inmiddels steeds meer weten over dat vrouwen en mannen toch iets anders in elkaar zitten, genetisch anders in elkaar zitten. En toch ook dus een andere benadering of behandeling soms nodig hebben. En dat weten we hier binnen ons. En daar willen we eigenlijk in Frisius ons met nader op specialiseren. Door daar wat meer onderzoek in te gaan doen. Onderzoekslijnen in te opzetten. Zodat we ook voor de vrouwen de zorg beter en specifieker kunnen regelen.
2: Ja, want je kan heel makkelijk voorbeeld nemen. Het hard werken, het verzelfs heel oors. Maar ik hoe de medicijn omkomt, piekelijks. Ja. Dus dat is weet je, van daar worden we echt specialiteit in. En de specialiteit in Helly.
3: Ja, daar willen we echt ons in Frisius in gaan onderscheiden. En dat gaan we dus organiseren over de beide locaties.
0: Sorry, Marielle Wuiten-Eversdijk. En het is nou net zo dat als die in Holwert wennis en de hasten zere knibbel, dat is dan naar het Jerevinje-Maas. Nee, dan kies ik gewoon naar Ljouwert. Maar een eventuele operatie kan dan wel op het Jerevinje weg.
4: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
5: Het overvoeren.
4: De dag voorbij.
0: Het herstelwerk om de grote diek bij Drachten had om te maar vannacht door. De N31 bij Drachten bleunt er toch langer dicht als verwachten. En dat hier al een keer te krijgen maar een ongeluk gistermorgen al. Een vrachtauto bedaarde op de oprit van de A7 naar de N31 op een kant. En het asfalt roemde er toch flinke skeer op. Ik praat erover met Christian Kooistra van Rijkswettersteert met Nederland. Goedemorgen.
6: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, die klus die worden volle langer als dat het eerst erop lieken. Wanneer wie de diek uiteindelijk bekleed?
6: Nou, we zijn op dit moment zelfs nog bezig met de laatste loodjes. Dus op dit moment worden de wegmarkeringen weggehaald. En ik verwacht dat we hem elk moment kunnen vrijgeven, de hoofdrijbaan. Dus dan ga je van Oosterwolde naar Drachten naar Leeuwarden. De hoofdrijbaan wordt al vrijgegeven. En we zijn op dit moment ook nog bezig met de vangrail in de lus, hè, in de bocht, in de toerit als je van Groningen naar Drachten en naar Leeuwarden gaat. Die toerit, dat duurt nog iets langer. En dat zal dus ook nog eventjes omrijden zijn.
0: Ja, dus dat is echt volle langer werk als dat het eerst lieken. Hè? Want er waren juste zijn dat de diek ongeveer juste om 8 uur weer hier kom. Dat is dus nou nog net klaar. En hoe kan het nou al hier dat het zo lang doorgaat?
6: Ja, het zit gewoon tegen en soms heb je dat. En eigenlijk is het best uitzonderlijk dat vanwege dit ongeval het zo lang duurt. Dus dat is, dat is afwijkend. En een van de dingen die bijvoorbeeld anders is, is dat we heel veel diesellekkage hadden van de vrachtwagen. Die is op zijn kant gekomen, uit de bocht gegaan, op zijn kant gekomen. En daar was een lekkage van diesel waar we niet bij konden en dus ook niet konden stoppen. En dat ging heel lang door. En daardoor is er heel veel diesel ook in de berm gekomen. We hebben bepaalde milieueisen en verplichtingen. Dus we hebben daar bijvoorbeeld, om een indruk te geven, 45 kub aan zand uiteindelijk moeten weghalen.
0: Zo.
6: Maar als je dat doet bij een weg, dan moet er ook zand terugkomen. Dus dan moet je weer zand zoeken en die snel ter plaatse krijgen om het te vullen. Anders wordt je weg instabiel zodra daar weer verkeer overheen gaat rijden. Een ander probleem was het rechttrekken van de vrachtwagencombinatie. Je moet dan de lading overzetten. Dus dan moesten we eerst weer een geschikte andere vrachtwagen voor vinden die de lading die leeg was in die de lading over kon zetten. Dat duurde uiteindelijk ook weer even. En dan moet je dan moet het overgezet worden. Het duurt ook weer weer een uur. En als je dan de vrachtwagen op een gegeven moment wordt die recht getrokken, hè, door de combinatie. En dan werk je onder andere met luchtzakken om de klap op te vangen. En met kabels, lieren, et cetera. En toen werd pas duidelijk wat de schade echt was aan het wegdek. En dat viel gewoon heel erg tegen.
0: Ja.
6: En uiteindelijk moet je dus dan op zoek naar een asfalteerder die het kan regelen heel snel. Want dat kun je niet zomaar eventjes klein repareren. En
0: die gelukkig, hij net op af en op kleer zitten, zei ze maar.
6: Ja, was er in Leeuwarden waren ze bezig. Dus dat materieel moesten we even op wachten tot het klaar was. En dan hebben we dat naar Drachten toe verplaatst. En daar zijn ze volgens mij mee aan de slag gegaan. En dan hebben we zo'n 1000 vierkante meter aan wegdek opnieuw geasfalteerd. En vervolgens duurde het afkoelen van het asfalt ook weer langer dan normaal gesproken zo is. En dan zit het allemaal even tegen. Maar goed, de hoofddraaibaan verwacht ik elk moment vrij te geven. En misschien wel op dit moment.
0: Ja, nou, had je dat allereerst al opzommen. Dan valt mij de moeder van die jippen van hoe volle kindertjes zitten. Want dit maakt je het alle dagen mooi, denk ik.
6: Nee, dit is uitzonderlijk. En meestal als dit soort ongelukken gebeuren, dan valt het dus mee. Als het langer duurt, dan hebben we vaak bijvoorbeeld stoffen die echt op de rijbaan komen, anders dan diesel. Hè. Dus dan zou zo, in dit geval werd een zoutoplossing getransporteerd, dan zou dat ook op de weg liggen. Maar dat is hier niet het geval geweest. Dus daarom zat het echt even tegen. Want het werkt even anders dan normaal gesproken.
0: Ja. En je som een heel soort logistieke uitdagings op. En dan weet ik nog dat het plak werd het ongeluk gebeurde. Misschien wel lastig. Wie op een oprit, hoe ingewikkeld is dat dan nog?
6: Nou ja, dat was ook een detail inderdaad die het iets lastiger maakte, omdat de vrachtwagencombinatie ook in de vangrail vastzat. Dus dan moet je dat ook weer allemaal losmaken. En wat vooral vervelend is voor de weggebruiker, is dat je soms kun je bij bepaalde ongelukken nog wel één rijbaan openstellen. Maar hier lag die net te veel geschaard. En moest er te veel andere werkzaamheden plaatsvinden. En de diesellekkage was aan beide kanten, dus zowel de linkerbaan als de rechterbaan. En dan betekent dus dat het hele wegvlak inderdaad niet bruikbaar is om overheen te rijden. Want dan kan er ook weer een ongeluk gebeuren. Ja. Dus daarom moeten we dan helemaal afzetten. En dat gebeurt ook niet altijd.
0: Nee. En dus mat verkeer omrijden, dat had ik lang worden. Hoe is dat al in je gang? Ging dat al hier een beetje netjes?
6: Ja, dat ging redelijk goed. We hebben natuurlijk de omleidingsroute voor de grote vrachtwagencombinaties was via Heerenveen. En dat geldt nog steeds zo, maar die gaat er dus elk moment af. Daar gebeurde dan op een gegeven moment in de avondspits ook nog bij Luxwoude was er een ongeluk, waardoor het allemaal weer wat sneller dicht slipt. Daar hebben mensen dus veel overlast gehad van langere rijtijden. En op dit moment kun je, als je gewoon een weggebruiker bent en een automobilist, dan rij je om via, neem je eigenlijk de volgende afslag. En dan kun je via de McDonald's dan, hè, die langs de A7 is, kun je omrijden. En dan ga je via de industrieterrein van Drachten Noord, ga je daar langs. Of A7 Noord is dat. En dan zit je weer op je route richting Leeuwarden.
0: Juist, ja. En dus nog eventjes wat mensen kan rekken horen, maar wat op en hoort. Maar als het goed is, doordat het net heel lang meer.
6: Ja, check even je digitale navigatie, want daar staat het goed in. En die informeren we ook gelijk als het allemaal klaar is. En dan weet je waar je aan toe bent.
0: Nou, hopelijk is het gauw achter de regen. Al een jaar een kindermeisje niet zo het werken obeert om te sliepen, want die had er ook al vannacht, hè?
6: Zeker. En ook dank aan de provincie. Die hebben ook meegeholpen met de wegbegeleiding. En natuurlijk een compliment voor de aannemer die de rechte schouders ondergezet hebben om het voor elkaar te krijgen.
0: Nou, waarvan akte. Dank u wel voor je taljocht.

0: Die snit bejoort de vernijde baan van atletiekvereniging Horror weer iepenen. Die opknapbeurt wie het nedig, want de baan wie er min ontaat door slitage en er ziet niks scoren in. Officiële wedstrijden die konden net meer ophouden worden. Maar van jood al kind dat al jaar vol werd, reden voor een feestje, dacht ik. En reden dan ik om verslagjouwer Johanna Brinkman erin te sturen. Want Johanna, hoe luidt het er nou in daar?
1: Een goeie beetje Tieten. Ja, hoe lijkt het erin? Het is een hele mooie nije baan. Dat kist hier ook wel Shen. Er zit een soort van demping of vering ook wel op die baan. Dus als ik er zou oprin, dan viel ik mezelf ook een beetje opveren. En ik ben hier nu bij de start van de baan. Dus ik zag ook mooi de Sivus in onder my size om van hier te starten en te draven op die baan. En het wordt van een beetje officieel iepenen. En nou is het nog een beetje stil. Ik zag een mooie bogen om de baan heen. Als een soort van startplak, maar ook om het feest aasen van een beetje te vieren. Dus het zit er kreis uit en Ronald de Lange is een van de trainers van deze vereniging en Maria Poys ook een van de juryleden. Ja, een prachtig nieuwe baan, maar ik vreeg mij dan al wie het dan zo'n verschrikkelijke horror voor deze baan.
2: Nou, bijna wel, ja. Want er zaten wat scheuren in de baan. Hij werd te slijten, dus hij werd wat minder. Dus hij was niet meer goed, dus het was hard nodig. Ja,
1: ja Marie, het was dus net met de dwan.
3: Nee, het was net met de dwan. Het klopte van alle kanten niet meer. Hè. Er was afgekeurd ook. En dat is natuurlijk wel heel, heel jammer. Kun je geen officiële wedstrijden meer doen. Dus de gaten vielen erin. En ja, het was heel hard toe aan een nieuwe baan. Zodat we supermooie wedstrijden kunnen organiseren.
1: Wat had je in de tussentijd dan dwanlitten? Hoe is deze baan dan oors of verroren ten opzichte van die oren?
3: Nou, voor ons, ik heb dan een behining. En dan is het wel heel belangrijk dat je overal bij kan. He, voor de atleten moeten overal bij de technische nummers kunnen komen. Maar ook de vrijwilligers, he, die dan jurylid zijn. En ja, die dan makkelijk erbij kunnen. Voorheen was dat, moest je half over het grasveld heen. En dat was gewoon niet handig. En nu hebben ze overal overgangen gemaakt waar ze de goten uit kunnen halen. En dan kun je gewoon naar de plek toe rijden. En dat is wel op 4 plekken is dat gerealiseerd.
1: Dus jou zit dan in een scootmobiel en jou kunnen dan makkelijker dus naar de andere kant komen dan?
3: Ja, en met de rolstoel gaat het ook heel makkelijk, ja.
1: En hoe zit dat dan voor de band die je de atletiek toggen?
3: Ja, met de frame runners, dat doen we ook vortex gooien en allerlei technische nummers. Dus die moeten ook heel makkelijk met hun frame, hè, dat is een soort loopfiets, een driewiel loopfiets, ook bij alle plekken kunnen komen. En ook voor de spellen, dan gebruiken we dat grotere stuk asfalt voor of rubcore voor. En dan gaat het fantastisch, ja.
1: Ronald, we kunnen even zien hoe dat werkt, hè, maar die goortjes. Kun je dat eens even demonstreren hoe dat krijgt?
2: Ja, er zitten gootjes voor de afvoer van het water. En op sommige plekken hebben we een soort tunnels ingebracht. En daarmee kan die gootjes eruit gehaald worden, zodat de framerunners en de rolstoelers makkelijker de baan over kunnen steken.
1: En dat werkt op hokkere manier?
2: Dat werkt gewoon op het optillen, eruit halen. En dan kan dat later, als je klaar bent, kan ze er weer in terugzetten.
1: Kun je dat eens zien litten?
2: Natuurlijk kan ik het laten zien. Ja, kijk.
1: Ik wil het wel eens even zien.
2: Kijk even. Ja, zo gaat hij eruit. En dan hebben we een opening en daar kan de framerunner dan doorheen komen. Ja.
1: En van Maria wil ik het dan ook, want jou zit al op de scootmobiel. Jou kunnen de Dangeliek hop trainen.
3: Ja, je komt van de baan af en dan kun je samen op het middenveld komen. Dus dan riet je er saai in. Dus geen enkel probleem meer. Dan moest je over die goten heen rieden. En dat was niet handig, nee. En zeker voor de band die dan scheef erheen gingen. Dan was het wel eens even de adem inhouden van gingen ze net om.
1: En je bent eigenlijk een beetje een voorbeeld, dat is voor de oren atletiekbaan.
2: Ja, wel voor wat betreft die gehandicapten zeker wel. Ja. De mensen die wat minder valide zijn, die kunnen dus bij deze baan alles doen. En ze gaan nu bij de atletiekunie dit in het hele land toepassen. Bij alle verenigingen die de atletiekbaan wordt gerenoveerd of waar de nieuwe atletiekbaan wordt aangebracht. Ja.
1: En voor de orenleden is het echt noffelijk om weer echt een eigen baan te halen.
2: Natuurlijk, we hebben natuurlijk meer dan een jaar niet op een baan kunnen trainen. Want deze ligt al sinds 1 mei 2025 uit. Dus dat is bijna 14 maanden dat mensen hier niet hebben kunnen trainen. Dus die zijn weer blij dat ze weer heerlijk op een atletiekbaan kunnen lopen. Ja.
1: Hoe hadden ze dat dan in de tussentijd horen?
2: Dan gingen we of op de straat voor de hardlopers. En voor de, zeg maar, voor de technische nummers, het discuswerpen en zo. Ja, dan mochten we bij de buurtverenigingen gebruik maken van de accommodaties. Dus we hebben ons moeten aanpassen in de loop der tijd. Maar we hebben het gered en we zijn blij dat we hier weer terecht kunnen.
1: Ja, het is echt mooi, maar ook een stukje veiliger. Hè, had je op deze wijze draven kunnen.
2: Ja, dat klopt. Hier loop je veilig en er loopt niemand in de weg. Alles is bij de hand. Je kan je eigen dingen doen. Hoogspringen hebben we gewoon meer dan een jaar niet kunnen doen. Want dat kan niet ergens anders. Dus dat is heel fijn dat het nu weer wel kan.
1: Van een beetje een feestje, haak erom.
2: Dat klopt, ja. Hij wordt zo dadelijk wordt hij echt officieel geopend. Dus dat wordt een feest vieren hier, ja.
1: En Maria, we zeggen jou nou uit. Noot die banen echt een mooi inlijn.
3: Ja, dat we met z'n allen weer flink aan de slag kunnen. Dat we weer wat meer leden kunnen krijgen. En dat we ook weer wat meer sportgroepen kunnen ontwikkelen. En zeker ook voor het behind sporten. He, dat we meer ook het G-atletiek kunnen ontwikkelen. Dus er zijn al afspraken over met Sport Friesland en de gemeente. Dus dat gaat zeker lukken.
1: Hartstikke mooi. Ik zou zeggen, een mooi feestje. En ik tiet hem maar de baan even nu testen. Want ik hier wel even een drafke dwan, toch?
0: Nou, dat is wel even aan het eten. Dus veel plezier, ja. Johanna. Johanna Brinkman in Snits dus op de nieuwe atletiekbaan van de Vereniging Horror.
4: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen zien en alven.
5: De dij voorbij.
4: Dit is de dij voorbij.
0: Hoewel we in Friesland een hoop fietsen, hebben we bij de Molje met wat profs in het hut fietsen. Maar daar komt het hier wel eens verroering in komen. Want Jurgen Sommermaand van Vrentje, die timmert on de waai. Jurgen is 20 jaar en hij doet vanmorgen al mooi on de Giro Next Gen. Dat is de Giro d'Italia, maar dan voor ieders onder de 23. De Vrentje riet voor de opleidingsploeg van Team Picnic PostNL. Dat is een van de grootste teams van Nederland, vertelt Jurgen Sommermaand.
6: Het is samen met Visma en Liesebijk zijn het de twee ploegen die acteren op het hoogste niveau. Dus ja, dat is super vet.
7: Want hoe bist u, Jurgen, nou bij een van de beste ploegen kwam als jongen uit Frensje?
6: Ja, door het schaatsen ben ik in het fietsen gerold. En dat fietsen ging steeds beter en beter, waardoor ik steeds naar een grotere ploeg ging. En sinds de junioren reed ik veel wedstrijden in het buitenland. En sinds toen moest ik wat testen doen voor de ploeg. En die waren heel goed, en waardoor ze me gelijk een contract aanboden.
7: Want hoe bist u als fietser? Hoe soest die zelfs omschreeuwen?
6: Ja, ik ben redelijk lang, maar wel redelijk mager gebouwd, waardoor ik best wel goed omhoog ga. Maar ik denk dat ik ook heel veel progressie nog kan boeken in mijn tijdrit, waardoor dat ideaal maakt voor het klassement.
7: Ja, dus het Susanne wijze kennen, dat is misschien wel de eerste Fries wust die het ooit een heel mooi klassement riet in een grote ronde.
6: Ja, dat is wel mijn grote droom waarvoor ik elke dag op de fiets stap.
7: Nou mag voor een goed klassement echt de grootste bergen van Europa oerkomen. Hoe kan je in Utrechtje, uit Friesland, de meest platte provincie haast wel die er is, zo goed klimmen?
6: Ja, vooral op de afsluitdijk met de wind tegen heb ik leren klimmen. Nee, niet per se op de afsluitdijk, maar alleen ik denk dat het gewoon mijn lichaamstype zal zijn geweest.
7: Ja, dan komt gewoon goed de bergen hoor.
6: Ja, precies. En daarnaast een grote motor gekweekt in de afgelopen jaren, waardoor ik redelijk goed omhoog kan.
7: De neemste ik de afsluitdijk inderdaad, want ja, dat binnen dat is de dijk waar je vroeger als Lietje jonkje een heel soort on het fietsen west had.
6: Ja, zeker weten. Ja, samen met mijn vader vooral in het begin. En later zelf ook eigenlijk bijna elke dag op de afsluitdijk te vinden.
7: De Giro Next Gen die staat op het punt van begin. Wat voor wedstrijd is dat?
6: Ja, dat is de allergrootste meerdaagse wedstrijd voor de onder 23, dus de belofte categorie. En dat heeft een hele grote status.
7: En der dost om mij. Wat ben die doel voor de komende weken?
6: Mijn grote doel is om richting top 5 in het klassement te gaan.
7: En wat is uiteindelijk die doel? En wat is een beetje het plan voor de komende jaren? Hoe wost u de volgende stappen zetten?
6: Ja, het plan is om vanaf volgend jaar hoop ik prof te worden. En vanuit daar weer langzaam te ontwikkelen. Tot uiteindelijk hopelijk 4-5 jaar. Dan is mijn eerste grote ronde voor het klassement te kunnen gaan doen.
0: En dat zei Jurgen Zomermaat. Wat een prachtige naam trouwens. Hij is 20. Het is een hutfietstalent. Hij komt van Frenscher. En morgen dan begint er dus onder Giro Next Gen in Italië.

0: Ja, van Betty Wright naar Betty Kooistra. Het is maar een small step.
1: Ja.
0: Ja, want liekens alle sneuren hebben wij hier de natuurrubriek. Er komen al hier specialisten, zaakkundigen en amateur natuurfanaten. Zoals ja, Betty Kooistra, ja. De winnaar van de Johan de Jongbeer van 2024. Ze is hier Maaije Blomkes. En dat past wel heel goed bij jou.
1: Ja,
0: dit is de Madelief. Nee, dat is het ook.
1: Nee, het is wel dezelfde traaienpoort. Het is een Margriet.
0: Margriet.
1: Ja.
0: Sorry, ik hou de M en de M. Dus,
1: de M en de M, ja. Maar ze zeggen hier, ik word zien het grote koopblomke.
0: Koopblomke?
1: Ja, koopblomke is een Friese naam voor de madelief. En ze nemen dit, ik word het grote koopblomke.
0: Ze komen een beetje onder de kant. Ja. De pot is dit vadinoos. En we willen daar wel even volle naar het zien. Ja. Want dit is wel aardig, die binnen er een heel soort nodig.
1: Ja, dat is een beetje ontsluitend op het verhaal wat we die gaan lezen voor de radio, hoe het raap zat in Berm. Ik zei, het zijn drie fases, we gaan eerst de giele gewoon. En nu ben ze een heel soort Berms met wit.
0: Ja, want toen hebben we een reportage maken voor een oorprogramma. Ja, ja. Want mensen kregen de keer al die vragen van op en uit. Bij voor Klaas, wat is dat giele spul al hier in de Berm?
1: Is koolzaad, is raapzaad. Nou, koolzaad is een landbouwproduct. En raapzaad is een wilde plant. Nou, de Margriet is ook een heemse wilde plant. Die is al van de bronstijd. Maar als het nou gaat, klopt net.
0: Nee?
1: Nee, in de Berm. Ik ken de Margriet van Vijverburg in het bos van die Peen naar Jouwert. Nou, en onder de achterkant, daar gaan ze een naaie polderdieken online. Is helemaal wit. Nou, dan riep ik hier kamingen buren in. Ik wit. Alles wordt wit. En het is correct hetzelfde verhaal als met het raapzaad. Die Margriet, die hoeven maar een millimeter zwart is maar om te kiemen.
0: Zwart op de groen, want dan is het maar uitlijn.
1: Ja.
0: Er wordt vrij roeg mee in die bermen.
1: Ja.
0: Zijn eigenlijk alles hoe de kop.
1: Ja, al je kapotten. En daar zitten sporen in. En nou, die sporen, daar vallen die shit in. Dan krijgt het raapzaad. Het kan soms binnen 24 uur een kiemen. Nou, maar griet een kiemen ik heel snel. Dus het hoeft maar even zwart te wezen. En nou komen de zeden van de raapzaad komt nou al bij. Nou, en sommige Margriet ben ik al uitbloeid. En nou ja, dat is massaal. Het wordt wat uniform, vind ik eens. Ik begin de boetebloem te messen in de berm. En het bevenkruid en het fluitenkruid en piepkroet. Nou ja, als bijen rond, ik onmiddellijk dat door de piepkroet. Nou, ik begin het te messen.
2: Ja, klopt.
0: En dat
2: ja.
0: komt omdat dit nou, zaad massaal is, de groet
1: ja,
0: onder dan.
1: Dit wordt inscheren. En mijn honger is van naaien dieken en zo. Om die groen zo gauw mogelijk te bedekken, wordt het inscheren, mijn mengsel. Nou, daar zit de dissen dus ook bij in. En ja, die vielen hun hier wel tussen. En dit ben eigenlijk niet eens de inheemse Margrieten. Deze komen natuurlijk uit Boeteland. Want dat wie echt inheemse kroeten, hier uit uw eigen land, dat is net te betalen. Oh. Natuurlijk om geld. Maar dit wordt inschidden. Nou ja, en dissen die kriepen de macht, hè, om samen te zeggen.
0: Maar dan zoest ik zeggen, oh, wat romantisch, lekker. Het was zo'n heel field, maar al die witte bloemkes
1: en die gele
0: knopjes. Ja, natuurlijk, dat hartstikke
1: mooi. En ze jaren er ook wel bij. Maar het is wat te, wat er nou gebeurt.
0: Het is te. Want wat gebeurt er als je een heel soort van hert? Wat gebeurt er dan met de groen? En met de
1: nou, zo, op een gegeven moment, er komen bepaalde insecten op deze plant. Nou, er zijn composiet, nemen ze dit in. Die witte bloemkes eromheen, dat zijn lintblommen. En de giel is het hartje. Nou, insecten zorgen oost en kleuren als wie. Dit is voor insecten, het is blauw-groen bijenkleur. Dus die witte, dat is de landingsbaan. Die loopt ze heen, die triggert ze. En dat is gewoon zeg maar, de richting van wie ze jongens je maar tegenen. Want daar is de hel in. En daar is natuurlijk ook de hel in. Maar dan had maar één bepaalde soort. Of, ja, gewoon verschillende soorten bijkers die erop aankomen. Maar ja, als je een meer biodiversiteit hebt, dan zit meer verschillende soorten insecten. En nou wordt het monotoon. Dan wordt het. En dan beginnen er ook ooreninsecten. Die vroeger wel weer belangrijk binnen voor orenbevruchting van bepaalde planten. Die beginnen
2: met
1: minder te worden.
2: Elke bijken, niet elke blom zien
1: we. Nee. Zo, deze is Wolza. En dus ieder hier doet het hartje wij. En je kan ik bij en bij mijn lietse snutjes. Want dat hangt ik van de snut al wat voor bijen dat erop komt. Dus je kan hier wel van alles vinden. Maar ja, als het alle jaar wit wordt. En het,
0: ja, dan hebben dus al hier dezelfde bijen. En dan sterft uiteindelijk sterren die oren.
1: Ja, de biodiversiteit van de berm gaat de pot.
0: Maar wat was er dan ontwaan? Want dit is gewoon Rijkswettersteert, hè? En de gemeente die dondert er gewoon in.
1: Ik weet net wat ik daar ondwaan maak.
0: Ik doe gewoon die versketen onder groen als ze beginnen.
1: Ik krijg dat Greenpeace. dat shut me al eens. Helemaal een kettingen.
2: Ja, mij om die bloemen vers plaatst.
0: Ja, ja. Ja. Dus, nee, maar wat was dan? Want dat is er. Dus meestal die dienst
1: is gewoon dat. Ja, natuurlijk. Het is nou massaal. Iedereen shut het. Iedereen vindt het prachtig. Dat ik het ook heel mooi. Al die witte bloemen in het gas. Maar shut nou eens beter dan de berm. Want ja, nog eens toen, de vogelweken er dan nog heen. De vogelweken, dat is zo'n kroep, zo'n klimmerke.
0: Ja.
1: En die is dan zeker in Heemsen. Maar ik zie verder weinig kleur in de bergen.
0: Dus dat mensen dat in ieder geval even beseffen.
1: Ja, daar heen zo nog eens zeker van denk van, hé, er mist wat.
0: Ja, dan woest ik nog even over een excursie.
1: Ja.
0: En een info, jong. Want dit is nou helder. We weten dit mooi, maar
1: we
0: eigenlijk
1: hoe
0: iets
1: kan.
0: Te vollen.
1: Ja, het is iets te volgen, ja.
0: Nou, dan geven we erop uit.
1: We gingen erop uit. Er kwamen een paar excursies van IVN na een week zaterdag. We hadden zelf een excursie in Wijn Terpenskar. IVN de Waarden en Oost-Stellingwerf om 10 uur.
0: Wijn Terpen, is dat Wijn?
1: Ja, Wijn Terpenskar. Dat is tussen Oerterpen en daar tussenin.
0: Ja, die kant op.
1: Ja, Noordoost-Friesland had een orchideeëntocht in Lauwersmarremedisch. En de regemeente die gaat naar het Vochtelovenveen voor de flora en fauna. Dus... En dat is bij de IWN. Ik ga net naar die

0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Oké, dankjewel Betty. Ja. En ja.
1: Ik heb nog een info, jongen.
0: Oh ja, sorry.
1: Deze jongen er nog. Er komt na je natuurgidsopleiding in de september. En er is deze jongen nog een informatie, jongen. Bij Kan en Kruiken in Oosterwolle.
0: Dus dat je zat toekwezen willen en soort witte willen van de natuur, maar sterk heen.
1: Maar ergens, ergens beginnen. En dan is dat wel een mooie start.
0: Oké, dankjewel Betty.
1: Dankjewel.
2: De beste interviews en reportages van Joert.
3: Alles wat er speelt.
4: Dit is de dag voorbij.
3: Omroep Friesland.
5: Joert is de 12e aflevering te zien van Straffe Zaken in Friesland. In die documentaire riegen doeken filmmakers Wilfried Bijma en Jelma Hoekstra in de verburgen verhalen van de Blokhuispoort in Ljouwert. Want achter de moren van die eerdere feesten is schoelend een indrukwekkende strafskiernis. In 3 afleveringen vertelt acteur en presentator Laurens van den Akker over de meest aansprekende en soms verrassende zaken. En Laurens, is hier in de studio? Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, nou, hier een acteerondervinding voor het eerst aan het presenteren. Hoe is dat?
6: Ja, dat is wel even wennen.
5: Ja?
6: Of, nou, wennen. Ja, ik vond het heel spannend. Wow, het is een oorschot concentratie. Je maakt het alleen echt wel aan voor een camera natuurlijk. En mij het publiek, liggen ze op het toneel. Maar dan is het publiek net onwijzig. Die steen echt ergens hoors. Ik moest er even in komen. Maar ik vond het heel nieuwsgierig om te dwanen. Ik heb me goed voorbereid natuurlijk. Ik werd ondersteund en geregisseerd door een geweldig team. Wilfried en Jelmar en Bas van Playback Images.
5: Wie is een mooi team om die heen. En waarom woest nou zo graag ons Straffe Zaken mooi werkje?
6: Ja, nou, allereerst, ik hou van true crime. Ik denk een soort meest in mijn generatie podcast.
5: Heel populair, hè?
6: Ik luister het een soort. Ik maak zelf ik podcast. En dat had ik vaak een crime gehalte. Dus ten eerste giet hoe voor dit soort zaken die je afspelen hè, en dan de meest bustebaarlijke zaken. Ja, dat is natuurlijk fascinerend om daar zien te doeken.
5: Ja.
6: En ja, ten tweede weer natuurlijk een hele mooie uitdaging en een verlengstuk van mijn acteren. Om een keer op een oren manier voor de camera te steken.
5: Ja.
6: En ik vind de maatschappelijke component van de verhaal, de mensen achter de verhaal. Ja, daarvoor ben ik in eerste ik acteur worden om in oren mensen hun holen te doeken of hun gevoel te verbeelden, oer te brengen. Dat zit je natuurlijk. Er zit een hele menselijke kant. Achter elke zaak zit een mens.
5: Ja.
6: En dat is heel nieuwsgierig.
5: Ja, en wat voor straffe zaak is dan daar het meeste bijbleven?
6: Ja, nou, ze binnen al jaar dus heel frappant. Ik werd en uit in je rind. De dokter O bijvoorbeeld, die zijn eigen vrouw online had, mij, ik leeuw arsenicum. Ik het nog goed herinner, het is een tijdje dat ik het opnam. Hè. Maar dat dierde net alleen nog bij zijn vrouw, maar ik bij de man, maar wie die in de feesten is, ziet.
5: Oh.
6: Ja, die mocht ik net leiden. Toen dacht hij, nou, dan
5: ik ken al wat arsenicum
6: hoor. Ik ken al wat hoor. Ik smokkel hier wat naar binnen. Hoe die dat dien heeft, dat weten ze volgens mij ook net.
5: Nee, hè? Goh.
6: Ja, en nou ja, dus wat beweegt zo'n man om dat ten eerste bij zijn vrouw te dwanen en dan, ja, dat er dan ik nog zalil ook wordt op een oor in de feesten is en dat hij daar nog een keer doet.
5: Ja, adapaat.
6: Ja.
5: Ja, ja. De zijde is het dan, de beste podcastmaker, true crime, interesseert die heel bot. En het komt in die acteurscarrière ik voorbij, want daar is die lulk spelen, een bankoevaller. Wat vind je nou zo intrigerend van true crime?
6: Ja, wat ik zei, dus het menselijke verhaal achter de zaken, achter de criminaliteit of zo. Omdat ik denk dat het bij ons al jaar op een, ja, zeker punt, als maar de genoeg verkeerde aanslagen neemt of zinslagen krijgt of in bepaalde posities komt, dat iedereen uit noodzaak op een gegeven moment wil oer kunnen gaan tot iets waar ze eigenlijk net van tevoren van tochten dat ze dat waanzoenen.
5: Hmm.
6: Ik denk dat Dr. O natuurlijk een oorvoorbeeld is of AGM, maar ik denk dat het voor een soort mensen die in de criminaliteit belanden, dat de enige uitwaai is of een van de uitwaaien is. En dat is natuurlijk heel nieuwsgierig.
5: Ja.
6: En ik een maatschappelijk probleem.
5: Ja. En is dat ook de reden waarom we naar Straffe Zaken schema te zoenen?
6: Nou, ik zou Straffe Zaken echt bestempelen als infotainment. Dus het is ten eerste echt

0: entertainment. Het is superleuk om naar te zien. Ik ben er echt heel trots op wat het team al in makken heeft. Ik ben er maar een heel iets onderdeel van. Maar de reenactments zitten geweldig uit. Het verhaal is goed kreun. Het ziet er mooi uit. Het is visueel. Maar ja, je krijgt ik een inzicht in hoe dat jet iets kon. En wat dat nog Jute Dijmeis doet. En welke ja, weerklank of dat het op uze samenleving op dit moment.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Ja.
1: Straffe zaken. De 12e aflevering daarvan is Joer te Sjen om 11 jaren bij NPO 2. En morgen van 4 uur alle oeren bij Omroep Friesland. Laurens van den Aken, dank u wel.
0: Graag gedaan.

dat ook in Friesland aan de verste wal is van alles te belibben. Daar zullen Wiebe Kaspers en Johannes Hipma no live voor u een stukje uitspelen. Het is de canto ostinato van de bekende componist Simeon ten Holt. Maar nou dus live bij u in op en uit Wiebe Kaspers en Johannes Hipma.

0: Wauw, prachtig. Kom gezellig bij u zo'n tafel. Wiebe Kaspers en Johannes Hipma. Want nij twakke bin door woe Wiebe graag zien prachtige tuin hier bestellen van de midzomerkanto. In het prachtige Jorvet Kister, orenwieke snijntejoen, heerlijk voor dremen. Welkom beide.
1: Dankjewel.
0: Hier dit onnoffelijk. Wie hier nog piekenvel.
1: Ja, echt
0: en ik dacht, ik moet wekker blijven. Want ik ging al helemaal met de eren dicht. Ik dacht, iemand zei ik nog praten.
1: Ja.
0: Heerlijk. Eerst even wat over het muziekstuk zelf. Want ik koos in dat je hem heel erg contact met ook hier ook al in dit kwartenstuk.
1: Klopt, ja.
0: Maar je zullen natuurlijk op die jong volle lakken spelen. Dus hoe praat je hem dat mij ook al af?
1: Nou ja, het is een stuk, elk blokje wat herhaalt. Tenminste, dat mij zelf zou vaak herhalen als worst, als muzikant. En we hebben steeds bij elk begin van elk blokje hebben contact. Of nou ja, een beetje in zijn eerhoeken van Suriname koor of net. En ik knik, als ik knik op het begin van een blokje, dan doen we dat nog één keer en dan geven we het rond het volgende blokje.
0: Oh, wauw, het is voor u heel ontspannend om naar te luisteren, Johannes, maar hoe is het om het te spelen?
2: Nou ja, het is een heel bijzonder stuk. En het leuke is dat we eigenlijk ter plekke zijn maar bepalen van hoe lang je met rol. En voor mij is het vooral de uitdaging om die concentratie zo lang vast te houden, goed op wiebe te letten. Want dat hebben we al praten, wie bedoelt om wanneer dat we trok in. Ja, dus ik vind het zelf een fantastisch mooi stuk om te spelen.
0: Ja, vreemd uiterste concentratie.
2: Ja.
0: Maar dat is ergens geggen nog voor een brein misschien echt wel weer ontspannend. Want het is heel mindful. Je kunt alleen nog met dat bezig zijn en net gewoon iets oorstinken, toch?
1: Ja. Ja, voor het publiek is dat weer oors, want we horen heel vaak dat mensen hele levensreizen maatje bij het luisteren van dit stuk. Er is 2 heel uren, of bij ons 2 uren over dit keer. 2 uren lang moest die oer aan om iets heel repetitiefs. En er zitten meestal soms maar dat de trin over de wangen rooien.
0: Wat, zonder te verklappen, privacygevoelig hoe of wat of wie. Maar wat voor soort reizen maakt je meestal dan mij? Wat reist dan waarom?
1: Nou, het stik neemt heel erg mooi op bepaalde emoties. Maar soms wringt het heel erg en soms is er weer ontlading. En soms is het weer heel spannend en dan komt die ontlading weer. En ik denk dat...
0: En wat gaat dan wel eens van iemand jet, wat van reis, een bepaalde gebeurtenis wat naar boven kwam?
1: Ja, gebeurtenissen in meestal hun leven, die ze krijgen maken hebben, die komen dan heel erg naar boven.
0: Ja, zeker een soort verwerking zo samen, mijlkoor, mij die muziek.
1: Ja, maar het is vooral heerlijk, hè?
0: Ja.
3: Ja, want ben je dan 2 uur non-stop ontspinning?
1: Ja, we hebben 1 keer gewoon, toen speelden we in het kerk van Jorvert. En toen begonnen we om 9 uur. En op een gegeven moment jij de klokken en we waren nou op 3/4 ongeveer. En ik keerde de klokken van en ik keerde, ik telde mooi en ik telde half
3: onder de spieling.
1: Half keer, ja. Dus ik dacht van, och, we moeten nog maar een lied stikje en we moeten eigenlijk nog een oeren, want ik wil het heel graag op, nou ja, 3 oeren mikken. Het waren heel 3 oeren. En toen hebben we, nou, ik hoorde nog een hele oeren rekken, maar echt net langer. Maar toen bleek dat ik een slag mist hier en dat we 3 hele oeren spelen hier nu uiteindelijk.
0: Dus dat klopt helemaal bij die gevoel, dus toch het kind net langer.
1: Ja.
0: Dat klopt uiteindelijk toch.
1: Ja.
0: Ja, over het bijzonder. Hey, en die Simeon ten Holt, waar is dat? Wat is dat voor componist?
1: Ja, dat is een van de bekendste componisten in Nederland die de minimal music maakt, want hij is in 2008. Tolf, volgens mij verstoren. Komt uit Bergen, Noord-Holland. En heel veel van dit soort stikken maken. Dit is de populairste. Maar ik Meandres is een heel mooi stik.
3: Want wat zit het voor canto ostinato? Wat is de vertaling?
2: Nou, canto is volgens mij lied, hè, of zang. En ostinato is herhaling, repeterend.
3: Oh, ja.
2: En dat is het stuk natuurlijk.
3: Dat is meditatief ook vaak, hè? Want dat juist, hè? Dan is het heel vaak juist dat dan weer om.
2: Ja.
3: Ik heb een vriendin die het erbij mist en die zei... ik zie het op mijn strierbaal de vorige keer, maar ik ging nog weer en dan wil ik lezen. Want dan liep het me zo volle lekkerder.
0: Dan kies je nog meer ontspannen.
2: Ja, maar dat zei ik wel zien mensen die het zeggen, ja, maar wat voor stuk is het? En vind ik dat dan wel mooi, maar ik wil komen. Dan zeg ik van ja, die beleving is voor iedereen heel oors, want dat is natuurlijk persoonlijk. Maar ik vind zelf wel, toen wie bij mij het stik een carrière liet, toen vond ik het net direct een heel mooi stik. Maar je moet leren om je, zeg maar, als je er binnen, er echt een oer te aan.
3: Heb je dus zelf wel eens lusten? Gewoon als net spelen en,
2: ja.
3: En wat gebeurde er bij jou dan?
2: Nou ja, op een gegeven moment komt ze helemaal wel in het stik. En
3: dan kist er nog een moment eruit pikken, dan dacht, oh, ik krijg emotie of wat gebeurde er?
2: Nee, maar wel het gevoel van dat het besef van tijd een beetje voortgaat. Dus hij is net het idee uiteindelijk dat het 12 uur in het worden heeft. En dat jij heb ik wel een heel soort waarom, hè, van mensen.
1: Ja.
0: Maar wat... tijdloosheid.
3: Ja. Oh, heerlijk. Ja. Wat is dat lekker.
0: Ja, wat
3: heerlijk. Dan zit je direct de hele tijd met die klok.
0: Ja. Nou, het is echt iets voor u om even heerlijk de tijd los te litten. Maar en bij die in Jorvet, in de tuin, dat is waarom toch, ik hel je het zo tegen bij, want het is ook wel persoonlijk om het zo tegen bij hoe te houden.
1: Nou, we hebben een grote vijver, daar hebben we twee grote taluten, heuveltjes hebben daar omheen. En die ben heel geschikt om lekker, het heeft een hele mooie hoek om op te lezen. En we kennen best wel volle mensen kwijt. We maken op 250 man.
0: Zo.
1: En,
0: hoe organiseer je dat bij hem thuis? Want hoe kun je net meesken? Kan je nog koffie schenken? Als ik speel je maast?
1: We hebben een grote bar. We hebben een foodbar. We hebben al je mooie picknicktafels, staattafels, mooie lachjes al hier. En dat is maar op het loon lezenkist. Ik kom er deze week nog hangmat tickets in de aanbieding. We hebben al je mooie stroonstoel. En er komt nog een druwend vlot, werd voor jou meestal op lezen kunnen.
3: Nou, dan mag je, had je dit organiseert, dan mag je dan eigenlijk wel zelf een moederpot lezen.
0: Even niet die hangmat.
3: Hoe ken je mekaar eigenlijk? Hoe is dat gong?
2: Ik denk nou een Iras Tolleflien ongeveer. Toen zitten wij een keer te eten bij de Doelen. En,
3: in Frenscher is dat?
2: In Frenscher, ja. En uit mijn holle weer dat mooie tennisteam. En daar zit een jongen achter de piano te spelen. En toen zag ik in een van mijn maten van die jongen kan mooi spelen. En ik zie het zelf toen correct. Ik denk een ier op pianoles. Want ik ben eigenlijk vanuit het harmonieorkest waar ik altijd spelen, ben ik oerstapt op piano. Nou, en toen die wiekenhekkers vregen bij het doen van wie dat. En toen zag ik wie bebellen. Eens maar het idee van misschien wil wie bij mij wel les, Jan. Nou, dat is ik gebeurd.
1: Ja.
2: Ja, toen hebben we elkaar wat beter kennengeleerd. En ben vervrongen, want heb je gewoon een goede klik. En,
1: toen wel.
2: Ja.
0: En, maar wat mooi, dus toen zat inspirator eigenlijk op zo'n onverwacht moment Tjinkhout. Want wat voor bijzonder zat Wiebe als muzikant, want die daar zei, kist dat nog waarom mee? Dus toch zei, hey, wat maakt het hem toch echt een bijzonder muzikant?
2: Nou, ik vind dat Wiebe is gewoon heel getalenteerd. Hè? En je merkt bij Wiebe dat hij kan heel goed zijn gevoel in de muziek lezen. En ik ben altijd wel met muziek bezig. Ik heb dat zelf van nature minder. Ik maak er voor mijn gevoel meer voor dwan. Maar het gemak werd mooi wie, zeg maar, spielet. En het gevoel er, zeg maar, inloopt, dat vond ik heel mooi. Nou, en daar toch dacht ik, daar wil ik ook wat van leren.
0: Ja, mooi.
2: Nou, dat hebben die. En voor mij is dat harder werking dan voor wie. Maar ik vind het hartstikke mooi om te dwan.
0: Ja, prachtig.
3: Maar wist het dichterbij gaan? Bij dat gevoel van, ik ken dat nou echt. Ik heb daar iets.
2: Maar ik vind sowieso muziek een prachtige uitlaatklep. Dus ik speel het natuurlijk een heel soort. Ik ben ik net per se direct van het optreden. Dat komt ik echt wel trouw dat we dat de jaren wel doggen. Maar ik vind het gewoon heerlijk om met muziek bezig te werden. En daar lekker, was het ook recht zo is. Alle aandacht even alleen nog op de muziek, dat is gewoon heerlijk.
3: Fantastisch.
0: Ja, prachtig mooi. Waar denkt ik wil ik even in die tijd leerziet. Mij ging in de gevoelige muziek van deze twee man, mij Simeon ten Holt, zien mooie kanto. Hoe komen we elkaar?
1: Die keer schreef je op www.midsomerkanto.nl, kanto mooi en C. En het belooft echt prachtig mooi waar te worden.
0: Dat helpt echt wel volgens mij. Ja, de kist ontspannen.
1: Ja.
0: Ja, heerlijk. Ja. Dat is dus, daar komen snijn te jong in Jorven te
1: volgende beleven. Week,
0: dat is orenweek snijn, maar ik nog zeggen. Ja, precies. Nou, heel fijn dat je hem je weer en je hem gevoel en je muziek even mij bracht hier naar u in de studio.
2: Dank je wel.

0: Mandy is er weer.
1: De dag heeft voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spelen.
1: Snij in Bureau de Vries.
3: De Melboer.
4: Dit is de stem van Paken.
3: Mooi Joop, de Melboer.
5: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar paken.
6: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar het waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch vandaag ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Haiti wordt al lange tijd geteisterd door bendegeweld. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen vrijwel overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
9: De hete zomer. Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
8: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo. en in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
17: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Live vanuit de Rode Hoed in Amsterdam is dit Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en de uitreiking van de Brusselprijs 2026. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Donald Trump viert zijn 80ste verjaardag morgen symbolisch met een groot MMA-gevecht op het gras voor het Witte Huis. Wij hebben hier vanavond ook wat te vieren. En symbolisch of niet, dat doen we in een zaal vol met de beste onderzoeksjournalisten van het land. Die wel schrijven en niet slaan. Goedenavond en welkom bij Dit Oog vanuit een afgeladen Rode Hoed, kan ik wel zeggen, waar straks dan dus eindelijk die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. De prijs voor het beste journalistieke boek. De afgelopen weken sprak ik al met de genomineerden apart over hun boeken en vanavond dus de ontknoping. Ze zitten hier op de eerste rij en we gaan meteen even de temperatuur peilen. Te beginnen met een duo, Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Zij schreven een genadeloze biografie over Wim Hof, bekend van de ademhalingstechnieken en de ijsbaden. Ja, hoe is de gevoelstemperatuur bij jullie?
3: Ja, het is erg verleidelijk om te zeggen dat je niet koud in de kleren gaat zitten. Ja. Of andere.
2: Of dat je peentjes aan het zweten bent, ja, en dat het ijspad binnengerold mag worden. Ja, maar spannend wel dus.
3: Best spannend, ja.
2: En hoe is het met Wim Hof? Want wat is de impact van jullie boek op zijn leven en werk, zou je zeggen? Heeft hij er last van?
4: Nou, wij denken dat hij er misschien toch wel een klein beetje zenuwachtig over aan het worden is. Want hij zat van de week in een podcast waarin hij ook weer refereerde aan deze avond en over de publicaties van Onze Hand. Dus hij probeert te doen alsof het hem niet deert, maar.
2: Maar hij zit wel mee te luisteren.
4: Precies.
2: Ja, precies. Nou, dat is goed om te horen. Naast jullie zit Chris de Stoop, voor de derde keer maar liefst genomineerd. Dit keer met De Damiaanhoeve. Een boek over de moord op een boerderij aan de oevers van de Maas. En je zou toch zeggen, drie keer scheepsrecht?
5: Ja, dat heb ik nog gehoord vanavond. Maar wat wil dat zeggen? En wat is dat scheepsrecht nog?
2: Ja, precies. Ja. dit is ook het derde boek waarin een boerderij eigenlijk een hoofdrol speelt. Hè? En dat dan ook nog op de achtergrond gaat over de teleurgang van het boerenleven. Ik dacht nog, blijft dat onderwerp nou nog steeds trekken? Of misschien hier, als u zo in hartje Amsterdam bent, dat je ook geïnspireerd raakt om het dus over een heel andere boeg te gooien?
5: Ik moet bekennen dat het toch iets met mijn boerenafkomst te maken heeft. Maar ik heb over heel stedelijke onderwerpen andere boeken geschreven. Absoluut.
2: Alleen die zijn niet genomineerd geweest dan?
5: Toch wel.
2: Oh, toch wel. Oh, daar zit ik mis. Nou, goed. Ja. Dan gaan we snel door naar de buren, zou ik zeggen. Lemya Aharouai en Petra de Koning. Jullie zijn genomineerd met jullie portret over Dick Schoof. Niet een heel flatteus portret, waar hij zelf misschien ook niet zo heel erg blij was. Gisteren zat hij nog even voor de coronacommissie. Toen niet als oud-premier, maar als oud-topambtenaar. Dat past hem volgens mij wel echt beter, toch, Petra?
6: Ja, hij kwam wat beter uit zijn woorden dan als premier, denk ik. Dat viel mij in elk geval op. En tegelijk zag je ook wel dat hij het lijkt te missen, dat premierschap. Dus zo nu en dan, ik heb het echt wel een keer of drie gehoord, begon hij over zichzelf als premier en dat hij ook de andere kant wist en dat hij dat had meegemaakt. Dus volgens mij miste hij het.
2: Ja, hij miste het toch wel. Nou was dat kabinet Schoof een experiment. Inmiddels zitten we alweer midden in het volgende experiment met een minderheidskabinet. Lemya, zijn jullie al bezig met het volgende boek? Ja, jij bent zelf vertrokken uit Den Haag.
4: Ja, ik zal het in ieder geval zelf niet doen. En volgens mij kan ik bevestigen dat er op dit moment nog geen plannen zijn voor een volgend boek over Jetten.
2: Nee,
4: nog niet,
2: maar wie weet hoe dat loopt. Goed, daarnaast zit dan weer Gerard Jansen, die voor zijn boek De Race om het Majorana-deeltje ruim 10 jaar lang de Nederlandse natuurkundige Leo Kouwenhoven volgde. Eigenlijk toch wel in de hoop erbij te zijn als hij een doorbraak beleefde. Maar ja, ik spoil het toch maar even, dat gebeurde eigenlijk gewoon niet.
7: Nog niet.
2: Maar als hij dan komt, die doorbraak, komt er dan ook een deel 2 van dit boek?
7: Misschien een extra hoofdstuk.
2: Aha.
7: En hopelijk een internationale vertaling of zo.
2: Nee, je bent er zelf onderhand niet ook een beetje klaar mee na al die jaren?
7: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee. En ik dacht nog, gaat het op zo'n avond als vanavond, gaat dan iedereen vragen wat dat Majorana-deeltje nou eigenlijk is? En...
7: Nee, gelukkig niet.
2: Gelukkig. Nou, misschien ben je na afloop bij de bar nog beschikbaar voor vragen. We hebben nog wel wat muntjes liggen, want het duurt volgens mij wel even voordat je daar echt een goed antwoord op kan geven. Maar goed, het derde duo dan. Thies Gijzel en Mira Seys. Jullie schreven over de wereld achter CO2-compensatie. Ook veel samengewerkt met lokale en internationale journalisten. Ik vroeg me af, delen die dan straks ook mee in de prijs als jullie straks gaan winnen?
8: Daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, maar dat het zou wel mooi zijn. In ieder geval hebben we ook juist, ook voor het project zelf, hebben we met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten hebben ook samengewerkt. En hebben we ook echt al veel van de fondsen met de journalisten kunnen delen. Dus op die manier, vanuit die gedachte, zou het wel mooi zijn om het te blijven doen.
2: Ja. En Mira, ja, die CO2-compensatie, dat is eigenlijk een farce, schrijven jullie. Dus ja, wie dan een vliegticket boekt of de tank volgooit deze dagen, hoeft dan eigenlijk ook misschien niet meer aan te klikken dat hij daar extra voor wil betalen?
9: In ieder geval niet ter compensatie. Ze moeten weten, het is niet volledig een compensatie van de uitstoot die ze hebben gehad.
2: Oké. Dank jullie wel. Verderop in de uitzending gaan we natuurlijk horen wie er wint. Maar we hebben eerst ook gewoon nog veel meer andere dingen te bespreken. Cathy Piri is hier, vice-fractievoorzitter van PRO, dat vandaag het oprichtingscongres hield. En Wilma Borgman die was bij het voorjaarscongres van de VVD. Verder komt straks direct na onze uitzending Marokko voor het eerst in actie op het WK. Dus we gaan het hebben over het Marokkaanse voetbalsucces van de afgelopen jaren. En de geweldige Janne Schra is er ook. Zij verzorgt vanavond de live muziek. Een bomvol uurtje dus laten we gauw beginnen met zoals altijd eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
10: Zaterdag 13 juni.
11: Het is zo asociaal wat hier is gebeurd. Zo misdadig.
2: Ja, burgemeester Halsema lijkt met deze uitspraak te bevestigen dat criminelen achter de explosie zitten in een kelderbox in Osdorp. Bewoners zijn geschrokken, maar niet verrast.
12: Verbaas me nergens meer over.
13: Vroeger was het heel anders.
2: Het zou gaan om jongeren die explosieven probeerden te maken.
14: Ja, ze moeten ze even een keer goed aanpakken allemaal. Hè.
2: Ja, dat aanpakken moet dan wel door de politie gebeuren.
12: Je krijgt zo'n knal voor je als je wat zegt. Dus nou, dat doe je toch niet.
2: Verder met het laatste congres van PvdA en GroenLinks.
15: We gaan er een leuk feestje van maken vandaag.
2: Met meer dan 95% van de stemmen werd voor een officiële fusie gekozen.
16: Vanaf nu zijn we pro.
2: En daar waren de leden blij mee.
16: Ik zeg het gewoon nog een keer. Vanaf nu zijn we pro.
2: Ook de VVD hield een congres. Tegelijkertijd werd vandaag duidelijk dat de populariteit van partijleider Jezelgus flink is gedaald.
17: Weet u, dat zijn de koersen, dagkoersen. Over twee maanden is het weer anders. Ik heb veel geleerd van de afgelopen jaren. Dat komt en gaat.
2: Veel VVD'ers willen fractievoorzitter Brekelmans als nieuwe leider.
18: Zou u dat willen zijn?
19: Nee.
2: Maar hoe kijkt u dan naar die peiling?
19: Ja, dit soort peilingen mag ze nog heel vaak doen, maar ja, ik veeg er mijn schoenen mee af.
2: En tussen die twee zit het overigens wel goed, als je tenminste luistert naar Jezelgus.
17: Dat ik hier even echt iets moet zeggen over onze eigen Ruben. Ik had de fractie niet in betere handen achter kunnen laten.
2: En Brekelmans is al even complimenteus.
20: En ik ben ontzettend blij dat onze veiligheid van Nederland en van onze bondgenoten in zulke uitstekende handen is. Echt super.
2: Ja, en dan de oorlog tussen Iran en Amerika. Al weken is er verwarring over een deal tussen de twee. En dat komt omdat Trump voortdurend het volgende zegt.
21: They are getting very close to making a deal.
22: I think we're getting close to maybe doing a deal.
23: And it's very possible that we'll make a deal. We can make a good deal right now.
24: We're very close to having a deal.
2: En wat het nog verwarrender maakt, is dat de Amerikaanse president telkens tegenstrijdige dingen roept. Zoals eerst dit.
25: Iran is dying to make a deal.
26: They are begging to make a deal, not me.
27: They want to make a deal so badly.
28: They are begging to work out a deal.
2: Maar als de onderhandelingen dan weer tegenzitten.
29: And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way.
30: They're very good negotiators. They're crafty. Very tough negotiators.
31: But they're great negotiators.
2: En vervolgens was het weer dit.
32: We're going to end that war very quickly. It's going to happen, and it's going to happen fast.
2: En zodra alles weer stroef liep, dit.
33: You know, Vietnam lasted 19 years. I'm into my third month.
34: And it takes a long time. I'm in no hurry.
2: En voor wat het waard is, Trump beweert dat het nu echt gaat gebeuren.
35: It'll be soon. Maybe this weekend.
2: Tot slot het WK voetbal in Amerika. Veel Hollandse supporters zijn al in Dallas voor de wedstrijd van morgen. En daar keken een paar fans op een plein naar Amerika tegen Paraguay. En net als een van hen duidelijk wil maken dat Amerikanen niks met voetbal hebben, scoort het thuisland.
0: Ja, een beetje dode boel hier met die Amerikanen. Maar ik merk wel dat iedereen het heeft.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, twee belangrijke politieke partijen zijn op zoek naar zichzelf, kun je rustig stellen. Pro en de VVD. Beide partijen hielden vandaag congres en dachten na over hun eigen ideologische veren, maar waren toch vooral ook weer erg met elkaar bezig. Er werden heel wat steken onder water uitgedeeld. Wat betekenen deze verhoudingen nou voor de bestuurbaarheid van het land? Aan tafel is Kati Piri, vice-fractievoorzitter van Progressief Nederland, rechtstreeks van dat historische oprichtingscongres in de Brabanthallen in Den Bosch. Welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: En politiek verslaggever van het Oog, Wilma Borgman. Die was dus de hele dag bij het voorjaarscongres van de VVD.
3: Zeker.
2: In de Fokker Terminal in Den Haag. Fijn dat je er weer bij bent, Wilma. Mevrouw Piri, wat zegt u eigenlijk zelf? Bent u van Progressief Nederland of van Pro?
3: Ja, het zal nog een beetje wennen worden. Sinds afgelopen dinsdag kunnen we de naam ook officieel in de Tweede Kamer gebruiken. Vandaag was het vooral Pro. En dat zal ongetwijfeld wel eens afgewisseld worden.
2: En er zal misschien ook af en toe ook nog wel PvdA uitvloepen.
3: Nou, nee, vandaag gebeurde dat niet. Maar ik sluit niet uit dat het nog misschien een keer gebeurt.
2: Ja.
3: Nou, de oude gewoontes.
2: Ja, dat is ook logisch. De Telegraaf die schrijft Stevens, Progressief Nederland, en kort dan af naar PN.
3: Heel blij mee. Ja, kijk, de Telegraaf over het algemeen is niet zo heel positief over Pro. En ik denk, ja, als al die rotstukken, als daar PN over PN wordt gesproken en niemand weet over welke partij dat gaat, hebben we er in ieder geval niet zo heel veel last van.
2: Oh, dat is eigenlijk wel handig, ja.
3: Ja, dus vooral zo blijven doen.
2: Ja, maar ook misschien wel een beetje kinderachtig of irritant.
3: Ja. Ja, weet je, ze gaan er zelf over. In ieder geval denk ik niet dat wij er last van hebben.
2: Nee. Voor u was het een vrolijke dag vandaag.
3: Ja, het was echt een feest.
2: Die oprichting, dat was natuurlijk echt een historisch moment. Maar het betekent ook het einde van 80 jaar PvdA. En dat zal u toch misschien ook wel aan het hart gaan.
3: Ja, ik heb niet alle 80 jaar meegemaakt. Maar vandaag, toen we in die zaal zaten en even de oude beelden voorbij kwamen van zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid, ja, voel je ook weer even heel klein, want je denkt, jeetje, wat een geschiedenis. Mm-hmm. En besefte je eigenlijk ook hoe bijzonder het is wat we vandaag gedaan hebben. Een nieuwe, grote, progressieve beweging opgericht. Die vooral ook nu vooruit gaat kijken. En al het moois uit het verleden nemen we ook mee. Maar tuurlijk, op sommige dagen denk je echt van, we weten in ieder geval wat we achter ons laten. En je weet nog niet wat de toekomst brengt. Dus soms is dat spannend.
2: Best wel spannend, ja. Ja. Wilma, welk gevoel heerste er vandaag bij de VVD?
4: Nou, dat was het niet zo'n feest als bij Pro, denk ik. Hoewel ze daar natuurlijk altijd iets te vieren hebben. Want het is een gezellige club. Dus, en ze hadden ook wel... Ze hebben een liberaal manifest vastgesteld vandaag. Dus dat hadden ze dan misschien wel te vieren. Maar... Nee, het was niet zo'n feestje als bij de buurvrouw. Denk ik.
3: Ja, je baalt zeker dat je niet in Den Bosch was, Wilma.
4: Ja, maar die collega's die daar naartoe gaan, die lieten zich dit feestje niet ontnemen.
3: Okay.
4: Dus
3: okay.
2: Maar goed, we hoorden net Ruben Brekelmans en Dylan Jezelkus elkaar behoorlijk bewieroken. Jezelkus noemde Brekelmans zelfs een held. Een held dat hij fractievoorzitter wilde worden. Alsof dat iets heel vreselijks is.
4: Alsof hij veel keus had ook.
2: Ja, wat was daar de bedoeling van die...
4: Ja, denk even terug aan de recente geschiedenis van deze twee. Brekelmans was de minister van Defensie, de vorige minister van Defensie. Dus hij was niet alleen haar opvolger, maar hij was ook haar voorganger. En hij was ook heel populair, ook binnen de VVD. En het is daar een publiek geheim dat hij heel graag op die post was blijven zitten. Maar ja, de partijleider aasde ook op dat ministerschap. Dus hij moest een stap opzij zetten. En ik denk dat dit toch een soort van publieke erkenning was van haar naar hem toe, dat hij dat gedaan heeft, dat hij die stap wilde zetten. Maar er gebeurde ook nog iets anders. En dat vond ik eigenlijk ook heel opvallend. Want er was daar een Oekraïense delegatie. Die zat op de voorste rij. Die werd welkom geheten door Jezelkus. Die kreeg een staande ovatie, die delegatie. En wat ik heel opvallend vond, was dat toen Jezelkus haar speech had afgerond, wachtte zij het applaus niet af. Ze gaf gelijk het woord aan Brekelmans. Die introduceerden ze, die haalden ze naar het podium met die lovende woorden. Het was een beetje alsof ze niet wilden afwachten of er voor haar wel net zo hard geklapt zou worden als voor die Oekraïnse delegatie. Als je nou heel slecht denkt.
2: Terwijl dat eigenlijk het lekkerste moment is natuurlijk, dat applaus.
4: Ja, maar normaal gesproken is dat natuurlijk zo. En normaal gesproken is dat applaus ook altijd heel hard. Ongeacht wat iemand gezegd heeft. Maar misschien wilden ze toch het risico niet nemen dat het op de applausmetertjes iets minder ver uitsloeg dan bij die Oekraïnse delegatie.
2: En ging het daar ook nog over pro eigenlijk?
4: Ik heb daar in de zaal waar die vergadering zich afspeelde niet de naam van de partij gehoord. Het ging wel heel erg over links. En het ging over hoe erg links is en hoe gevaarlijk ook. En met de belastingverhoging en slecht voor het bedrijfsleven. Maar het gekke is dat die VVD-congressen zijn eigenlijk een soort van schizofrene bijeenkomsten, als ik dat woord mag gebruiken. Want in de plenaire zaal wordt er vooral heel hard geklapt. Maar bij de koffieautomaat hoor je andere verhalen. Daar hoor je wat mensen er echt van vinden. En daar zeggen ook bestuurders die een VVD-pet op hebben dat het misschien wel tijd is dat er over schaduwen wordt heen gestapt. Want er moet wel wat gebeuren, want er moet geregeerd worden. Dus ik denk dat de aversie tegen pro vooral bij de partijleiding zit. Mm-hmm. En bij zeker de bestuurlijke VVD'ers toch heel wat minder.
2: Ja. Mevrouw Piri, vindt u dat ook, dat er tijd is dat er over schaduwen wordt heen gestapt? Ook vanuit pro?
3: Nou ja, kijk, ik denk als je eerlijk bent, nog GroenLinks, nog PvdA hebben ooit een hele warme band ideologisch gehad met de VVD. We stonden vaak ook in campagnes tegenover elkaar. Maar wat ik de afgelopen jaren heb gezien, en ik hoop enigszins ook onder Brekelmans dat dat in de Kamer in ieder geval iets normaler wordt, is dat je niet op de persoon speelt. En dat je uiteindelijk ook beseft dat democratische krachten elkaar in dit land nodig hebben. En dat was natuurlijk, voor mij is echt iets historisch fout gegaan op het moment dat je over een andere democratische partij zegt, we sluiten ze uit. Mm. Hey, ik wil niet terug in de geschiedenis, maar ik denk dat daar echt iets is gebeurd.
2: Moeilijk is om overheen te stappen.
3: Nou, niet zozeer, denk ik, voor ons. Maar ik denk dat daar, dat is ook, denk ik, de scheuring die je ziet in de VVD. Laten we heel eerlijk zijn, op heel veel lokale plekken, nu ook. Het liefst gaat pro natuurlijk gewoon met progressieve partijen regeren. Maar op het moment dat dat niet kan, dan doe je dat ook met andere democratische partijen, ook op rechts. Hmm. En voor de VVD geldt lokaal precies hetzelfde. En we zagen hier natuurlijk een waterscheiding die eigenlijk Jesilgus als partijleider heeft geschapen.
2: Ja. Maar pro wil dus wel graag samenwerken ook met de coalitie. Maar tegelijkertijd, ja, Jesse Klaver die haalde vandaag best wel flink uit naar de VVD. Het begon in de Volkskrant vanochtend. Daar zei hij al dat D66 en CDA te veel hun oren laten hangen naar de VVD.
3: Absoluut.
2: En op het congres zei hij het nog wat feller. Zei hij dat de VVD de coalitie gijzelt en meer met zichzelf bezig is dan met de toekomst van het land. Ja, is dat dan de manier om toenadering te zoeken?
3: Nou ja, gelukkig mag ik het zelf duiden. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat dit gewoon is wat men ziet. Je zag het afgelopen week. We hebben een afspraak gemaakt met het kabinet over de begroting van buitenlandse handel. Dat is een compromis, hè? Het is niet 100% alles wat wij wilden, of op de manier waarop we het wilden. En hoe die coalitie over elkaar heen buitelt met de hele tijd spinnen, wat er wel of niet in zit. De minister die zit in de Kamer en op een gegeven moment komt er in het nieuws, er is ook een schaduwdeal, is dat je echt denkt, jeetje, als wij onderhandelen, onderhandelen we dan met 66 zetels, namelijk alle drie de partijen, of gewoon puur met één minister die daar zit. En als ik heel eerlijk ben, wat je ook ziet is, ze zijn uiteindelijk gegaan voor minderheidskabinet, omdat de VVD ons er niet bij wilde en D66,
4: precies,
3: ja, 21 niet wilde. Ze wilden geen keus maken van over rechts of over links. En dat is precies wat ze nog steeds
2: die keuze nog steeds
3: vandaag. Ze hebben die keus niet gemaakt.
4: Maar ze willen hem niet maken.
3: Nou, ik denk dat de VVD het liefst over rechts zou gaan. En D66 het liefst over links. En wij zeggen, en ik denk dat jij 21 niet anders zegt, met ons samen gaat het niet. Je zult een keus moeten maken.
4: Ja. Ik hoor vandaag echt andere verhalen. Want bij de VVD denken ze echt dat bijvoorbeeld op het stikstofpakket dat eraan moet zitten te komen, dat ze dan zowel van jullie als van jaar 21 steun krijgen.
3: Nou, we gaan het zien. Het pakket moet nog gepresenteerd worden. Dus wij zullen altijd dingen op de inhoud beoordelen. Maar als je kijkt in het algemeen naar het verkiezingsprogramma van jaar 21 en die van ons, en ook in de Kamer, zijn echt vaak gewoon 180 graden tegenovergestelde kanten die wij op willen. Dus ik denk dat het heel moeilijk wordt om die bij elkaar te brengen. En ja, in het 20 kijkt er hetzelfde naar. Als het kabinet zelf die keus niet maakt, dan zullen wij vanuit de oppositie moeten afdwingen dat ze die keus maken. En wat ons betreft moet het dan altijd eerlijker en progressiever. En ik snap dat dat bij de VVD pijn doet.
2: Wilma, over de VVD. Vandaag was dus dat voorjaarscongres. En daar werd, zoals je net al even kort zei, dat nieuwe liberaal manifest aangenomen. Dat heeft ook alles te maken met een zoektocht van die partij naar zichzelf. Hè? Eigenlijk, zoals ook Pro bezig is met de ideologische veren en de verschillende bloedgroepen die bij elkaar gebracht moeten worden. Dat geldt ook een beetje bij de VVD. Waar worstelt die partij nou zo mee?
4: Nou ja, ik denk dat liberaal manifest dat heeft ook een beetje een inhoudelijke bedoeling. Namelijk dat vorige liberaal manifest dateert uit 2005. Dat was de tijd van net na de fortuinrevolte. En dat manifest heeft het erg over democratisering en over hoe je als overheid met je burgers omgaat. Dus dat was wel echt gedateerd. En dat ze vonden dat dat toe was aan een opfrisbeurt. Maar wat er eigenlijk nog belangrijker is, dat je ziet sinds een aantal jaren dat de VVD gefragmenteerd raakt. En de bedoeling was dat dit manifest en het proces rond dat manifest om samen te zoeken naar waar ze het allemaal wel over eens zouden kunnen worden. Dat zou leiden tot een nieuwe vereniging onder de liberale paraplu.
2: Ja, en ik hoor in je stem dat niet lukt? Of?
4: Nou ja, zolang je het hebt over grote liberale uitgangspunten, over vrijheid en verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Ja, dat zijn begrippen die iedere VVD'er wil aanspreken. Maar heb het dan over de samenwerking met Pro, of heb het over de spreidingswet, of over klimaatbeleid, whatever. En dan zijn de scheidslijnen meteen weer zichtbaar.
2: Ja. Nou, zoals we net al schetsten, we zitten dus met die minderheidscoalitie. Hè, omdat dus D66 niet met ja 21 wilde, de VVD niet met GroenLinks, PvdA. Pro, de VVD is daar wel radicaler in geworden. Ja. Waar komt die grote aversie nou zo vandaan?
4: Ja, ik vind het vervelend om een beetje persoonlijk te worden, maar er is een reden. En die zit hier. Want ik hoorde ook vandaag weer, en niet eens van de meest rechtse VVD'ers, die motie Piering die een jaar geleden is ingediend. Die ging over het wapenembargo tegen Israël. Zeker. Die ervoor zorgde dat, vonden ze bij de VVD, ook de Iron Dome niet meer bevoorraad kon worden. Waardoor Israël de zelfbescherming niet meer overeind zou kunnen houden. Dat vinden ze heel, heel vervelend en heel radicaal. En dat is voor heel veel VVD'ers een aanleiding om te zeggen dat GroenLinks de PvdA heeft overgenomen en dat er van de oude bestuurlijke PvdA niet meer zoveel over is.
3: Ik denk dat het ging om electorale redenen. Al ver voor deze motie zag je dat je Zielkens die route inzette. Ze hebben een kabinet laten vallen op migratie. Vervolgens de deur opengezet natuurlijk ook gewoon naar de PVV. Dat heeft denk ik ook die enorme splijting in de partij zelf veroorzaakt.
4: Nou, die was eigenlijk al daarvoor ingezet, hoor. Ook al onder Rutte 4. Rutte 4 was een D66-kabinet. En het rechte deel van de partij vond dat heel vervelend. Die vonden dat ze onvoldoende de VVD-geluid terughoorden. Dus toen is die kant eigenlijk zichzelf gaan organiseren. Daarna kwam het kabinet Schoof, waar de linkerkant van de partij over in de gordijnen ging.
3: En de bestuurlijke kant.
4: En de
3: bestuurlijke
4: kant.
3: Niet alleen de linkerkant.
4: Zeker, ja. Maar die ging zich dus daarna organiseren.
2: Maar, ja. Met deze geschiedenis wordt dat ooit nog wat met samenwerking tussen deze twee partijen, mevrouw Piri?
3: Nou ja, samenwerking tussen deze twee partijen. Kijk, wij hebben deze partij nooit uitgesloten. Wij zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen. Dat waren wij ook al meteen na de verkiezingen. Dat zijn we nu ook als grootste oppositiepartij. Maar we staan wel voor onze idealen. En het zal niemand verbazen. Dat is iets wat vandaag ook de kern was van de speech van Jesse Klaver en ook van de voorzitter van de FNV, van Hans Spekman. Als het gaat om die enorme afbraak van de sociale zekerheid, dat gaat zeker niet met Pro gebeuren. Ze is bereid om iets te doen, maar dan weet men ook wat de prijs is.
4: Okay. Ja, ze hebben bij de VVD natuurlijk ook idealen. En ja, daar zeggen ze, ja, het is onvermijdelijk dat de verzorgingsstaat dat wordt hervormd. Die hervormingen komen er.
3: Ik wens ze succes met 66 zetels.
2: Ja, oké. Okay. Nou, dat is dan mooi gezegd. Ik dank jullie heel hartelijk voor dit gesprek. Wilma Borgman en Katty Piri, dank jullie wel. We gaan naar live muziek luisteren. Naar Janne Sra en gitarist Frank van Kasteren. Janne, wat ga je spelen?
5: Body Language.
2: Nou, ga je gang.

0: Dankjewel, Janne. Straks horen we je nog een keer. Ja, de spanning loopt hier in de Rode Hoed op. Niet alleen omdat we de ontknoping naderen van de Brusselprijs 2026... maar ook omdat Marokko over een half uur al gaat aftrappen tegen Brazilië. De Atlasleeuwen beginnen aan het WK voetbal als de kersverse winnaar van de Afrika Cup. En bij het vorige WK haalde Marokko de halve finales. Een gouden generatie dus. Dus de vraag is, wat brengt dat voetbalsucces het land en de diaspora? Hier aan tafel voetbaljournalist Mustafa Esadik, schrijver van het boek De Voetbalkampioenen van Afrika, dat net uit is. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Samira Bouchibti, schrijfster en oud Tweede Kamerlid van de PvdA. Of heeft u liever pro?
2: PvdA.
0: Oh, ja, toch PvdA. Aangehecht. Ja.
2: Dat is gewoon vertrouwd.
0: U mag mooi dichter, ietsje dichter
2: ja,
0: bij de microfoon gaan zitten.
2: Excuus, goedenavond.
0: Fijn dat jullie er allebei zijn. Samira, hoe is het met de spanning? Hè? Niet vanwege pro, maar vanwege die wedstrijd.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar de spanning, ik moet heel eerlijk zeggen, de spanning is er. Als je echt gewoon voor een scherm met popcorn. In mijn geval is dat gewoon thuis. Maar ik denk dat bijvoorbeeld mijn broers gewoon in bijvoorbeeld mannencafés gaan zitten. Een broer is in Marokko. Nou, dat is helemaal fantastisch natuurlijk om daar mee te maken. Die zit dan ook in zo'n mannencafé. Alleen maar mannen.
0: Ja.
2: Heerlijk onder elkaar.
0: En de vrouwen? Waar zijn die?
2: Thuis. Gewoon met de vrouwen.
0: Ook
2: en dan
0: kijken.
2: Ook aan het kijken, ja, dat denk ik wel. Want ik denk dat ook een hele jonge generatie, dat zie je ook terug op TikTok, ontzettend fanatiek is en echt begaan is ook met de elftal, trots zijn ook. Maar ja, die vieren het, of vieren het, die kijken het op een andere manier. Maar ik denk dat heel Marokko letterlijk plat ligt.
0: Ja. En die verwachtingen zijn natuurlijk allemaal hoog gespannen na al die successen van de afgelopen jaren. Wat hebben die betekend? Ja, voor de vele Nederlanders met Marokkaanse roots. Is dat belangrijk?
2: Ja, zeker. Het is gewoon een gek gevoel. Het is heel vreemd dat een voetbal in dit geval ervoor heeft gezorgd dat er een stukje erkenning kwam. Meer respect, hè, is ook afgedwongen op die manier. Hè, met de leeuwen die fantastisch werk hebben geleverd. Hè, mooie prestaties hebben geleverd tijdens de WK. En alsof dat een soort van uitstraling gaf ook op ons. Op Marokkaanse Nederlands van kijk eens. Hè, dit is fantastisch, dit is mooi. Dit is ook van ons. Hè, ja. Dit zijn wij ook. Dus ja, dan kun je met trots zeggen, ja, ik ben Marokkaanse Nederlander en ik ben blij.
0: Ja,
2: echt heel erg
0: ja,
2: blij.
0: Het is ook fijn om positief in het nieuws te zijn.
2: Dat is het ook. Ja. Het is echt niet leuk de afgelopen jaren. Ik ga wat langer mee, want ik ben een dagje ouder. Maar ik woon hier nu, ik denk, een jaar of 54 in Nederland. Maar het is gewoon ook niet leuk voor jongens die hier geboren en getogen zijn. Hè, Nederlanders van Marokkaanse komaf. Die zich nog steeds moeten verdedigen tegen negativiteit, demagogie. We gaan dat daar niet vanavond over hebben. Het moet een beetje gezellig blijven. Ja. Maar dat is wel
0: maar dit soort momenten zijn
2: jammer.
0: Dan belangrijk.
2: En dit soort momenten, dit zijn echt ook die ze ook meedragen. Ook naar hun werk, naar school, op straat. Ik ben trots.
0: En Mustafa, het is tegelijkertijd ook wel een beladen WK. Vooral voor Afrikaanse fans ook. En ook de Afrikaanse scheidsrechter trouwens. Die gewoon de VS niet inkomen. Hebben vrienden en kennissen van jou die reis naar de VS bijvoorbeeld wel aangedurfd? Of om die reden niet gegaan?

0: scheidsrechter. Was de beste scheidsrechter van Afrika vorig jaar. Ja, die komen er allemaal niet in. En het WK is altijd een evenement geweest dat in het teken stond van ontmoeting. Van elkaar leren kennen. Van verbinding. Nou, daar is weinig van over als we hier naar kijken.
1: En over het elftal zelf, hè, want daar willen we het ook gewoon even over hebben. 2/3 van de spelers, heb ik begrepen, van Marokko is niet in Marokko geboren. En in het verleden was dat ook al zo. En dat was niet altijd even, pakt niet altijd even succesvol uit voor die teams. Maar dat is de laatste jaren veranderd. Maar wat is er veranderd? Waardoor werkt het nu opeens?
0: Nou ja, op dat WK toen in 2022 was er ook voor het eerst een coach met een Marokkaanse achtergrond die in Frankrijk was opgegroeid. En hij bleek in staat om al die verschillende culturen, want het zijn ook gewoon Nederlanders, het zijn Belgen, Fransen, Duitsers, Italianen, et cetera. En hij bleek in staat om ze te verbinden met die Marokkaanse identiteit als gemene deler. En als we kijken naar de documentaires die destijds werden uitgezonden, en als we zagen hoe hij in de kleedkamer die spelers kon motiveren, met name ook dat verhaal over hun opa's en oma's, hun vaders en moeders, hè, de eerste generatie Marokkanen in Europa. Ja, en wat zij allemaal voor opofferingen hebben gebracht, zodat hun kinderen en kleinkinderen een betere toekomst konden hebben. Ja, dat bleek heel erg motiverend te hebben gewerkt. En daarnaast ook de tweede factor, familie. Mm-hmm. Want destijds in Qatar werd ook een heel resort afgehuurd voor de familieleden van de spelers. Wat die coach heel slim had gedaan, en daar win je de harten van alle Marokkanen mee, is de rol van de moeder. Want na de eerste overwinning deed hij aan het einde van het interview de groeten aan zijn moeder. Ja. En toen hingen alle Marokkanen huilend aan zijn lippen. Dus dat was wel heel slim van hem.
1: Ja.
2: Ja, nou, ook net toen ik zei, hè, de mannen in de mannencafés en de vrouwen thuis, natuurlijk is ook inderdaad een familie-aangelegenheid. Maar je zegt het ook heel erg mooi als je ziet hoe die trainer ook die verbinding bracht. Want ja, het is best ingewikkeld. Ik bedoel, de Marokkaan bestaat niet. Hè, een Franse Marokkaan is toch echt wel een andere dan een Belg. Of dan een Nederlandse Marokkaan. Dat zie je ook als wij op vakantie, tenminste laat ik voor mezelf spreken, in Marokko ben. Dan zie je dat de Fransen toch andere Marokkanen zijn dan de Belgen. Ja. En als je dat dan als trainer, dat saamhorigheidsgevoel... De boel bij elkaar kan brengen, even Koheniaans, ja, dat is knap.
1: Ja.
2: Dat is knap. Want het zijn ook niet de makkelijkste jonge mannen altijd. Maar dat heeft hij mooi gedaan. En wat hebben ze gemeen? Ze zijn allemaal Marokkaan op dat moment. En dat is ook wat je ziet. En daarom vind ik het weer jammer. Ik heb vandaag even een beetje op sociaal media gekeken. Dan, ja, voor wie ben je dan? Mijn dochter, 13 jaar, met een Oer-Friese achternaam overigens. En die vroeg aan mij, ja mama, jij gaat naar de radio. Maar wat als ze nou vragen, voor wie ben je dan als Nederland tegen Marokko moet straks? Misschien je hebt er iets meer verstand van dan ik.
0: Ja, de volgende ronde.
2: Nou dan.
1: Ja, het kan best snel, hè? Geloof ik inderdaad. Na de groepsfase kan dat best snel gebeuren.
2: Dat kan best wel snel.
1: Dan stel ik de vraag ook maar.
2: Ja, toch?
1: Ja?
2: Wel?
1: Wat heb je tegen je dochter gezegd?
2: Ik heb gezegd dat ik
1: dat het ingewikkeld is.
2: Nou,
1: het is complicated.
2: Het is echt. Het is heel plat en het is bijna een cliché. Het is bijna kiezen tussen je vader en je moeder. Echt, dat is zo moeilijk. Maar ik moet zeggen, in dit geval, nu, zou ik wel voor Marokko zijn. Waarom? Het is toch wel de underdog. Hè? Het is zo hard gewerkt de afgelopen jaren. En niet omdat je dan meer Marokkaan bent of minder Nederlander. Of dat ik niet loyaal ben naar Nederland toe. Want dat is ontzettend jammer dat daar ook jongeren weer, als ze zeggen ik ben voor Marokko, dat ze daar weer mee geconfronteerd worden. Maar het is, ik gun het ze gewoon. Ja.
1: En Mustafa, hoe zit het voor jou?
0: Nou, het is best complex. Want ik denk dat als je het hebt over de 400.000 Marokkaanse Nederlanders, dat iedereen voor Nederland kiest. Want anders woon en werk je hier niet. Dus je kiest sowieso voor Nederland. Maar het probleem is, ja, op het moment dat 11 tegen 11 voetballers op het veld staan, ja, dan gaan er toch andere gevoelens spelen. Wat ik er wel over wil zeggen, is dat ik er wel echt enorm tegenop zou zien om 5 dagen lang het integratiedebat zoals we toen in 2002 hadden gekend, om die even in sneltreinvaart te doen in 5 dagen. Dus wat mij betreft worden ze allebei groepswinnaar en treffen ze elkaar in de finale. En dan maakt het niet zoveel uit wie wint.
1: Okay. En we hebben het dan nu over Nederland de hele tijd, maar Marokko is ook gewoon het best presterende Afrikaanse land in dit hele decennium.

0: Ik kan me voorstellen dat dat ook wat doet met Marokko, de positie van Marokko in dat, op dat continent.
1: Ja, zeker. Het geeft een bepaald vertrouwen. Overigens eigenlijk heel breed. Dus niet alleen bij de A-senioren, bij de mannen. Maar ook bij de vrouwen. Hè, dat het nu het Marokkaanse vrouwenelftal 2 keer de finale heeft gehad. Terwijl het vrouwenelftal zich nooit eerder plaatste voor het eindtoernooi. Daarnaast hebben de jongeren ook het wereldkampioenschap voetbal voor spelers jonger dan 20 jaar gewonnen. Maar ja, het geeft wel een bepaald zelfvertrouwen. En ja, Marokko of de Marokkaanse regering gebruikt dat natuurlijk wel om zichzelf ook te laten zien op dat internationaal podium. Heel triest weetje is eigenlijk dat 17 Afrikaanse landen hun thuiswedstrijden niet in Afrika kunnen spelen omdat hun stadions niet aan de normen voldoen. Mm. Ja, en heel veel van die landen spelen hun thuiswedstrijden in Marokko.
0: Ja. We moeten het hierbij laten, maar het is duidelijk dat dat de ploeg met zelfvertrouwen het WK ingaat en jullie ook. En dan wens ik jullie straks heel veel plezier bij het kijken van de wedstrijd tegen Brazilië. Het is wel een lastige eerste tegenstander, maar goed, wie weet. Dank jullie wel, Mustafa Esadik en Semira Bouchipti. Dank jullie wel. We gaan weer naar Jannes Straan.

0: Janne Schraan. Je hebt de zaal stil gekregen, dat is knap. Dankjewel. Je werd begeleid door Frank van Kasteren. Dit was Little Bamboo. En je hebt net een nieuwe plaat uit, Workout. En dit najaar ga je daarmee toeren door het hele land. Dus dan kan iedereen jou komen opzoeken. Dat is leuk. Dankjewel voor nu. Nog niet helemaal tot ziens, want aan het einde van dit uur horen we jullie ook nog heel eventjes. Ja, en dan gaan we nu toch echt naar het feestelijke deel van de avond.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Nou, we gaan het bijna horen. Maar eerst gaan we nog naar de gelukkige winnaar Olivier van Beemen van vorig jaar. Die won toen met zijn boek Ondernemers in het Wild. En hij heeft speciaal voor vanavond een column geschreven.
2: Journalist is het mooiste beroep dat er is. Maar sommigen zijn erop uit onze levensvreugde danig te vergallen. Uit de VS en het Verenigd Koninkrijk is een zorgwekkende trend komen overwaaien. Namelijk de Strategic Lawsuit Against Public Participation. Kortweg SLAP. Organisaties stappen naar de rechter of dreigen daarmee in de hoop kritische journalisten het zwijgen op te leggen. Zelf kan ik erover meepraten. Voor mijn boek Ondernemers in het Wild deed ik bijna 4 jaar lang onderzoek naar de NGO African Parks. Een op het oog sympathieke club natuurbeschermers. In 24 reservaten, verspreid over Afrika, proberen zij neushoorns, olifanten en leeuwen te redden. Met steun van miljardairs en beroemdheden. Prins Harry zit in het bestuur, Taylor Swift nam een video op en Leonardo DiCaprio trok zijn portemonnee. Niks mis mee, toch? Nou, uit mijn onderzoek komt een heel ander beeld naar voren. Mijn bronnen vertelden over marteling, landroof en racisme. Een Nederlandse oud-bestuurder draaide er niet omheen. Wij zouden het park runnen en zorgen dat er genoeg middelen waren. Want dat konden die zwarte mensen niet, zei hij. Voor de publicatie wilde de directie van African Parks mijn uitgever en mij graag spreken. Niet op de uitgeverij. Het gesprek moest op neutraal terrein plaatsvinden, alsof we in oorlog waren. Ze huurden een vergaderruimte in het centrum van Amsterdam, lieten 2 topmanagers invliegen vanuit Zuid-Afrika, de directeur Nederland was erbij en ze deden een beroep op een prominente advocaat. Moet je van al dat geld geen olifanten redden, dacht ik nog even. 2 uur lang zette dit viertal uiteen hoe slecht het boek was. Ze telden ongeveer 256 feitelijke onjuistheden en ruim 250 misleidende verklaringen. Best een prestatie voor een boek met nauwelijks 300 bladzijden. Een overzicht van die vermeende fouten gaven ze niet, terwijl dat de reden was dat ze het manuscript überhaupt mochten lezen. Hun idee was dat ik de tekst grondig zou herschrijven en aan hen ter goedkeuring zou voorleggen. En oh ja, als mijn werk ertoe leidde dat de postcode-loterij of andere donateurs hun steun zouden intrekken, dreigde African Parks een miljoenenclaim tegen ons in te dienen. Mijn uitgever reageerde verbijsterd. Door de publicatie van onthullende boeken over Nina Brink en mediabaas Christian van Tillo was hij wel wat tegenwerking gewend. Maar dit was next level. Wat dachten die lieden wel niet? We lieten ons niet intimideren. Ondernemers in het Wild verscheen, in het Nederlands en 3 vertalingen. Hier in de Rode Hoed in Amsterdam won het vorig jaar de Brusselprijs voor het beste journalistieke boek. Een klassiek journalistiek huzarenstuk, oordeelde de jury. Dus ja, journalist is het mooiste beroep dat er is. En de groeiende intimidatie van journalisten bewijst eens te meer hoe belangrijk ons vak is.
0: Dankjewel, Olivier. Ik vraag Saskia Jonker om gauw plaats te maken achter de katheder. Want jij gaat nu bekendmaken. Wil jij misschien nog even bij alle 5 de boeken kort toelichten waarom die eruit sprongen voor jullie?
3: Ja, zeker. Dan begin ik met Dick Schoof van Lemya Harouaï en Petra de Koning. Een uiterst vermakelijk en vlot geschreven portret dat laat zien hoe premier Schoof als dienende, inschikkelijke ambtenaar functioneerde. Via sterke anekdotes en observaties leggen de auteurs niet alleen hun hoofdpersoon op de snijtafel, maar maken ook mechanismen in Den Haag inzichtelijk. Dan komen we bij de Damiaanhoeve van Christus Stoop. Een ware page-turner die grote thematieken als tunnelvisie, klimaatverandering en de macht van de industrie met literaire kracht verbindt. De jury bewondert de indringende manier waarop de Stoop zijn boek heeft geschreven. Een boek dat bijblijft. Dan de race om het Majorana-deeltje van Gerard Jansen. Een toegankelijke en knap opgebouwde reconstructie van uitzonderlijk complexe materie. Omdat Gerard Jansen die 12 jaar lange zoektocht weet te vangen in een spannend en helder verteld boek, maakt het veel indruk. Dan komen we bij De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Een kritisch en boeiend boek dat met diepgravend gedegen onderzoek de mythe rond Wim Hof ontleed. Het boek biedt niet alleen een onthullend portret van Hof, maar ook een maatschappelijk relevante analyse van onze gevoeligheid voor goeroes. Tot slot, Wie betaalt mag vervuilen, van Ties Gijzel en Mira Seijs. Een onthullend en urgent onderzoek naar de wereld van CO2-compensatie. De jury prijst de internationale journalistieke samenwerkingen en de manier waarop de auteurs aantonen dat grootse klimaatbeloften in de praktijk tekortschieten.
4: Oké, dankjewel. En dan kan er natuurlijk maar één... Ja, ik kom even staan. Er kan natuurlijk maar één iemand winnen. Ik zie dat
3: Frank, kan er maar één
4: jij hebt
3: zijn.
4: Een trommeltje bij je. Ga maar even roffelen. Dan maak dit moment echt spannend. Yeah.
3: De winnaar van de Brusselprijs 2026 is het boek dat uitstekende onderzoeksjournalistiek combineert met een overtuigende karakterstudie, zonder de hoofdpersoon te reduceren tot een karikatuur. De IJsprofeet van Robert van der Grient en Anneke Stoffelen.
4: Ja, geweldig. Jullie mogen het podium opkomen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen, ontzettend gefeliciteerd. Kom maar naar boven. Er is, als het goed is, ergens een hele grote cheque die nu ook hier naartoe komt. En bloemen, neem ik aan. Trouwens, hier staat hij op tafel. De mooie bokaal van de Brusselprijs, die krijgen jullie ook. Hier is de cheque. €10.000.
5: Ja, wow.
4: Pak hem maar aan. Ja, jullie moeten hem delen, jongens. Ja. Oh, je kunt allebei eentje vasthouden.
6: Nou, dat lijkt me een eerlijke verdeling.
4: Hoe gaan jullie dit doen?
6: Ja, ik wilde al mijn hele leven een witte mok. Die heb ik nu. En Anneke zit enorm verlegen om €10.000. Dus dat lijkt me een eerlijke verdeling.
4: Ja, ik dacht, het is nog misschien... Ah ja, kijk, ook nog bloemen.
5: Ja.
4: Anneke, jij hebt nog mooi die 10.000 in je hand gestopt. Maar jullie gaan het, neem ik aan, gewoon door het midden knippen en samen delen. Of heeft er eentje van jullie harder gewerkt aan dit boek dan de ander?
7: Nee, we gaan wel delen. We gaan eerlijk delen. Ja.
6: Ja, er heeft één iemand harder gewerkt dan de ander. En we gaan eerlijk delen.
4: Oké. Nee, maar dit is... Want het was natuurlijk wel opvallend dat dit jaar 3 van de genomineerde boeken uit duo's bestonden. En dat is wel een apart werkproces. Best ingewikkeld misschien soms. En jullie zien elkaar denk ik dan heel veel. Jullie hebben misschien elkaar meer gezien dan vrienden en familie.
6: Er waren momenten dat ik Anneke vaker sprak dan mijn eigen vriendin of mijn eigen kinderen. Maar ja, ik zeg altijd maar, we hebben 9 maanden opgesloten en gezeten in een hok. We hebben niet één keer ruzie gehad. Ik heb relaties gehad waarin het er anders aan toe ging.
4: Nou, gelukkig kan je nu weer op je relatie gaan richten. Jij ook. Jullie allebei heel erg gefeliciteerd. Dank jullie wel. We gaan... zingen met Janne, maar jij mag wat inzetten, Janne.
7: Ja, en jullie moeten mij zingen, want jullie hebben geen excuus. Want je hebt al 50 jaar kunnen oefenen.
4: Dit was het oog. Fijne avond. Dankjewel.

0: En terwijl de zaal nog een beetje voorzichtig meeneuriet, zeg ik nog even dat morgen Het Oog niet regulier op de radio is te horen, maar alleen als podcast uitkomt, omdat dan...
1: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, artiest en schrijver Xille McCoy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
1: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
3: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
17: Friesland non-stop.
20: Non-stop de beste.

0: Jood nog verboon. Sluit ik Jood nog een verboon.
1: Ik ken reis maar twa bedenken. Mijn herder en mijn wetterhoon.
0: Bijke kwispelt dat ik thuis kom.
1: Wie mijn herder had bescherming voor. Waar kan ik nou nog vertrouwen? Mijn herder en mijn wetterhoon.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De Melboer.
2: Dit is de stem van Paken.
1: Mooi Joop, de Melboer.
3: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar Paken.
4: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren.
0: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
5: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is net Leo.
3: Nee, dat is net Leo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.